0: 50 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 s'avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als Avrotros dit niet wilde doen. Avrotros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO-NCRV en BNN-VARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt krachtig te zullen reageren op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in Kuhestak in het district Sirik, waar een bruiloft aan de gang was. Bij de aanval kwamen zeker 4 mensen om het leven, onder wie een kind, en raakten 50 anderen gewond. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken haalt uit naar regeringen en internationale instellingen die volgens hem zwijgen over dergelijke aanvallen. Iran meldde eerder al een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. In Jordanië werden meerdere ballistische raketten onderschept en in Kuwait ging het luchtalarm af. De regering van president Trump heeft een rechtszaak aangespannen tegen openbare scholen in Kansas City.
0: Het ministerie van Justitie stelt dat het schoolbestuur medewerkers opdraagt transitieplannen voor transgenderleerlingen te ontwerpen en uit te voeren zonder medeweten of instemming van hun ouders. Volgens de dagvaarding is dat beleid in strijd met federale wetgeving die scholen verplicht ouders toegang te geven tot de dossiers van hun kinderen. De openbare scholen van Kansas City benadrukten zich volledig aan de wet te houden. Het Iraanse leger zegt een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde zegt met ballistische raketten een kazerne van het Amerikaanse korps mariniers in Camp Titin in Jordanië te hebben aangevallen. Jordanië meldt 10 van de 13 raketten te hebben onderschept. De overige 3 kwamen ver van bevolkte gebieden neer. Amerikaanse functionarissen zeggen dat er tot nu toe geen Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen. Iran beweert daarentegen dat talrijke Amerikaanse militairen zijn gedood. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat 10% van de olieraffinaderijen in zijn land beschadigd is door Oekraïnse droneaanvallen. Hij erkent ook dat Oekraïne serieuze schade heeft toegebracht aan Russische schepen. Poetin zegt dat Rusland het op dit moment vooral lastig heeft met de drones uit Oekraïne. De afgelopen 40 dagen hebben de Oekraïners 100 Russische schepen geraakt. Het Russische leger heeft volgens Poetin in augustus 270 vierkante kilometer ingenomen in de regio Donetsk. Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij zegt dat Oekraïne geen civiele vliegtuigen bedreigt, maar dat er drones op grote schaal door Russisch luchtruim zullen vliegen. De Russische president Vladimir Poetin noemt de uitspraken staatsterrorisme en zegt dat Rusland daarop zal reageren. Poetin verklaart niet te willen onderhandelen met terroristen uit Oekraïne. In 2014 werd in het oosten van Oekraïne vlucht MH17 neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Raadsleden en bezoekers van het gemeentehuis in Tolen moeten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester heeft de demonstratie ontbonden en mensen gevraagd weg te blijven bij het gemeentehuis. Volgens de politie is het nog onrustig en is de mobiele eenheid onderweg. De regionale krant PZC meldt dat er ongeveer 300 demonstranten aanwezig zijn. De gemeente werkt samen met het COA aan een noodopvanglocatie voor ongeveer 150 asielzoekers. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt. NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager. De S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%.

0: te mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten. De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer. De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023. Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCulloch aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Crooy stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Crooy speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangegeven.

0: vertrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de Eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst droog, maar later neemt de kans op een bui toe aan de kust. Het wordt tussen de 10 en 16 graden. Bij de kust waait een matige wind uit het westen, landinwaarts is het rustiger. Morgenochtend hebben we zon en bewolking, met hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar trekken er ook enkele buien over. Het wordt 19 tot 22 graden, met een matige wind uit het westen. Vanavond klaart het eerst even op, maar in de loop van de avond gaat het in het noordwesten regenen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AVROTROS dit niet wilde doen. Avrotros maakte vorige week bekend, in 2027, weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO-NCRV en BNN-VARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Een rechter in de Amerikaanse stad Provo heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de doodstraf mag eisen tegen Tyler Robinson. De 23-jarige man wordt beschuldigd van de moord op Charlie Kirk. Kirk werd vorig jaar september doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De 31-jarige Kirk was een invloedrijke rechtse stem in de Verenigde Staten en aanhanger van de Make America Great Again-beweging van president Donald Trump. Robinson werd een dag na de schietpartij gearresteerd. Een rechtbank in Honduras heeft de aanklachten wegens fraude en witwassen tegen oud-president Juan Orlando Hernández ingetrokken. De rechtbank oordeelt dat Hernández ten tijde van het misdrijf niet verantwoordelijk was voor begrotingsbeslissingen. Ook kon niet worden vastgesteld dat verduisterd geld naar zijn verkiezingscampagne van 2013 was gegaan. Hernández zat in een Amerikaanse gevangenis een lange straf uit voor drugshandel, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Donald Trump. De 57-jarige Hernández was tussen 2014 en 2022 president van Honduras. Iran zegt krachtig te zullen reageren op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in Kuhestak in het district Sirik, waar een bruiloft aan de gang was. Bij de aanval kwamen zeker 4 mensen om het leven, onder wie een kind, en raakten 50 anderen gewond. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken haalt uit naar regeringen en internationale instellingen die volgens hem zwijgen over dergelijke aanvallen. Iran meldde eerder al een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. In Jordanië werden meerdere ballistische raketten onderschept en in Kuwait ging het luchtalarm af. De regering van president Trump heeft een rechtszaak aangespannen tegen openbare scholen in Kansas City. Het ministerie van Justitie stelt dat het schoolbestuur medewerkers opdraagt transitieplannen voor transgenderleerlingen te ontwerpen en uit te voeren zonder medeweten of instemming van hun ouders. Volgens de dagvaarding is dat beleid in strijd met federale wetgeving die scholen verplicht ouders toegang te geven tot de dossiers van hun kinderen. De openbare scholen van Kansas City benadrukten zich volledig aan de wet te houden. Het Iraanse leger zegt een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de Straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde zegt met ballistische raketten een kazerne van het Amerikaanse korps mariniers in Camp Titin in Jordanië te hebben aangevallen. Jordanië meldt 10 van de 13 raketten te hebben onderschept. De overige 3 kwamen ver van bevolkte gebieden neer. Amerikaanse functionarissen zeggen dat er tot nu toe geen Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen. Iran beweert daarentegen dat talrijke Amerikaanse militairen zijn gedood.
4: De Russische president Vladimir Poetin zegt dat 10% van de olieraffinaderijen in zijn land beschadigd is door Oekraïnse droneaanvallen. Hij erkent ook dat Oekraïne serieuze schade heeft toegebracht aan Russische schepen. Poetin zegt dat Rusland het op dit moment vooral lastig heeft met de drones uit Oekraïne. De afgelopen 40 dagen hebben de Oekraïners 100 Russische schepen geraakt. Het Russische leger heeft volgens Poetin in augustus 270 vierkante kilometer ingenomen in de regio Donetsk.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
4: De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt. NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager. De S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder. Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%. Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten. De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer. De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023. Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCullough aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A.
9: Vito van Crooy stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Crooy speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst overal droog. Later neemt de kans op een bui toe bij de kust. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Aan de kust waait een matige wind uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Morgen vroeg krijgen we een mix van zon en bewolking met hier en daar een bui. Alleen in het zuidoosten blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Morgen overdag schijnt de zon af en toe, maar er trekken ook buien over. De middagtemperatuur ligt tussen 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig en westelijk. Morgenavond zijn er opklaringen, maar in het noordwesten gaat het af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt toe langs de kust en op het IJsselmeer tot krachtig. Windkracht 6.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO-NCRV en BNN-VARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
5: Een rechtbank in Honduras heeft de aanklachten wegens fraude en witwassen tegen oud-president Juan Orlando Hernández ingetrokken. De rechtbank oordeelt dat Hernández ten tijde van het misdrijf niet verantwoordelijk was voor begrotingsbeslissingen. Ook kon niet worden vastgesteld dat verduisterd geld naar zijn verkiezingscampagne van 2013 was gegaan. Hernández zat in een Amerikaanse gevangenis een lange straf uit voor drugshandel, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Donald Trump. De 57-jarige Hernández was tussen 2014 en 2022 president van Honduras. Een rechter in de Amerikaanse stad Provo heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de doodstraf mag eisen tegen Tyler Robinson. De 23-jarige man wordt beschuldigd van de moord op Charlie Kirk. Kirk werd vorig jaar september doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De 31-jarige Kirk was een invloedrijke rechtse stem in de Verenigde Staten en aanhanger van de Make America Great Again-beweging van president Donald Trump. Robinson werd een dag na de schietpartij gearresteerd. De regering van president Trump heeft een rechtszaak aangespannen tegen openbare scholen in Kansas City. Het ministerie van Justitie stelt dat het schoolbestuur medewerkers opdraagt transitieplannen voor transgenderleerlingen te ontwerpen en uit te voeren zonder medeweten of instemming van hun ouders. Volgens de dagvaarding is dat beleid in strijd met federale wetgeving die scholen verplicht ouders toegang te geven tot de dossiers van hun kinderen. De openbare scholen van Kansas City benadrukten zich volledig aan de wet te houden. Iran zegt krachtig te zullen reageren op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in Kuhestak in het district Sirik, waar een bruiloft aan de gang was. Bij de aanval kwamen zeker 4 mensen om het leven, onder wie een kind, en raakten 50 anderen gewond. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken haalt uit naar regeringen en internationale instellingen die volgens hem zwijgen over dergelijke aanvallen. Iran meldde eerder al een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. In Jordanië werden meerdere ballistische raketten onderschept en in Kuwait ging het luchtalarm af. Het Iraanse leger zegt een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde zegt met ballistische raketten een kazerne van het Amerikaanse korps mariniers in Camp Titin in Jordanië te hebben aangevallen. Jordanië meldt 10 van de 13 raketten te hebben onderschept. De overige 3 kwamen ver van bevolkte gebieden neer. Amerikaanse functionarissen zeggen dat er tot nu toe geen Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen. Iran beweert daarentegen dat talrijke Amerikaanse militairen zijn gedood. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat 10% van de olieraffinaderijen in zijn land beschadigd is door Oekraïense droneaanvallen. Hij erkent ook dat Oekraïne serieuze schade heeft toegebracht aan Russische schepen. Poetin zegt dat Rusland het op dit moment vooral lastig heeft met de drones uit Oekraïne. De afgelopen 40 dagen hebben de Oekraïners 100 Russische schepen geraakt. Het Russische leger heeft volgens Poetin in augustus 270 vierkante kilometer ingenomen in de regio Donetsk. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt.
4: NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager. De S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder. Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%. Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten. De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat gewachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer. De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023. Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCullough aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur.
12: De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sar stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de zesde plaats in de Serie A.
13: Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al-Wehda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen.
14: Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero.
15: PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst overal droog. Later neemt de kans op een bui toe bij de kust. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Aan de kust waait een matige wind uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Morgen vroeg krijgen we een mix van zon en bewolking met hier en daar een bui. Alleen in het zuidoosten blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Morgen overdag schijnt de zon af en toe, maar er trekken ook buien over. De middagtemperatuur ligt tussen 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig en westelijk. Morgenavond zijn er opklaringen, maar in het noordwesten gaat het af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt toe langs de kust en op het IJsselmeer tot krachtig. Windkracht 6.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op 2 mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op 2 betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO NCRV en BNNVARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Een rechtbank in Honduras heeft de aanklachten wegens fraude en witwassen tegen oud-president Juan Orlando Hernández ingetrokken. De rechtbank oordeelt dat Hernández ten tijde van het misdrijf niet verantwoordelijk was voor begrotingsbeslissingen. Ook kon niet worden vastgesteld dat verduisterd geld naar zijn verkiezingscampagne van 2013 was gegaan. Hernández zat in een Amerikaanse gevangenis een lange straf uit voor drugshandel, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Donald Trump. De 57-jarige Hernández was tussen 2014 en 2022 president van Honduras. Een rechter in de Amerikaanse stad Provo heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de doodstraf mag eisen tegen Tyler Robinson. De 23-jarige man wordt beschuldigd van de moord op Charlie Kirk. Kirk werd vorig jaar september doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De 31-jarige Kirk was een invloedrijke rechtse stem in de Verenigde Staten en aanhanger van de Make America Great Again-beweging van president Donald Trump. Robinson werd een dag na de schietpartij gearresteerd. De regering van president Trump heeft een rechtszaak aangespannen tegen openbare scholen in Kansas City.
4: Het ministerie van Justitie stelt dat het schoolbestuur medewerkers opdraagt transitieplannen voor transgenderleerlingen te ontwerpen en uit te voeren zonder medeweten of instemming van hun ouders. Volgens de dagvaarding is dat beleid in strijd met federale wetgeving die scholen verplicht ouders toegang te geven tot de dossiers van hun kinderen. De openbare scholen van Kansas City benadrukten zich volledig aan de wet te houden. Iran zegt krachtig te zullen reageren op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in Kuhestak in het district Sirik, waar een bruiloft aan de gang was. Bij de aanval kwamen zeker 4 mensen om het leven, onder wie een kind, en raakten 50 anderen gewond. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken haalt uit naar regeringen en internationale instellingen die volgens hem zwijgen over dergelijke aanvallen. Iran meldde eerder al een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. In Jordanië werden meerdere ballistische raketten onderschept en in Kuwait ging het luchtalarm af. Het Iraanse leger zegt een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. Iran reageert daarmee op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde zegt met ballistische raketten een kazerne van het Amerikaanse korps mariniers in Camp Titin in Jordanië te hebben aangevallen. Jordanië meldt 10 van de 13 raketten te hebben onderschept. De overige 3 kwamen ver van bevolkte gebieden neer. Amerikaanse functionarissen zeggen dat er tot nu toe geen Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen. Iran beweert daarentegen dat talrijke Amerikaanse militairen zijn gedood. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat 10% van de olieraffinaderijen in zijn land beschadigd is door Oekraïnse droneaanvallen. Hij erkent ook dat Oekraïne serieuze schade heeft toegebracht aan Russische schepen. Poetin zegt dat Rusland het op dit moment vooral lastig heeft met de drones uit Oekraïne. De afgelopen 40 dagen hebben de Oekraïners 100 Russische schepen geraakt. Het Russische leger heeft volgens Poetin in augustus 270 vierkante kilometer ingenomen in de regio Donetsk. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt. NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager, de S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder, Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2% respectievelijk 2,4%.
20: Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten.
21: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer.
22: De Europese gasprijs is gestegen tot het hoogste niveau sinds 2023. Op energiemarkten reageren handelaren op de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Termijncontracten van een maand voor de levering van een megawattuur aan gas stegen op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF ongeveer 6% tot €74. De VS meldde dinsdag aanvallen op Iraanse doelen als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. De blokkade van die zeestraat heeft grote invloed op de gasprijs, omdat golfstaten er veel vloeibaar gemaakt aardgas door vervoeren.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCullough aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A.
24: Vito van Crooy stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Crooy speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen.
25: Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero.
23: PEC Zwolle heeft aanvaller Sydney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de Eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.

0: met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het eerst overal droog. Later neemt de kans op een bui toe in de kustprovincies. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Langs de kust waait een matige westelijke wind. Landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend is er afwisseling van zon en bewolking met plaatselijk een bui. In het zuidoosten blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en trekken enkele buien van west naar oost over. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten, bij een matige westelijke wind. Morgenavond zijn er opklaringen. In het oosten eerst nog een lichte bui. Later gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt toe tot krachtig aan de kust en op het IJsselmeer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 s'avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTO 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO en CRV en BNNVARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland.

0: De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het incident vond plaats op een industrieterrein aan de Lagerstraße, nabij de Hamburgse beurs. Hulpdiensten kunnen het pand nog niet betreden, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied afgezet en doorzoeken onder meer een vleeswarenfabriek en een boksschool. Enkele duizenden Bosnische Serviërs hebben dinsdag een eerbetoon gebracht aan de vorige week overleden Ratko Mladic. De voormalige legerleider zat een levenslange gevangenisstraf uit voor onder meer genocide. In Banja Luka, de hoofdstad van de Servische entiteit in Bosnië, trokken mensen door de hoofdstraat met spandoeken en vlaggen. Ze staken kaarsen aan bij een monument voor Servische soldaten en tekenden een condoleanceregister. Mladic werd veroordeeld voor zijn rol bij de massamoord in Srebrenica, waarbij in 1995 ruim 8000 moslimmannen en jongens werden gedood.
3: Een rechtbank in Honduras heeft de aanklachten wegens fraude en witwassen tegen oud-president Juan Orlando Hernández ingetrokken. De rechtbank oordeelt dat Hernández ten tijde van het misdrijf niet verantwoordelijk was voor begrotingsbeslissingen. Ook kon niet worden vastgesteld dat verduisterd geld naar zijn verkiezingscampagne van 2013 was gegaan. Hernández zat in een Amerikaanse gevangenis een lange straf uit voor drugshandel, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Donald Trump. De 57-jarige Hernández was tussen 2014 en 2022 president van Honduras.
2: Een rechter in de Amerikaanse stad Provo heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de doodstraf mag eisen tegen Tyler Robinson. De 23-jarige man wordt beschuldigd van de moord op Charlie Kirk. Kirk werd vorig jaar september doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De 31-jarige Kirk was een invloedrijke rechtse stem in de Verenigde Staten en aanhanger van de Make America Great Again-beweging van president Donald Trump. Robinson werd een dag na de schietpartij gearresteerd. Iran zegt krachtig te zullen reageren op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in Kuhestak, in het district Sirik, waar een bruiloft aan de gang was. Bij de aanval kwamen zeker 4 mensen om het leven, onder wie een kind, en raakten 50 anderen gewond. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken haalt uit naar regeringen en internationale instellingen die volgens hem zwijgen over dergelijke aanvallen. Iran meldde eerder al een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. In Jordanië werden meerdere ballistische raketten onderschept en in Kuwait ging het luchtalarm af. De regering van president Trump heeft een rechtszaak aangespannen tegen openbare scholen in Kansas City. Het ministerie van Justitie stelt dat het schoolbestuur medewerkers opdraagt transitieplannen voor transgenderleerlingen te ontwerpen en uit te voeren zonder medeweten of instemming van hun ouders. Volgens de dagvaarding is dat beleid in strijd met federale wetgeving die scholen verplicht ouders toegang te geven tot de dossiers van hun kinderen. De openbare scholen van Kansas City benadrukten zich volledig aan de wet te houden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200 voor de meeste werknemers. De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt. NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan. Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager, de S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder, Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%. De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen. Onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCullough aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de zesde plaats in de Serie A. Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het eerst overal droog. Later neemt de kans op een bui toe in de kustprovincies. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Langs de kust waait een matige westelijke wind. Landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend is er afwisseling van zon en bewolking met plaatselijk een bui. In het zuidoosten blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en trekken enkele buien van west naar oost over. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten bij een matige westelijke wind. Morgenavond zijn er opklaringen. In het oosten eerst nog een lichte bui. Later gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt toe tot krachtig aan de kust en op het IJsselmeer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op 2 mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen.
0: Het incident gebeurde rond 9:30 s'avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO-NCRV en BNN-VARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het incident vond plaats op een industrieterrein aan de Lagerstraße, nabij de Hamburgse beurs. Hulpdiensten kunnen het pand nog niet betreden, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied afgezet en doorzoeken onder meer een vleeswarenfabriek en een boksschool. Enkele duizenden Bosnische Serviërs hebben dinsdag een eerbetoon gebracht aan de vorige week overleden Ratko Mladic. De voormalige legerleider zat een levenslange gevangenisstraf uit voor onder meer genocide. In Banja Luka, de hoofdstad van de Servische entiteit in Bosnië, trokken mensen door de hoofdstraat met spandoeken en vlaggen. Ze staken kaarsen aan bij een monument voor Servische soldaten en tekenden een condoleanceregister. Mladic werd veroordeeld voor zijn rol bij de massamoord in Srebrenica, waarbij in 1995 ruim 8000 moslimmannen en jongens werden gedood. Een rechtbank in Honduras heeft de aanklachten wegens fraude en witwassen tegen oud-president Juan Orlando Hernández ingetrokken. De rechtbank oordeelt dat Hernández ten tijde van het misdrijf niet verantwoordelijk was voor begrotingsbeslissingen. Ook kon niet worden vastgesteld dat verduisterd geld naar zijn verkiezingscampagne van 2013 was gegaan. Hernández zat in een Amerikaanse gevangenis een lange straf uit voor drugshandel, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Donald Trump. De 57-jarige Hernández was tussen 2014 en 2022 president van Honduras. Een rechter in de Amerikaanse stad Provo heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de doodstraf mag eisen tegen Tyler Robinson. De 23-jarige man wordt beschuldigd van de moord op Charlie Kirk. Kirk werd vorig jaar september doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De 31-jarige Kirk was een invloedrijke rechtse stem in de Verenigde Staten en aanhanger van de Make America Great Again-beweging van president Donald Trump. Robinson werd een dag na de schietpartij gearresteerd. Iran zegt krachtig te zullen reageren op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in Kuhestak in het district Sirik, waar een bruiloft aan de gang was. Bij de aanval kwamen zeker 4 mensen om het leven, onder wie een kind, en raakten 50 anderen gewond. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken haalt uit naar regeringen en internationale instellingen die volgens hem zwijgen over dergelijke aanvallen. Iran meldde eerder al een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. In Jordanië werden meerdere ballistische raketten onderschept en in Kuwait ging het luchtalarm af. De regering van president Trump heeft een rechtszaak aangespannen tegen openbare scholen in Kansas City. Het ministerie van Justitie stelt dat het schoolbestuur medewerkers opdraagt transitieplannen voor transgenderleerlingen te ontwerpen en uit te voeren zonder medeweten of instemming van hun ouders. Volgens de dagvaarding is dat beleid in strijd met federale wetgeving die scholen verplicht ouders toegang te geven tot de dossiers van hun kinderen. De openbare scholen van Kansas City benadrukten zich volledig aan de wet te houden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200 voor de meeste werknemers. De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt. NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan. Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten
12: moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudiger gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager, de S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder, Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2% respectievelijk 2,4%.
13: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen. Onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCulloch aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Crooy stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Crooy speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero.
16: PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst droog, maar later neemt bij de kust de kans op een enkele bui toe. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. In de kustgebieden waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend krijgen we een mix van zon en wolken, met hier en daar een bui. Alleen in het zuidoosten blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien, maar er trekken ook enkele buien over. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten, bij een matige westenwind. Vanavond zijn er naast bewolking ook opklaringen. In het oosten valt eerst nog een lichte bui, maar later gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt langs de kust en op het IJsselmeer toe tot krachtig.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 21:30 s'avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving.
19: Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO en CRV en BNNVARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de provincie Erbil in het noorden van Irak. Iran noemt het een vergeldingsactie voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij 4 mensen omkwamen, onder wie een kind. Volgens de Revolutionaire Garde zijn onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen vernietigd en zouden brandstoftanks in brand zijn geraakt. Veiligheidsbronnen melden dat drones 3 kampen van Iraans-Koerdische oppositiegroepen nabij Erbil hebben geraakt, zonder slachtoffers. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met Iraanse aanvallen, waarbij Jordanië 13 raketten in het luchtruim had, waarvan 10 werden onderschept en 3 neerkwamen in afgelegen gebieden.
22: Enkele duizenden Bosnische Serviërs hebben dinsdag een eerbetoon gebracht aan de vorige week overleden Ratko Mladic. De voormalige legerleider zat een levenslange gevangenisstraf uit voor onder meer genocide. In Banja Luka, de hoofdstad van de Servische entiteit in Bosnië, trokken mensen door de hoofdstraat met spandoeken en vlaggen. Ze staken kaarsen aan bij een monument voor Servische soldaten en tekenden een condoleanceregister. Mladic werd veroordeeld voor zijn rol bij de massamoord in Srebrenica, waarbij in 1995 ruim 8000 moslimmannen en jongens werden gedood.
23: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het incident vond plaats op een industrieterrein aan de Lagerstraße, nabij de Hamburgse beurs. Hulpdiensten kunnen het pand nog niet betreden, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied afgezet en doorzoeken onder meer een vleeswarenfabriek en een boksschool. Een rechter in de Amerikaanse stad Provo heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de doodstraf mag eisen tegen Tyler Robinson. De 23-jarige man wordt beschuldigd van de moord op Charlie Kirk. Kirk werd vorig jaar september doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De 31-jarige Kirk was een invloedrijke rechtse stem in de Verenigde Staten en aanhanger van de Make America Great Again-beweging van president Donald Trump. Robinson werd een dag na de schietpartij gearresteerd.
24: Een rechtbank in Honduras heeft de aanklachten wegens fraude en witwassen tegen oud-president Juan Orlando Hernández ingetrokken. De rechtbank oordeelt dat Hernández ten tijde van het misdrijf niet verantwoordelijk was voor begrotingsbeslissingen.
0: Ook kon niet worden vastgesteld dat verduisterd geld naar zijn verkiezingscampagne van 2013 was gegaan. Hernandez zat in een Amerikaanse gevangenis een lange straf uit voor drugshandel, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Donald Trump. De 57-jarige Hernandez was tussen 2014 en 2022 president van Honduras.
1: Iran zegt krachtig te zullen reageren op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in Kuhestak in het district Sirik, waar een bruiloft aan de gang was. Bij de aanval kwamen zeker 4 mensen om het leven, onder wie een kind, en raakten 50 anderen gewond. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken haalt uit naar regeringen en internationale instellingen die volgens hem zwijgen over dergelijke aanvallen. Iran meldde eerder al een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. In Jordanië werden meerdere ballistische raketten onderschept en in Kuwait ging het luchtalarm af.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200 voor de meeste werknemers. De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt.
25: NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan.
26: Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten.
27: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager, de S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder, Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2% respectievelijk 2,4%.
28: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen.
3: Dat gewachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCulloch aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Crooy stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Crooy speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst overal droog, maar later neemt de kans op een enkele bui toe aan de kust. Het wordt tussen de 10 en 16 graden. Langs de kust waait een matige zuidwestenwind. Landinwaarts blijft het rustig. Vanochtend is er een afwisseling van zon en bewolking met hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het droog. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is zwak tot matig. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar trekken er ook enkele buien over.
5: Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten bij een matige westenwind. Vanavond zijn er naast wolken ook opklaringen. In de loop van de avond gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar zuidwest en neemt toe naar krachtig aan de kust. Morgen blijft het wisselvallig met buien, vooral in het zuiden. Het wordt rond de 20 tot 23 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 21:30 s'avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije.
15: De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen.
16: Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving.
17: Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend, in 2027, weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO-NCRV en BNN-VARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen.
18: Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten.

0: Iraans-Koerdische oppositiegroepen nabij Erbil hebben geraakt, zonder slachtoffers. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met Iraanse aanvallen, waarbij Jordanië 13 raketten in het luchtruim had, waarvan 10 werden onderschept en 3 neerkwamen in afgelegen gebieden. Enkele duizenden Bosnische Serviërs hebben dinsdag een eerbetoon gebracht aan de vorige week overleden Ratko Mladic. De voormalige legerleider zat een levenslange gevangenisstraf uit voor onder meer genocide. In Banja Luka, de hoofdstad van de Servische entiteit in Bosnië, trokken mensen door de hoofdstraat met spandoeken en vlaggen. Ze staken kaarsen aan bij een monument voor Servische soldaten en tekenden een condoleanceregister. Mladic werd veroordeeld voor zijn rol bij de massamoord in Srebrenica, waarbij in 1995 ruim 8000 moslimmannen en jongens werden gedood. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het incident vond plaats op een industrieterrein aan de Lagerstraße, nabij de Hamburgse beurs. Hulpdiensten kunnen het pand nog niet betreden, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied afgezet en doorzoeken onder meer een vleeswarenfabriek en een boksschool. Een rechter in de Amerikaanse stad Provo heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de doodstraf mag eisen tegen Tyler Robinson. De 23-jarige man wordt beschuldigd van de moord op Charlie Kirk. Kirk werd vorig jaar september doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De 31-jarige Kirk was een invloedrijke rechtse stem in de Verenigde Staten en aanhanger van de Make America Great Again-beweging van president Donald Trump. Robinson werd een dag na de schietpartij gearresteerd. Een rechtbank in Honduras heeft de aanklachten wegens fraude en witwassen tegen oud-president Juan Orlando Hernández ingetrokken. De rechtbank oordeelt dat Hernández ten tijde van het misdrijf niet verantwoordelijk was voor begrotingsbeslissingen. Ook kon niet worden vastgesteld dat verduisterd geld naar zijn verkiezingscampagne van 2013 was gegaan. Hernández zat in een Amerikaanse gevangenis een lange straf uit voor drugshandel, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Donald Trump. De 57-jarige Hernández was tussen 2014 en 2022 president van Honduras. Iran zegt krachtig te zullen reageren op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in Kuhestak in het district Sirik, waar een bruiloft aan de gang was. Bij de aanval kwamen zeker 4 mensen om het leven, onder wie een kind, en raakten 50 anderen gewond. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken haalt uit naar regeringen en internationale instellingen die volgens hem zwijgen over dergelijke aanvallen. Iran meldde eerder al een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. In Jordanië werden meerdere ballistische raketten onderschept en in Kuwait ging het luchtalarm af. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200 voor de meeste werknemers. De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden...

0: overeenstemming hebben bereikt. NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan. Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager, de S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder, Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%. De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCullough aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United, Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, Pek Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al-Wehda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan één break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse twee keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas-Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst overal droog, maar later neemt de kans op een enkele bui toe aan de kust. Het wordt tussen de 10 en 16 graden. Langs de kust waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts blijft het rustig. Vanochtend is er een afwisseling van zon en bewolking met hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het droog. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is zwak tot matig. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar trekken er ook enkele buien over. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten bij een matige westenwind. Vanavond zijn er naast wolken ook opklaringen. In de loop van de avond gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar zuidwest en neemt toe naar krachtig aan de kust. Morgen blijft het wisselvallig met buien, vooral in het zuiden. Het wordt rond de 20 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO-NCRV en BNN-VARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de provincie Erbil in het noorden van Irak. Iran noemt het een vergeldingsactie voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij 4 mensen omkwamen, onder wie een kind. Volgens de Revolutionaire Garde zijn onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen vernietigd en zouden brandstoftanks in brand zijn geraakt. Veiligheidsbronnen melden dat drones 3 kampen van Iraans-Koerdische oppositiegroepen nabij Erbil hebben geraakt, zonder slachtoffers. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met Iraanse aanvallen, waarbij Jordanië 13 raketten in het luchtruim had, waarvan 10 werden onderschept en 3 neerkwamen in afgelegen gebieden.
8: Enkele duizenden Bosnische Serviërs hebben dinsdag een eerbetoon gebracht aan de vorige week overleden Ratko Mladic. De voormalige legerleider zat een levenslange gevangenisstraf uit voor onder meer genocide. In Banja Luka, de hoofdstad van de Servische entiteit in Bosnië, trokken mensen door de hoofdstraat met spandoeken en vlaggen. Ze staken kaarsen aan bij een monument voor Servische soldaten en tekenden een condoleanceregister. Mladic werd veroordeeld voor zijn rol bij de massamoord in Srebrenica, waarbij in 1995 ruim 8000 moslimmannen en jongens werden gedood.
7: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het incident vond plaats op een industrieterrein aan de Lagerstraße, nabij de Hamburgse beurs. Hulpdiensten kunnen het pand nog niet betreden, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied afgezet en doorzoeken onder meer een vleeswarenfabriek en een boksschool.
9: Een rechter in de Amerikaanse stad Provo heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de doodstraf mag eisen tegen Tyler Robinson. De 23-jarige man wordt beschuldigd van de moord op Charlie Kirk. Kirk werd vorig jaar september doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De 31-jarige Kirk was een invloedrijke rechtse stem in de Verenigde Staten en aanhanger van de Make America Great Again-beweging van president Donald Trump. Robinson werd een dag na de schietpartij gearresteerd.
10: Een rechtbank in Honduras heeft de aanklachten wegens fraude en witwassen tegen oud-president Juan Orlando Hernández ingetrokken. De rechtbank oordeelt dat Hernández ten tijde van het misdrijf niet verantwoordelijk was voor begrotingsbeslissingen. Ook kon niet worden vastgesteld dat verduisterd geld naar zijn verkiezingscampagne van 2013 was gegaan. Hernández zat in een Amerikaanse gevangenis een lange straf uit voor drugshandel, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Donald Trump. De 57-jarige Hernández was tussen 2014 en 2022 president van Honduras.
11: Iran zegt krachtig te zullen reageren op een Amerikaanse raketaanval op een woonhuis in Kuhestak, in het district Sirik, waar een bruiloft aan de gang was. Bij de aanval kwamen zeker 4 mensen om het leven, onder wie een kind, en raakten 50 anderen gewond. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken haalt uit naar regeringen en internationale instellingen die volgens hem zwijgen over dergelijke aanvallen. Iran meldde eerder al een beslissende operatie te zijn begonnen tegen Amerikaanse doelen in de regio. In Jordanië werden meerdere ballistische raketten onderschept en in Kuwait ging het luchtalarm af.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200 voor de meeste werknemers.
14: De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt.
15: NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan.
16: Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten.
17: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager. De S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder. Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%.
18: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCullough aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax.
21: Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A.
22: Vito van Crooy stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Crooy speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen.
23: Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero.
24: PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie.
25: Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het eerst overal droog. Later krijgen de kustprovincies kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend krijgen we zon en bewolking met hier en daar een bui. Alleen het zuidoosten blijft droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en trekken enkele buien van west naar oost over het land. De middagtemperatuur ligt tussen 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De westelijke wind is overwegend matig. Vanavond naast wolkenvelden ook opklaringen. Eerst in het oosten nog een lichte bui. Later gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar zuidwest en neemt langs de kust en op het IJsselmeer toe naar krachtig. Morgen bewolkt met af en toe regen. Later komt de zon plaatselijk door. De wind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend, in 2027, weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen,
3: zoals KRO-NCRV en BNNVARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen.
4: Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Het land beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de straat van Hormuz te belemmeren. Het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat dinsdag bekend. De consulaire betrekkingen blijven wel bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Enkele dagen eerder sloot Chili om veiligheidsredenen zijn ambassade in Iran, maar verbrak de diplomatieke banden niet.
9: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de provincie Erbil in het noorden van Irak. Iran noemt het een vergeldingsactie voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij 4 mensen omkwamen, onder wie een kind. Volgens de Revolutionaire Garde zijn onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen vernietigd en zouden brandstoftanks in brand zijn geraakt. Veiligheidsbronnen melden dat drones 3 kampen van Iraans-Koerdische oppositiegroepen nabij Erbil hebben geraakt, zonder slachtoffers. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met Iraanse aanvallen, waarbij Jordanië 13 raketten in het luchtruim had, waarvan 10 werden onderschept en 3 neerkwamen in afgelegen gebieden.
10: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het incident vond plaats op een industrieterrein aan de Lagerstraße, nabij de Hamburgse beurs. Hulpdiensten kunnen het pand nog niet betreden, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied afgezet en doorzoeken onder meer een vleeswarenfabriek en een boksschool.
27: Enkele duizenden Bosnische Serviërs hebben dinsdag een eerbetoon gebracht aan de vorige week overleden Ratko Mladic. De voormalige legerleider zat een levenslange gevangenisstraf uit voor onder meer genocide. In Banja Luka, de hoofdstad van de Servische entiteit in Bosnië, trokken mensen door de hoofdstraat met spandoeken en vlaggen. Ze staken kaarsen aan bij een monument voor Servische soldaten en tekenden een condoleanceregister. Mladic werd veroordeeld voor zijn rol bij de massamoord in Srebrenica, waarbij in 1995 ruim 8000 moslimmannen en jongens werden gedood.
28: Een rechtbank in Honduras heeft de aanklachten wegens fraude en witwassen tegen oud-president Juan Orlando Hernández ingetrokken. De rechtbank oordeelt dat Hernández ten tijde van het misdrijf niet verantwoordelijk was voor begrotingsbeslissingen. Ook kon niet worden vastgesteld dat verduisterd geld naar zijn verkiezingscampagne van 2013 was gegaan. Hernández zat in een Amerikaanse gevangenis een lange straf uit voor drugshandel, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Donald Trump. De 57-jarige Hernández was tussen 2014 en 2022 president van Honduras.
29: Een rechter in de Amerikaanse stad Provo heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de doodstraf mag eisen tegen Tyler Robinson. De 23-jarige man wordt beschuldigd van de moord op Charlie Kirk. Kirk werd vorig jaar september doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University.
27: De 31-jarige Kirk was een invloedrijke rechtse stem in de Verenigde Staten en aanhanger van de Make America Great Again-beweging van president Donald Trump. Robinson werd een dag na de schietpartij gearresteerd.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200 voor de meeste werknemers. De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt. NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan. Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager, de S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder, Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%. De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen. Onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull.
24: De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCulloch aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al-Wehda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de Eredivisie. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het eerst overal droog. Later krijgen de kustprovincies kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend krijgen we zon en bewolking met hier en daar een bui. Alleen het zuidoosten blijft droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en trekken enkele buien van west naar oost over het land. De middagtemperatuur ligt tussen 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De westelijke wind is overwegend matig. Vanavond naast wolkenvelden ook opklaringen. Eerst in het oosten nog een lichte bui. Later gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar zuidwest en neemt langs de kust en op het IJsselmeer toe naar krachtig. Morgen bewolkt met af en toe regen. Later komt de zon plaatselijk door. De wind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie.
3: De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, maar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO NCRV en BNNVARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
5: Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Het land beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de straat van Hormuz te belemmeren. Het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat dinsdag bekend. De consulaire betrekkingen blijven wel bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Enkele dagen eerder sloot Chili om veiligheidsredenen zijn ambassade in Iran,
2: maar verbrak de diplomatieke banden niet.
4: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de provincie Erbil in het noorden van Irak. Iran noemt het een vergeldingsactie voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij 4 mensen omkwamen, onder wie een kind. Volgens de Revolutionaire Garde zijn onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen vernietigd en zouden brandstoftanks in brand zijn geraakt. Veiligheidsbronnen melden dat drones 3 kampen van Iraans-Koerdische oppositiegroepen nabij Erbil hebben geraakt, zonder slachtoffers. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met Iraanse aanvallen, waarbij Jordanië 13 raketten in het luchtruim had, waarvan 10 werden onderschept en 3 neerkwamen in afgelegen gebieden.
6: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het incident vond plaats op een industrieterrein aan de Lagerstraße, nabij de Hamburgse beurs. Hulpdiensten kunnen het pand nog niet betreden, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied afgezet en doorzoeken onder meer een vleeswarenfabriek en een boksschool.
18: Enkele duizenden Bosnische Serviërs hebben dinsdag een eerbetoon gebracht aan de vorige week overleden Ratko Mladic. De voormalige legerleider zat een levenslange gevangenisstraf uit voor onder meer genocide. In Banja Luka, de hoofdstad van de Servische entiteit in Bosnië, trokken mensen door de hoofdstraat met spandoeken en vlaggen. Ze staken kaarsen aan bij een monument voor Servische soldaten en tekenden een condoleanceregister. Mladic werd veroordeeld voor zijn rol bij de massamoord in Srebrenica, waarbij in 1995 ruim 8000 moslimmannen en jongens werden gedood.
19: Een rechtbank in Honduras heeft de aanklachten wegens fraude en witwassen tegen oud-president Juan Orlando Hernández ingetrokken. De rechtbank oordeelt dat Hernández ten tijde van het misdrijf niet verantwoordelijk was voor begrotingsbeslissingen. Ook kon niet worden vastgesteld dat verduisterd geld naar zijn verkiezingscampagne van 2013 was gegaan. Hernández zat in een Amerikaanse gevangenis een lange straf uit voor drugshandel, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Donald Trump. De 57-jarige Hernández was tussen 2014 en 2022 president van Honduras.
20: Een rechter in de Amerikaanse stad Provo heeft bepaald dat het Openbaar Ministerie de doodstraf mag eisen tegen Tyler Robinson. De 23-jarige man wordt beschuldigd van de moord op Charlie Kirk. Kirk werd vorig jaar september doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De 31-jarige Kirk was een invloedrijke rechtse stem in de Verenigde Staten en aanhanger van de Make America Great Again-beweging van president Donald Trump. Robinson werd een dag na de schietpartij gearresteerd.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200 voor de meeste werknemers.
26: De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt.
7: NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars.

0: Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager. De S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder. Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%.
1: De boodschappenprijzen in Nederland zullen waarschijnlijk weer stijgen. Dat verwachten deskundigen nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in augustus 0,5% goedkoper zijn geworden. De daling in augustus is te danken aan aanbiedingen. Volgens specialist Sebastiaan Schrijen van Rabo Research komt de verwachte toekomstige stijging door gestegen prijzen van diesel en gas plus de vrachtwagenheffing die in juli is ingegaan. Hij voorziet dat de boodschappenprijzen volgend jaar ongeveer 5% hoger liggen dan dit jaar. Ook ING-econoom Marcel Klok verwacht dat de prijzen weer stijgen, onder meer door de Oekraïne-oorlog en extreem weer.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen krijgt volgend seizoen een nieuwe hoofdracing bij Red Bull. De Formule 1-renstal heeft de 50-jarige Brit Tom McCullough aangetrokken, die overkomt van Aston Martin. Hij begint begin 2027 bij het team. Giampiero Lambiase is nu nog hoofdracing en race-engineer van Verstappen, maar vertrekt uiterlijk na 2027 naar McLaren. Verstappen zelf verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull met 2 jaar tot en met 2030. Nordin Amrabat keert terug in de eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO-NCRV en BNN-VARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de Iraakse provincie Erbil. Iran zegt dat de aanval een vergelding is voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran.

0: waarbij 4 doden vielen, onder wie een kind. In de zuidwestelijke Iraanse provincie Khuzestan kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag nog eens 7 anderen om het leven bij Amerikaanse aanvallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. De revolutionaire garde beweert dat onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen zijn vernietigd en dat meerdere Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Maar die beweringen zijn niet onafhankelijk bevestigd. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met aanvallen vanuit Iran. De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. De 29-jarige Wong wordt ervan beschuldigd in 2020 te hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law om buitenlandse sancties tegen China te bewerkstelligen. Hij riskeert daardoor vele jaren extra gevangenisstraf bovenop zijn huidige straf die volgend jaar zou eindigen. Wong zit alvast voor samenspanning om de staatsmacht te ondermijnen. Hij verwierf internationale bekendheid als tiener door te actie voeren voor democratie in Hongkong. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend de Thaise haven van Lemcha Bang binnengevaren. De bemanning was meer dan 200 dagen op zee, een record voor het aantal achtereenvolgende dagen op zee. Bemanningsleden klaagden over hun mentale gezondheid en het eten aan boord. Ook zouden meerdere opvarenden hebben geprobeerd overboord te springen. Het schip blijft 5 dagen in Thailand, waar de ongeveer 5000 bemanningsleden en mariniers rust en vrije tijd krijgen. Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Het land beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de Straat van Hormuz te belemmeren. Het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat dinsdag bekend. De consulaire betrekkingen blijven wel bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Enkele dagen eerder sloot Chili om veiligheidsredenen zijn ambassade in Iran, maar verbrak de diplomatieke banden niet. Enkele duizenden Bosnische Serviërs hebben dinsdag een eerbetoon gebracht aan de vorige week overleden Ratko Mladic. De voormalige legerleider zat een levenslange gevangenisstraf uit voor onder meer genocide. In Banja Luka, de hoofdstad van de Servische entiteit in Bosnië, trokken mensen door de hoofdstraat met spandoeken en vlaggen. Ze staken kaarsen aan bij een monument voor Servische soldaten en tekenden een condoleanceregister. Mladic werd veroordeeld voor zijn rol bij de massamoord in Srebrenica, waarbij in 1995 ruim 8000 moslimmannen en jongens werden gedood. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het incident vond plaats op een industrieterrein aan de Lagerstraße, nabij de Hamburgse beurs. Hulpdiensten kunnen het pand nog niet betreden omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied afgezet en doorzoeken onder meer een vleeswarenfabriek en een boksschool. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Online supermarkt Picnic verwacht flink te groeien met de bezorging van maaltijden. Directeur Michiel Muller denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Nu zit bij bijna 10% van de bestellingen al een Picnic kookt maaltijd. De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd en kunnen later worden opgewarmd. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland en wil de maaltijdbezorgdienst later ook in Duitsland en Frankrijk introduceren. Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200 voor de meeste werknemers. De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt. NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager. De S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder. Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%. Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Nordin Amrabat keert terug in de eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten.
2: De tweevoudig Grand Slam-winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas-Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sydney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delftse verloor van de Française Leolia Jean-Jean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jean-Jean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de tweede ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam debuut. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend krijgen we een mix van zon en wolken. Hier en daar valt een bui, maar in het zuidoosten blijft het droog. De wind is zwak tot matig. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar trekken ook enkele buien over. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond volgen opklaringen, maar in het noordwesten gaat het later regenen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vannacht regent het vooral in het noordwesten, bij 15 tot 18 graden. Morgen blijft het wisselvallig met af en toe regen en temperaturen rond de 20 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AvroTros dit niet wilde doen. AvroTros maakte vorige week bekend in 2027 weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO-NCRV en BNN-VARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de Iraakse provincie Erbil. Iran zegt dat de aanval een vergelding is voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij 4 doden vielen, onder wie een kind. In de zuidwestelijke Iraanse provincie Khuzestan kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag nog eens 7 anderen om het leven bij Amerikaanse aanvallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. De revolutionaire garde beweert dat onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen zijn vernietigd en dat meerdere Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Maar die beweringen zijn niet onafhankelijk bevestigd. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met aanvallen vanuit Iran. De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. De 29-jarige Wong wordt ervan beschuldigd in 2020 te hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law om buitenlandse sancties tegen China te bewerkstelligen. Hij riskeert daardoor vele jaren extra gevangenisstraf bovenop zijn huidige straf die volgend jaar zou eindigen. Wong zit alvast voor samenspanning om de staatsmacht te ondermijnen. Hij verwierf internationale bekendheid als tiener door te actie voeren voor democratie in Hongkong. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend de Thaise haven van Lemchabang binnengevaren. De bemanning was meer dan 200 dagen op zee, een record voor het aantal achtereenvolgende dagen op zee. Bemanningsleden klaagden over hun mentale gezondheid en het eten aan boord. Ook zouden meerdere opvarenden hebben geprobeerd overboord te springen. Het schip blijft 5 dagen in Thailand, waar de ongeveer 5000 bemanningsleden en mariniers rust en vrije tijd krijgen. Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Het land beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de straat van Hormuz te belemmeren. Het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat dinsdag bekend. De consulaire betrekkingen blijven wel bestaan om burgers van beide landen te beschermen.
0: Enkele dagen eerder sloot Chili om veiligheidsredenen zijn ambassade in Iran, maar verbrak de diplomatieke banden niet. Enkele duizenden Bosnische Serviërs hebben dinsdag een eerbetoon gebracht aan de vorige week overleden Ratko Mladic. De voormalige legerleider zat een levenslange gevangenisstraf uit voor onder meer genocide. In Banja Luka, de hoofdstad van de Servische entiteit in Bosnië, trokken mensen door de hoofdstraat met spandoeken en vlaggen. Ze staken kaarsen aan bij een monument voor Servische soldaten en tekenden een condoleanceregister. Mladic werd veroordeeld voor zijn rol bij de massamoord in Srebrenica, waarbij in 1995 ruim 8000 moslimmannen en jongens werden gedood.
3: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het incident vond plaats op een industrieterrein aan de Lagerstraße, nabij de Hamburgse beurs. Hulpdiensten kunnen het pand nog niet betreden, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied afgezet en doorzoeken onder meer een vleeswarenfabriek en een boksschool. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Online supermarkt Picnic verwacht flink te groeien met de bezorging van maaltijden. Directeur Michiel Muller denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Nu zit bij bijna 10% van de bestellingen al een Picnic-kookt maaltijd. De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd en kunnen later worden opgewarmd. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland en wil de maaltijdbezorgdienst later ook in Duitsland en Frankrijk introduceren. Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200 voor de meeste werknemers. De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt. NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager. De S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder. Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%. Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudiger gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A.
6: Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de Eredivisie. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delftse verloor van de Française Leolia Jean-Jean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jean-Jean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de tweede ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam debuut.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend hebben we een mix van zon en bewolking, met hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er trekken ook enkele buien van west naar oost over het land. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De westelijke wind blijft overwegend matig. Vanavond zijn er opklaringen en wolkenvelden. Eerst nog een lichte bui in het oosten. Later gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt toe langs de kust en op het IJsselmeer tot krachtig. Windkracht 6. Morgen blijft het licht wisselvallig met af en toe regen, vooral in het zuiden. In het noorden laat de zon zich wat vaker zien.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. 235 voormalige bestuurders, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op tot meer maatregelen tegen de schendingen van de Palestijnse mensenrechten en het internationaal recht door Israël, schrijft NRC. Onder de ondertekenaars zijn oud-bewindspersonen als Job Cohen, Josias van Aartse, Jan Pronk en oud-burgemeester Ahmed Abu Taleb van Rotterdam. Ze vragen om een volledig wapenembargo tegen Israël en willen dat het handelsverdrag tussen de EU en Israël wordt opgeschort. De groep vindt dat de recent genomen bescheiden maatregelen, zoals het weren van producten uit illegale nederzettingen, ver achterblijven bij wat van Nederland mag worden verwacht in het licht van zijn verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsorde. In de brief wijzen ze op de voortgaande grove schendingen door Israël, waaronder het dagelijks vallen van dodelijke slachtoffers door Israëlisch geweld, ondanks de papieren belofte van een staakt het vuren, en de intensivering van aanvallen van gewapende illegale kolonisten.
11: Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije.
12: De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Omroep Max wil de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027 niet organiseren. Dat heeft omroepbaas Jan Slachter dinsdag gezegd in de talkshow Renze op RTL 4. Max had eerder interesse getoond om de organisatie over te nemen als AVROTROS dit niet wilde doen.
11: Avrotros maakte vorige week bekend, in 2027, weer niet verantwoordelijk te willen zijn voor de Nederlandse deelname, vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Slachter zegt nu dat het niet bij Max past en dat de doelgroep daar niet op zit te wachten. Andere grote omroepen, zoals KRO-NCRV en BNN-VARA, lieten al eerder weten geen plannen te hebben om het Songfestival over te nemen.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Apple heeft de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het techbedrijf volgt daarmee Google, dat de naam eerder al aanpaste na een bevel van president Trump. Amerikaanse gebruikers van Apple Maps zien nu Lake America staan, terwijl Canadese gebruikers gewoon Ontario-meer blijven zien. De naamswijziging komt voort uit Trumps besluit om het meer te hernoemen te midden van een handelsruzie met Canada. Het meer ligt op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de Iraakse provincie Erbil. Iran zegt dat de aanval een vergelding is voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij 4 doden vielen, onder wie een kind. In de zuidwestelijke Iraanse provincie Khuzestan kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag nog eens 7 anderen om het leven bij Amerikaanse aanvallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. De revolutionaire garde beweert dat onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen zijn vernietigd en dat meerdere Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Maar die beweringen zijn niet onafhankelijk bevestigd. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met aanvallen vanuit Iran. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend de Thaise haven van Lemchabang binnengevaren. De bemanning was meer dan 200 dagen op zee, een record voor het aantal achtereenvolgende dagen op zee. Bemanningsleden klaagden over hun mentale gezondheid en het eten aan boord. Ook zouden meerdere opvarenden hebben geprobeerd overboord te springen. Het schip blijft 5 dagen in Thailand, waar de ongeveer 5000 bemanningsleden en mariniers rust en vrije tijd krijgen. De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. De 29-jarige Wong wordt ervan beschuldigd in 2020 te hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law om buitenlandse sancties tegen China te bewerkstelligen. Hij riskeert daardoor vele jaren extra gevangenisstraf bovenop zijn huidige straf die volgend jaar zou eindigen. Wong zit alvast voor samenspanning om de staatsmacht te ondermijnen. Hij verwierf internationale bekendheid als tiener door te actie voeren voor democratie in Hongkong. Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Het land beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de Straat van Hormuz te belemmeren. Het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat dinsdag bekend. De consulaire betrekkingen blijven wel bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Enkele dagen eerder sloot Chili om veiligheidsredenen zijn ambassade in Iran, maar verbrak de diplomatieke banden niet. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het incident vond plaats op een industrieterrein aan de Lagerstraße, nabij de Hamburgse beurs. Hulpdiensten kunnen het pand nog niet betreden, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied afgezet en doorzoeken onder meer een vleeswarenfabriek en een boksschool. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Online supermarkt Picnic verwacht flink te groeien met de bezorging van maaltijden. Directeur Michiel Muller denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Nu zit bij bijna 10% van de bestellingen al een Picnic kookt maaltijd. De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd en kunnen later worden opgewarmd. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland en wil de maaltijdbezorgdienst later ook in Duitsland en Frankrijk introduceren. Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200 voor de meeste werknemers. De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt. NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager. De S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder. Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%. Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A.
15: Vito van Crooy stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Crooy speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Vitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delftse verloor van de Française Leolia Jean-Jean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jean-Jean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de tweede ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam debuut. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe zon, maar ook wat bewolking. In het westen kan een enkele bui vallen. In het zuidoosten blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er trekken ook enkele buien over. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig en westelijk. Vanavond zijn er wolkenvelden en opklaringen. In het oosten valt mogelijk nog een lichte bui. Later op de avond gaat het in het noordwesten geregeld regenen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust krachtig. Windkracht 6. Vannacht regent het vooral in het noordwesten. Het wordt zacht, tussen de 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. Morgen blijft het wisselvallig, met af en toe regen en later ook wat zon. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: 235 voormalige bestuurders, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op tot meer maatregelen tegen de schendingen van de Palestijnse mensenrechten en het internationaal recht door Israël, schrijft NRC. Onder de ondertekenaars zijn oud-bewindspersonen als Job Cohen, Josias van Aartse, Jan Pronk en oud-burgemeester Ahmed Abu Taleb van Rotterdam. Ze vragen om een volledig wapenembargo tegen Israël en willen dat het handelsverdrag tussen de EU en Israël wordt opgeschort. De groep vindt dat de recent genomen bescheiden maatregelen, zoals het weren van producten uit illegale nederzettingen, ver achterblijven bij wat van Nederland mag worden verwacht in het licht van zijn verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsorde. In de brief wijzen ze op de voortgaande grove schendingen door Israël, waaronder het dagelijks vallen van dodelijke slachtoffers door Israëlisch geweld, ondanks de papieren belofte van een staakt het vuren.
11: en de intensivering van aanvallen van gewapende illegale kolonisten.
19: Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tholen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers.
11: Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije.
12: De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen.
11: Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Apple heeft de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het techbedrijf volgt daarmee Google, dat de naam eerder al aanpaste na een bevel van president Trump. Amerikaanse gebruikers van Apple Maps zien nu Lake America staan, terwijl Canadese gebruikers gewoon Ontario-meer blijven zien. De naamswijziging komt voort uit Trumps besluit om het meer te hernoemen te midden van een handelsruzie met Canada. Het meer ligt op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de Iraakse provincie Erbil. Iran zegt dat de aanval een vergelding is voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij 4 doden vielen, onder wie een kind.
19: In de zuidwestelijke Iraanse provincie Khuzestan kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag nog eens 7 anderen om het leven bij Amerikaanse aanvallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. De revolutionaire garde beweert dat onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen zijn vernietigd en dat meerdere Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Maar die beweringen zijn niet onafhankelijk bevestigd. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met aanvallen vanuit Iran. Het Amerikaanse vliegdek

0: De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. De 29-jarige Wong wordt ervan beschuldigd in 2020 te hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law om buitenlandse sancties tegen China te bewerkstelligen. Hij riskeert daardoor vele jaren extra gevangenisstraf bovenop zijn huidige straf die volgend jaar zou eindigen. Wong zit alvast voor samenspanning om de staatsmacht te ondermijnen. Hij verwierf internationale bekendheid als tiener door te actie voeren voor democratie in Hongkong.
1: Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Het land beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de straat van Hormuz te belemmeren. Het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat dinsdag bekend. De consulaire betrekkingen blijven wel bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Enkele dagen eerder sloot Chili om veiligheidsredenen zijn ambassade in Iran, maar verbrak de diplomatieke banden niet.
0: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het incident vond plaats op een industrieterrein aan de Lagerstraße, nabij de Hamburgse beurs. Hulpdiensten kunnen het pand nog niet betreden, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied afgezet en doorzoeken onder meer een vleeswarenfabriek en een boksschool.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Online supermarkt Picnic verwacht flink te groeien met de bezorging van maaltijden. Directeur Michiel Muller denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Nu zit bij bijna 10% van de bestellingen al een Picnic-kookt maaltijd. De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd en kunnen later worden opgewarmd. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland en wil de maaltijdbezorgdienst later ook in Duitsland en Frankrijk introduceren.
4: Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200 voor de meeste werknemers.
5: De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt.
6: NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan.
0: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager, de S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%.

0: Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder. Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%. Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de Eredivisie. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delftse verloor van de Française Leolia Jean-Jean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jean-Jean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de tweede ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam debuut. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend een mix van zon en wolken. In het noordwesten kan er een enkele bui vallen. In het zuidoosten blijft het droog. De wind is zwak tot matig, uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar trekken er ook buien van west naar oost over. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in het zuidoosten. De westelijke wind is overwegend matig. Vanavond eerst nog opklaringen, maar in de noordwestelijke helft gaat het geleidelijk regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt toe langs de kust en op het IJsselmeer tot krachtig, windkracht 6. Vannacht vooral in het noordwesten periode met regen. Het blijft zacht met 15 tot 18 graden. Morgen bewolkt, met af en toe regen. Later klaart het plaatselijk op. Middagtemperatuur tussen 20 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. 235 voormalige bestuurders, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op tot meer maatregelen tegen de schendingen van de Palestijnse mensenrechten en het internationaal recht door Israël, schrijft NRC. Onder de ondertekenaars zijn oud-bewindspersonen als Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk en oud-burgemeester Ahmed Abu Taleb van Rotterdam. Ze vragen om een volledig wapenembargo tegen Israël en willen dat het handelsverdrag tussen de EU en Israël wordt opgeschort. De groep vindt dat de recent genomen bescheiden maatregelen, zoals het weren van producten uit illegale nederzettingen, ver achterblijven bij wat van Nederland mag worden verwacht in het licht van zijn verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsorde. In de brief wijzen ze op de voortgaande grove schendingen door Israël, waaronder het dagelijks vallen van dodelijke slachtoffers door Israëlisch geweld, ondanks de papieren belofte van een staakt het vuren, en de intensivering van aanvallen van gewapende illegale kolonisten.
4: Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 21:30 s'avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Apple heeft de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het techbedrijf volgt daarmee Google, dat de naam eerder al aanpaste na een bevel van president Trump. Amerikaanse gebruikers van Apple Maps zien nu Lake America staan, terwijl Canadese gebruikers gewoon Ontario-meer blijven zien. De naamswijziging komt voort uit Trumps besluit om het meer te hernoemen te midden van een handelsruzie met Canada. Het meer ligt op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada.
6: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de Iraakse provincie Erbil. Iran zegt dat de aanval een vergelding is voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij 4 doden vielen, onder wie een kind. In de zuidwestelijke Iraanse provincie Khuzestan kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag nog eens 7 anderen om het leven bij Amerikaanse aanvallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. De revolutionaire garde beweert dat onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen zijn vernietigd en dat meerdere Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Maar die beweringen zijn niet onafhankelijk bevestigd. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met aanvallen vanuit Iran. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend de Thaise haven van Lemcha Bang binnengevaren. De bemanning was meer dan 200 dagen op zee, een record voor het aantal achtereenvolgende dagen op zee. Bemanningsleden klaagden over hun mentale gezondheid en het eten aan boord. Ook zouden meerdere opvarenden hebben geprobeerd overboord te springen. Het schip blijft 5 dagen in Thailand, waar de ongeveer 5000 bemanningsleden en mariniers rust en vrije tijd krijgen. De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. De 29-jarige Wong wordt ervan beschuldigd in 2020 te hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law om buitenlandse sancties tegen China te bewerkstelligen. Hij riskeert daardoor vele jaren extra gevangenisstraf bovenop zijn huidige straf die volgend jaar zou eindigen. Wong zit alvast voor samenspanning om de staatsmacht te ondermijnen. Hij verwierf internationale bekendheid als tiener door te actie voeren voor democratie in Hongkong.
7: Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Het land beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de straat van Hormuz te belemmeren. Het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat dinsdag bekend. De consulaire betrekkingen blijven wel bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Enkele dagen eerder sloot Chili om veiligheidsredenen zijn ambassade in Iran, maar verbrak de diplomatieke banden niet.
8: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het incident vond plaats op een industrieterrein aan de Lagerstraße, nabij de Hamburgse beurs. Hulpdiensten kunnen het pand nog niet betreden, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied afgezet en doorzoeken onder meer een vleeswarenfabriek en een boksschool.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
9: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Online supermarkt Picnic verwacht flink te groeien met de bezorging van maaltijden. Directeur Michiel Muller denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Nu zit bij bijna 10% van de bestellingen al een Picnic-kookt maaltijd. De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd en kunnen later worden opgewarmd. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland en wil de maaltijdbezorgdienst later ook in Duitsland en Frankrijk introduceren.
11: Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200 voor de meeste werknemers. De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt.
12: NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan.
13: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager, de S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder, Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%.
14: Door de schorsing van een belangrijke controleur voor bouwprojecten moeten mogelijk tot 1300 bouwwerkzaamheden worden stilgelegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het gaat om een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland, die controleren of eenvoudigere gebouwen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Bij een schorsing moet de gemeente de bouw per direct stilleggen tot de schorsing wordt opgeheven of een andere kwaliteitsborger wordt ingeschakeld. Volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland kan het per situatie verschillen wie opdraait voor de extra kosten.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al-Wehda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas-Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delftse verloor van de Française Leolia Jean-Jean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jean-Jean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de 2e ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam debuut. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het een mix van zon en wolken. In het noordwesten kan er een enkele bui vallen, maar in het zuidoosten blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er trekken ook enkele buien over het land. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig en westelijk. Vanavond wordt het wisselend bewolkt, met in het oosten eerst nog een lichte bui. Later gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt toe, vooral langs de kust en op het IJsselmeer tot windkracht 6. Morgen blijft het wisselvallig, met perioden van regen, vooral in het zuiden. De temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. 235 voormalige bestuurders, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op tot meer maatregelen tegen de schendingen van de Palestijnse mensenrechten en het internationaal recht door Israël, schrijft NRC. Onder de ondertekenaars zijn oud-bewindspersonen als Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk en oud-burgemeester Ahmed Abu Taleb van Rotterdam. Ze vragen om een volledig wapenembargo tegen Israël en willen dat het handelsverdrag tussen de EU en Israël wordt opgeschort. De groep vindt dat de recent genomen bescheiden maatregelen, zoals het weren van producten uit illegale nederzettingen, ver achterblijven bij wat van Nederland mag worden verwacht in het licht van zijn verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsorde. In de brief wijzen ze op de voortgaande grove schendingen door Israël, waaronder het dagelijks vallen van dodelijke slachtoffers door Israëlisch geweld, ondanks de papieren belofte van een staakt het vuren, en de intensivering van aanvallen van gewapende illegale kolonisten.
19: Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tholen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers.
4: Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Apple heeft de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het techbedrijf volgt daarmee Google, dat de naam eerder al aanpaste na een bevel van president Trump. Amerikaanse gebruikers van Apple Maps zien nu Lake America staan, terwijl Canadese gebruikers gewoon Ontario-meer blijven zien. De naamswijziging komt voort uit Trumps besluit om het meer te hernoemen te midden van een handelsruzie met Canada. Het meer ligt op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada.
21: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de Iraakse provincie Erbil.
0: Iran zegt dat de aanval een vergelding is voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij 4 doden vielen, onder wie een kind. In de zuidwestelijke Iraanse provincie Khuzestan kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag nog eens 7 anderen om het leven bij Amerikaanse aanvallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. De revolutionaire garde beweert dat onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen zijn vernietigd en dat meerdere Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Maar die beweringen zijn niet onafhankelijk bevestigd. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met aanvallen vanuit Iran. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend de Thaise haven van Lemchabang binnengevaren. De bemanning was meer dan 200 dagen op zee, een record voor het aantal achtereenvolgende dagen op zee. Bemanningsleden klaagden over hun mentale gezondheid en het eten aan boord. Ook zouden meerdere opvarenden hebben geprobeerd overboord te springen. Het schip blijft 5 dagen in Thailand, waar de ongeveer 5000 bemanningsleden en mariniers rust en vrije tijd krijgen. De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. De 29-jarige Wong wordt ervan beschuldigd in 2020 te hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law om buitenlandse sancties tegen China te bewerkstelligen. Hij riskeert daardoor vele jaren extra gevangenisstraf bovenop zijn huidige straf die volgend jaar zou eindigen. Wong zit alvast voor samenspanning om de staatsmacht te ondermijnen. Hij verwierf internationale bekendheid als tiener door te actievoeren voor democratie in Hongkong.
1: Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Het land beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de Straat van Hormuz te belemmeren. Het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat dinsdag bekend. De consulaire betrekkingen blijven wel bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Enkele dagen eerder sloot Chili om veiligheidsredenen zijn ambassade in Iran, maar verbrak de diplomatieke banden niet.
22: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het incident vond plaats op een industrieterrein aan de Lagerstraße, nabij de Hamburgse beurs. Hulpdiensten kunnen het pand nog niet betreden, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied afgezet en doorzoeken onder meer een vleeswarenfabriek en een boksschool.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. De prijs voor een liter euro 95 heeft woensdag een nieuw record bereikt van 2,666 euro. Dat is bijna 3 cent meer dan dinsdag en breekt het vorige record van 6 mei, toen benzine 2,664 euro kostte. Ook diesel is duurder geworden en kost nu 2,633 euro per liter. Bijna 3 cent meer dan een dag eerder. Het gaat om adviesprijzen die doorgaans alleen langs de snelweg worden gevraagd. De brandstofprijzen zijn flink gestegen door de Iran-oorlog die eind februari begon.
26: Online supermarkt Picnic verwacht flink te groeien met de bezorging van maaltijden. Directeur Michiel Muller denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Nu zit bij bijna 10% van de bestellingen al een Picnic-kookt maaltijd. De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd en kunnen later worden opgewarmd. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland en wil de maaltijdbezorgdienst later ook in Duitsland en Frankrijk introduceren.
27: Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie.
5: Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200 voor de meeste werknemers.
6: De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt.
7: NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan.
8: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Dow Jones-index sloot 0,8% lager, de S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder, Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A.
11: Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al-Wehda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde.
10: van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de Eredivisie. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delfse verloor van de Française Leolia Jean-Jean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jean-Jean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de tweede ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam debuut. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noordwesten kan er een enkele bui vallen. In het zuidoosten blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar trekken er ook enkele buien over. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig en westelijk. Vanavond zijn er opklaringen, maar in de loop van de avond gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt langs de kust en op het IJsselmeer toe tot krachtig, windkracht 6. Vannacht regent het vooral in het noordwesten. Het blijft zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen blijft het wisselvallig, met af en toe regen en wat zon, vooral in het noorden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het binnenlandsnieuws. 235 voormalige bestuurders, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op tot meer maatregelen tegen de schendingen van de Palestijnse mensenrechten en het internationaal recht door Israël, schrijft NRC. Onder de ondertekenaars zijn oud-bewindspersonen als Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk en oud-burgemeester Ahmed Abu Taleb van Rotterdam. Ze vragen om een volledig wapenembargo tegen Israël en willen dat het handelsverdrag tussen de EU en Israël wordt opgeschort. De groep vindt dat de recent genomen bescheiden maatregelen, zoals het weren van producten uit illegale nederzettingen, ver achterblijven bij wat van Nederland mag worden verwacht in het licht van zijn verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsorde. In de brief wijzen ze op de voortgaande grove schendingen door Israël, waaronder het dagelijks vallen van dodelijke slachtoffers door Israëlisch geweld, ondanks de papieren belofte van een staakt het vuren, en de intensivering van aanvallen van gewapende illegale kolonisten.
16: Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers.
17: Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 s'avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met de medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije.
0: De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Apple heeft de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het techbedrijf volgt daarmee Google, dat de naam eerder al aanpaste na een bevel van president Trump. Amerikaanse gebruikers van Apple Maps zien nu Lake America staan, terwijl Canadese gebruikers gewoon Ontario-meer blijven zien. De naamswijziging komt voort uit Trumps besluit om het meer te hernoemen te midden van een handelsruzie met Canada. Het meer ligt op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada.
4: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de Iraakse provincie Erbil. Iran zegt dat de aanval een vergelding is voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij 4 doden vielen, onder wie een kind. In de zuidwestelijke Iraanse provincie Khuzestan kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag nog eens 7 anderen om het leven bij Amerikaanse aanvallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. De revolutionaire garde beweert dat onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen zijn vernietigd en dat meerdere Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Maar die beweringen zijn niet onafhankelijk bevestigd. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met aanvallen vanuit Iran.
3: Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend de Thaise haven van Lemchabang binnengevaren. De bemanning was meer dan 200 dagen op zee, een record voor het aantal achtereenvolgende dagen op zee. Bemanningsleden klaagden over hun mentale gezondheid en het eten aan boord. Ook zouden meerdere opvarenden hebben geprobeerd overboord te springen. Het schip blijft 5 dagen in Thailand, waar de ongeveer 5000 bemanningsleden en mariniers rust en vrije tijd krijgen. De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. De 29-jarige Wong wordt ervan beschuldigd in 2020 te hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law om buitenlandse sancties tegen China te bewerkstelligen. Hij riskeert daardoor vele jaren extra gevangenisstraf bovenop zijn huidige straf die volgend jaar zou eindigen. Wong zit alvast voor samenspanning om de staatsmacht te ondermijnen.
18: Hij verwierf internationale bekendheid als tiener door te actie voeren voor democratie in Hongkong.
19: Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Het land beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de straat van Hormuz te belemmeren. Het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat dinsdag bekend. De consulaire betrekkingen blijven wel bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Enkele dagen eerder sloot Chili om veiligheidsredenen zijn ambassade in Iran, maar verbrak de diplomatieke banden niet.
20: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij zeker 2 mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het incident vond plaats op een industrieterrein aan de Lagerstraße, nabij de Hamburgse beurs. Hulpdiensten kunnen het pand nog niet betreden, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied afgezet en doorzoeken onder meer een vleeswarenfabriek en een boksschool.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. De prijs voor een liter euro 95 heeft woensdag een nieuw record bereikt van 2,6666 euro. Dat is bijna 3 cent meer dan dinsdag en breekt het vorige record van 6 mei, toen benzine 2,6646 euro kostte. Ook diesel is duurder geworden en kost nu 2,6633 euro per liter. De brandstofprijzen zijn flink gestegen door de Iran-oorlog die eind februari begon en de aanhoudende verstoringen van de scheepvaart door de straat van Hormuz. Oliemaatschappijen zoals Shell hebben in het afgelopen kwartaal hun winst flink weten op te voeren door de hogere olieprijzen.
24: Online supermarkt Picnic verwacht flink te groeien met de bezorging van maaltijden. Directeur Michiel Muller denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Nu zit bij bijna 10% van de bestellingen al een Picnic-kookt maaltijd. De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd en kunnen later worden opgewarmd. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland en wil de maaltijdbezorgdienst later ook in Duitsland en Frankrijk introduceren.
26: Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van 200 euro voor de meeste werknemers.
28: De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt.
29: NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan.
30: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers maakten zich zorgen over oplopende energieprijzen, inflatie en stijgende rentes door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.
2: De Dow Jones-index sloot 0,8% lager. De S&P 500 verloor 0,7% en de Nasdaq daalde 1%. Een vat Amerikaanse olie werd 6% duurder. Brentolie steeg 5,3%. Aandelen van grote olieconcerns als ExxonMobil en Chevron stegen door de hogere olieprijzen met 2,2%, respectievelijk 2,4%.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.

0: heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de zesde plaats in de Serie A. Vito van Krooij stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooij speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al-Wehda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delftse verloor van de Française Leolia Jean-Jean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jean-Jean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de tweede ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam debuut. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend een mix van zon en wolken. In het noordwesten kan hier en daar een bui vallen. In het zuidoosten blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er trekken ook enkele buien over. Het wordt 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De westelijke wind is overwegend matig. Vanavond eerst nog opklaringen. Later gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Morgen blijft het wisselvallig, met af en toe regen en soms wat zon. De temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. 235 voormalige bestuurders, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op tot meer maatregelen tegen de schendingen van de Palestijnse mensenrechten en het internationaal recht door Israël, schrijft NRC. Onder de ondertekenaars zijn oud-bewindspersonen als Job Cohen, Josias van Aartse, Jan Pronk en oud-burgemeester Ahmed Abu Taleb van Rotterdam. Ze vragen om een volledig wapenembargo tegen Israël en willen dat het handelsverdrag tussen de EU en Israël wordt opgeschort. De groep vindt dat de recent genomen bescheiden maatregelen zoals het weren

0: van producten uit illegale nederzettingen, ver achterblijven bij wat van Nederland mag worden verwacht in het licht van zijn verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsorde. In de brief wijzen ze op de voortgaande grove schendingen door Israël, waaronder het dagelijks vallen van dodelijke slachtoffers door Israëlisch geweld, ondanks de papieren belofte van een staakt het vuren, en de intensivering van aanvallen van gewapende illegale kolonisten. Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tholen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zijn 1114 mensen omgekomen door een overstroming van een week geleden. Nog eens 3916 mensen worden vermist, meldt de rampenbestrijdingsdienst. In Tibet zijn volgens Chinese staatsmedia 16 doden gevallen en worden 546 mensen vermist. De politie heeft tot nu toe slechts 95 lichamen overgedragen aan nabestaanden, omdat de meeste resten nog niet zijn geïdentificeerd. Chinese reddingswerkers hebben de toegangsweg naar de grensovergang bij Giyirong heropend,
0: waardoor zwaar materieel het rampgebied kan bereiken. Apple heeft de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het techbedrijf volgt daarmee Google, dat de naam eerder al aanpaste na een bevel van president Trump. Amerikaanse gebruikers van Apple Maps zien nu Lake America staan, terwijl Canadese gebruikers gewoon Ontario-meer blijven zien. De naamswijziging komt voort uit Trumps besluit om het meer te hernoemen te midden van een handelsruzie met Canada. Het meer ligt op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de Iraakse provincie Erbil. Iran zegt dat de aanval een vergelding is voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij 4 doden vielen, onder wie een kind. In de zuidwestelijke Iraanse provincie Khuzestan kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag nog eens 7 anderen om het leven bij Amerikaanse aanvallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. De revolutionaire garde beweert dat onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen zijn vernietigd en dat meerdere Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Maar die beweringen zijn niet onafhankelijk bevestigd. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met aanvallen vanuit Iran. De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. De 29-jarige Wong wordt ervan beschuldigd in 2020 te hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law om buitenlandse sancties tegen China te bewerkstelligen. Hij riskeert daardoor vele jaren extra gevangenisstraf bovenop zijn huidige straf die volgend jaar zou eindigen. Wong zit alvast voor samenspanning om de staatsmacht te ondermijnen. Hij verwierf internationale bekendheid als tiener door te actie voeren voor democratie in Hongkong. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend de Thaise haven van Lemchabang binnengevaren. De bemanning was meer dan 200 dagen op zee, een record voor het aantal achtereenvolgende dagen op zee. Bemanningsleden klaagden over hun mentale gezondheid en het eten aan boord. Ook zouden meerdere opvarenden hebben geprobeerd overboord te springen. Het schip blijft 5 dagen in Thailand, waar de ongeveer 5000 bemanningsleden en mariniers rust en vrije tijd krijgen. Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Het land beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de straat van Hormuz te belemmeren. Het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat dinsdag bekend. De consulaire betrekkingen blijven wel bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Enkele dagen eerder sloot Chili om veiligheidsredenen zijn ambassade in Iran, maar verbrak de diplomatieke banden niet. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Wereldwijde investeringen in datacenters voor kunstmatige intelligentie blijven de komende jaren sterk groeien door de enorme vraag naar AI. Volgens onderzoek van PricewaterhouseCoopers kan het totale investeringsbedrag in 2050 uitkomen op $31,6 biljoen. Omgerekend meer dan 27.000 miljard euro. PwC sluit niet uit dat het bedrag zelfs kan oplopen tot $50 biljoen... als AI-toepassingen sneller groeien dan verwacht. Het meeste geld gaat naar datacenters in de Verenigde Staten, met ruim $15 biljoen... gevolgd door Azië en Europa. Daarmee valt het investeringsbedrag hoger uit dan de totale omvang van de Amerikaanse economie. De prijs voor een liter euro 95 heeft woensdag een nieuw record bereikt van €2,6666. Dat is bijna 3 cent meer dan dinsdag en breekt het vorige record van 6 mei, toen benzine €2,6646 kostte. Ook diesel is duurder geworden en kost nu €2,6633 per liter. De brandstofprijzen zijn flink gestegen door de Iran-oorlog die eind februari begon
0: en de aanhoudende verstoringen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Oliemaatschappijen zoals Shell hebben in het afgelopen kwartaal hun winst flink weten op te voeren door de hogere olieprijzen. Online supermarkt Picnic verwacht flink te groeien met de bezorging van maaltijden. Directeur Michiel Muller denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Nu zit bij bijna 10% van de bestellingen al een Picnic-kookt maaltijd. De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd en kunnen later worden opgewarmd. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland en wil de maaltijdbezorgdienst later ook in Duitsland en Frankrijk introduceren. Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200 voor de meeste werknemers. De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt. NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Crooy stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Crooy speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Vitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas-Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sydney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delfse verloor van de Française Leolia Jean-Jean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jean-Jean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de tweede ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam debuut. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noordwesten kan er hier en daar een bui vallen. In het zuidoosten blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar trekken er ook enkele buien over. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De westelijke wind is overwegend matig. Vanavond wordt het wisselender. In het noordwesten gaat het af en toe regenen. In het oosten kan er eerst nog een lichte bui vallen. De wind draait naar zuidwest en steekt langs de kust en op het IJsselmeer op naar krachtig, windkracht 6. Vannacht regent het vooral in het noordwesten bij een zachte 15 tot 18 graden. Morgen blijft het bewolkt met af en toe regen. Later kan de zon even doorbreken. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. 235 voormalige bestuurders, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op tot meer maatregelen tegen de schendingen van de Palestijnse mensenrechten en het internationaal recht door Israël, schrijft NRC. Onder de ondertekenaars zijn oud-bewindspersonen als Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk en oud-burgemeester Ahmed Abu Taleb van Rotterdam. Ze vragen om een volledig wapenembargo tegen Israël en willen dat het handelsverdrag tussen de EU en Israël wordt opgeschort. De groep vindt dat de recent genomen bescheiden maatregelen, zoals het weren van producten uit illegale nederzettingen, ver achterblijven bij wat van Nederland mag worden verwacht in het licht van zijn verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsorde. In de brief wijzen ze op de voortgaande grove schendingen door Israël, waaronder het dagelijks vallen van dodelijke slachtoffers door Israëlisch geweld, ondanks de papieren belofte van een staakt het vuren, en de intensivering van aanvallen van gewapende illegale kolonisten.
8: Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers.
9: Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen.
0: Het incident gebeurde rond 9:30 s'avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving. Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zijn 1114 mensen omgekomen door een overstroming van een week geleden. Nog eens 3916 mensen worden vermist, meldt de rampenbestrijdingsdienst. In Tibet zijn volgens Chinese staatsmedia 16 doden gevallen en worden 546 mensen vermist. De politie heeft tot nu toe slechts 95 lichamen overgedragen aan nabestaanden, omdat de meeste resten nog niet zijn geïdentificeerd. Chinese reddingswerkers hebben de toegangsweg naar de grensovergang bij Giyirong heropend, waardoor zwaar materieel het rampgebied kan bereiken. Apple heeft de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het techbedrijf volgt daarmee Google, dat de naam eerder al aanpaste na een bevel van president Trump. Amerikaanse gebruikers van Apple Maps zien nu Lake America staan, terwijl Canadese gebruikers gewoon Ontario-meer blijven zien. De naamswijziging komt voort uit Trumps besluit om het meer te hernoemen te midden van een handelsruzie met Canada. Het meer ligt op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de Iraakse provincie Erbil. Iran zegt dat de aanval een vergelding is voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij 4 doden vielen, onder wie een kind. In de zuidwestelijke Iraanse provincie Khuzestan kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag nog eens 7 anderen om het leven bij Amerikaanse aanvallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. De revolutionaire garde beweert dat onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen zijn vernietigd en dat meerdere Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Maar die beweringen zijn niet onafhankelijk bevestigd.
0: Ook Bahrein, Jordanië en Koeweit kregen te maken met aanvallen vanuit Iran.
12: De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. De 29-jarige Wong wordt ervan beschuldigd in 2020 te hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law om buitenlandse sancties tegen China te bewerkstelligen. Hij riskeert daardoor vele jaren extra gevangenisstraf bovenop zijn huidige straf die volgend jaar zou eindigen. Wong zit alvast voor samenspanning om de staatsmacht te ondermijnen. Hij verwierf internationale bekendheid als tiener door te actie voeren voor democratie in Hongkong.
0: Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend de Thaise haven van Lemcha Bang binnengevaren. De bemanning was meer dan 200 dagen op zee, een record voor het aantal achtereenvolgende dagen op zee. Bemanningsleden klaagden over hun mentale gezondheid en het eten aan boord. Ook zouden meerdere opvarenden hebben geprobeerd overboord te springen. Het schip blijft 5 dagen in Thailand, waar de ongeveer 5000 bemanningsleden en mariniers rust en vrije tijd krijgen.
12: Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Het land beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de Straat van Hormuz te belemmeren. Het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat dinsdag bekend. De consulaire betrekkingen blijven wel bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Enkele dagen eerder sloot Chili om veiligheidsredenen zijn ambassade in Iran, maar verbrak de diplomatieke banden niet.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Een liter euro 95 kost vandaag €2.666. Dat is bijna 3 cent meer dan gisteren en een nieuw record, meldt consumentenvoordeelplatform United Consumers. Het vorige record stond op €2.646 en dateerde van 6 mei. Ook diesel is duurder geworden en kost nu €2.633 per liter. De brandstofprijzen stijgen door de Iran-oorlog, die eind februari begon, en de verstoringen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Wereldwijde investeringen in datacenters voor kunstmatige intelligentie blijven de komende jaren sterk groeien door de enorme vraag naar AI. Volgens onderzoek van PricewaterhouseCoopers kan het totale investeringsbedrag in 2050 uitkomen op $31,6 biljoen. Omgerekend meer dan €27.000 miljard. PwC sluit niet uit dat het bedrag zelfs kan oplopen tot $50 biljoen. Als AI-toepassingen sneller groeien dan verwacht. Het meeste geld gaat naar datacenters in de Verenigde Staten, met ruim $15 biljoen, gevolgd door Azië en Europa. Daarmee valt het investeringsbedrag hoger uit dan de totale omvang van de Amerikaanse economie. Online supermarkt Picnic verwacht flink te groeien met de bezorging van maaltijden. Directeur Michiel Muller denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Nu zit bij bijna 10% van de bestellingen al een picknick-kookt maaltijd. De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd en kunnen later worden opgewarmd. Picnick bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland en wil de maaltijdbezorgdienst later ook in Duitsland en Frankrijk introduceren. Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200 voor de meeste werknemers. De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten.
13: Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt.
14: NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Nordin Amrabat keert terug in de Eredivisie en gaat voor FC Utrecht spelen. De 64-voudig international van Marokko trainde de afgelopen 2 weken al mee bij de club. De 39-jarige was transfervrij na zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad uit Casablanca. Zijn jongere broer Sofian Amrabat maakte afgelopen weekend de overstap naar Ajax. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A.
17: Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de Eredivisie. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delftse verloor van de Française Leolia Jean-Jean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jean-Jean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de tweede ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam debuut. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend een mix van zon en bewolking. In het noordwesten hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag af en toe zon, met enkele buien die van west naar oost over het land trekken. Het wordt 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. Matige wind uit het westen. Vanavond wolkenvelden en opklaringen. Eerst in het oosten nog een lichte bui. Later begint het in het noordwesten af en toe te regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt langs de kust en op het IJsselmeer toe tot krachtig. Windkracht 6. Morgen bewolkt met af en toe regen, later plaatselijk zon. Middag vooral in het zuiden buien. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: 235 voormalige bestuurders, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op tot meer maatregelen tegen de schendingen van de Palestijnse mensenrechten en het internationaal recht door Israël, schrijft NRC. Onder de ondertekenaars zijn oud-bewindspersonen als Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk en oud-burgemeester Ahmed Abu Taleb van Rotterdam. Ze vragen om een volledig wapenembargo tegen Israël en willen dat het handelsverdrag tussen de EU en Israël wordt opgeschort. De groep vindt dat de recent genomen bescheiden maatregelen, zoals het weren van producten uit illegale nederzettingen, ver achterblijven bij wat van Nederland mag worden verwacht in het licht van zijn verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsorde. In de brief wijzen ze op de voortgaande grove schendingen door Israël, waaronder het dagelijks vallen van dodelijke slachtoffers door Israëlisch geweld, ondanks de papieren belofte van een staakt het vuren, en de intensivering van aanvallen van gewapende illegale kolonisten.
22: Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers.
23: Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije.
24: De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen.
25: Inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt geadviseerd om ook in de nacht van dinsdag op woensdag binnen te blijven. De politie gaf dit advies na het geweld in Overasselt, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. De politie heeft 34 mensen aangehouden, maar weet niet zeker of er nog verdachten voortvluchtig zijn. Agenten vonden veel wapens en kunnen niet uitsluiten dat er in de omgeving nog wapens liggen. Politieeenheden zijn nog druk bezig met onderzoek in Overasselt en omgeving.
1: Een inwoner van Overasselt kwam er dinsdag achter dat haar paard gewond raakte bij het schietincident in Overasselt. Het paard stond vannacht in de wei en heeft nu een schotwond in het been, meldt Omroep Gelderland. De eigenaar haalde het dier vanochtend uit de wei en ontdekte later dat het moeilijk liep. Donderdag komt een dierenarts kijken of de kogel nog in het been zit. Ook een ander paard in de buurt van Overasselt liep een schotwond op. De eigenaar zegt niet bang aangelegd te zijn, maar vindt het niet fijn dat er in de buurt geschoten wordt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zijn 1114 mensen omgekomen door een overstroming van een week geleden. Nog eens 3916 mensen worden vermist, meldt de rampenbestrijdingsdienst. In Tibet zijn volgens Chinese staatsmedia 16 doden gevallen en worden 546 mensen vermist. De politie heeft tot nu toe slechts 95 lichamen overgedragen aan nabestaanden, omdat de meeste resten nog niet zijn geïdentificeerd. Chinese reddingswerkers hebben de toegangsweg naar de grensovergang bij Giyirong heropend, waardoor zwaar materieel het rampgebied kan bereiken.
5: Apple heeft de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het techbedrijf volgt daarmee Google, dat de naam eerder al aanpaste na een bevel van president Trump. Amerikaanse gebruikers van Apple Maps zien nu Lake America staan, terwijl Canadese gebruikers gewoon Ontario-meer blijven zien. De naamswijziging komt voort uit Trumps besluit om het meer te hernoemen te midden van een handelsruzie met Canada. Het meer ligt op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada.
6: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de Iraakse provincie Erbil. Iran zegt dat de aanval een vergelding is voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij 4 doden vielen, onder wie een kind. In de zuidwestelijke Iraanse provincie Khuzestan kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag nog eens 7 anderen om het leven bij Amerikaanse aanvallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. De revolutionaire garde beweert dat onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen zijn vernietigd en dat meerdere Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Maar die beweringen zijn niet onafhankelijk bevestigd. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met aanvallen vanuit Iran.
8: De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. De 29-jarige Wong wordt ervan beschuldigd in 2020 te hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law om buitenlandse sancties tegen China te bewerkstelligen. Hij riskeert daardoor vele jaren extra gevangenisstraf bovenop zijn huidige straf, die volgend jaar zou eindigen. Wong zit alvast voor samenspanning om de staatsmacht te ondermijnen. Hij verwierf internationale bekendheid als tiener door te actie voeren voor democratie in Hongkong.
26: Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend de Thaise haven van Lemchabang binnengevaren. De bemanning was meer dan 200 dagen op zee, een record voor het aantal achtereenvolgende dagen op zee. Bemanningsleden klaagden over hun mentale gezondheid en het eten aan boord. Ook zouden meerdere opvarenden hebben geprobeerd overboord te springen. Het schip blijft 5 dagen in Thailand, waar de ongeveer 5000 bemanningsleden en mariniers rust en vrije tijd krijgen.
27: Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Het land beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de straat van Hormuz te belemmeren. Het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat dinsdag bekend.
25: De consulaire betrekkingen blijven wel bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Enkele dagen eerder sloot Chili om veiligheidsredenen zijn ambassade in Iran, maar verbrak de diplomatieke banden niet.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
11: De wereldwijde investeringen in datacenters voor kunstmatige intelligentie kunnen in 2050 uitkomen op ruim 27.000 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau PwC. Het bedrag kan zelfs oplopen tot circa 43.000 miljard euro als AI-toepassingen sneller groeien dan verwacht. Het meeste geld gaat naar de Verenigde Staten, gevolgd door Azië en Europa. De investeringen zijn vooral bedoeld voor chips en apparatuur die nodig zijn voor de enorme rekenkracht van AI-datacenters.
12: Een liter euro 95 kost vandaag 2.666 euro. Dat is bijna 3 cent meer dan gisteren en een nieuw record, meldt consumentenvoordeelplatform United Consumers. Het vorige record stond op 2.646 euro en dateerde van 6 mei. Ook diesel is duurder geworden en kost nu 2.633 euro per liter. De brandstofprijzen stijgen door de Iran-oorlog, die eind februari begon, en de verstoringen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz.
13: Online supermarkt Picnic verwacht flink te groeien met de bezorging van maaltijden. Directeur Michiel Muller denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Nu zit bij bijna 10% van de bestellingen al een Picnic-kookt maaltijd. De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd en kunnen later worden opgewarmd. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland en wil de maaltijdbezorgdienst later ook in Duitsland en Frankrijk introduceren.
14: Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van 200 euro voor de meeste werknemers.
15: De G20-landen roepen op tot vrije en veilige vaart door de Straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring aan het einde van de top in de Verenigde Staten. Alleen China maakte bezwaar tegen een passage over de zeestraat. Daarin staat dat de landen zich zorgen maken over verstoringen van de energiehandel. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zegt dat 19 van de 20 G20-leden overeenstemming hebben bereikt.
28: NASA heeft het contract voor het Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Het communicatienetwerk moet betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars. Het netwerk wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation programma en zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn. De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham.
4: Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al-Wehda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delfse verloor van de Française Leolia Jean-Jean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jean-Jean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de 2e ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam debuut. Clinton Timber verruilt Olympique Marseille voor Crystal Palace. De 25-jarige middenvelder tekent in Londen een contract tot 2031. Timber kwam begin dit jaar over van Feyenoord en speelde 17 wedstrijden voor Marseille. De transfer moet Marseille financieel helpen, omdat de club gebonden is aan beperkingen van de UEFA. Timber speelde eerder voor FC Utrecht, Ajax en Feyenoord en is 13-voudig international van Oranje. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend een mix van zon en bewolking. In het noordwesten kan er hier en daar een bui vallen. In het zuidoosten blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er trekken ook enkele buien over. Het wordt 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond eerst nog een enkele bui in het oosten. Later gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt toe. Aan de kust en op het IJsselmeer wordt het krachtig. Morgen bewolkt met regen. Later kan de zon even doorkomen. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS verbetert de toegankelijkheid voor dove en slechthorende reizigers op stations. Reizigers kunnen vanaf nu via een QR-code op service- en alarmzuilen contact leggen met een gebaren- of teksttolk. Het reisadvies in de NS-app toont nu ook informatie over beschikbare liften en de uitstapzijden van treinen. De app heeft verder voorleesfuncties gekregen. De NS werkt momenteel ook aan toegankelijkere kaartautomaten en helpt reizigers bij de overgang naar OVP, dat eind volgend jaar de OV-chipkaart vervangt.
25: Het huis in Overasselt, waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij plaatsvond, wordt woensdagochtend nog steeds beveiligd door zwaar bewapende agenten. De Ewijkse weg is afgezet en bij het huis staan meerdere politieauto's met zwaar bewapende agenten. Het openbare leven in de Gelderse plaats gaat verder ogenschijnlijk gewoon door. In de nacht van maandag op dinsdag liep een groep mannen met wapens door Overasselt. Daarbij werd een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten

0: als Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk en oud-burgemeester Ahmed Abu Taleb van Rotterdam. Ze vragen om een volledig wapenembargo tegen Israël en willen dat het handelsverdrag tussen de EU en Israël wordt opgeschort. De groep vindt dat de recent genomen bescheiden maatregelen, zoals het weren van producten uit illegale nederzettingen, ver achterblijven bij wat van Nederland mag worden verwacht in het licht van zijn verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsorde. In de brief wijzen ze op de voortgaande grove schendingen door Israël, waaronder het dagelijks vallen van dodelijke slachtoffers door Israëlisch geweld, ondanks de papieren belofte van een staakt het vuren, en de intensivering van aanvallen van gewapende illegale kolonisten. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 9:30 's avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. Raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tolen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zijn 1114 mensen omgekomen door een overstroming van een week geleden. Nog eens 3916 mensen worden vermist, meldt de rampenbestrijdingsdienst. In Tibet zijn volgens Chinese staatsmedia 16 doden gevallen en worden 546 mensen vermist. De politie heeft tot nu toe slechts 95 lichamen overgedragen aan nabestaanden, omdat de meeste resten nog niet zijn geïdentificeerd. Chinese reddingswerkers hebben de toegangsweg naar de grensovergang bij Giyirong heropend, waardoor zwaar materieel het rampgebied kan bereiken. Apple heeft de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het techbedrijf volgt daarmee Google, dat de naam eerder al aanpaste na een bevel van president Trump. Amerikaanse gebruikers van Apple Maps zien nu Lake America staan, terwijl Canadese gebruikers gewoon Ontario-meer blijven zien. De naamswijziging komt voort uit Trumps besluit om het meer te hernoemen te midden van een handelsruzie met Canada. Het meer ligt op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de Iraakse provincie Erbil. Iran zegt dat de aanval een vergelding is voor een

0: Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij 4 doden vielen, onder wie een kind. In de zuidwestelijke Iraanse provincie Khuzestan kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag nog eens 7 anderen om het leven bij Amerikaanse aanvallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. De revolutionaire garde beweert dat onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen zijn vernietigd en dat meerdere Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Maar die beweringen zijn niet onafhankelijk bevestigd. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met aanvallen vanuit Iran. De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. De 29-jarige Wong wordt ervan beschuldigd in 2020 te hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law om buitenlandse sancties tegen China te bewerkstelligen. Hij riskeert daardoor vele jaren extra gevangenisstraf bovenop zijn huidige straf die volgend jaar zou eindigen. Wong zit alvast voor samenspanning om de staatsmacht te ondermijnen. Hij verwierf internationale bekendheid als tiener door te actie voeren voor democratie in Hongkong. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend de Thaise haven van Lemchabang binnengevaren. De bemanning was meer dan 200 dagen op zee, een record voor het aantal achtereenvolgende dagen op zee. Bemanningsleden klaagden over hun mentale gezondheid en het eten aan boord. Ook zouden meerdere opvarenden hebben geprobeerd overboord te springen. Het schip blijft 5 dagen in Thailand, waar de ongeveer 5000 bemanningsleden en mariniers rust en vrije tijd krijgen. Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Het land beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de straat van Hormuz te belemmeren. Het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat dinsdag bekend. De consulaire betrekkingen blijven wel bestaan om burgers van beide landen te beschermen. Enkele dagen eerder sloot Chili om veiligheidsredenen zijn ambassade in Iran, maar verbrak de diplomatieke banden niet. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Britse olie- en gasconcern BP heeft Ian Tyler benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij volgt Albert Manifold op, die in mei moest vertrekken na beschuldigingen van wangedrag. Tyler zal naar verwachting de lijn aanhouden die zijn voorganger heeft ingezet, waarbij BP zich meer richt op de kernactiviteiten en meer investeert in olie en gas. Manifold moest vertrekken vanwege ernstige zorgen over goed bestuur, toezicht en gedrag. BP kende de afgelopen jaren meer plotselinge wijzigingen aan de top, waaronder het vertrek van topman Bernard Looney, eind 2023, om leugens over persoonlijke relaties. Met veel producten die op TikTok-shop worden aangeprezen, is iets mis, stelt de Consumentenbond. De belangenbehartiger kocht 10 producten die op het platform werden gepromoot en ontdekte dat de helft mooier werd gepresenteerd dan ze in werkelijkheid waren. Zo bleek een stopcontactadapter van matige kwaliteit en waren draadloze oortjes met vertaalfunctie in werkelijkheid eenvoudige oortjes met instructies om een AI-vertaal-app te downloaden. De Consumentenbond uitte al kritiek op TikTok-shop toen dat in juni naar Nederland kwam. De bond vindt dat het kopen van een product met TikTok-shop te makkelijk wordt en impulsaankopen bevordert. De wereldwijde investeringen in datacenters voor kunstmatige intelligentie kunnen in 2050 uitkomen op ruim 27.000 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau PwC. Het bedrag kan zelfs oplopen tot circa 43.000 miljard euro als AI-toepassingen sneller groeien dan verwacht. Het meeste geld gaat naar de Verenigde Staten, gevolgd door Azië en Europa. De investeringen zijn vooral bedoeld voor chips en apparatuur die nodig zijn voor de enorme rekenkracht van AI-datacenters. Een liter euro 95 kost vandaag €2.666. Dat is bijna 3 cent meer dan gisteren en een nieuw record, meldt consumentenvoordeelplatform United Consumers. Het vorige record stond op €2.646 en dateerde van 6 mei. Ook diesel is duurder geworden en kost nu €2.633 per liter. De brandstofprijzen stijgen door de Iran-oorlog, die eind februari begon, en de verstoringen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Online supermarkt Picnic verwacht flink te groeien met de bezorging van maaltijden. Directeur Michiel Muller denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Nu zit bij bijna 10% van de bestellingen al een Picnic-kookt maaltijd. De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd en kunnen later worden opgewarmd. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland en wil de maaltijdbezorgdienst later ook in Duitsland en Frankrijk introduceren. Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van €200 voor de meeste werknemers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Juventus heeft de Duitse aanvaller Nick Woltemade en de Senegalese middenvelder Pape Sarr naar Turijn gehaald. Woltemade wordt voor een seizoen gehuurd van Newcastle United. Sarr komt over van Tottenham Hotspur. De Canadese aanvaller Jonathan David verruilt Juventus op huurbasis voor Atletico Madrid. Woltemade werd vorige zomer door Newcastle overgenomen van VfB Stuttgart. Sarr stond sinds 2021 onder contract bij Tottenham. Juventus eindigde vorig seizoen op de 6e plaats in de Serie A. Vito van Krooi stapt over van NEC naar Willem II. De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Krooi speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al Wedda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delftse verloor van de Française Léolia Jean-Jean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jean-Jean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de tweede ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam-debuut. Quinten Timber verruilt Olympique Marseille voor Crystal Palace. De 25-jarige middenvelder tekent in Londen een contract tot 2031. Timber kwam begin dit jaar over van Feyenoord en speelde 17 wedstrijden voor Marseille. De transfer moet Marseille financieel helpen, omdat de club gebonden is aan beperkingen van de UEFA. Timber speelde eerder voor FC Utrecht, Ajax en Feyenoord en is 13-voudig international van Oranje. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend krijgen we een mix van zon en wolken. In het noordwesten kan er hier en daar een bui vallen, maar in het zuidoosten blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er trekken ook enkele buien van west naar oost over het land. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig en westelijk. Vanavond zijn er opklaringen, maar in de loop van de avond gaat het in het noordwesten steeds vaker regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer neemt de wind toe tot krachtig, windkracht 6, uit het zuidwesten. Morgen blijft het wisselvallig, met vooral in het noordwesten regen en af en toe wat zon in het noorden. De wind is matig tot krachtig en komt uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS verbetert de toegankelijkheid voor dove en slechthorende reizigers op stations. Reizigers kunnen vanaf nu via een QR-code op servers en alarmzuilen contact leggen met een gebaren- of teksttolk. Het reisadvies in de NS-app toont nu ook informatie over beschikbare liften en de uitstapzijden van treinen. De app heeft verder voorleesfuncties gekregen. De NS werkt momenteel ook aan toegankelijkere kaartautomaten en helpt reizigers bij de overgang naar OVP, dat eind volgend jaar de OV-chipkaart vervangt. Het huis in Overasselt, waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij plaatsvond, wordt woensdagochtend nog steeds beveiligd door zwaar bewapende agenten. De Ewijkse weg is afgezet en bij het huis staan meerdere politieauto's met zwaar bewapende agenten. Het openbare leven in de Gelderse plaats gaat verder ogenschijnlijk gewoon door. In de nacht van maandag op dinsdag liep een groep mannen met wapens door Overasselt. Daarbij werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakte twee agenten zwaar gewond. 235 voormalige bestuurders, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op tot meer maatregelen tegen de schendingen van de Palestijnse mensenrechten en het internationaal recht door Israël, schrijft NRC. Onder de ondertekenaars zijn oud-bewindspersonen als Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk en oud-burgemeester Ahmed Abu Taleb van Rotterdam. Ze vragen om een volledig wapenembargo tegen Israël en willen dat het handelsverdrag tussen de EU en Israël wordt opgeschort. De groep vindt dat de recent genomen bescheiden maatregelen, zoals het weren van producten uit illegale nederzettingen, ver achterblijven bij wat van Nederland mag worden verwacht in het licht van zijn verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsorde. In de brief wijzen ze op de voortgaande grove schendingen door Israël, waaronder het dagelijks vallen van dodelijke slachtoffers door Israëlisch geweld, ondanks de papieren belofte van een staakt het vuren, en de intensivering van aanvallen van gewapende illegale kolonisten. Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. Het incident gebeurde rond 21:30 s'avonds bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lala Pasha. De Nederlander kreeg, om nog onbekende reden, ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Na de ruzie stapte hij in zijn auto en reed in op twee betrokkenen die gewond raakten en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De man ging er vandoor, maar werd later aangehouden bij de grensovergang met Bulgarije. raadsleden en andere aanwezigen in het gemeentehuis in Tholen moesten dinsdagavond binnenblijven vanwege een anti-AZC-demonstratie. De loco-burgemeester ontbond de demonstratie en vroeg mensen om bij het gemeentehuis weg te blijven. Volgens de politie was het er onrustig en maakten meerdere demonstranten zich schuldig aan belediging en opruiing. De mobiele eenheid werd opgeroepen om de openbare orde te herstellen. Volgens de regionale krant PZC keerde de rust rond 23 uur terug bij het gemeentehuis, waar een vergadering was over plannen voor noodopvang van ongeveer 150 asielzoekers. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven ingetrokken. Uit onderzoek dinsdagavond is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat zich nog verdachten in de omgeving bevinden. Woensdag vindt bij daglicht aanvullend onderzoek plaats naar mogelijke bewijsmiddelen en de toedracht van het schietincident. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis. Twee agenten raakten zwaar gewond. De politie heeft in totaal 34 verdachten aangehouden en veel vuurwapens aangetroffen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Voor de Turkse kust is een vrachtschip gezonken na een aanvaring met een tanker. Aan boord van het schip zijn 10 bemanningsleden. De twee schepen botsten in de nacht van dinsdag op woensdag om 3:15 op de zee van Marmara, ten zuidwesten van Istanbul. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar het schip en de opvarenden, maar hebben hen nog niet kunnen bereiken. De tanker die bij de aanvaring betrokken was, lijkt niet beschadigd. In Nepal zijn 1114 mensen omgekomen door een overstroming van een week geleden. Nog eens 3916 mensen worden vermist, meldt de rampenbestrijdingsdienst. In Tibet zijn volgens Chinese staatsmedia 16 doden gevallen en worden 546 mensen vermist. De politie heeft tot nu toe slechts 95 lichamen overgedragen aan nabestaanden, omdat de meeste resten nog niet zijn geïdentificeerd. Chinese reddingswerkers hebben de toegangsweg naar de grensovergang bij Giyirong heropend, waardoor zwaar materieel het rampgebied kan bereiken. Apple heeft de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het techbedrijf volgt daarmee Google, dat de naam eerder al aanpaste na een bevel van president Trump. Amerikaanse gebruikers van Apple Maps zien nu Lake America staan, terwijl Canadese gebruikers gewoon Ontario-meer blijven zien. De naamswijziging komt voort uit Trumps besluit om het meer te hernoemen te midden van een handelsruzie met Canada. Het meer ligt op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de Iraakse provincie Erbil. Iran zegt dat de aanval een vergelding is voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij 4 doden vielen, onder wie een kind. In de zuidwestelijke Iraanse provincie Khuzestan kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag nog eens 7 anderen om het leven bij Amerikaanse aanvallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. De revolutionaire garde beweert dat onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen zijn vernietigd en dat meerdere Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Maar die beweringen zijn niet onafhankelijk bevestigd. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met aanvallen vanuit Iran. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend de Thaise haven van Lemchabang binnengevaren. De bemanning was meer dan 200 dagen op zee, een record voor het aantal achtereenvolgende dagen op zee. Bemanningsleden klaagden over hun mentale gezondheid en het eten aan boord. Ook zouden meerdere opvarenden hebben geprobeerd overboord te springen. Het schip blijft 5 dagen in Thailand, waar de ongeveer 5000 bemanningsleden en mariniers rust en vrije tijd krijgen. De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. De 29-jarige Wong wordt ervan beschuldigd in 2020 te hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law om buitenlandse sancties tegen China te bewerkstelligen. Hij riskeert daardoor vele jaren extra gevangenisstraf bovenop zijn huidige straf die volgend jaar zou eindigen. Wong zit alvast voor samenspanning om de staatsmacht te ondermijnen. Hij verwierf internationale bekendheid als tiener door te actie voeren voor democratie in Hongkong.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
0: Het Britse olie- en gasconcern BP heeft Ian Tyler benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij volgt Albert Manifold op, die in mei moest vertrekken na beschuldigingen van wangedrag. Tyler zal naar verwachting de lijn aanhouden die zijn voorganger heeft ingezet, waarbij BP zich meer richt op de kernactiviteiten en meer investeert in olie en gas. Manifold moest vertrekken vanwege ernstige zorgen over goed bestuur, toezicht en gedrag. BP kende de afgelopen jaren meer plotselinge wijzigingen aan de top, waaronder het vertrek van topman Bernard Looney, eind 2023, om leugens over persoonlijke relaties.
5: Met veel producten die op TikTok-shop worden aangeprezen, is iets mis, stelt de Consumentenbond. De belangenbehartiger kocht 10 producten die op het platform werden gepromoot en ontdekte dat de helft mooier werd gepresenteerd dan ze in werkelijkheid waren. Zo bleek een stopcontactadapter van matige kwaliteit en waren draadloze oortjes met vertaalfunctie in werkelijkheid eenvoudige oortjes met instructies om een AI-vertaal-app te downloaden. De Consumentenbond uitte al kritiek op TikTok-shop toen dat in juni naar Nederland kwam. De bond vindt dat het kopen van een product met TikTok-shop te makkelijk wordt en impulsaankopen bevordert.
8: De wereldwijde investeringen in datacenters voor kunstmatige intelligentie kunnen in 2050 uitkomen op ruim 27.000 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau PwC. Het bedrag kan zelfs oplopen tot circa 43.000 miljard euro als AI-toepassingen sneller groeien dan verwacht. Het meeste geld gaat naar de Verenigde Staten, gevolgd door Azië en Europa. De investeringen zijn vooral bedoeld voor chips en apparatuur die nodig zijn voor de enorme rekenkracht van AI-datacenters.
5: Een liter euro 95 kost vandaag 2.666 euro. Dat is bijna 3 cent meer dan gisteren en een nieuw record, meldt consumentenvoordeelplatform United Consumers. Het vorige record stond op 2.646 euro en dateerde van 6 mei. Ook diesel is duurder geworden en kost nu 2.633 euro per liter. De brandstofprijzen stijgen door de Iran-oorlog, die eind februari begon, en de verstoringen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Online supermarkt Picnic verwacht flink te groeien met de bezorging van maaltijden. Directeur Michiel Muller denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Nu zit bij bijna 10% van de bestellingen al een Picnic-kookt maaltijd. De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd en kunnen later worden opgewarmd. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland en wil de maaltijdbezorgdienst later ook in Duitsland en Frankrijk introduceren.
9: Werknemers van wasserijen leggen woensdag 24 uur lang het werk neer. Bij wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel staken ongeveer 400 mensen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast, meldt de FNV. De vakbond eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6% en automatische prijscompensatie. Werkgevers bieden een loonstijging van 4,3% en een eenmalige uitkering van 200 euro voor de meeste werknemers.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws.
11: Vito van Crooy stapt over van NEC naar Willem II.
3: De 30-jarige aanvaller tekent in Tilburg een contract voor 1 jaar met een optie voor nog een seizoen. Van Crooy speelde eerder voor clubs als VVV Venlo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. In 2024 kwam hij over van het Saoedische Al-Wehda naar NEC, waar hij in 38 wedstrijden 11 keer scoorde. Directeur Freek Heerkens van Willem II noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities kan spelen. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan 1 break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse 2 keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delftse verloor van de Française Leolia Jean-Jean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jean-Jean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de tweede ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam debuut. Quinten Timber verruilt Olympique Marseille voor Crystal Palace. De 25-jarige middenvelder tekent in Londen een contract tot 2031. Timber kwam begin dit jaar over van Feyenoord en speelde 17 wedstrijden voor Marseille. De transfer moet Marseille financieel helpen, omdat de club gebonden is aan beperkingen van de UEFA. Timber speelde eerder voor FC Utrecht, Ajax en Feyenoord en is 13-voudig international van Oranje. Enzo Fernandez is overgestapt van Chelsea naar Manchester City. De 25-jarige Argentijnse middenvelder heeft een contract voor 5 jaar getekend. City betaalt 145 miljoen euro voor Fernandez, evenveel als Liverpool in 2025 betaalde voor Alexander Isak van Newcastle United. Fernandez speelde sinds 2023 voor Chelsea en won daar vorig jaar de Conference League en het WK voor clubs. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het een mix van zon en wolken. In het noordwesten kan hier en daar een bui vallen. In het zuidoosten blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit westelijke richting. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er trekken ook enkele buien over. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig en westelijk. Vanavond zijn er opklaringen, maar in de noordwestelijke helft gaat het later regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer neemt de wind toe naar krachtig, windkracht 6. Vannacht blijft het vooral in het noordwesten nat. Het wordt zacht, tussen de 15 en 18 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later breekt de zon soms door. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Noord-Holland denkt de schade door ganzen onder controle te hebben. De schadepost begint na jaren van sterke groei te stabiliseren. Tussen november 2025 en juli betaalde de provincie 8,2 miljoen euro aan compensatie voor schade door grauwe ganzen aan grasland. Iets minder dan een jaar eerder. Noord-Holland schiet sinds dit voorjaar veel meer ganzen af dan voorheen. 100.000 per jaar in plaats van 50.000. De provincie trekt 9 miljoen euro uit voor de intensievere aanpak. Er is contact geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstroming in Nepal. Dat meldt minister Tom Berendsen voorafgaand aan overleg met EU-buitenlandministers in het Ierse Wicklow. Het gaat om de vrouw die in Nepal woont. Meer informatie wil de minister niet geven. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig in Duitsland. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen voorafgaand aan overleg met Europese ministers in het Ierse Wicklow. De Duitse regering zei dinsdag dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Moskou ontkent betrokkenheid. Het huis in Overasselt, waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij plaatsvond, wordt woensdagochtend nog steeds beveiligd door zwaar bewapende agenten. De Ewijkse weg is afgezet en bij het huis staan meerdere politieauto's met zwaar bewapende agenten. Het openbare leven in de Gelderse plaats gaat verder ogenschijnlijk gewoon door. In de nacht van maandag op dinsdag liep een groep mannen met wapens door Overasselt. Daarbij werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakte twee agenten zwaar gewond. De NS verbetert de toegankelijkheid voor dove en slechthorende reizigers op stations. Reizigers kunnen vanaf nu via een QR-code op servers en alarmzuilen contact leggen met een gebaren- of teksttolk. Het reisadvies in de NS-app toont nu ook informatie over beschikbare liften en de uitstapzijden van treinen. De app heeft verder voorleesfuncties gekregen. De NS werkt momenteel ook aan toegankelijkere kaartautomaten en helpt reizigers bij de overgang naar OVP, dat eind volgend jaar de OV-chipkaart vervangt. 235 voormalige bestuurders, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op tot meer maatregelen tegen de schendingen van de Palestijnse mensenrechten en het internationaal recht door Israël, schrijft NRC. Onder de ondertekenaars zijn oud-bewindspersonen als Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk en oud-burgemeester Ahmed Abu Taleb van Rotterdam. Ze vragen om een volledig wapenembargo tegen Israël en willen dat het handelsverdrag tussen de EU en Israël wordt opgeschort. De groep vindt dat de recent genomen bescheiden maatregelen, zoals het weren van producten uit illegale nederzettingen, ver achterblijven bij wat van Nederland mag worden verwacht in het licht van zijn verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsorde. In de brief wijzen ze op de voortgaande grove schendingen door Israël, waaronder het dagelijks vallen van dodelijke slachtoffers door Israëlisch geweld, ondanks de papieren belofte van een staakt het vuren, en de intensivering van aanvallen van gewapende illegale kolonisten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Voor de Turkse kust is een vrachtschip gezonken na een aanvaring met een tanker. Aan boord van het schip zijn 10 bemanningsleden. De twee schepen botsten in de nacht van dinsdag op woensdag om 3:15 op de zee van Marmara, ten zuidwesten van Istanbul. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar het schip en de opvarenden, maar hebben hen nog niet kunnen bereiken. De tanker die bij de aanvaring betrokken was, lijkt niet beschadigd.
14: In Nepal zijn 1114 mensen omgekomen door een overstroming van een week geleden. Nog eens 3916 mensen worden vermist, meldt de rampenbestrijdingsdienst. In Tibet zijn volgens Chinese staatsmedia 16 doden gevallen en worden 546 mensen vermist. De politie heeft tot nu toe slechts 95 lichamen overgedragen aan nabestaanden, omdat de meeste resten nog niet zijn geïdentificeerd. Chinese reddingswerkers hebben de toegangsweg naar de grensovergang bij Guirong heropend, waardoor zwaar materieel het rampgebied kan bereiken. Apple heeft de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het techbedrijf volgt daarmee Google, dat de naam eerder al aanpaste na een bevel van president Trump. Amerikaanse gebruikers van Apple Maps zien nu Lake America staan, terwijl Canadese gebruikers gewoon Ontario-meer blijven zien. De naamswijziging komt voort uit Trumps besluit om het meer te hernoemen te midden van een handelsruzie met Canada. Het meer ligt op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada.
15: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een aanval met raketten en drones uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de Iraakse provincie Erbil. Iran zegt dat de aanval een vergelding is voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij 4 doden vielen, onder wie een kind. In de zuidwestelijke Iraanse provincie Khuzestan kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag nog eens 7 anderen om het leven bij Amerikaanse aanvallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. De revolutionaire garde beweert dat onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen zijn vernietigd en dat meerdere Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Maar die beweringen zijn niet onafhankelijk bevestigd. Ook Bahrein, Jordanië en Kuwait kregen te maken met aanvallen vanuit Iran. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend de Thaise haven van Lemchabang binnengevaren. De bemanning was meer dan 200 dagen op zee, een record voor het aantal achtereenvolgende dagen op zee. Bemanningsleden klaagden over hun mentale gezondheid en het eten aan boord. Ook zouden meerdere opvarenden hebben geprobeerd overboord te springen. Het schip blijft 5 dagen in Thailand, waar de ongeveer 5000 bemanningsleden en mariniers rust en vrije tijd krijgen. De Hongkongse activist Joshua Wong heeft schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. De 29-jarige Wong wordt ervan beschuldigd in 2020 te hebben samengewerkt met onder andere de gevluchte activist Nathan Law om buitenlandse sancties tegen China te bewerkstelligen. Hij riskeert daardoor vele jaren extra gevangenisstraf bovenop zijn huidige straf die volgend jaar zou eindigen. Wong zit alvast voor samenspanning om de staatsmacht te ondermijnen. Hij verwierf internationale bekendheid als tiener door te actievoeren voor democratie in Hongkong.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. De AEX-index in Amsterdam opent woensdag vrijwel onveranderd en noteert kort na aanvang licht in de min op 1101,40 punten. Beleggers houden de aandacht bij het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kost nu meer dan $95, Amerikaanse olie meer dan $90 per vat. Shell stijgt 0,5%, ING klimt 1,3% na een verhoogd beleggingsadvies van Morgan Stanley. De Aziatische beurzen laten rode cijfers zien, met de Nikkei in Tokio 2,9% lager en de Kospi in Seoul 4% omlaag. Met veel producten die op TikTok Shop worden aangeprezen, is iets mis, stelt de Consumentenbond. De belangenbehartiger kocht 10 producten die op het platform werden gepromoot en ontdekte dat de helft mooier werd gepresenteerd dan ze in werkelijkheid waren. Zo bleek een stopcontactadapter van matige kwaliteit en waren draadloze oortjes met vertaalfunctie in werkelijkheid eenvoudige oortjes met instructies om een AI-vertaal-app te downloaden. De Consumentenbond uitte al kritiek op TikTok Shop toen dat in juni naar Nederland kwam.
17: De bond vindt dat het kopen van een product met TikTok-shop te makkelijk wordt en impulsaankopen bevordert.
18: Het Britse olie- en gasconcern BP heeft Ian Tyler benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij volgt Albert Manifold op, die in mei moest vertrekken na beschuldigingen van wangedrag. Tyler zal naar verwachting de lijn aanhouden die zijn voorganger heeft ingezet, waarbij BP zich meer richt op de kernactiviteiten en meer investeert in olie en gas. Manifold moest vertrekken vanwege ernstige zorgen over goed bestuur, toezicht en gedrag. BP kende de afgelopen jaren meer plotselinge wijzigingen aan de top, waaronder het vertrek van topman Bernard Looney, eind 2023, om leugens over persoonlijke relaties.
19: De wereldwijde investeringen in datacenters voor kunstmatige intelligentie kunnen in 2050 uitkomen op ruim 27.000 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau PwC. Het bedrag kan zelfs oplopen tot circa 43.000 miljard euro als AI-toepassingen sneller groeien dan verwacht. Het meeste geld gaat naar de Verenigde Staten, gevolgd door Azië en Europa. De investeringen zijn vooral bedoeld voor chips en apparatuur die nodig zijn voor de enorme rekenkracht van AI-datacenters.
20: Een liter euro 95 kost vandaag 2.666 euro. Dat is bijna 3 cent meer dan gisteren en een nieuw record, meldt consumentenvoordeelplatform United Consumers. Het vorige record stond op 2.646 euro en dateerde van 6 mei. Ook diesel is duurder geworden en kost nu 2.633 euro per liter. De brandstofprijzen stijgen door de Iran-oorlog, die eind februari begon, en de verstoringen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz.
21: Online supermarkt Picnic verwacht flink te groeien met de bezorging van maaltijden. Directeur Michiel Muller denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Nu zit bij bijna 10% van de bestellingen al een Picnic-kookt maaltijd. De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd en kunnen later worden opgewarmd. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland en wil de maaltijdbezorgdienst later ook in Duitsland en Frankrijk introduceren.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Tennister Elena Rybakina is goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan één break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse twee keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas-Manero.
24: PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie.
25: Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delftse verloor van de Française Leolia Jean-Jean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jean-Jean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de tweede ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam-debuut. Quinten Timber verruilt Olympique Marseille voor Crystal Palace. De 25-jarige middenvelder tekent in Londen een contract tot 2031. Timber kwam begin dit jaar over van Feyenoord en speelde 17 wedstrijden voor Marseille. De transfer moet Marseille financieel helpen, omdat de club gebonden is aan beperkingen van de UEFA.
24: Timber speelde eerder voor FC Utrecht, Ajax en Feyenoord en is 13-voudig international van Oranje. Enzo Fernandez is overgestapt van Chelsea naar Manchester City. De 25-jarige Argentijnse middenvelder heeft een contract voor 5 jaar getekend. City betaalt 145 miljoen euro voor Fernandez, evenveel als Liverpool in 2025 betaalde voor Alexander Isak van Newcastle United. Fernandez speelde sinds 2023 voor Chelsea en won daar vorig jaar de Conference League en het WK voor clubs. Tennisser Alexander Zverev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse won na 5 sets van de Italiaan Lorenzo Sonego. 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Zverev won in juni Roland Garros en verloor een maand later de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de volgende ronde speelt hij tegen de Fransman Quentin Alice. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe zon en bewolking. In het noordwesten kan er een enkele bui vallen. In het zuidoosten blijft het droog. De wind komt uit westelijke richting en is zwak tot matig. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar trekken ook enkele buien over. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig en waait uit het westen. Vanavond blijft het wisselend bewolkt, met in het oosten eerst nog een lichte bui. Later op de avond gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Morgen blijft het overwegend bewolkt met perioden van regen, vooral in het zuiden. De wind is matig tot vrij krachtig.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de actie volstrekt onacceptabel. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Moskou ontkent betrokkenheid. Berendsen zegt dat Rusland met dit soort acties angst wil zaaien en de Europese steun aan Oekraïne wil ondermijnen.
9: De provincie Noord-Holland denkt de schade door ganzen onder controle te hebben. De schadepost begint na jaren van sterke groei te stabiliseren. Tussen november 2025 en juli betaalde de provincie 8,2 miljoen euro aan compensatie voor schade door grauwe ganzen aan grasland. Iets minder dan een jaar eerder. Noord-Holland schiet sinds dit voorjaar veel meer ganzen af dan voorheen. 100.000 per jaar in plaats van 50.000. De provincie trekt 9 miljoen euro uit voor de intensievere aanpak.
26: Er is contact geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstroming in Nepal. Dat meldt minister Tom Berendsen voorafgaand aan overleg met EU-buitenlandministers in het Ierse Wicklow. Het gaat om de vrouw die in Nepal woont. Meer informatie wil de minister niet geven.
27: Het huis in Overasselt, waarin de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij plaatsvond, wordt woensdagochtend nog steeds beveiligd door zwaar bewapende agenten. De Ewijkse weg is afgezet en bij het huis staan meerdere politieauto's met zwaar bewapende agenten. Het openbare leven in de Gelderse plaats gaat verder ogenschijnlijk gewoon door. In de nacht van maandag op dinsdag liep een groep mannen met wapens door Overasselt. Daarbij werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakte 2 agenten zwaar gewond.
2: De NS verbetert de toegankelijkheid voor dove en slechthorende reizigers op stations. Reizigers kunnen vanaf nu via een QR-code op service- en alarmzuilen contact leggen met een gebaren- of teksttolk. Het reisadvies in de NS-app toont nu ook informatie over beschikbare liften en de uitstapzijden van treinen. De app heeft verder voorleesfuncties gekregen. De NS werkt momenteel ook aan toegankelijkere kaartautomaten en helpt reizigers bij de overgang naar OVP, dat eind volgend jaar de OV-chipkaart vervangt.
4: 235 voormalige bestuurders, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op tot meer maatregelen tegen de schendingen van de Palestijnse mensenrechten en het internationaal recht door Israël, schrijft NRC. Onder de ondertekenaars zijn oud-bewindspersonen als Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk en oud-burgemeester Ahmed Abu Taleb van Rotterdam. Ze vragen om een volledig wapenembargo tegen Israël en willen dat het handelsverdrag tussen de EU en Israël wordt opgeschort. De groep vindt dat de recent genomen bescheiden maatregelen, zoals het weren van producten uit illegale nederzettingen, ver achterblijven bij wat van Nederland mag worden verwacht in het licht van zijn verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsorde. In de brief wijzen ze op de voortgaande grove schendingen door Israël, waaronder het dagelijks vallen van dodelijke slachtoffers door Israëlisch geweld, ondanks de papieren belofte van een staakt het vuren, en de intensivering van aanvallen van gewapende illegale kolonisten.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. EU-buitenlandschef Kaja Kallas wil dat Rusland harder wordt aangepakt na de droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Volgens Kallas vertoont de aanslag alle kenmerken van door de staat gesteund terrorisme. De aanslag en de Russische betrokkenheid staan vandaag hoog op de agenda van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in het Ierse Wicklow. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, hebben de Russische ambassadeurs al ontboden. Ook het uitbreiden van sancties tegen Rusland behoort tot de mogelijkheden, zoals het op de sanctielijst zetten van ruim 1600 Russen die werken in de militaire industrie.
12: Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran van dinsdag zijn 4 leden van de Revolutionaire Garde en 3 paramilitairen van de Basi-militie gedood. Eerder werden al 11 andere doden gemeld, onder wie 4 gasten van een huwelijksfeest. Iran veroordeelde de aanvallen en sloeg terug door raketten af te vuren op Amerikaanse bases in Jordanië en Irak. President Trump had gedreigd eventuele Iraanse vergeldingsaanvallen te beantwoorden met nog zwaardere bombardementen.
13: Duitsland voelt brede steun van zijn Europese bondgenoten na het aanwijzen van Rusland als verantwoordelijke voor mislukte droneaanvallen op het vliegveld van Leipzig. Buitenlandminister Johan Wadepuhl zegt veel eendracht en steun te ervaren voor het overleg met zijn ambtgenoten van de andere EU-landen in Ierland. De NAVO, EU-kopstukken, Nederland en andere Europese landen betuigden hun steun nadat Duitsland dinsdag officieel verklaarde dat Rusland achter de drones zit die onder meer tussen Oekraïnse vrachtvliegtuigen in Leipzig zijn gevonden. Tal van landen hebben de Russische ambassadeur ontboden. Wadepuhl zegt dat Oekraïne verre moet worden gesteund en voorbereid op de winter en wijst erop dat sommige landen nog reserves hebben van luchtafweerraketten waar Oekraïne om vraagt.
15: Voor de Turkse kust is een vrachtschip gezonken na een aanvaring met een tanker. Aan boord van het schip zijn 10 bemanningsleden. De 2 schepen botsten in de nacht van dinsdag op woensdag om 3:15 op de zee van Marmara, ten zuidwesten van Istanbul. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar het schip en de opvarenden, maar hebben hen nog niet kunnen bereiken.
14: De tanker die bij de aanvaring betrokken was, lijkt niet beschadigd. In Nepal zijn 1114 mensen omgekomen door een overstroming van een week geleden. Nog eens 3916 mensen worden vermist, meldt de rampenbestrijdingsdienst. In Tibet zijn volgens Chinese staatsmedia 16 doden gevallen en worden 546 mensen

0: meer veranderd in Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het techbedrijf volgt daarmee Google, dat de naam eerder al aanpaste na een bevel van president Trump. Amerikaanse gebruikers van Apple Maps zien nu Lake America staan, terwijl Canadese gebruikers gewoon Ontario meer blijven zien. De naamswijziging komt voort uit Trumps besluit om het meer te hernoemen te midden van een handelsruzie met Canada. Het meer ligt op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX-index in Amsterdam opent woensdag vrijwel onveranderd en noteert kort na aanvang licht in de min op 1101,40 punten. Beleggers houden de aandacht bij het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kost nu meer dan $95, Amerikaanse olie meer dan $90 per vat. Shell stijgt 0,5%, ING klimt 1,3% na een verhoogd beleggingsadvies van Morgan Stanley. De Aziatische beurzen laten rode cijfers zien, met de Nikkei in Tokio 2,9% lager en de Kospi in Seoul 4% omlaag. Met veel producten die op TikTok Shop worden aangeprezen, is iets mis, stelt de Consumentenbond. De belangenbehartiger kocht 10 producten die op het platform werden gepromoot en ontdekte dat de helft mooier werd gepresenteerd dan ze in werkelijkheid waren. Zo bleek een stopcontactadapter van matige kwaliteit en waren draadloze oortjes met vertaalfunctie in werkelijkheid eenvoudige oortjes met instructies om een AI-vertaal-app te downloaden. De Consumentenbond uitte al kritiek op TikTok Shop toen dat in juni naar Nederland kwam. De bond vindt dat het kopen van een product met TikTok Shop te makkelijk wordt en impulsaankopen bevordert. Het Britse olie- en gasconcern BP heeft Ian Tyler benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij volgt Albert Manifold op, die in mei moest vertrekken na beschuldigingen van wangedrag. Tyler zal naar verwachting de lijn aanhouden die zijn voorganger heeft ingezet, waarbij BP zich meer richt op de kernactiviteiten en meer investeert in olie en gas. Manifold moest vertrekken vanwege ernstige zorgen over goed bestuur, toezicht en gedrag. BP kende de afgelopen jaren meer plotselinge wijzigingen aan de top, waaronder het vertrek van topman Bernard Looney eind 2023 om leugens over persoonlijke relaties. De wereldwijde investeringen in datacenters voor kunstmatige intelligentie kunnen in 2050 uitkomen op ruim 27.000 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau PwC. Het bedrag kan zelfs oplopen tot circa 43.000 miljard euro als AI-toepassingen sneller groeien dan verwacht. Het meeste geld gaat naar de Verenigde Staten, gevolgd door Azië en Europa. De investeringen zijn vooral bedoeld voor chips en apparatuur die nodig zijn voor de enorme rekenkracht van AI-datacenters. Een liter euro 95 kost vandaag €2.666. Dat is bijna 3 cent meer dan gisteren en een nieuw record, meldt consumentenvoordeelplatform United Consumers. Het vorige record stond op €2.646 en dateerde van 6 mei. Ook diesel is duurder geworden en kost nu €2.633 per liter. De brandstofprijzen stijgen door de Iran-oorlog, die eind februari begon, en de verstoringen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Online supermarkt Picnic verwacht flink te groeien met de bezorging van maaltijden. Directeur Michiel Muller denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Nu zit bij bijna 10% van de bestellingen al een Picnic kookt maaltijd. De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd en kunnen later worden opgewarmd. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland en wil de maaltijdbezorgdienst later ook in Duitsland en Frankrijk introduceren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Tennister Elena Rybakina is

0: goed begonnen aan de US Open. De als tweede geplaatste Kazachse won in de eerste ronde eenvoudig van de 17-jarige Amerikaanse wildcardhoudster Thea Frodin, 6-3, 6-2. Rybakina, de nummer 2 van de wereld, had in de eerste set aan één break genoeg. In de tweede set leverde de Amerikaanse twee keer haar service in. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten. De tweevoudig Grand Slam winnares won begin dit jaar de Australian Open en schreef Wimbledon in 2022 op haar naam. In de tweede ronde treft ze Daria Fitmanova uit Tsjechië of de Spaanse Jessica Buzas Manero. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delftse verloor van de Française Leolia Jean-Jean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jean-Jean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de tweede ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam-debuut. Quinten Timber verruilt Olympique Marseille voor Crystal Palace. De 25-jarige middenvelder tekent in Londen een contract tot 2031. Timber kwam begin dit jaar over van Feyenoord en speelde 17 wedstrijden voor Marseille. De transfer moet Marseille financieel helpen, omdat de club gebonden is aan beperkingen van de UEFA. Timber speelde eerder voor FC Utrecht, Ajax en Feyenoord en is 13-voudig international van Oranje. Enzo Fernandez is overgestapt van Chelsea naar Manchester City. De 25-jarige Argentijnse middenvelder heeft een contract voor 5 jaar getekend. City betaalt 145 miljoen euro voor Fernandez, evenveel als Liverpool in 2025 betaalde voor Alexander Isak van Newcastle United. Fernandez speelde sinds 2023 voor Chelsea en won daar vorig jaar de Conference League en het WK voor clubs. Tennisser Alexander Zverev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse won na 5 sets van de Italiaan Lorenzo Sonego, 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Zverev won in juni Roland Garros en verloor een maand later de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de volgende ronde speelt hij tegen de Fransman Quentin Alice. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met hier en daar wat zon. In het noordwesten kan een enkele bui vallen, maar in het zuidoosten blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien, maar er trekken ook wat buien van west naar oost over het land. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De matige wind komt uit het westen. Vanavond eerst nog opklaringen, maar later gaat het in het noordwesten regenen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt langs de kust en op het IJsselmeer krachtig. Windkracht 6. Vannacht blijft het vooral in het noordwesten regenen. Het wordt zacht, tussen de 15 en 18 graden. De zuidwestenwind is matig landinwaarts en vrij krachtig tot krachtig aan zee. Morgen begint bewolkt met regen. Later kan de zon even doorbreken. Vooral in het zuiden valt er nog regen. Het wordt 20 tot 23 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Een kleine 40 trekkers zijn vanmorgen vanuit het Friese dorp Olterterp in kolonnen vertrokken naar Leeuwarden. Ook op andere plekken in Friesland verzamelden boeren zich om gezamenlijk naar de provinciehoofdstad te rijden. Vanaf 11 uur vanmorgen is bij het provinciehuis een demonstratie gepland tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren verwachten ongeveer 400 trekkers. De weg naar het provinciehuis is afgezet met betonblokken en er is een sluis voor voertuigen om de instroom te reguleren en ruimte te houden voor hulpdiensten. Er is contact geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstroming in Nepal, meldt minister Tom Berendsen. Het gaat om de vrouw die in Nepal woont en in de hoofdstad Kathmandu verblijft. Het ministerie is nog steeds bezorgd over het lot van de andere twee Nederlanders die op bedevaart naar Tibet waren. Zij waren op de weg terug en net aangekomen bij de grens tussen China en Nepal toen de overstroming daar plaatsvond. In Nepal is het dodental opgelopen tot 1114, in China tot 16 en in beide landen worden in totaal nog meer dan 4400 mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de actie volstrekt onacceptabel. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Moskou ontkent betrokkenheid. Berendsen zegt dat Rusland met dit soort acties angst wil zaaien en de Europese steun aan Oekraïne wil ondermijnen. De provincie Noord-Holland denkt de schade door ganzen onder controle te hebben. De schadepost begint na jaren van sterke groei te stabiliseren. Tussen november 2025 en juli betaalde de provincie 8,2 miljoen euro aan compensatie voor schade door grauwe ganzen aan grasland. Iets minder dan een jaar eerder. Noord-Holland schiet sinds dit voorjaar veel meer ganzen af dan voorheen. 100.000 per jaar in plaats van 50.000. De provincie trekt 9 miljoen euro uit voor de intensievere aanpak. De NS verbetert de toegankelijkheid voor dove en slechthorende reizigers op stations. Reizigers kunnen vanaf nu via een QR-code op service en alarmzuilen contact leggen met een gebaren- of teksttolk. Het reisadvies in de NS-app toont nu ook informatie over beschikbare liften en de uitstapzijden van treinen. De app heeft verder voorleesfuncties gekregen. De NS werkt momenteel ook aan toegankelijkere kaartautomaten en helpt reizigers bij de overgang naar OVP, dat eind volgend jaar de OV-chipkaart vervangt. Het huis in Overasselt, waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij plaatsvond, wordt woensdagochtend nog steeds beveiligd door zwaar bewapende agenten. De Ewijkse weg is afgezet en bij het huis staan meerdere politieauto's met zwaar bewapende agenten. Het openbare leven in de Gelderse plaats gaat verder ogenschijnlijk gewoon door. In de nacht van maandag op dinsdag liep een groep mannen met wapens door Overasselt. Daarbij werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakte twee agenten zwaar gewond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Voor de Turkse kust is een vrachtschip gezonken na een aanvaring met een tanker. Aan boord van de Tugberk Imamoglu zijn 10 bemanningsleden die nog niet zijn bereikt. De twee schepen botsten in de nacht van dinsdag op woensdag om 3:15 lokale tijd op de zee van Marmara ten zuidwesten van Istanbul. Reddingswerkers vonden wel een reddingsboot, maar de bemanning zat daar niet in. De Tugberk Imamoglu vervoerde 4200 ton staal. De tanker Alsu was leeg en raakte beschadigd.
5: EU-buitenlandchef Kaya Kallas wil dat Rusland harder wordt aangepakt na de droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Volgens Kallas vertoont de aanslag alle kenmerken van door de staat gesteund terrorisme. De aanslag en de Russische betrokkenheid staan vandaag hoog op de agenda van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in het Ierse Wicklow. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, hebben de Russische ambassadeurs al ontboden. Ook het uitbreiden van sancties tegen Rusland behoort tot de mogelijkheden, zoals het op de sanctielijst zetten van ruim 1600 Russen die werken in de militaire industrie.
8: Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran van dinsdag zijn 4 leden van de Revolutionaire Garde en 3 paramilitairen van de Basi-militie gedood. Eerder werden al 11 andere doden gemeld, onder wie 4 gasten van een huwelijksfeest. Iran veroordeelde de aanvallen en sloeg terug door raketten af te vuren op Amerikaanse bases in Jordanië en Irak. President Trump had gedreigd eventuele Iraanse vergeldingsaanvallen te beantwoorden met nog zwaardere bombardementen. Duitsland voelt brede steun van zijn Europese bondgenoten na het aanwijzen van Rusland als verantwoordelijke voor mislukte droneaanvallen op het vliegveld van Leipzig. Buitenlandminister Johan Wadepuhl zegt veel eendracht en steun te ervaren voor het overleg met zijn ambtgenoten van de andere EU-landen in Ierland. De NAVO, EU-kopstukken, Nederland en andere Europese landen betuigden hun steun nadat Duitsland dinsdag officieel verklaarde dat Rusland achter de drones zit die onder meer tussen Oekraïnse vrachtvliegtuigen in Leipzig zijn gevonden. Tal van landen hebben de Russische ambassadeur ontboden. Wadepuhl zegt dat Oekraïne verre moet worden gesteund en voorbereid op de winter en wijst erop dat sommige landen nog reserves hebben van luchtafweerraketten waar Oekraïne om vraagt. In Nepal zijn 1114 mensen omgekomen door een overstroming van een week geleden. Nog eens 3916 mensen worden vermist, meldt de rampenbestrijdingsdienst. In Tibet zijn volgens Chinese staatsmedia 16 doden gevallen en worden 546 mensen vermist. De politie heeft tot nu toe slechts 95 lichamen overgedragen aan nabestaanden, omdat de meeste resten nog niet zijn geïdentificeerd. Chinese reddingswerkers hebben de toegangsweg naar de grensovergang bij Giyirong heropend, waardoor zwaar materieel het rampgebied kan bereiken. Apple heeft de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het techbedrijf volgt daarmee Google, dat de naam eerder al aanpaste na een bevel van president Trump. Amerikaanse gebruikers van Apple Maps zien nu Lake America staan, terwijl Canadese gebruikers gewoon Ontario-meer blijven zien. De naamswijziging komt voort uit Trumps besluit om het meer te hernoemen te midden van een handelsruzie met Canada. Het meer ligt op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. De AEX-index in Amsterdam opent woensdag vrijwel onveranderd en noteert kort na aanvang licht in de min op 1101,40 punten. Beleggers houden de aandacht bij het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kost nu meer dan $95, Amerikaanse olie meer dan $90 per vat. Shell stijgt 0,5%, ING klimt 1,3% na een verhoogd beleggingsadvies van Morgan Stanley. De Aziatische beurzen laten rode cijfers zien, met de Nikkei in Tokio 2,9% lager en de Kospi in Seoul 4% omlaag. Met veel producten die op TikTok-shop worden aangeprezen is iets mis, stelt de Consumentenbond. De belangenbehartiger kocht 10 producten die op het platform werden gepromoot en ontdekte dat de helft mooier werd gepresenteerd dan ze in werkelijkheid waren. Zo bleek een stopcontactadapter van matige kwaliteit en waren draadloze oortjes met vertaalfunctie in werkelijkheid eenvoudige oortjes met instructies om een AI-vertaal-app te downloaden.
7: De Consumentenbond uitte al kritiek op TikTok Shop toen dat in juni naar Nederland kwam. De bond vindt dat het kopen van een product met TikTok Shop te makkelijk wordt en impulsaankopen bevordert.
9: Het Britse olie- en gasconcern BP heeft Ian Tyler benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij volgt Albert Manifold op, die in mei moest vertrekken na beschuldigingen van wangedrag. Tyler zal naar verwachting de lijn aanhouden die zijn voorganger heeft ingezet, waarbij BP zich meer richt op de kernactiviteiten en meer investeert in olie en gas. Manifold moest vertrekken vanwege ernstige zorgen over goed bestuur, toezicht en gedrag. BP kende de afgelopen jaren meer plotselinge wijzigingen aan de top, waaronder het vertrek van topman Bernard Looney, eind 2023, om leugens over persoonlijke relaties.
7: De wereldwijde investeringen in datacenters voor kunstmatige intelligentie kunnen in 2050 uitkomen op ruim 27.000 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau PwC. Het bedrag kan zelfs oplopen tot circa 43.000 miljard euro als AI-toepassingen sneller groeien dan verwacht. Het meeste geld gaat naar de Verenigde Staten, gevolgd door Azië en Europa. De investeringen zijn vooral bedoeld voor chips en apparatuur die nodig zijn voor de enorme rekenkracht van AI-datacenters. Een liter euro 95 kost vandaag 2.666 euro. Dat is bijna 3 cent meer dan gisteren en een nieuw record, meldt consumentenvoordeelplatform United Consumers. Het vorige record stond op 2.646 euro en dateerde van 6 mei. Ook diesel is duurder geworden en kost nu 2.633 euro per liter. De brandstofprijzen stijgen door de Iran-oorlog, die eind februari begon, en de verstoringen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Online supermarkt Picnic verwacht flink te groeien met de bezorging van maaltijden. Directeur Michiel Muller denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Nu zit bij bijna 10% van de bestellingen al een Picnic-kookt maaltijd. De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd en kunnen later worden opgewarmd. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland en wil de maaltijdbezorgdienst later ook in Duitsland en Frankrijk introduceren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. PEC Zwolle heeft aanvaller Sidney van Hooijdonk aangetrokken. De 26-jarige spits komt op huurbasis over van het Portugese Estrela da Amadora met een optie tot koop. Van Hooijdonk speelde eerder voor clubs als NAC, Bologna, Heerenveen en Norwich City. Begin dit jaar vertrok hij naar Portugal, waar hij 12 wedstrijden speelde. Van Hooijdonk zegt blij te zijn weer terug te zijn in de eredivisie. Tennisster Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delftse verloor van de Française Léolia Jeanjean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jeanjean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de tweede ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam debuut. Quinten Timber verruilt Olympique Marseille voor Crystal Palace. De 25-jarige middenvelder tekent in Londen een contract tot 2031. Timber kwam begin dit jaar over van Feyenoord en speelde 17 wedstrijden voor Marseille. De transfer moet Marseille financieel helpen, omdat de club gebonden is aan beperkingen van de UEFA. Timber speelde eerder voor FC Utrecht, Ajax en Feyenoord en is 13-voudig international van Oranje. Enzo Fernandez is overgestapt van Chelsea naar Manchester City. De 25-jarige Argentijnse middenvelder heeft een contract voor 5 jaar getekend. City betaalt 145 miljoen euro voor Fernandez, evenveel als Liverpool in 2025 betaalde voor Alexander Isak van Newcastle United. Fernandez speelde sinds 2023 voor Chelsea en won daar vorig jaar de Conference League en het WK voor clubs.
11: Tennisser Alexander Zverev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser won na 5 sets van de Italiaan Lorenzo Sonego. 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Zverev won in juni Roland Garros en verloor een maand later de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de volgende ronde speelt hij tegen de Fransman Quentin Alice.
12: PSV heeft de 21-jarige middenvelder Ioni Santos vastgelegd. Hij komt over van Sparta en tekent een contract voor 5 seizoenen. Santos speelde 32 wedstrijden voor Sparta en debuteerde dit jaar in het nationale elftal van Kaapverdië. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart noemt hem een creatieve en dynamische speler. Santos is de 6e aanwinst van PSV deze zomer.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend een mix van zon en wolken. In het noordwesten kan er een enkele bui vallen. In het zuidoosten blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar trekken er ook enkele buien over. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De westelijke wind is overwegend matig. Vanavond eerst nog opklaringen, maar later gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt langs de kust en op het IJsselmeer krachtig. Morgen blijft het wisselvallig met af en toe regen, vooral in het zuiden. De wind blijft stevig, met windkracht 5 tot 6 aan zee.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws.
17: Rijkswaterstaat is begonnen met de derde aanbesteding voor de vernieuwing van de Van Brienenoordbrug. De wegbeheerder zoekt gegadigden voor het bouwen van een nieuwe boogbrug die de huidige westelijke boog over de Nieuwe Maas gaat vervangen. Een nieuwe aanbesteding is nodig omdat de vorige biedingsronde 2 jaar geleden mislukte. Tussen 2028 en 2033 worden beide boogbruggen vervangen. Alleen ervaren staalbouwbedrijven komen in aanmerking en de vormgeving blijft bijna hetzelfde.
6: Er is contact geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstroming in Nepal, meldt minister Tom Berendsen. Het gaat om de vrouw die in Nepal woont en in de hoofdstad Kathmandu verblijft. Het ministerie is nog steeds bezorgd over het lot van de andere 2 Nederlanders die op bedevaart naar Tibet waren. Zij waren op de weg terug en net aangekomen bij de grens tussen China en Nepal toen de overstroming daar plaatsvond. In Nepal is het dodental opgelopen tot 1114, in China tot 16 en in beide landen worden in totaal nog meer dan 4400 mensen vermist.
18: Een kleine 40 trekkers zijn vanmorgen vanuit het Friese dorp Olterterp in kolonnen vertrokken naar Leeuwarden. Ook op andere plekken in Friesland verzamelden boeren zich om gezamenlijk naar de provinciehoofdstad te rijden. Vanaf 11 uur vanmorgen is bij het provinciehuis een demonstratie gepland tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren verwachten ongeveer 400 trekkers. De weg naar het provinciehuis is afgezet met betonblokken en er is een sluis voor voertuigen om de instroom te reguleren en ruimte te houden voor hulpdiensten.
19: Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de actie volstrekt onacceptabel. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Moskou ontkent betrokkenheid. Berendsen zegt dat Rusland met dit soort acties angst wil zaaien en de Europese steun aan Oekraïne wil ondermijnen.
6: De provincie Noord-Holland denkt de schade door ganzen onder controle te hebben. De schadepost begint na jaren van sterke groei te stabiliseren. Tussen november 2025 en juli betaalde de provincie 8,2 miljoen euro aan compensatie voor schade door grauwe ganzen aan grasland. Iets minder dan een jaar eerder. Noord-Holland schiet sinds dit voorjaar veel meer ganzen af dan voorheen. 100.000 per jaar in plaats van 50.000. De provincie trekt 9 miljoen euro uit voor de intensievere aanpak.
20: De NS verbetert de toegankelijkheid voor dove en slechthorende reizigers op stations. Reizigers kunnen vanaf nu via een QR-code op service- en alarmzuilen contact leggen met een gebaren- of teksttolk. Het reisadvies in de NS-app toont nu ook informatie over beschikbare liften en de uitstapzijden van treinen. De app heeft verder voorleesfuncties gekregen. De NS werkt momenteel ook aan toegankelijkere kaartautomaten en helpt reizigers bij de overgang naar OVP, dat eind volgend jaar de OV-chipkaart vervangt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Rusland moet harder worden aangepakt na de droneaanval op het vliegveld van Leipzig, zegt EU-buitenlandschef Kaya Kallas. Duitsland heeft vastgesteld dat Rusland achter de aanval zit. Kallas zegt dat het alle kenmerken van door de staat gesteund terrorisme vertoont. De aanslag staat woensdag hoog op de agenda van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, hebben de Russische ambassadeurs al ontboden.
23: Voor de Turkse kust is een vrachtschip gezonken na een aanvaring met een tanker. Aan boord van de Tugberk Imamoglu zijn 10 bemanningsleden die nog niet zijn bereikt. De twee schepen botsten in de nacht van dinsdag op woensdag om 3:15 lokale tijd op de zee van Marmara, ten zuidwesten van Istanbul. Reddingswerkers vonden wel een reddingsboot, maar de bemanning zat daar niet in. De Tugberk Imamoglu vervoerde 4200 ton staal. De tanker Alsu was leeg en raakte beschadigd.
24: Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran van dinsdag zijn 4 leden van de Revolutionaire Garde en 3 paramilitairen van de Basi-militie gedood. Eerder werden al 11 andere doden gemeld, onder wie 4 gasten van een huwelijksfeest. Iran veroordeelde de aanvallen en sloeg terug door raketten af te vuren op Amerikaanse bases in Jordanië en Irak. President Trump had gedreigd eventuele Iraanse vergeldingsaanvallen te beantwoorden met nog zwaardere bombardementen.
25: Duitsland voelt brede steun van zijn Europese bondgenoten na het aanwijzen van Rusland als verantwoordelijke voor mislukte droneaanvallen op het vliegveld van Leipzig. Buitenlandminister Johan Wadepuhl zegt veel eendracht en steun te ervaren voor het overleg met zijn ambtgenoten van de andere EU-landen in Ierland. De NAVO, EU-kopstukken, Nederland en andere Europese landen betuigden hun steun nadat Duitsland dinsdag officieel verklaarde dat Rusland achter de drones zit die onder meer tussen Oekraïnse vrachtvliegtuigen in Leipzig zijn gevonden. Tal van landen hebben de Russische ambassadeur ontboden. Wadepuhl zegt dat Oekraïne verre moet worden gesteund en voorbereid op de winter en wijst erop dat sommige landen nog reserves hebben van luchtafweerraketten, maar Oekraïne omvraagt.
26: In Nepal zijn 1114 mensen omgekomen door een overstroming van een week geleden. Nog eens 3916 mensen worden vermist, meldt de rampenbestrijdingsdienst. In Tibet zijn volgens Chinese staatsmedia 16 doden gevallen en worden 546 mensen vermist. De politie heeft tot nu toe slechts 95 lichamen overgedragen aan nabestaanden, omdat de meeste resten nog niet zijn geïdentificeerd.
0: Chinese reddingswerkers hebben de toegangsweg naar de grensovergang bij Guiyirong heropend, waardoor zwaar materieel het rampgebied kan bereiken.
2: Apple heeft de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het techbedrijf volgt daarmee Google, dat de naam eerder al aanpaste na een bevel van president Trump. Amerikaanse gebruikers van Apple Maps zien nu Lake America staan, terwijl Canadese gebruikers gewoon Ontario-meer blijven zien. De naamswijziging komt voort uit Trumps besluit om het meer te hernoemen te midden van een handelsruzie met Canada. Het meer ligt op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De AEX-index in Amsterdam opent woensdag vrijwel onveranderd en noteert kort na aanvang licht in de min op 1101,40 punten. Beleggers houden de aandacht bij het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kost nu meer dan $95, Amerikaanse olie meer dan $90 per vat. Shell stijgt 0,5%, ING klimt 1,3% na een verhoogd beleggingsadvies van Morgan Stanley. De Aziatische beurzen laten rode cijfers zien, met de Nikkei in Tokio 2,9% lager en de Kospi in Seoul 4% omlaag.
7: Met veel producten die op TikTok Shop worden aangeprezen, is iets mis, stelt de Consumentenbond. De belangenbehartiger kocht 10 producten die op het platform werden gepromoot en ontdekte dat de helft mooier werd gepresenteerd dan ze in werkelijkheid waren. Zo bleek een stopcontactadapter van matige kwaliteit en waren draadloze oortjes met vertaalfunctie in werkelijkheid eenvoudige oortjes met instructies om een AI-vertaal-app te downloaden. De Consumentenbond uitte al kritiek op TikTok Shop toen dat in juni naar Nederland kwam. De bond vindt dat het kopen van een product met TikTok Shop te makkelijk wordt en impulsaankopen bevordert.
8: Het Britse olie- en gasconcern BP heeft Ian Tyler benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij volgt Albert Manifold op, die in mei moest vertrekken na beschuldigingen van wangedrag. Tyler zal naar verwachting de lijn aanhouden die zijn voorganger heeft ingezet, waarbij BP zich meer richt op de kernactiviteiten en meer investeert in olie en gas. Manifold moest vertrekken vanwege ernstige zorgen over goed bestuur, toezicht en gedrag. BP kende de afgelopen jaren meer plotselinge wijzigingen aan de top, waaronder het vertrek van topman Bernard Looney eind 2023 om leugens over persoonlijke relaties.
9: De wereldwijde investeringen in datacenters voor kunstmatige intelligentie kunnen in 2050 uitkomen op ruim 27.000 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau PwC. Het bedrag kan zelfs oplopen tot circa 43.000 miljard euro als AI-toepassingen sneller groeien dan verwacht. Het meeste geld gaat naar de Verenigde Staten, gevolgd door Azië en Europa. De investeringen zijn vooral bedoeld voor chips en apparatuur die nodig zijn voor de enorme rekenkracht van AI-datacenters.
27: Een liter euro 95 kost vandaag €2.666. Dat is bijna 3 cent meer dan gisteren en een nieuw record, meldt consumentenvoordeelplatform United Consumers. Het vorige record stond op €2.646 en dateerde van 6 mei. Ook diesel is duurder geworden en kost nu €2.633 per liter. De brandstofprijzen stijgen door de Iran-oorlog, die eind februari begon, en de verstoringen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz.
28: Online supermarkt Picnic verwacht flink te groeien met de bezorging van maaltijden. Directeur Michiel Muller denkt dat over een paar jaar bij de helft van de bestellingen ook een maaltijd zit. Nu zit bij bijna 10% van de bestellingen al een Picnic kookt maaltijd. De maaltijden worden tegelijk met de rest van de boodschappen bezorgd en kunnen later worden opgewarmd. Picnic bezorgt gemiddeld 40.000 bestellingen per dag in Nederland
1: en wil de maaltijdbezorgdienst later ook in Duitsland en Frankrijk introduceren.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delftse verloor van de Française Léolia Jeanjean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jeanjean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de tweede ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam debuut. Quinten Timber verruilt Olympique Marseille voor Crystal Palace. De 25-jarige middenvelder tekent in Londen een contract tot 2031. Timber kwam begin dit jaar over van Feyenoord en speelde 17 wedstrijden voor Marseille. De transfer moet Marseille financieel helpen, omdat de club gebonden is aan beperkingen van de UEFA. Timber speelde eerder voor FC Utrecht, Ajax en Feyenoord en is 13-voudig international van Oranje. Enzo Fernandez is overgestapt van Chelsea naar Manchester City. De 25-jarige Argentijnse middenvelder heeft een contract voor 5 jaar getekend. City betaalt 145 miljoen euro voor Fernandez, evenveel als Liverpool in 2025 betaalde voor Alexander Isak van Newcastle United. Fernandez speelde sinds 2023 voor Chelsea en won daar vorig jaar de Conference League en het WK voor clubs. Tennisser Alexander Zverev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser won na 5 sets van de Italiaan Lorenzo Sonego. 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Zverev won in juni Roland Garros en verloor een maand later de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de volgende ronde speelt hij tegen de Fransman Quentin Alice. PSV heeft de 21-jarige middenvelder Ioni Santos vastgelegd. Hij komt over van Sparta en tekent een contract voor 5 seizoenen. Santos speelde 32 wedstrijden voor Sparta en debuteerde dit jaar in het nationale elftal van Kaapverdië. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart noemt hem een creatieve en dynamische speler. Santos is de 6e aanwinst van PSV deze zomer. FC Utrecht heeft verdediger Nicolas Panayiotou aangetrokken van het Cypriotische Omonia Nicosia. De 26-jarige Cypriot heeft een contract getekend voor 3 jaar met een optie voor nog een jaar. Panayiotou speelde sinds 2019 voor Omonia Nicosia en kwam 22 keer uit voor Cyprus. De afgelopen weken was hij met zijn oude club nog actief in de voorrondes van de Champions League en de Europa League. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het een mix van zon en wolken. In het noordwesten kan hier en daar een bui vallen, maar in het zuidoosten blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er trekken ook een paar buien over. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond klaart het eerst nog even op in het oosten, met misschien nog een lichte bui. Later op de avond gaat het in het noordwesten regenen. De wind draait naar zuidwest en wordt aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vannacht blijft het regenen, vooral in het noordwesten. Het blijft zacht, met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen is het wisselvallig, met af en toe regen en later wat zon. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
15: Bij alle coronamaatregelen werd vooraf een inschatting gemaakt van wat het voor de grondrechten van mensen betekende, zei voormalig minister Kajsa Ollongren tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Haar ministerie deed de eerste weging en daarna werd het in het kabinet besproken. Veel maatregelen waren een inperking van grondrechten, zoals het recht op onderwijs, omdat het coronavirus een bedreiging was voor het recht op leven. In december 2020 werd de tijdelijke wet coronamaatregelen aangenomen, waardoor de weging van grondrechten werd meegenomen bij nieuwe maatregelen. Daarvoor werden maatregelen genomen door noodverordeningen, wat volgens Ollongren een zwakkere juridische basis was.
16: Het centrum van Leeuwarden stroomt langzaam vol met trekkers voor een demonstratie tegen het stikstofbeleid. Er staan al enkele tientallen landbouwvoertuigen, versierd met Friese vlaggen, omgekeerde Nederlandse vlaggen en protestborden. De provincie biedt de demonstranten koffie met cake aan. De weg voor het provinciehuis is deels afgezet met betonblokken om ruimte te houden voor hulpdiensten. Tijdens de demonstratie, die om 11 uur begint, zullen vertegenwoordigers van verschillende boerenactiegroepen spreken.
17: Rijkswaterstaat is begonnen met de derde aanbesteding voor de vernieuwing van de Van Brienenoordbrug. De wegbeheerder zoekt gegadigden voor het bouwen van een nieuwe boogbrug die de huidige westelijke boog over de Nieuwe Maas gaat vervangen. Een nieuwe aanbesteding is nodig omdat de vorige biedingsronde 2 jaar geleden mislukte. Tussen 2028 en 2033 worden beide boogbruggen vervangen. Alleen ervaren staalbouwbedrijven komen in aanmerking en de vormgeving blijft bijna hetzelfde.
18: Een kleine 40 trekkers zijn vanmorgen vanuit het Friese dorp Olterterp in kolonnen vertrokken naar Leeuwarden. Ook op andere plekken in Friesland verzamelden boeren zich om gezamenlijk naar de provinciehoofdstad te rijden. Vanaf 11 uur vanmorgen is bij het provinciehuis een demonstratie gepland tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren verwachten ongeveer 400 trekkers. De weg naar het provinciehuis is afgezet met betonblokken en er is een sluis voor voertuigen om de instroom te reguleren en ruimte te houden voor hulpdiensten.
19: Er is contact geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstroming in Nepal, meldt minister Tom Berendsen. Het gaat om de vrouw die in Nepal woont en in de hoofdstad Kathmandu verblijft. Het ministerie is nog steeds bezorgd over het lot van de andere 2 Nederlanders die op bedevaart naar Tibet waren. Zij waren op de weg terug en net aangekomen bij de grens tussen China en Nepal toen de overstroming daar plaatsvond. In Nepal is het dodental opgelopen tot 1114, in China tot 16 en in beide landen worden in totaal nog meer dan 4400 mensen vermist.
20: Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de actie volstrekt onacceptabel. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Moskou ontkent betrokkenheid. Berendsen zegt dat Rusland met dit soort acties angst wil zaaien en de Europese steun aan Oekraïne wil ondermijnen.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws.
30: Duitsland voelt brede steun van Europese bondgenoten na het aanwijzen van Rusland als verantwoordelijke voor mislukte drone-aanvallen op het vliegveld van Leipzig. Dat zegt de Duitse buitenlandminister Johan Wadepul voor overleg met zijn ambtgenoten in Ierland.
0: De Duitse regering verklaarde dinsdag officieel dat zij de hand van Rusland ziet achter de drones die onder meer tussen Oekraïnse vrachtvliegtuigen in Leipzig zijn gevonden. Waardepul zegt dat tal van landen daarop de Russische ambassadeur hebben ontboden. Als antwoord op het Russische geweld moeten EU-landen Oekraïne verder steunen en voorbereiden op de winter, aldus de minister.
2: Rusland moet harder worden aangepakt na de droneaanval op het vliegveld van Leipzig, zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Duitsland heeft vastgesteld dat Rusland achter de aanval zit. Kallas zegt dat het alle kenmerken van door de staat gesteund terrorisme vertoont. De aanslag staat woensdag hoog op de agenda van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, hebben de Russische ambassadeurs al ontboden.
3: Voor de Turkse kust is een vrachtschip gezonken na een aanvaring met een tanker. Aan boord van de Tugberk Imamoglu zijn 10 bemanningsleden die nog niet zijn bereikt. De twee schepen botsten in de nacht van dinsdag op woensdag om 3:15 lokale tijd op de zee van Marmara, ten zuidwesten van Istanbul. Reddingswerkers vonden wel een reddingsboot, maar de bemanning zat daar niet in. De Tugberk Imamoglu vervoerde 4200 ton staal. De tanker Alsu was leeg en raakte beschadigd.
5: Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran van dinsdag zijn 4 leden van de Revolutionaire Garde en 3 paramilitairen van de Basi-militie gedood. Eerder werden al 11 andere doden gemeld, onder wie 4 gasten van een huwelijksfeest. Iran veroordeelde de aanvallen en sloeg terug door raketten af te vuren op Amerikaanse bases in Jordanië en Irak. President Trump had gedreigd eventuele Iraanse vergeldingsaanvallen te beantwoorden met nog zwaardere bombardementen.
7: In Nepal zijn 1114 mensen omgekomen door een overstroming van een week geleden. Nog eens 3916 mensen worden vermist, meldt de rampenbestrijdingsdienst. In Tibet zijn volgens Chinese staatsmedia 16 doden gevallen en worden 546 mensen vermist. De politie heeft tot nu toe slechts 95 lichamen overgedragen aan nabestaanden, omdat de meeste resten nog niet zijn geïdentificeerd. Chinese reddingswerkers hebben de toegangsweg naar de grensovergang bij Giyirong heropend, waardoor zwaar materieel het rampgebied kan bereiken.
8: Apple heeft de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America voor gebruikers in de Verenigde Staten. Het techbedrijf volgt daarmee Google, dat de naam eerder al aanpaste na een bevel van president Trump. Amerikaanse gebruikers van Apple Maps zien nu Lake America staan, terwijl Canadese gebruikers gewoon Ontario meer blijven zien. De naamswijziging komt voort uit Trumps besluit om het meer te hernoemen te midden van een handelsruzie met Canada. Het meer ligt op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. Het Nationaal Warmtefonds heeft in de eerste 8 maanden van dit jaar al meer leningen verstrekt dan in heel 2024. Tot en met augustus ging het om ruim 22.000 leningen. In heel 2024 waren dat er iets meer dan 21.000. Ook het verstrekte bedrag steeg flink. Van 291 miljoen euro in de eerste 8 maanden van 2024 naar bijna 425 miljoen euro dit jaar. De groei komt vooral van particuliere huiseigenaren, die 67% vaker een lening aanvroegen dan vorig jaar. Het fonds zegt dat steeds meer mensen hun woning energiezuiniger maken, uit zorgen over de energierekening en de betaalbaarheid van wonen.
25: De AEX-index in Amsterdam opent woensdag vrijwel onveranderd en noteert kort na aanvang licht in de min op 1101,40 punten. Beleggers houden de aandacht bij het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kost nu meer dan $95. Amerikaanse olie meer dan $90 per vat. Shell stijgt 0,5%,
1: ING klimt 1,3% na een verhoogd beleggingsadvies van Morgan Stanley. De Aziatische beurzen laten rode cijfers zien, met de Nikkei in Tokio 2,9% lager en de Kospi in Seoul 4% omlaag.
4: Het Britse olie- en gasconcern BP heeft Ian Tyler benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij volgt Albert Manifold op, die in mei moest vertrekken naar beschuldigingen van wangedrag. Tyler zal naar verwachting de lijn aanhouden die zijn voorganger heeft ingezet, waarbij BP zich meer richt op de kernactiviteiten en meer investeert in olie en gas. Manifold moest vertrekken vanwege ernstige zorgen over goed bestuur, toezicht en gedrag. BP kende de afgelopen jaren meer plotselinge wijzigingen aan de top, waaronder het vertrek van topman Bernard Looney, eind 2023, om leugens over persoonlijke relaties.
6: Met veel producten die op TikTok Shop worden aangeprezen, is iets mis, stelt de Consumentenbond. De belangenbehartiger kocht 10 producten die op het platform werden gepromoot en ontdekte dat de helft mooier werd gepresenteerd dan ze in werkelijkheid waren. Zo bleek een stopcontactadapter van matige kwaliteit en waren draadloze oortjes met vertaalfunctie in werkelijkheid eenvoudige oortjes met instructies om een AI-vertaal-app te downloaden. De Consumentenbond uitte al kritiek op TikTok Shop toen dat in juni naar Nederland kwam. De bond vindt dat het kopen van een product met TikTok Shop te makkelijk wordt en impulsaankopen bevordert.
10: De wereldwijde investeringen in datacenters voor kunstmatige intelligentie kunnen in 2050 uitkomen op ruim 27.000 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau PwC. Het bedrag kan zelfs oplopen tot circa 43.000 miljard euro als AI-toepassingen sneller groeien dan verwacht. Het meeste geld gaat naar de Verenigde Staten, gevolgd door Azië en Europa. De investeringen zijn vooral bedoeld voor chips en apparatuur die nodig zijn voor de enorme rekenkracht van AI-datacenters.
11: Een liter euro 95 kost vandaag 2.666 euro. Dat is bijna 3 cent meer dan gisteren en een nieuw record, meldt consumentenvoordeelplatform United Consumers. Het vorige record stond op 2.646 euro en dateerde van 6 mei. Ook diesel is duurder geworden en kost nu 2.633 euro per liter. De brandstofprijzen stijgen door de Iran-oorlog, die eind februari begon, en de verstoringen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De 35-jarige Delftse verloor van de Française Léolia Jeanjean met 7-6, 8-6, 6-2. Rus plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar kon geen weerstand bieden aan Jeanjean, die met een wildcard meedoet. Het is de 10e keer dat Rus het hoofdtoernooi haalt, maar verder dan de tweede ronde kwam ze nooit. Maandag werd ook Anouk Koevermans al uitgeschakeld bij haar Grand Slam debuut. Quinten Timber verruilt Olympique Marseille voor Crystal Palace. De 25-jarige middenvelder tekent in Londen een contract tot 2031. Timber kwam begin dit jaar over van Feyenoord en speelde 17 wedstrijden voor Marseille. De transfer moet Marseille financieel helpen, omdat de club gebonden is aan beperkingen van de UEFA. Timber speelde eerder voor FC Utrecht, Ajax en Feyenoord en is 13-voudig international van Oranje. Enzo Fernandez is overgestapt van Chelsea naar Manchester City. De 25-jarige Argentijnse middenvelder heeft een contract voor 5 jaar getekend. City betaalt 145 miljoen euro voor Fernandez, evenveel als Liverpool in 2025 betaalde voor Alexander Isak van Newcastle United. Fernandez speelde sinds 2023 voor Chelsea en won daar vorig jaar de Conference League en het WK voor clubs. Tennisser Alexander Zverev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitser won na 5 sets van de Italiaan Lorenzo Sonego. 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Zverev won in juni Roland Garros en verloor een maand later de finale op Wimbledon van Jannik Sinner.
14: In de volgende ronde speelt hij tegen de Fransman Quentin Alice. PSV heeft de 21-jarige middenvelder Ayoni Santos vastgelegd. Hij komt over van Sparta en tekent een contract voor 5 seizoenen. Santos speelde 32 wedstrijden voor Sparta en debuteerde dit jaar in het nationale elftal van Kaapverdië. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart noemt hem een creatieve en dynamische speler. Santos is de 6e aanwinst van PSV deze zomer. FC Utrecht heeft verdediger Nicolas Panayiotou aangetrokken van het Cypriotische Omonia Nicosia. De 26-jarige Cypriot heeft een contract getekend voor 3 jaar met een optie voor nog een jaar. Panayiotou speelde sinds 2020.

0: ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noordwesten kan hier en daar een bui vallen. In het zuidoosten blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen tot zuidwesten. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er trekken ook enkele buien over. In het noordoosten is er kans op onweer. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten. De wind is matig en westelijk. Vanavond zijn er opklaringen en wolkenvelden. In het oosten kan het nog licht regenen. Later op de avond gaat het in het noordwesten vaker regenen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt langs de kust en op het IJsselmeer toe tot krachtig. Vannacht regent het vooral in het noordwesten. Het blijft zacht, met 15 tot 18 graden. Morgen is het wisselvallig, met af en toe zon en buien, vooral in het zuiden. De wind blijft matig tot krachtig.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De advocaten van Jos Leijendekkers, ook wel Bolle Jos genoemd, distancieren zich met klem van de aantijgingen dat hij betrokken zou zijn bij het incident in Overasselt. Volgens zijn raadslieden zijn dit soort beschuldigingen gevaarzettend en niet rechtsstatelijk. Leijendekkers is al geruime tijd voortvluchtig en geldt als grote speler in de internationale drugshandel. In Overasselt werd in de nacht van maandag op dinsdag een 51-jarige man gedood bij een schietpartij waarbij een grote groep mannen betrokken was, van wie een aantal zwaar bewapend. Twee politiemensen raakten gewond. De politie arresteerde 34 verdachten en de naam van Leijendekkers werd vrijwel direct in diverse media genoemd.
5: Voormalig minister Kajsa Ollongren zei woensdag tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat bij alle coronamaatregelen vooraf een inschatting werd gemaakt van de gevolgen voor grondrechten. Volgens de oud-vicepremier deed haar ministerie de eerste weging en werd het daarna in het kabinet besproken. In december 2020 werd de tijdelijke wet coronamaatregelen aangenomen, waardoor de weging van grondrechten werd meegenomen bij nieuwe maatregelen. Daarvoor werden maatregelen genomen door noodverordeningen die volgens Ollongren een zwakkere juridische basis hadden. Ollongren zei dat de wet laat werd ingevoerd omdat het kabinet het niet nodig vond om het in het zomerreces te behandelen en omdat er extra tijd nodig was om kritiek van de Raad van State en vanuit het kabinet te verwerken.
6: SURF, de organisatie die het gezamenlijke computernetwerk van universiteiten, hogescholen, mbo's, academische ziekenhuizen en onderzoeksinstituten regelt, waarschuwt dat het enquêteprogramma DesignXM van het Amerikaanse bedrijf Qualtrics een groot gevaar vormt voor de privacy. SURF ziet 14 hoge risico's, waaronder het ontbreken van bewijs dat gegevens van deelnemers anoniem worden gemaakt en onvolledige informatie over het gebruik van cookies. Ook zou Qualtrics niet volledig voldoen aan verzoeken om inzage in gegevens en ontbreekt een goed overzicht van welke bedrijven worden ingeschakeld bij het verwerken van data. Qualtrics is het niet eens met de conclusies en stelt dat de instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de gegevens. SURF geeft een negatief advies over het gebruik van DesignXM en heeft contact opgenomen met de autoriteit persoonsgegevens. De roman Nevermore van de Franse auteur Cécile Weisbrot heeft de Europese Literatuurprijs gewonnen. De prijs bekroont de beste hedendaagse Europese roman die in het voorgaande jaar in Nederlandse vertaling verscheen en wordt dit jaar voor de 16e keer uitgereikt. In Nevermore werkt de hoofdpersoon, een vertaalster, aan de vertaling van Time Passes, het middendeel van de roman To the Lighthouse van Virginia Woolf, terwijl ze rouwt

0: informatie over het gebruik van cookies. Ook zou Qualtrics niet volledig voldoen aan verzoeken om inzage in gegevens en ontbreekt een goed overzicht van welke bedrijven worden ingeschakeld bij het verwerken van data. Qualtrics is het niet eens met de conclusies en stelt dat de instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de gegevens. SURF geeft een negatief advies over het gebruik van DesignXM en heeft contact opgenomen met de autoriteit persoonsgegevens. De roman Nevermore van de Franse auteur Cécile Weisbrot heeft de Europese Literatuurprijs gewonnen. De prijs bekroont de beste hedendaagse Europese roman die in het voorgaande jaar in Nederlandse vertaling verscheen en wordt dit jaar voor de 16e keer uitgereikt. In Nevermore werkt de hoofdpersoon, een vertaalster, aan de vertaling van Time Passes, het middendeel van de roman To the Lighthouse van Virginia Woolf, terwijl ze rouwt om de dood van haar vriendin. De jury prijst het boek als een zeer Europese roman over destructie, rouw en wederopbouw en roemt ook de vertaling van Josephine Reinaerts als een kunstwerk op zich. Zowel de auteur als de vertaler ontvangen 10.000 euro en krijgen de prijs op 7 november tijdens het festival Crossing Border.
1: Ruim 200 voormalige bewindslieden, oud-ambassadeurs en ambtenaren vragen het kabinet in een brief om strengere maatregelen tegen Israël. Onder de ondertekenaars zijn Job Cohen, Ahmed Abu Taleb, Josias van Aartsen, Wim Deetman en Joris Voorhoeven. Ze wijzen op de voortdurende Israëlische bombardementen op Gaza, ondanks een staakt het vuren, en de verslechterende situatie op de westelijke Jordaanoever. De ondertekenaars, onder wie 111 ambtenaren, vragen onder meer om een volledig wapenembargo, het opschorten van handelsvoordelen met de EU en ongehinderde toegang voor hulpverleners tot Gaza. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de handelsboycot van Israëlische nederzettingen.
2: Het centrum van Leeuwarden stroomt langzaam vol met trekkers voor een demonstratie tegen het stikstofbeleid. Er staan al enkele tientallen landbouwvoertuigen, versierd met Friese vlaggen, omgekeerde Nederlandse vlaggen en protestborden. De provincie biedt de demonstranten koffie met cake aan. De weg voor het provinciehuis is deels afgezet met betonblokken om ruimte te houden voor hulpdiensten. Tijdens de demonstratie, die om 11 uur begint, zullen vertegenwoordigers van verschillende boerenactiegroepen spreken.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, zegt dat de droneaanval in Leipzig deel uitmaakt van een langdurige poging van het Kremlin om de Europese Unie, haar democratische processen en haar steun aan Oekraïne te ondermijnen. Die poging is volgens Barrot een mislukking. De steun aan Oekraïne is juist gestaag toegenomen sinds 24 februari 2022. Barrot vindt dat de EU collectief nieuwe sancties tegen Rusland moet opleggen. Hij heeft, net als minister Berendsen, de Russische ambassadeur ontboden om krachtig te protesteren tegen de betrokkenheid van Rusland bij de aanval.
1: De Iraanse Revolutionaire Garde meldt dat opnieuw twee olietankers op zeemijnen zijn gevaren in de straat van Hormuz. Op de schepen zou brand zijn ontstaan en de bemanning zou zijn geëvacueerd. De Revolutionaire Garde stelt dat de tankers op een illegale route voeren en dat ze daartoe werden aangemoedigd door de Verenigde Staten. Teheran wil de scheepvaart in de straat van Hormuz kunnen controleren. Maandag werden ook twee olietankers geraakt door onbekende projectielen, waarbij volgens een Saoedisch bedrijf twee Filipijnse bemanningsleden om het leven zijn gekomen.
4: Duitsland voelt brede steun van

0: Europese bondgenoten na het aanwijzen van Rusland als verantwoordelijke voor mislukte drone-aanvallen op het vliegveld van Leipzig. Dat zegt de Duitse buitenlandminister Johan Wadepul voor overleg met zijn ambtgenoten in Ierland. De Duitse regering verklaarde dinsdag officieel dat zij de hand van Rusland ziet achter de drones die onder meer tussen Oekraïnse vrachtvliegtuigen in Leipzig zijn gevonden. Wadepul zegt dat tal van landen daarop de Russische ambassadeur hebben ontboden. Als antwoord op het Russische geweld moeten EU-landen Oekraïne verder steunen en voorbereiden op de winter, aldus de minister. Rusland moet harder worden aangepakt na de drone-aanval op het vliegveld van Leipzig, zegt EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Duitsland heeft vastgesteld dat Rusland achter de aanval zit. Kallas zegt dat het alle kenmerken van door de staat gesteund terrorisme vertoont. De aanslag staat woensdag hoog op de agenda van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, hebben de Russische ambassadeurs al ontboden. Voor de Turkse kust is een vrachtschip gezonken na een aanvaring met een tanker. Aan boord van de Tugberk Imamolu zijn 10 bemanningsleden die nog niet zijn bereikt. De twee schepen botsten in de nacht van dinsdag op woensdag om 3:15 lokale tijd op de zee van Marmara, ten zuidwesten van Istanbul. Reddingswerkers vonden wel een reddingsboot, maar de bemanning zat daar niet in. De Tugberk Imamolu vervoerde 4200 ton staal. De tanker Alsu was leeg en raakte beschadigd. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran van dinsdag zijn 4 leden van de Revolutionaire Garde en 3 paramilitairen van de Basi-militie gedood. Eerder werden al 11 andere doden gemeld, onder wie 4 gasten van een huwelijksfeest. Iran veroordeelde de aanvallen en sloeg terug door raketten af te vuren op Amerikaanse bases in Jordanië en Irak. President Trump had gedreigd eventuele Iraanse vergeldingsaanvallen te beantwoorden met nog zwaardere bombardementen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week donderdag waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Dat zegt de Duitse Centrale Bank-president Joachim Nagel tegen de Franse krant Le Monde. De financiële markten schatten de kans op een renteverhoging in op ruim 95%. In juni verhoogde de ECB de rente al met 0,25 procentpunt om de hoge inflatie tegen te gaan. Dinsdag werd bekend dat de inflatie in het eurogebied in augustus is gestegen tot 3,3%. Het Nationaal Warmtefonds heeft in de eerste 8 maanden van dit jaar al meer leningen verstrekt dan in heel 2024. Tot en met augustus ging het om ruim 22.000 leningen. In heel 2024 waren dat er iets meer dan 21.000. Ook het verstrekte bedrag steeg flink. Van 291 miljoen euro in de eerste 8 maanden van 2024 naar bijna 425 miljoen euro dit jaar. De groei komt vooral van particuliere huiseigenaren, die 67% vaker een lening aanvroegen dan vorig jaar. Het fonds zegt dat steeds meer mensen hun woning energiezuiniger maken, uit zorgen over de energierekening en de betaalbaarheid van wonen. De AEX-index in Amsterdam opent woensdag vrijwel onveranderd en noteert kort na aanvang licht in de min op 1101,40 punten. Beleggers houden de aandacht bij het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kost nu meer dan $95, Amerikaanse olie meer dan $90 per vat. Shell stijgt 0,5%, ING klimt 1,3% na een verhoogd beleggingsadvies van Morgan Stanley. De Aziatische beurzen laten rode cijfers zien, met de Nikkei in Tokio 2,9% lager en de Kospi in Seoul 4% omlaag. Het Britse olie- en gasconcern BP heeft Ian Tyler benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij volgt Albert Manifold op, die in mei moest vertrekken na beschuldigingen van wangedrag. Tyler zal naar verwachting de lijn aanhouden die zijn voorganger heeft ingezet, waarbij BP zich meer richt op de kernactiviteiten en meer investeert in olie en gas. Manifold moest vertrekken vanwege ernstige zorgen over goed bestuur, toezicht en gedrag. BP kende de afgelopen jaren meer plotselinge wijzigingen aan de top, waaronder het vertrek van topman Bernard Looney, eind 2023, om leugens over persoonlijke relaties. Met veel producten die op TikTok-shop worden aangeprezen, is iets mis, stelt de Consumentenbond. De belangenbehartiger kocht 10 producten die op het platform werden gepromoot en ontdekte dat de helft mooier werd gepresenteerd dan ze in werkelijkheid waren. Zo bleek een stopcontactadapter van matige kwaliteit en waren draadloze oortjes met vertaalfunctie in werkelijkheid eenvoudige oortjes met instructies om een AI-vertaal-app te downloaden. De Consumentenbond uitte al kritiek op TikTok-shop toen dat in juni naar Nederland kwam. De bond vindt dat het kopen van een product met TikTok-shop te makkelijk wordt en impulsaankopen bevordert. De wereldwijde investeringen in datacenters voor kunstmatige intelligentie kunnen in 2050 uitkomen op ruim 27.000 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau PwC. Het bedrag kan zelfs oplopen tot circa 43.000 miljard euro als AI-toepassingen sneller groeien dan verwacht. Het meeste geld gaat naar de Verenigde Staten, gevolgd door Azië en Europa. De investeringen zijn vooral bedoeld voor chips en apparatuur die nodig zijn voor de enorme rekenkracht van AI-datacenters. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Quinten Timber verruilt Olympique Marseille voor Crystal Palace. De 25-jarige middenvelder tekent in Londen een contract tot 2031. Timber kwam begin dit jaar over van Feyenoord en speelde 17 wedstrijden voor Marseille. De transfer moet Marseille financieel helpen, omdat de club gebonden is aan beperkingen van de UEFA. Timber speelde eerder voor FC Utrecht, Ajax en Feyenoord en is 13-voudig international van Oranje. Enzo Fernandez is overgestapt van Chelsea naar Manchester City. De 25-jarige Argentijnse middenvelder heeft een contract voor 5 jaar getekend. City betaalt 145 miljoen euro voor Fernandez, evenveel als Liverpool in 2025 betaalde voor Alexander Isak van Newcastle United. Fernandez speelde sinds 2023 voor Chelsea en won daar vorig jaar de Conference League en het WK voor clubs. Tennisser Alexander Zverev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse won na 5 sets van de Italiaan Lorenzo Sonego. 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Zverev won in juni Roland Garros en verloor een maand later de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de volgende ronde speelt hij tegen de Fransman Quentin Alice. PSV heeft de 21-jarige middenvelder Ioni Santos vastgelegd. Hij komt over van Sparta en tekent een contract voor 5 seizoenen. Santos speelde 32 wedstrijden voor Sparta en debuteerde dit jaar in het nationale elftal van Kaapverdië. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart noemt hem een creatieve en dynamische speler. Santos is de 6e aanwinst van PSV deze zomer. FC Utrecht heeft verdediger Nicolaos Panayiotou aangetrokken van het Cypriotische Omonia Nicosia. De 26-jarige Cypriot heeft een contract getekend voor 3 jaar met een optie voor nog een jaar. Panayiotou speelde sinds 2019 voor Omonia Nicosia en kwam 22 keer uit voor Cyprus. De afgelopen weken was hij met zijn oude club nog actief in de voorrondes van de Champions League en de Europa League. Verdediger Thilo Kehrer speelt de rest van het seizoen voor Ajax. De 29-jarige Duitse wordt per direct gehuurd van AS Monaco. Kehrer staat sinds 2024 onder contract bij de club uit het Vorstendom. Daarvoor speelde hij onder meer voor West Ham United en Paris Saint-Germain. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Kehrer veel ervaring meebrengt en zorgt voor gezonde concurrentie in de verdediging. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met hier en daar een bui die overtrekt. In het noordoosten kan er onweer bij zijn. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten, met een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Later vanavond trekt er vanaf het westen bewolking binnen en gaat het in het noordwestelijke deel af en toe regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer neemt de wind toe naar krachtig. Komende nacht blijft het vooral in het noordwesten geregeld regenen. Het blijft zacht, met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen blijft het wisselvallig, met af en toe regen en later ook wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het binnenlands nieuws. Crimesite meldt dat er een video is verschenen waarop vier gewapende mannen een inwoner van Overasselt bedreigen. De video is gericht aan Jan G., wiens woning dinsdag bij een dodelijke aanval doelwit was. Een van de mannen beschuldigt G. in het Engels met Spaans accent van de diefstal van 1283 kilo cocaïne. Hij eist de goederen binnen 12 uur terug en dreigt anders G., zijn familie, vrienden en zakenpartners te doden. Over de authenticiteit van de boodschap is niets te bevestigen.
7: Een man die woensdagochtend mogelijk een wapen bij zich had in het centrum van Bunschoten-Spakenburg, is na een vluchtpoging met geweld door de politie aangehouden. Agenten kwamen rond 10 uur op een melding van een situatie die voor omstanders dreigend was. De man sloeg op de vlucht, waarop de politie waarschuwingsschoten loste en hem vervolgens met geweld aanhield op het Zeilmakersplein. De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het optreden van de agenten.
8: De advocaten van Richard K. hebben woensdag een getuige meegebracht naar het gerechtshof in Leeuwarden. Tegen K. is levenslang geëist voor een dubbele moord in Wijteveen in januari 2024. De getuige werkt bij de dienst speciale interventies van de politie en zou kunnen verklaren over eerder gedrag van de slachtoffers Sam en Ineke. De verdediging wil aantonen dat K. de slachtoffers niet met voorbedachte raden heeft doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie vindt dat het Hof het verzoek tot het horen van de getuige moet afwijzen.
9: Burgemeester Carola Schouten heeft 9 hooligans een gebiedsverbod rond de Kuip opgelegd, meldt het AD. 3 anderen krijgen een waarschuwing. Aanleiding is de mishandeling van een Algerijnse fan voor de Interland Nederland-Algerije op 3 juni. Een groep Algerijnse fans uit Frankrijk werd geschopt en geslagen, waarbij een slachtoffer buiten bewustzijn raakte. De politie kon de verdachte een maand later aanhouden dankzij camerabeelden.
10: Tientallen agenten van de mobiele eenheid zijn bezig met een zoekactie op een grasveld bij Overasselt. De agenten lopen in 1 linie over het veld en zoeken tussen het gras en in de naastgelegen bosjes. Waar de politie precies naar zoekt is niet bekend. De ME ondersteunt woensdag opnieuw bij het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt, waarbij in de nacht van maandag op dinsdag een man uit Wiegen werd doodgeschoten en 2 agenten zwaar gewond raakten. 34 verdachten zijn inmiddels aangehouden.
11: Bij de demonstratie dinsdagavond tegen de opvang van asielzoekers voor het gemeentehuis in Tolen zijn 5 mensen aangehouden. Het gaat om 3 mannen van 21, 24 en 51 jaar en een vrouw van 54 uit de gemeente Tolen en een man van 63 uit Bergen op Zoom. Ze zijn aangehouden vanwege onder meer belediging en het verstoren van de openbare orde. Volgens de regionale krant PZC waren er zo'n 300 demonstranten aanwezig.
12: De demonstratie vond plaats voorafgaand aan en tijdens een spoeddebat over de komst van een tijdelijke opvang voor 150 asielzoekers.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zitten 46 medewerkers van een waterkrachtcentrale vast onder de grond na een overstroming. Ze bevinden zich in een kamerachtig bouwwerk in de tunnel van de Rasuwagadi-centrale, vlak bij de Chinese grens. Energiebedrijf NEA denkt dat ze nog in leven zijn, omdat ze beschikken over eten en drinken. In totaal worden nog honderden mensen vermist in verschillende hydro-energieprojecten, waar tunnels geblokkeerd zijn door puin. In heel Nepal zijn 1114 doden geteld en worden ruim 3900 mensen vermist.
16: De Duitse politie denkt dat een storing bij een elektriciteitsstation in Bergheim woensdag een opzettelijke aanval was. Een verdeelstation raakte beschadigd. Netbeheerder Amprion zegt dat externe inmenging zeer waarschijnlijk is. Het incident gebeurde een dag na een sabotageactie ten zuidoosten van Berlijn, waarbij explosieven zijn gebruikt. De autoriteiten zijn in hoogste staat van paraatheid vanwege mogelijke Russische inmenging.
17: De Iraanse Revolutionaire Garde meldt dat opnieuw twee olietankers op zeemijnen zijn gevaren in de straat van Hormuz. Op de schepen zou brand zijn ontstaan en de bemanning zou zijn geëvacueerd. De Revolutionaire Garde stelt dat de tankers op een illegale route voeren en dat ze daartoe werden aangemoedigd door de Verenigde Staten. Teheran wil de scheepvaart in de straat van Hormuz kunnen controleren. Maandag werden ook twee olietankers geraakt door onbekende projectielen, waarbij volgens een Saoedisch bedrijf twee Filipijnse bemanningsleden om het leven zijn gekomen.
18: De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, zegt dat de droneaanval in Leipzig deel uitmaakt van een langdurige poging van het Kremlin om de Europese Unie, haar democratische processen en haar steun aan Oekraïne te ondermijnen. Die poging is volgens Barrot een mislukking. De steun aan Oekraïne is juist gestaag toegenomen sinds 24 februari 2022. Barrot vindt dat de EU collectief nieuwe sancties tegen Rusland moet opleggen. Hij heeft, net als minister Berendsen, de Russische ambassadeur ontboden om krachtig te protesteren tegen de betrokkenheid van Rusland bij de aanval.
19: Duitsland voelt brede steun van Europese bondgenoten na het aanwijzen van Rusland als verantwoordelijke voor mislukte droneaanvallen op het vliegveld van Leipzig. Dat zegt de Duitse buitenlandminister Johan Wadepul voor overleg met zijn ambtgenoten in Ierland. De Duitse regering verklaarde dinsdag officieel dat zij de hand van Rusland ziet achter de drones die onder meer tussen Oekraïense vrachtvliegtuigen in Leipzig zijn gevonden. Wadepul zegt dat tal van landen daarop de Russische ambassadeur hebben ontboden. Als antwoord op het Russische geweld moeten EU-landen Oekraïne verder steunen en voorbereiden op de winter, aldus de minister.
20: Rusland moet harder worden aangepakt na de droneaanval op het vliegveld van Leipzig, zegt EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Duitsland heeft vastgesteld dat Rusland achter de aanval zit. Kallas zegt dat het alle kenmerken van door de staat gesteund terrorisme vertoont. De aanslag staat woensdag hoog op de agenda van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, hebben de Russische ambassadeurs al ontboden.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: Herenmodewinkelketen Auger moet gegevens over de leden van zijn businessclub met de Belastingdienst delen.
0: Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. De fiscus vermoedt dat het lidmaatschap deels wordt gebruikt om privéuitgaven, zoals kleding of evenementen, als zakelijke kosten af te trekken. Augier weigerde eerder informatie over individuele leden te delen. De winkelketen moet de gegevens binnen 2 weken aanleveren.
1: Arbodienstverlener ArboUnie verwacht dat het aantal ziekmeldingen van werknemers in september zeer sterk stijgt. Volgens een analyse over de jaren 2020 tot en met 2025 ligt het aantal ziekmeldingen in september gemiddeld 69% hoger dan in augustus. Bedrijfsarts Corné Roele zegt dat de stijging niet simpelweg een motivatieprobleem is. Vanaf september neemt in veel organisaties de drukte toe en komen mensen meer met elkaar in contact, terwijl ook verkoudheid en griep een grotere rol gaan spelen. De meeste ziekmeldingen in september duren minder dan een week.
2: De Europese Centrale Bank gaat naar alle waarschijnlijkheid volgende week donderdag de rente in de eurozone opnieuw verhogen. Dat denkt de Duitse Centrale Bank-president Joachim Nagel. De financiële markten schatten de kans op een renteverhoging in op ruim 95%. Dinsdag werd bekend dat de inflatie in het eurogebied in augustus is gestegen tot 3,3%. Nagel is voorzichtig over verdere verhogingen de komende maanden.
23: Het Nationaal Warmtefonds heeft in de eerste 8 maanden van dit jaar al meer leningen verstrekt dan in heel 2024. Tot en met augustus ging het om ruim 22.000 leningen. In heel 2024 waren dat er iets meer dan 21.000. Ook het verstrekte bedrag steeg flink. Van 291 miljoen euro in de eerste 8 maanden van 2024 naar bijna 425 miljoen euro dit jaar. De groei komt vooral van particuliere huiseigenaren, die 67% vaker een lening aanvroegen dan vorig jaar. Het fonds zegt dat steeds meer mensen hun woning energiezuiniger maken, uit zorgen over de energierekening en de betaalbaarheid van wonen.
24: De AEX-index in Amsterdam opent woensdag vrijwel onveranderd en noteert kort na aanvang licht in de min op 1101,40 punten. Beleggers houden de aandacht bij het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kost nu meer dan $95, Amerikaanse olie meer dan $90 per vat. Shell stijgt 0,5%, ING klimt 1,3% na een verhoogd beleggingsadvies van Morgan Stanley. De Aziatische beurzen laten rode cijfers zien, met de Nikkei in Tokio 2,9% lager en de Kospi in Seoul 4% omlaag.
25: Met veel producten die op TikTok Shop worden aangeprezen, is iets mis, stelt de Consumentenbond. De belangenbehartiger kocht 10 producten die op het platform werden gepromoot en ontdekte dat de helft mooier werd gepresenteerd dan ze in werkelijkheid waren. Zo bleek een stopcontactadapter van matige kwaliteit en waren draadloze oortjes met vertaalfunctie in werkelijkheid eenvoudige oortjes met instructies om een AI-vertaal-app te downloaden. De Consumentenbond uitte al kritiek op TikTok Shop toen dat in juni naar Nederland kwam. De bond vindt dat het kopen van een product met TikTok Shop te makkelijk wordt en impulsaankopen bevordert.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Alexander Zverev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse won na 5 sets van de Italiaan Lorenzo Sonego. 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Zverev won in juni Roland Garros en verloor een maand later de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de volgende ronde speelt hij tegen de Fransman Quentin Alice.
28: PSV heeft de 21-jarige middenvelder Ayoni Santos vastgelegd. Hij komt over van Sparta en tekent een contract voor 5 seizoenen. Santos speelde 32 wedstrijden voor Sparta en debuteerde dit jaar in het nationale elftal van Kaapverdië. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart noemt hem een creatieve en dynamische speler. Santos is de 6e aanwinst van PSV deze zomer.
29: FC Utrecht heeft verdediger Nicolas Panayiotou aangetrokken van het Cypriotische Omonia Nicosia. De 26-jarige Cypriot heeft een contract getekend voor 3 jaar met een optie voor nog een jaar. Panayiotou speelde sinds 2019 voor Omonia Nicosia en kwam 22 keer uit voor Cyprus. De afgelopen weken was hij met zijn oude club nog actief in de voorrondes van de Champions League en de Europa League. Verdediger Thilo Kehrer speelt de rest van het seizoen voor Ajax. De 29-jarige Duitse wordt per direct gehuurd van AS Monaco. Kehrer staat sinds 2024 onder contract bij de club uit het Vorstendom. Daarvoor speelde hij onder meer voor West Ham United en Paris Saint-Germain. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Kehrer veel ervaring meebrengt en zorgt voor gezonde concurrentie in de verdediging. Zian Fleming verruilt Burnley voor Ipswich Town en blijft daarmee actief in de Premier League. De 28-jarige aanvaller heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt een contract getekend tot de zomer van 2030. Fleming zegt blij te zijn terug te keren op het hoogste niveau na een seizoen bij Burnley. Vorig seizoen werd hij topscorer van Burnley met 10 competitiedoelpunten en een treffer in een bekertoernooi. De geboren Amsterdammer speelde eerder voor PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard. Luc Brouwers verlaat SC Heerenveen en gaat naar het Cypriotische Omonia Nicosia. De 28-jarige middenvelder had in Friesland nog een contract van een jaar. Op Cyprus tekent hij voor 2 jaar met een optie voor nog een jaar. Brouwers speelde sinds 2023 in Heerenveen en kwam in 92 officiële wedstrijden tot 14 doelpunten. De voormalig aanvoerder speelde eerder voor Go Ahead Eagles en FC Utrecht. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, met hier en daar een bui die overtrekt. In het noordoosten kan er onweer bij zitten. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten, met een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond trekt de bewolking toe en gaat het in het noordwesten regenen. Later breidt die regen zich verder uit. De wind neemt langs de kust en op het IJsselmeer toe tot krachtig, windkracht 6. Komende nacht blijft het vooral in het noordwesten af en toe regenen. Het wordt zacht, tussen de 15 en 18 graden. Morgen is het bewolkt met regen. Later kan de zon doorkomen. De wind draait naar het westen en blijft aan de kust flink aanwezig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Toenmalig minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken ging in het wetgevingsproces rond de coronatoegangsbewijzen tegen de adviezen van haar ambtenaren in. De ambtenaren adviseerden meerdere keren tegen de toegangsbewijzen, terwijl Ollongren binnen het kabinet voor beide varianten was. Vanaf de zomer van 2021 werden bepaalde culturele evenementen opengesteld voor mensen die konden aantonen dat ze gevaccineerd, negatief getest of net hersteld waren. Het kabinet wilde een wet invoeren om bijvoorbeeld uitgaan alleen mogelijk te maken voor mensen die gevaccineerd of hersteld waren. Maar dat is uiteindelijk niet door de Tweede Kamer gekomen. Voor Ollongren wogen de voordelen voor een aantal mensen op tegen de ongelijkheid die de toegangsbewijzen zouden veroorzaken.
8: Het kabinet moet meer gaan doen om te zorgen dat het aantal bestuivers, zoals bijen en weidevogels, weer toeneemt. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport. Volgens het planbureau is het huidige beleid niet voldoende om de wettelijke doelen in 2030 te halen. Het planbureau adviseert om het beleid breder te trekken en meer samenhang aan te brengen, met extra beleid voor rivieren, zeeën en groen in de stad. In het conceptplan van het kabinet ligt volgens het planbureau te veel nadruk op de doelen van 2030, terwijl onduidelijk is hoe doelen in 2040 of 2050 gehaald gaan worden.
9: tientallen agenten van de mobiele eenheid zijn bezig met een zoekactie op een grasveld in de buurt van Overasselt. De agenten lopen in één linie over het veld en zoeken tussen het gras en in de naastgelegen bosjes. Waar de politie precies naar zoekt is niet bekend. De mobiele eenheid ondersteunt bij het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt, waarbij in de nacht van maandag op dinsdag een 51-jarige man uit Wiegen werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. In totaal zijn 34 verdachten aangehouden en het onderzoek richt zich op het vinden van mogelijk bewijsmateriaal. Bij de demonstratie dinsdagavond tegen de opvang van asielzoekers voor het gemeentehuis in Tolen zijn 5 mensen aangehouden. Het gaat om 3 mannen van 21, 24 en 51 jaar en een vrouw van 54 uit de gemeente Tolen en een man van 63 uit Bergen op Zoom. Ze zijn aangehouden vanwege onder meer belediging en het verstoren van de openbare orde. Volgens de regionale krant PZC waren er zo'n 300 demonstranten aanwezig. De demonstratie vond plaats voorafgaand aan en tijdens een spoeddebat over de komst van een tijdelijke opvang voor 150 asielzoekers. Burgemeester Carola Schouten heeft 9 hooligans een gebiedsverbod rond de Kuip opgelegd, meldt het AD. 3 anderen krijgen een waarschuwing. Aanleiding is de mishandeling van een Algerijnse fan voor de Interland Nederland-Algerije op 3 juni. Een groep Algerijnse fans uit Frankrijk werd geschopt en geslagen, waarbij een slachtoffer buiten bewustzijn raakte. De politie kon de verdachte een maand later aanhouden dankzij camerabeelden. Het centrum van Leeuwarden is volgestroomd met vele tientallen trekkers die demonstreren tegen het stikstofbeleid. De landbouwvoertuigen zijn versierd met Friese vlaggen, omgekeerde Nederlandse vlaggen en protestborden. De weg voor het provinciehuis is deels afgezet met betonblokken om ruimte te houden voor hulpdiensten. Tijdens de demonstratie wordt er gesproken door vertegenwoordigers van verschillende boerenactiegroepen. Volgens een agent zijn er naar schatting een paar honderd trekkers in de stad. En bij het provinciehuis hebben zich een paar honderd mensen verzameld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zitten 46 medewerkers van een waterkrachtcentrale vast onder de grond na een overstroming. Ze bevinden zich in een kamerachtig bouwwerk in de tunnel van de Rasuwa Gadi-centrale, vlak bij de Chinese grens. Energiebedrijf NEA denkt dat ze nog in leven zijn omdat ze beschikken over eten en drinken. In totaal worden nog honderden mensen vermist in verschillende hydro-energieprojecten, waar tunnels geblokkeerd zijn door puin. In heel Nepal zijn 1114 doden geteld en worden ruim 3900 mensen vermist.
12: De Duitse politie denkt dat een storing bij een elektriciteitsstation in Bergheim woensdag een opzettelijke aanval was. Een verdeelstation raakte beschadigd. Netbeheerder Amprion zegt dat externe inmenging zeer waarschijnlijk is. Het incident gebeurde een dag na een sabotageactie ten zuidoosten van Berlijn, waarbij explosieven zijn gebruikt. De autoriteiten zijn in hoogste staat van paraatheid vanwege mogelijke Russische inmenging.
15: De Iraanse Revolutionaire Garde meldt dat opnieuw 2 olietankers op zeemijnen zijn gevaren in de straat van Hormuz. Op de schepen zou brand zijn ontstaan en de bemanning zou zijn geëvacueerd. De Revolutionaire Garde stelt dat de tankers op een illegale route voeren en dat ze daartoe werden aangemoedigd door de Verenigde Staten. Teheran wil de scheepvaart in de straat van Hormuz kunnen controleren. Maandag werden ook 2 olietankers geraakt door onbekende projectielen, waarbij volgens een Saoedisch bedrijf 2 Filipijnse bemanningsleden om het leven zijn gekomen.
16: De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot,
0: zegt dat de droneaanval in Leipzig deel uitmaakt van een langdurige poging van het Kremlin om de Europese Unie, haar democratische processen en haar steun aan Oekraïne te ondermijnen. Die poging is volgens Barrot een mislukking. De steun aan Oekraïne is juist gestaag toegenomen sinds 24 februari 2022. Barrot vindt dat de EU collectief nieuwe sancties tegen Rusland moet opleggen. Hij heeft, net als minister Berendsen, de Russische ambassadeur ontboden om krachtig te protesteren tegen de betrokkenheid van Rusland bij de aanval.
13: Duitsland voelt brede steun van Europese bondgenoten na het aanwijzen van Rusland als verantwoordelijke voor mislukte droneaanvallen op het vliegveld van Leipzig. Dat zegt de Duitse buitenlandminister Johan Wadepul voor overleg met zijn ambtgenoten in Ierland. De Duitse regering verklaarde dinsdag officieel dat zij de hand van Rusland ziet achter de drones die onder meer tussen Oekraïnse vrachtvliegtuigen in Leipzig zijn gevonden. Wadepul zegt dat tal van landen daarop de Russische ambassadeur hebben ontboden. Als antwoord op het Russische geweld moeten EU-landen Oekraïne verder steunen en voorbereiden op de winter, aldus de minister.
14: Rusland moet harder worden aangepakt na de droneaanval op het vliegveld van Leipzig, zegt EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Duitsland heeft vastgesteld dat Rusland achter de aanval zit. Kallas zegt dat het alle kenmerken van door de staat gesteund terrorisme vertoont. De aanslag staat woensdag hoog op de agenda van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, hebben de Russische ambassadeurs al ontboden.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. EU-lidstaten hebben woensdag ingestemd met het tijdelijk afschaffen van importtarieven op ongeveer 80% van de Armeense producten. De maatregel geldt voor 2 jaar en moet Armenië steunen na handelsbeperkingen en dreigingen vanuit Rusland. Het gaat om tarieven op vers fruit, groente, planten en drank, sectoren die met name geraakt worden door de Russische handelsbeperkingen. De stap kwam rondom parlementsverkiezingen die gewonnen werden door de EU-gezinde premier Nicole Pashinyan. Het Europees Parlement moet nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dat tijdens de plenaire vergadering in september.
19: Arbodienstverlener ArboUnie verwacht dat het aantal ziekmeldingen van werknemers in september zeer sterk stijgt. Volgens een analyse over de jaren 2020 tot en met 2025 ligt het aantal ziekmeldingen in september gemiddeld 69% hoger dan in augustus. Bedrijfsarts Corné Roelen zegt dat de stijging niet simpelweg een motivatieprobleem is, maar komt door toegenomen drukte, meer onderlinge contacten en het begin van het verkoudheids- en griepseizoen. Bijna 3/4 van de ziekmeldingen in september duurt minder dan een week, met een gemiddelde verzuimduur van 4 dagen. Psychische klachten door bijvoorbeeld stress zijn de voornaamste oorzaak van langdurig verzuim.
20: Herenmodewinkelketen Auger moet gegevens over de leden van zijn businessclub met de Belastingdienst delen. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. De fiscus vermoedt dat het lidmaatschap deels wordt gebruikt om privéuitgaven, zoals kleding of evenementen, als zakelijke kosten af te trekken. Auger weigerde eerder informatie over individuele leden te delen. De winkelketen moet de gegevens binnen 2 weken aanleveren.
21: De Europese Centrale Bank gaat naar alle waarschijnlijkheid volgende week donderdag de rente in de eurozone opnieuw verhogen. Dat denkt de Duitse Centrale Bank-president Joachim Nagel. De financiële markten schatten de kans op een renteverhoging in op ruim 95%. Dinsdag werd bekend dat de inflatie in het eurogebied in augustus is gestegen tot 3,3%. Nagel is voorzichtig over verdere verhogingen de komende maanden.
22: Het Nationaal Warmtefonds heeft in de eerste 8 maanden van dit jaar al meer leningen verstrekt dan in heel 2024. Tot en met augustus ging het om ruim 22.000 leningen.
1: In heel 2024 waren dat er iets meer dan 21.000. Ook het verstrekte bedrag steeg flink. Van 291 miljoen euro in de eerste 8 maanden van 2024 naar bijna 425 miljoen euro dit jaar. De groei komt vooral van particuliere huiseigenaren, die 67% vaker een lening aanvroegen dan vorig jaar. Het fonds zegt dat steeds meer mensen hun woning energiezuiniger maken, uit zorgen over de energierekening en de betaalbaarheid van wonen.
2: De AEX-index in Amsterdam opent woensdag vrijwel onveranderd en noteert kort na aanvang licht in de min op 1101,40 punten. Beleggers houden de aandacht bij het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kost nu meer dan $95, Amerikaanse olie meer dan $90 per vat. Shell stijgt 0,5%, ING klimt 1,3% na een verhoogd beleggingsadvies van Morgan Stanley. De Aziatische beurzen laten rode cijfers zien, met de Nikkei in Tokio 2,9% lager en de Kospi in Seoul 4% omlaag.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Alexander Zverev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Duitse won na 5 sets van de Italiaan Lorenzo Sonego. 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Zverev won in juni Roland Garros en verloor een maand later de finale op Wimbledon van Jannik Sinner. In de volgende ronde speelt hij tegen de Fransman Quentin Alice.
24: PSV heeft de 21-jarige middenvelder Ayoni Santos vastgelegd. Hij komt over van Sparta en tekent een contract voor 5 seizoenen. Santos speelde 32 wedstrijden voor Sparta en debuteerde dit jaar in het nationale elftal van Kaapverdië. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart noemt hem een creatieve en dynamische speler. Santos is de 6e aanwinst van PSV deze zomer. FC Utrecht heeft verdediger Nicolas Panayiotou aangetrokken van het Cypriotische Omonia Nicosia. De 26-jarige Cypriot heeft een contract getekend voor 3 jaar met een optie voor nog een jaar. Panayiotou speelde sinds 2019 voor Omonia Nicosia en kwam 22 keer uit voor Cyprus. De afgelopen weken was hij met zijn oude club nog actief in de voorrondes van de Champions League en de Europa League.
25: Verdediger Thilo Kehrer speelt de rest van het seizoen voor Ajax. De 29-jarige Duitse wordt per direct gehuurd van AS Monaco. Kehrer staat sinds 2024 onder contract bij de club uit het Vorstendom. Daarvoor speelde hij onder meer voor West Ham United en Paris Saint-Germain. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Kehrer veel ervaring meebrengt en zorgt voor gezonde concurrentie in de verdediging.
26: Zian Fleming verruilt Burnley voor Ipswich Town en blijft daarmee actief in de Premier League. De 28-jarige aanvaller heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt een contract getekend tot de zomer van 2030. Fleming zegt blij te zijn terug te keren op het hoogste niveau na een seizoen bij Burnley. Vorig seizoen werd hij topscorer van Burnley met 10 competitiedoelpunten en een treffer in een bekertoernooi. De geboren Amsterdammer speelde eerder voor PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard.
27: Luc Brouwers verlaat SC Heerenveen en gaat naar het Cypriotische Omonia Nicosia. De 28-jarige middenvelder had in Friesland nog een contract van 1 jaar. Op Cyprus tekent hij voor 2 jaar met een optie voor nog 1 jaar. Brouwers speelde sinds 2023 in Heerenveen en kwam in 92 officiële wedstrijden tot 14 doelpunten. De voormalig aanvoerder speelde eerder voor Go Ahead Eagles en FC Utrecht. Dit was het laatste sportnieuws.
28: Je luistert naar Talk Radio.
29: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met hier en daar een bui die overtrekt. In het noordoosten is er kans op onweer. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten, bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond wordt het van het westen uit steeds bewolkter. In de loop van de avond gaat het in het noordwesten af en toe regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer neemt de wind toe tot krachtig. Vannacht valt er vooral in het noordwesten geregeld regen. Het blijft zacht, tussen de 15 en 18 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of motregen, hoewel de zon in het noorden af en toe doorbreekt. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 49-jarige vrouw uit Tilburg zegt dat ze haar 64-jarige man eind mei uit zelfverdediging heeft doodgestoken. Danielle van der A. stak het slachtoffer in de nacht van 25 op 26 mei meerdere keren met een mes in zijn borst in een huis aan de Trouwlaan. Volgens haar advocaat werd ze die avond aangevallen en is ze te ver doorgeschoten in haar verdediging. Bij de vrouw is fors letsel geconstateerd. Ze blijft tot de volgende zitting in de cel.
5: Het gerechtshof in Leeuwarden hoort vandaag een nieuwe getuige in de zaak over de dubbele moord in Wijteveen. De man werkt bij de dienst speciale interventies van de politie en wil verklaren over eerder gedrag van de slachtoffers Sam en Ineke. Hij zegt zelf slachtoffer te zijn geweest van pesterijen door het echtpaar in hun vorige woonplaats Velzen-Zuid. De pesterijen duurden ongeveer 3 jaar en stopten toen Sam en Ineke naar Wijteveen verhuisden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren levenslang tegen verdachte Richard K. voor de dubbele moord in januari 2024.
6: Het kabinet moet meer gaan doen om te zorgen dat het aantal bestuivers, zoals bijen en weidevogels, weer toeneemt. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport. Volgens het planbureau is het huidige beleid niet voldoende om de wettelijke doelen in 2030 te halen. Het planbureau adviseert om het beleid breder te trekken en meer samenhang aan te brengen, met extra beleid voor rivieren, zeeën en groen in de stad. In het conceptplan van het kabinet ligt volgens het planbureau te veel nadruk op de doelen van 2030, terwijl onduidelijk is hoe doelen in 2040 of 2050 gehaald gaan worden.
7: Toenmalig minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken ging in het wetgevingsproces rond de coronatoegangsbewijzen tegen de adviezen van haar ambtenaren in. De ambtenaren adviseerden meerdere keren tegen de toegangsbewijzen, terwijl Ollongren binnen het kabinet voor beide varianten was. Vanaf de zomer van 2021 werden bepaalde culturele evenementen opengesteld voor mensen die konden aantonen dat ze gevaccineerd, negatief getest of net hersteld waren. Het kabinet wilde een wet invoeren om bijvoorbeeld uitgaan alleen mogelijk te maken voor mensen die gevaccineerd of hersteld waren. Maar dat is uiteindelijk niet door de Tweede Kamer gekomen. Voor Ollongren wogen de voordelen voor een aantal mensen op tegen de ongelijkheid die de toegangsbewijzen zouden veroorzaken.
8: Tientallen agenten van de mobiele eenheid zijn bezig met een zoekactie op een grasveld in de buurt van Overasselt. De agenten lopen in 1 linie over het veld en zoeken tussen het gras en in de naastgelegen bosjes. Waar de politie precies naar zoekt is niet bekend. De mobiele eenheid ondersteunt bij het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt, waarbij in de nacht van maandag op dinsdag een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en 2 agenten zwaar gewond raakten. In totaal zijn 34 verdachten aangehouden en het onderzoek richt zich op het vinden van mogelijk bewijsmateriaal.
9: De advocaten van Richard K. hebben woensdag een getuige meegebracht naar het gerechtshof in Leeuwarden. Tegen K. is levenslang geëist voor een dubbele moord in Wijteveen in januari 2024. De getuige werkt bij de dienst speciale interventies van de politie en zou kunnen verklaren over eerder gedrag van de slachtoffers Sam en Ineke.
10: De verdediging wil aantonen dat K. de slachtoffers niet met voorbedachte raden heeft doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie vindt dat het Hof het verzoek tot het horen van de getuigen moet afwijzen.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlandsnieuws. De Duitse politie denkt dat een storing bij een elektriciteitsstation in Bergheim in Noord-Rijn-Westfalen woensdag vermoedelijk een opzettelijke aanval was. Een verdeelstation raakte beschadigd. Een woordvoerder van de politie zegt dat ze niet uitgaan van een technisch mankement, maar van een opzettelijke actie. Het incident gebeurde een dag na een sabotageactie ten zuidoosten van Berlijn, waarbij explosieven zijn gebruikt die vergelijkbaar zijn met zwaar vuurwerk. De politie is een terreuronderzoek gestart en doorzoekt het gebied naar bewijsmateriaal.
14: In Nepal zitten 46 medewerkers van een waterkrachtcentrale vast onder de grond na een overstroming. Ze bevinden zich in een kamerachtig bouwwerk in de tunnel van de Rasuwagadi-centrale, vlak bij de Chinese grens. Energiebedrijf NEA denkt dat ze nog in leven zijn omdat ze beschikken over eten en drinken. In totaal worden nog honderden mensen vermist in verschillende hydro-energieprojecten, waar tunnels geblokkeerd zijn door puin. In heel Nepal zijn 1114 doden geteld en worden ruim 3900 mensen vermist.
15: De Iraanse Revolutionaire Garde meldt dat opnieuw 2 olietankers op zeemijnen zijn gevaren in de straat van Hormuz. Op de schepen zou brand zijn ontstaan en de bemanning zou zijn geëvacueerd. De Revolutionaire Garde stelt dat de tankers op een illegale route voeren en dat ze daartoe werden aangemoedigd door de Verenigde Staten. Teheran wil de scheepvaart in de straat van Hormuz kunnen controleren. Maandag werden ook 2 olietankers geraakt door onbekende projectielen, waarbij volgens een Saoedisch bedrijf 2 Filipijnse bemanningsleden om het leven zijn gekomen.
16: De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, zegt dat de droneaanval in Leipzig deel uitmaakt van een langdurige poging van het Kremlin om de Europese Unie, haar democratische processen en haar steun aan Oekraïne te ondermijnen. Die poging is volgens Barrot een mislukking. De steun aan Oekraïne is juist gestaag toegenomen sinds 24 februari 2022. Barrot vindt dat de EU collectief nieuwe sancties tegen Rusland moet opleggen. Hij heeft, net als minister Berendsen, de Russische ambassadeur ontboden om krachtig te protesteren tegen de betrokkenheid van Rusland bij de aanval.
17: Duitsland voelt brede steun van Europese bondgenoten na het aanwijzen van Rusland als verantwoordelijke voor mislukte droneaanvallen op het vliegveld van Leipzig. Dat zegt de Duitse buitenlandminister Johan Wadepul voor overleg met zijn ambtgenoten in Ierland. De Duitse regering verklaarde dinsdag officieel dat zij de hand van Rusland ziet achter de drones die onder meer tussen Oekraïnse vrachtvliegtuigen in Leipzig zijn gevonden. Wadepul zegt dat tal van landen daarop de Russische ambassadeur hebben ontboden. Als antwoord op het Russische geweld moeten EU-landen Oekraïne verder steunen en voorbereiden op de winter, aldus de minister.
18: Rusland moet harder worden aangepakt na de droneaanval op het vliegveld van Leipzig, zegt EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Duitsland heeft vastgesteld dat Rusland achter de aanval zit. Kallas zegt dat het alle kenmerken van door de staat gesteund terrorisme vertoont. De aanslag staat woensdag hoog op de agenda van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, hebben de Russische ambassadeurs al ontboden.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Nederland brengt een deel van de strategische olievoorraad op de markt. Het gaat om 780.000 vaten olie in handen van de staat. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei zegt dat de internationale oliemarkt onrustig blijft en de prijzen hoog zijn.

0: kerosine wordt achter de hand gehouden voor het geval de situatie verslechtert. Arbodienstverlener ArboUnie verwacht dat het aantal ziekmeldingen van werknemers in september zeer sterk stijgt. Volgens een analyse over de jaren 2020 tot en met 2025 ligt het aantal ziekmeldingen in september gemiddeld 69% hoger dan in augustus. Bedrijfsarts Corné Roele zegt dat de stijging niet simpelweg een motivatieprobleem is, maar komt door toegenomen drukte, meer onderlinge contacten en het begin van het verkoudheids- en griepseizoen. Bijna driekwart van de ziekmeldingen in september duurt minder dan een week, met een gemiddelde verzuimduur van 4 dagen. Psychische klachten door bijvoorbeeld stress zijn de voornaamste oorzaak van langdurig verzuim. EU-lidstaten hebben woensdag ingestemd met het tijdelijk afschaffen van importtarieven op ongeveer 80% van de Armeense producten. De maatregel geldt voor 2 jaar en moet Armenië steunen na handelsbeperkingen en dreigingen vanuit Rusland. Het gaat om tarieven op vers fruit, groente, planten en drank, sectoren die met name geraakt worden door de Russische handelsbeperkingen. De stap kwam rondom parlementsverkiezingen die gewonnen werden door de EU-gezinde premier Nicole Pashinyan. Het Europees Parlement moet nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dat tijdens de plenaire vergadering in september. Herenmodewinkelketen Auger moet gegevens over de leden van zijn businessclub met de Belastingdienst delen. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. De fiscus vermoedt dat het lidmaatschap deels wordt gebruikt om privéuitgaven, zoals kleding of evenementen, als zakelijke kosten af te trekken. Auger weigerde eerder informatie over individuele leden te delen. De winkelketen moet de gegevens binnen 2 weken aanleveren. De Europese Centrale Bank gaat naar alle waarschijnlijkheid volgende week donderdag de rente in de eurozone opnieuw verhogen. Dat denkt de Duitse Centrale Bank-president Joachim Nagel. De financiële markten schatten de kans op een renteverhoging in op ruim 95%. Dinsdag werd bekend dat de inflatie in het eurogebied in augustus is gestegen tot 3,3%. Nagel is voorzichtig over verdere verhogingen de komende maanden. Het Nationaal Warmtefonds heeft in de eerste 8 maanden van dit jaar al meer leningen verstrekt dan in heel 2024. Tot en met augustus ging het om ruim 22.000 leningen. In heel 2024 waren dat er iets meer dan 21.000. Ook het verstrekte bedrag steeg flink. Van 291 miljoen euro in de eerste 8 maanden van 2024 naar bijna 425 miljoen euro dit jaar. De groei komt vooral van particuliere huiseigenaren, die 67% vaker een lening aanvroegen dan vorig jaar. Het fonds zegt dat steeds meer mensen hun woning energiezuiniger maken, uit zorgen over de energierekening en de betaalbaarheid van wonen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft verdediger Nicolas Panayiotou aangetrokken van het Cypriotische Omonia Nicosia. De 26-jarige Cypriot heeft een contract getekend voor 3 jaar met een optie voor nog 1 jaar. Panayiotou speelde sinds 2019 voor Omonia Nicosia en kwam 22 keer uit voor Cyprus. De afgelopen weken was hij met zijn oude club nog actief in de voorrondes van de Champions League en de Europa League. Verdediger Thilo Kehrer speelt de rest van het seizoen voor Ajax. De 29-jarige Duitse wordt per direct gehuurd van AS Monaco. Kehrer staat sinds 2024 onder contract bij de club uit het Vorstendom. Daarvoor speelde hij onder meer voor West Ham United en Paris Saint-Germain. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Kehrer veel ervaring meebrengt en zorgt voor gezonde concurrentie in de verdediging. Zian Fleming verruilt Burnley voor Ipswich Town en blijft daarmee actief in de Premier League. De 28-jarige aanvaller heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt een contract getekend tot de zomer van 2030. Fleming zegt blij te zijn terug te keren op het hoogste niveau na een seizoen bij Burnley. Vorig seizoen werd hij topscorer van Burnley met 10 competitiedoelpunten en een treffer in een bekertoernooi. De geboren Amsterdammer speelde eerder voor PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard. Luc Brouwers verlaat SC Heerenveen en gaat naar het

0: Cypriotische Omonia Nicosia. De 28-jarige middenvelder had in Friesland nog een contract van een jaar. Op Cyprus tekent hij voor 2 jaar met een optie voor nog een jaar. Brouwers speelde sinds 2023 in Heerenveen en kwam in 92 officiële wedstrijden tot 14 doelpunten. De voormalig aanvoerder speelde eerder voor Go Ahead Eagles en FC Utrecht. Wielrenner Mats Pedersen stapt woensdag niet meer op in de 11e etappe van de Vuelta. De Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France was de afgelopen dagen ziek, meldt zijn ploeg Lidl Trek. Pedersen won in de Tour een etappe en het puntenklassement, maar kon dat in de Vuelta niet herhalen. Hij stond na 10 etappes 4e in het puntenklassement. De oud-wereldkampioen richt zich nu op zijn overige doelen dit seizoen. Waarschijnlijk de wereldkampioenschappen eind deze maand in het Canadese Montreal. 7 Nederlandse atleten komen dit weekend in actie tijdens de tweedaagse finale van de Diamond League in Brussel. Femke Broeders-Bol loopt de 800 meter en neemt het op tegen onder meer de Zwitserse Europees kampioene Audrey Werro. Ook wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees kampioene Nadine Visser en Jorinde van Klinken en Maureen Koster doen mee aan de finale. Schilder, van Klinken en Koster komen vrijdag in actie, Broeders-Bol en Visser zaterdag. Lieke Klaver en Myrthe van der Schoot lopen vrijdag de 400 meter op uitnodiging, maar strijden niet mee om de titel.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar trek je paraplu niet meteen in. Er trekken namelijk enkele buien over en in het noordoosten kan het zelfs onweren. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten, met een matige wind uit het westen. Vanavond wordt het zwaar bewolkt en gaat het in het noordwesten regenen. Langs de kust en op het IJsselmeer steekt de wind flink op. Ook vannacht blijft het in het noordwesten af en toe regenen, met een zachte 15 tot 18 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of motregen, maar later kan de zon plaatselijk doorbreken. Het wordt 20 tot 23 graden en de wind blijft matig tot krachtig vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. 9 mensen, onder wie enkele leden van de harde kern van Feyenoord, hebben van burgemeester Carola Schouten een gebiedsverbod van 2 jaar bij de Kuip gekregen. Ze waren betrokken bij de mishandeling van een Algerijnse voetbalsupporter op 3 juni bij het stadion rond de Interland Nederland-Algerije. Naast het gebiedsverbod krijgen de 9 van de KNVB een landelijk stadionverbod voor 3 jaar. 3 andere betrokkenen kregen een waarschuwing. De maatregel houdt geen verband met de wanordelijkheden vorige week bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord in Leeuwarden. Maatregelen om een virus in te dammen moeten tijdens een volgende pandemie gepaard gaan met meer oog voor de ingrijpende sociale gevolgen. Dat zegt toenmalig minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie over de coronamaatregelen. Ook met de lessen van nu waren maatregelen als de avondklok en scholensluiting misschien wel genomen, blikt Ollongren terug. Maar die hadden volgens haar vergezeld moeten worden van meer maatregelen om schadelijke bijeffecten te verzachten, zoals vereenzaming en stokkende ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een volgende keer zou het goed zijn om meer te luisteren naar deskundigen die de maatschappelijke gevolgen kunnen inschatten en niet alleen naar medische adviezen. Toenmalig minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken ging in het wetgevingsproces rond de coronatoegangsbewijzen tegen de adviezen van haar ambtenaren in. De ambtenaren adviseerden meerdere keren tegen de toegangsbewijzen, terwijl Ollongren binnen het kabinet voor beide varianten hiervan was. Dat werd duidelijk tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ambtenaren zagen bij beide corona-toegangsbewijzen grote inperkingen van grondrechten en adviseerden tegen de invoering, omdat mensen dan ongelijk behandeld zouden worden. Voor Ollongren wogen de voordelen voor een aantal mensen op tegen de ongelijkheid.
7: De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag nog een verdachte aangehouden in de omgeving van Overasselt na de schietpartij in de Gelderse plaats. Het totale aantal aangehouden verdachten komt daarmee uit op 35. In de nacht van maandag op dinsdag werd een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten bij een woning aan de Ewijkseweg. Ook raakten twee agenten zwaar gewond. De politie startte daarop een grootschalige zoekactie, waarbij dinsdag op meerdere plekken al 34 mensen werden aangehouden.
8: 34-jarige man, die wordt verdacht van doodslag op zijn 5 maanden oude dochtertje, ontkent de beschuldigingen. Dat bleek woensdag op een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de man, Sven B. B. zou de baby door elkaar hebben geschud en ernstig geweld op haar hoofdje hebben uitgeoefend. Het meisje overleed op 16 mei. De verdachte zegt voorlopig niet te willen meewerken aan een nader verhoor bij de politie, omdat hij zich niet kan vinden in voor hem belastende conclusies uit pathologisch onderzoek.
7: Tijdens het boerenprotest bij het provinciehuis in Leeuwarden wordt opgeroepen tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een paar honderd demonstranten luisteren naar vertegenwoordigers van boerenactiegroepen die speechen op een podium. Volgens de plannen van landbouwminister Jamie van Essen moet er rondom ongeveer 100 natuurgebieden een stikstofarme bufferzone komen. Ook wil het kabinet een limiet van 2,6 koeien per hectare. Het doel is dat de landbouw in 2030 minimaal 23% minder stikstof uitstoot.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. In de Oekraïnse regio Odessa zitten meer dan 350.000 huishoudens zonder stroom na Russische aanvallen. Netbeheerder DTEC meldt dat inmiddels circa een derde van de getroffen woningen weer elektriciteit heeft. In de stad Odessa raakten meerdere mensen gewond toen een woongebouw, kantoren en 2 onderwijsinstellingen werden getroffen. Ook in de hoofdstad Kiev vielen 7 gewonden bij aanvallen op onder meer een woontoren, een zorginstelling en een onderwijsinstituut. De Oekraïnse luchtmacht zegt dat Rusland in de nacht van dinsdag op woensdag 174 drones en 4 raketten afvuurde, waarvan Oekraïne er 144 projectielen wist af te weren.
10: De Duitse politie denkt dat een storing bij een elektriciteitsstation in Bergheim in Noord-Rijn-Westfalen woensdag vermoedelijk een opzettelijke aanval was. Een verdeelstation raakte beschadigd. Een woordvoerder van de politie zegt dat ze niet uitgaan van een technisch mankement, maar van een opzettelijke actie. Het incident gebeurde een dag na een sabotageactie ten zuidoosten van Berlijn, waarbij explosieven zijn gebruikt die vergelijkbaar zijn met zwaar vuurwerk. De politie is een terreuronderzoek gestart en doorzoekt het gebied naar bewijsmateriaal. In Nepal zitten 46 medewerkers van een waterkrachtcentrale vast onder de grond na een overstroming. Ze bevinden zich in een kamerachtig bouwwerk in de tunnel van de Rasuwa Gadi-centrale, vlak bij de Chinese grens. Energiebedrijf NEA denkt dat ze nog in leven zijn omdat ze beschikken over eten en drinken. In totaal worden nog honderden mensen vermist in verschillende hydro-energieprojecten, waar tunnels geblokkeerd zijn door puin. In heel Nepal zijn 1114 doden geteld en worden ruim 3900 mensen vermist. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt dat opnieuw twee olietankers op zeemijnen zijn gevaren in de straat van Hormuz. Op de schepen zou brand zijn ontstaan en de bemanning zou zijn geëvacueerd. De Revolutionaire Garde stelt dat de tankers op een illegale route voeren en dat ze daartoe werden aangemoedigd door de Verenigde Staten. Teheran wil de scheepvaart in de straat van Hormuz kunnen controleren. Maandag werden ook twee olietankers geraakt door onbekende projectielen, waarbij volgens een Saoedisch bedrijf twee Filipijnse bemanningsleden om het leven zijn gekomen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, zegt dat de droneaanval in Leipzig deel uitmaakt van een langdurige poging van het Kremlin om de Europese Unie, haar democratische processen en haar steun aan Oekraïne te ondermijnen. Die poging is volgens Barrot een mislukking. De steun aan Oekraïne is juist gestaag toegenomen sinds 24 februari 2022. Barrot vindt dat de EU collectief nieuwe sancties tegen Rusland moet opleggen. Hij heeft, net als minister Berendsen, de Russische ambassadeur ontboden om krachtig te protesteren tegen de betrokkenheid van Rusland bij de aanval. Duitsland voelt brede steun van Europese bondgenoten na het aanwijzen van Rusland als verantwoordelijke voor mislukte droneaanvallen op het vliegveld van Leipzig. Dat zegt de Duitse buitenlandminister Johan Wadepul voor overleg met zijn ambtgenoten in Ierland. De Duitse regering verklaarde dinsdag officieel dat zij de hand van Rusland ziet achter de drones die onder meer tussen Oekraïnse vrachtvliegtuigen in Leipzig zijn gevonden. Wadepul zegt dat tal van landen daarop de Russische ambassadeur hebben ontboden. Als antwoord op het Russische geweld moeten EU-landen Oekraïne verder steunen en voorbereiden op de winter, aldus de minister. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW vinden dat vakbonden weer in gesprek moeten met het kabinet. Het minderheidskabinet heeft een groot deel van de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt of een jaar uitgesteld. De vakbonden FNV, CNV en VCP houden vast aan hun stakingen de komende dagen. Ze willen dat alle bezuinigingen helemaal worden geschrapt. De werkgevers benadrukken het belang van overleg over maatregelen om de economische groei aan te jagen. Nederland brengt een deel van de strategische olievoorraad op de markt. Het gaat om 780.000 vaten olie in handen van de staat. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei zegt dat de internationale oliemarkt onrustig blijft en de prijzen hoog zijn. Daarom komt Nederland samen met 31 andere IEA-landen in actie door een deel van de strategische olievoorraad vrij te geven. De IEA maakte in maart een afspraak met zijn leden om 400 miljoen vaten olie uit de noodreserves vrij te geven, als reactie op de sluiting van de cruciale straat van Hormuz. De voorraad bestaat voor de helft uit benzine en voor de rest uit diesel. Kerosine wordt achter de hand gehouden voor het geval de situatie verslechtert. EU-lidstaten hebben woensdag ingestemd met het tijdelijk afschaffen van importtarieven op ongeveer 80% van de Armeense producten. De maatregel geldt voor 2 jaar en moet Armenië steunen na handelsbeperkingen en dreigingen vanuit Rusland. Het gaat om tarieven op vers fruit, groente, planten en drank, sectoren die met name geraakt worden door de Russische handelsbeperkingen. De stap kwam rondom parlementsverkiezingen die gewonnen werden door de EU-gezinde premier Nicole Pashinyan. Het Europees Parlement moet nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dat tijdens de plenaire vergadering in september. Arbodienstverlener ArboUnie verwacht dat het aantal ziekmeldingen van werknemers in september zeer sterk stijgt. Volgens een analyse over de jaren 2020 tot en met 2025 ligt het aantal ziekmeldingen in september gemiddeld 69% hoger dan in augustus. Bedrijfsarts Corné Roele zegt dat de stijging niet simpelweg een motivatieprobleem is, maar komt door toegenomen drukte, meer onderlinge contacten en het begin van het verkoudheids- en griepseizoen. Bijna driekwart van de ziekmeldingen in september duurt minder dan een week, met een gemiddelde verzuimduur van 4 dagen. Psychische klachten door bijvoorbeeld stress zijn de voornaamste oorzaak van langdurig verzuim.
7: De Europese Centrale Bank gaat naar alle waarschijnlijkheid volgende week donderdag de rente in de eurozone opnieuw verhogen. Dat denkt de Duitse Centrale Bank-president Joachim Nagel. De financiële markten schatten de kans op een renteverhoging in op ruim 95%. Dinsdag werd bekend dat de inflatie in het eurogebied in augustus is gestegen tot 3,3%. Nagel is voorzichtig over verdere verhogingen de komende maanden.
10: Herenmodewinkelketen Auger moet gegevens over de leden van zijn businessclub met de Belastingdienst delen. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. De fiscus vermoedt dat het lidmaatschap deels wordt gebruikt om privéuitgaven, zoals kleding of evenementen, als zakelijke kosten af te trekken. Auger weigerde eerder informatie over individuele leden te delen. De winkelketen moet de gegevens binnen 2 weken aanleveren.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft verdediger Nicolas Panayiotou aangetrokken van het Cypriotische Omonia Nicosia. De 26-jarige Cypriot heeft een contract getekend voor 3 jaar met een optie voor nog een jaar. Panayiotou speelde sinds 2019 voor Omonia Nicosia en kwam 22 keer uit voor Cyprus. De afgelopen weken was hij met zijn oude club nog actief in de voorrondes van de Champions League en de Europa League. Verdediger Thilo Kehrer speelt de rest van het seizoen voor Ajax. De 29-jarige Duitse wordt per direct gehuurd van AS Monaco. Kehrer staat sinds 2024 onder contract bij de club uit het Vorstendom. Daarvoor speelde hij onder meer voor West Ham United en Paris Saint-Germain. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Kehrer veel ervaring meebrengt en zorgt voor gezonde concurrentie in de verdediging. Luc Brouwers verlaat SC Heerenveen en gaat naar het Cypriotische Omonia Nicosia. De 28-jarige middenvelder had in Friesland nog een contract van 1 jaar. Op Cyprus tekent hij voor 2 jaar met een optie voor nog 1 jaar. Brouwers speelde sinds 2023 in Heerenveen en kwam in 92 officiële wedstrijden tot 14 doelpunten. De voormalig aanvoerder speelde eerder voor Go Ahead Eagles en FC Utrecht.
12: Zian Fleming verruilt Burnley voor Ipswich Town en blijft daarmee actief in de Premier League. De 28-jarige aanvaller heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt een contract getekend tot de zomer van 2030. Fleming zegt blij te zijn terug te keren op het hoogste niveau na een seizoen bij Burnley. Vorig seizoen werd hij topscorer van Burnley met 10 competitiedoelpunten en een treffer in een bekertoernooi. De geboren Amsterdammer speelde eerder voor PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard.
13: 7 Nederlandse atleten komen dit weekend in actie tijdens de 2-daagse finale van de Diamond League in Brussel. Femke Broeders-Bol loopt de 800 meter en neemt het op tegen onder meer de Zwitserse Europees kampioene Audrey Werro. Ook wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees kampioene Nadine Visser en Jorinde van Klinken en Maureen Koster doen mee aan de finale. Schilder, van Klinken en Koster komen vrijdag in actie, Broeders-Bol en Visser zaterdag. Lieke Klaver en Meerte van der Schoot lopen vrijdag de 400 meter op uitnodiging, maar strijden niet mee om de titel.
14: Wielrenner Mats Pedersen stapt woensdag niet meer op in de 11e etappe van de Vuelta. De Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France was de afgelopen dagen ziek, meldt zijn ploeg Nidel Trek. Pedersen won in de Tour een etappe en het puntenklassement, maar kon dat in de Vuelta niet herhalen. Hij stond na 10 etappes 4e in het puntenklassement. De oud-wereldkampioen richt zich nu op zijn overige doelen dit seizoen. Waarschijnlijk de wereldkampioenschappen eind deze maand in het Canadese Montreal.
15: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
16: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar trek je paraplu niet meteen in. Er trekken namelijk enkele buien over en in het noordoosten kan het zelfs onweren. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten, met een matige wind uit het westen. Vanavond wordt het zwaar bewolkt en gaat het in het noordwesten regenen. Langs de kust en op het IJsselmeer steekt de wind flink op. Ook vannacht blijft het in het noordwesten af en toe regenen, met een zachte 15 tot 18 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of motregen, maar later kan de zon plaatselijk doorbreken. Het wordt 20 tot 23 graden en de wind blijft matig tot krachtig vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. 9 mensen, onder wie enkele leden van de harde kern van Feyenoord, hebben van burgemeester Carola Schouten een gebiedsverbod van 2 jaar bij de Kuip gekregen. Ze waren betrokken bij de mishandeling van een Algerijnse voetbalsupporter op 3 juni bij het stadion rond de Interland Nederland-Algerije. Naast het gebiedsverbod krijgen de 9 van de KNVB een landelijk stadionverbod voor 3 jaar. 3 andere betrokkenen kregen een waarschuwing. De maatregel houdt geen verband met de wanordelijkheden vorige week bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord in Leeuwarden. Maatregelen om een virus in te dammen moeten tijdens een volgende pandemie gepaard gaan met meer oog voor de ingrijpende sociale gevolgen. Dat zegt toenmalig minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie over de coronamaatregelen. Ook met de lessen van nu waren maatregelen als de avondklok en scholensluiting misschien wel genomen, blikt Ollongren terug. Maar die hadden volgens haar vergezeld moeten worden van meer maatregelen om schadelijke bijeffecten te verzachten, zoals vereenzaming en stokkende ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een volgende keer zou het goed zijn om meer te luisteren naar deskundigen die de maatschappelijke gevolgen kunnen inschatten en niet alleen naar medische adviezen. Toenmalig minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken ging in het wetgevingsproces rond de coronatoegangsbewijzen tegen de adviezen van haar ambtenaren in. De ambtenaren adviseerden meerdere keren tegen de toegangsbewijzen, terwijl Ollongren binnen het kabinet voor beide varianten hiervan was. Dat werd duidelijk tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ambtenaren zagen bij beide coronatoegangsbewijzen grote inperkingen van grondrechten en adviseerden tegen de invoering, omdat mensen dan ongelijk behandeld zouden worden. Voor Ollongren wogen de voordelen voor een aantal mensen op tegen de ongelijkheid.
17: De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag nog een verdachte aangehouden in de omgeving van Overasselt na de schietpartij in de Gelderse plaats. Het totale aantal aangehouden verdachten komt daarmee uit op 35. In de nacht van maandag op dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een woning aan de Ewijkseweg. Ook raakten 2 agenten zwaar gewond. De politie startte daarop een grootschalige zoekactie, waarbij dinsdag op meerdere plekken al 34 mensen werden aangehouden.
10: 34 34-jarige man die wordt verdacht van doodslag op zijn 5 maanden oude dochtertje ontkent de beschuldigingen. Dat bleek woensdag op een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de man, Sren B. B zou de baby door elkaar hebben geschud en ernstig geweld op haar hoofdje hebben uitgeoefend. Het meisje overleed op 16 mei. De verdachte zegt voorlopig niet te willen meewerken aan een nader verhoor bij de politie, omdat hij zich niet kan vinden in voor hem belastende conclusies uit pathologisch onderzoek.
7: Tijdens het boerenprotest bij het provinciehuis in Leeuwarden wordt opgeroepen tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet.
6: Een paar honderd demonstranten

0: luisteren naar vertegenwoordigers van boerenactiegroepen die speechen op een podium. Volgens de plannen van landbouwminister Jamie van Essen moet er rondom ongeveer 100 natuurgebieden een stikstofarme bufferzone komen. Ook wil het kabinet een limiet van 2,6 koeien per hectare. Het doel is dat de landbouw in 2030 minimaal 23% minder stikstof uitstoot. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In de Oekraïnse regio Odessa zitten meer dan 350.000 huishoudens zonder stroom na Russische aanvallen. Netbeheerder DTEC meldt dat inmiddels circa een derde van de getroffen woningen weer elektriciteit heeft. In de stad Odessa raakten meerdere mensen gewond toen een woongebouw, kantoren en twee onderwijsinstellingen werden getroffen. Ook in de hoofdstad Kiev vielen 7 gewonden bij aanvallen op onder meer een woontoren, een zorginstelling en een onderwijsinstituut. De Oekraïnse luchtmacht zegt dat Rusland in de nacht van dinsdag op woensdag 174 drones en 4 raketten afvuurde, waarvan Oekraïne er 144 projectielen wist af te weren.
3: De Duitse politie denkt dat een storing bij een elektriciteitsstation in Bergheim in Noord-Rijn-Westfalen woensdag vermoedelijk een opzettelijke aanval was. Een verdeelstation raakte beschadigd. Een woordvoerder van de politie zegt dat ze niet uitgaan van een technisch mankement, maar van een opzettelijke actie. Het incident gebeurde een dag na een sabotageactie ten zuidoosten van Berlijn, waarbij explosieven zijn gebruikt die vergelijkbaar zijn met zwaar vuurwerk. De politie is een terreuronderzoek gestart en doorzoekt het gebied naar bewijsmateriaal. In Nepal zitten 46 medewerkers van een waterkrachtcentrale vast onder de grond na een overstroming. Ze bevinden zich in een kamerachtig bouwwerk in de tunnel van de Rasuwa Gadi-centrale, vlak bij de Chinese grens. Energiebedrijf NEA denkt dat ze nog in leven zijn omdat ze beschikken over eten en drinken. In totaal worden nog honderden mensen vermist in verschillende hydro-energieprojecten, waar tunnels geblokkeerd zijn door puin. In heel Nepal zijn 1114 doden geteld en worden ruim 3900 mensen vermist.
4: De Iraanse Revolutionaire Garde meldt dat opnieuw 2 olietankers op zeemijnen zijn gevaren in de straat van Hormuz. Op de schepen zou brand zijn ontstaan en de bemanning zou zijn geëvacueerd. De Revolutionaire Garde stelt dat de tankers op een illegale route voeren en dat ze daartoe werden aangemoedigd door de Verenigde Staten. Teheran wil de scheepvaart in de straat van Hormuz kunnen controleren. Maandag werden ook 2 olietankers geraakt door onbekende projectielen, waarbij volgens een Saoedisch bedrijf 2 Filipijnse bemanningsleden om het leven zijn gekomen.
3: De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, zegt dat de droneaanval in Leipzig deel uitmaakt van een langdurige poging van het Kremlin om de Europese Unie, haar democratische processen en haar steun aan Oekraïne te ondermijnen. Die poging is volgens Barrot een mislukking. De steun aan Oekraïne is juist gestaag toegenomen sinds 24 februari 2022. Barrot vindt dat de EU collectief nieuwe sancties tegen Rusland moet opleggen. Hij heeft, net als minister Berendsen, de Russische ambassadeur ontboden om krachtig te protesteren tegen de betrokkenheid van Rusland bij de aanval.
5: Duitsland voelt brede steun van Europese bondgenoten na het aanwijzen van Rusland als verantwoordelijke voor mislukte droneaanvallen op het vliegveld van Leipzig. Dat zegt de Duitse buitenlandminister Johan Wadepul voor overleg met zijn ambtgenoten in Ierland. De Duitse regering verklaarde dinsdag officieel dat zij de hand van Rusland ziet achter de drones die onder meer tussen Oekraïnse vrachtvliegtuigen in Leipzig zijn gevonden.
0: Wadepul zegt dat tal van landen daarop de Russische ambassadeur hebben ontboden. Als antwoord op het Russische geweld moeten EU-landen Oekraïne verder steunen en voorbereiden op de winter, aldus de minister.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW vinden dat vakbonden weer in gesprek moeten met het kabinet. Het minderheidskabinet heeft een groot deel van de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt of een jaar uitgesteld. De vakbonden FNV, CNV en VCP houden vast aan hun stakingen de komende dagen. Ze willen dat alle bezuinigingen helemaal worden geschrapt. De werkgevers benadrukken het belang van overleg over maatregelen om de economische groei aan te jagen. Nederland brengt een deel van de strategische olievoorraad op de markt. Het gaat om 780.000 vaten olie in handen van de staat. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei zegt dat de internationale oliemarkt onrustig blijft en de prijzen hoog zijn. Daarom komt Nederland samen met 31 andere IEA-landen in actie door een deel van de strategische olievoorraad vrij te geven. De IEA maakte in maart een afspraak met zijn leden om 400 miljoen vaten olie uit de noodreserves vrij te geven, als reactie op de sluiting van de cruciale straat van Hormuz. De voorraad bestaat voor de helft uit benzine en voor de rest uit diesel. Kerosine wordt achter de hand gehouden voor het geval de situatie verslechtert. EU-lidstaten hebben woensdag ingestemd met het tijdelijk afschaffen van importtarieven op ongeveer 80% van de Armeense producten. De maatregel geldt voor 2 jaar en moet Armenië steunen na handelsbeperkingen en dreigingen vanuit Rusland. Het gaat om tarieven op vers fruit, groente, planten en drank, sectoren die met name geraakt worden door de Russische handelsbeperkingen. De stap kwam rondom parlementsverkiezingen die gewonnen werden door de EU-gezinde premier Nicole Pashinyan. Het Europees Parlement moet nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dat tijdens de plenaire vergadering in september.
6: Arbodienstverlener ArboUnie verwacht dat het aantal ziekmeldingen van werknemers in september zeer sterk stijgt. Volgens een analyse over de jaren 2020 tot en met 2025 ligt het aantal ziekmeldingen in september gemiddeld 69% hoger dan in augustus. Bedrijfsarts Corné Roele zegt dat de stijging niet simpelweg een motivatieprobleem is, maar komt door toegenomen drukte, meer onderlinge contacten en het begin van het verkoudheids- en griepseizoen. Bijna 3/4 van de ziekmeldingen in september duurt minder dan een week, met een gemiddelde verzuimduur van 4 dagen. Psychische klachten door bijvoorbeeld stress zijn de voornaamste oorzaak van langdurig verzuim.
7: De Europese Centrale Bank gaat naar alle waarschijnlijkheid volgende week donderdag de rente in de eurozone opnieuw verhogen. Dat denkt de Duitse Centrale Bank-president Joachim Nagel. De financiële markten schatten de kans op een renteverhoging in op ruim 95%. Dinsdag werd bekend dat de inflatie in het eurogebied in augustus is gestegen tot 3,3%. Nagel is voorzichtig over verdere verhogingen de komende maanden.
8: Herenmodewinkelketen Auger moet gegevens over de leden van zijn businessclub met de Belastingdienst delen. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. De fiscus vermoedt dat het lidmaatschap deels wordt gebruikt om privéuitgaven, zoals kleding of evenementen, als zakelijke kosten af te trekken. Auger weigerde eerder informatie over individuele leden te delen. De winkelketen moet de gegevens binnen 2 weken aanleveren.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft verdediger Nicolas Panayiotou aangetrokken van het Cypriotische Omonia Nicosia. De 26-jarige Cypriot heeft een contract getekend voor 3 jaar met een optie voor nog een jaar. Panayiotou speelde sinds 2019 voor Omonia Nicosia en kwam 22 keer uit voor Cyprus.
9: De afgelopen weken was hij met zijn oude club nog actief in de voorrondes van de Champions League en de Europa League. Verdediger Thilo Kehrer speelt de rest van het seizoen voor Ajax. De 29-jarige Duitse wordt per direct gehuurd van AS Monaco. Kehrer staat sinds 2024 onder contract bij de club uit het Vorstendom. Daarvoor speelde hij onder meer voor West Ham United en Paris Saint-Germain. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Kehrer veel ervaring meebrengt en zorgt voor gezonde concurrentie in de verdediging. Luc Brouwers verlaat SC Heerenveen en gaat naar het Cypriotische Omonia Nicosia. De 28-jarige middenvelder had in Friesland nog een contract van een jaar. Op Cyprus tekent hij voor 2 jaar met een optie voor nog een jaar. Brouwers speelde sinds 2023 in Heerenveen en kwam in 92 officiële wedstrijden tot 14 doelpunten. De voormalig aanvoerder speelde eerder voor Go Ahead Eagles en FC Utrecht. Zian Fleming verruilt Burnley voor Ipswich Town en blijft daarmee actief in de Premier League. De 28-jarige aanvaller heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt een contract getekend tot de zomer van 2030. Fleming zegt blij te zijn terug te keren op het hoogste niveau na een seizoen bij Burnley. Vorig seizoen werd hij topscorer van Burnley met 10 competitiedoelpunten en een treffer in een bekertoernooi. De geboren Amsterdammer speelde eerder voor PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard. 7 Nederlandse atleten komen dit weekend in actie tijdens de tweedaagse finale van de Diamond League in Brussel. Femke Broeders-Bol loopt de 800 meter en neemt het op tegen onder meer de Zwitserse Europees kampioene Audrey Werro. Ook wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees kampioene Nadine Visser en Jorinde van Klinken en Maureen Koster doen mee aan de finale. Schilder, van Klinken en Koster komen vrijdag in actie, Broeders-Bol en Visser zaterdag. Lieke Klaver en Meerte van der Schoot lopen vrijdag de 400 meter op uitnodiging, maar strijden niet mee om de titel. Wielrenner Mats Pedersen stapt woensdag niet meer op in de 11e etappe van de Vuelta. De Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France was de afgelopen dagen ziek, meldt zijn ploeg Lidl Trek. Pedersen won in de Tour een etappe en het puntenklassement, maar kon dat in de Vuelta niet herhalen. Hij stond na 10 etappes 4e in het puntenklassement. De oud-wereldkampioen richt zich nu op zijn overige doelen dit seizoen. Waarschijnlijk de wereldkampioenschappen eind deze maand in het Canadese Montreal. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar trek je paraplu niet meteen in. Er trekken namelijk enkele buien over en in het noordoosten kan het zelfs onweren. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten, met een matige wind uit het westen. Vanavond wordt het zwaar bewolkt en gaat het in het noordwesten regenen. Langs de kust en op het IJsselmeer steekt de wind flink op. Ook vannacht blijft het in het noordwesten af en toe regenen, met een zachte 15 tot 18 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of motregen, maar later kan de zon plaatselijk doorbreken. Het wordt 20 tot 23 graden en de wind blijft matig tot krachtig vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. 9 mensen, onder wie enkele leden van de harde kern van Feyenoord, hebben van burgemeester Carola Schouten een gebiedsverbod van 2 jaar bij de Kuip gekregen. Ze waren betrokken bij de mishandeling van een Algerijnse voetbalsupporter op 3 juni bij het stadion rond de Interland Nederland-Algerije. Naast het gebiedsverbod krijgen de 9 van de KNVB een landelijk stadionverbod voor 3 jaar. 3 andere betrokkenen kregen een waarschuwing. De maatregel houdt geen verband met de wanordelijkheden vorige week bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord in Leeuwarden. maatregelen om een virus in te dammen,

0: moeten tijdens een volgende pandemie gepaard gaan met meer oog voor de ingrijpende sociale gevolgen. Dat zegt toenmalig minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie over de coronamaatregelen. Ook met de lessen van nu waren maatregelen als de avondklok en scholensluiting misschien wel genomen, blikt Ollongren terug. Maar die hadden volgens haar vergezeld moeten worden van meer maatregelen om schadelijke bijeffecten te verzachten, zoals vereenzaming en stokkende ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een volgende keer zou het goed zijn om meer te luisteren naar deskundigen die de maatschappelijke gevolgen kunnen inschatten en niet alleen naar medische adviezen. Toenmalig minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken ging in het wetgevingsproces rond de coronatoegangsbewijzen tegen de adviezen van haar ambtenaren in. De ambtenaren adviseerden meerdere keren tegen de toegangsbewijzen, terwijl Ollongren binnen het kabinet voor beide varianten hiervan was. Dat werd duidelijk tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ambtenaren zagen bij beide coronatoegangsbewijzen grote inperkingen van grondrechten en adviseerden tegen de invoering, omdat mensen dan ongelijk behandeld zouden worden. Voor Ollongren wogen de voordelen voor een aantal mensen op tegen de ongelijkheid. De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag nog een verdachte aangehouden in de omgeving van Overasselt na de schietpartij in de Gelderse plaats. Het totale aantal aangehouden verdachten komt daarmee uit op 35. In de nacht van maandag op dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een woning aan de Ewijkseweg. Ook raakten twee agenten zwaar gewond. De politie startte daarop een grootschalige zoekactie, waarbij dinsdag op meerdere plekken al 34 mensen werden aangehouden.
1: 34-jarige man, die wordt verdacht van doodslag op zijn 5 maanden oude dochtertje, ontkent de beschuldigingen. Dat bleek woensdag op een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de man, Sren B. B. zou de baby door elkaar hebben geschud en ernstig geweld op haar hoofdje hebben uitgeoefend. Het meisje overleed op 16 mei. De verdachte zegt voorlopig niet te willen meewerken aan een nader verhoor bij de politie, omdat hij zich niet kan vinden in voor hem belastende conclusies uit pathologisch onderzoek. Tijdens het boerenprotest bij het provinciehuis in Leeuwarden wordt opgeroepen tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een paar honderd demonstranten luisteren naar vertegenwoordigers van boerenactiegroepen die speechen op een podium. Volgens de plannen van landbouwminister Jamie van Essen moet er rondom ongeveer 100 natuurgebieden een stikstofarme bufferzone komen. Ook wil het kabinet een limiet van 2,6 koeien per hectare. Het doel is dat de landbouw in 2030 minimaal 23% minder stikstof uitstoot. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. In de Oekraïnse regio Odessa zitten meer dan 350.000 huishoudens zonder stroom na Russische aanvallen. Netbeheerder DTEC meldt dat inmiddels circa een derde van de getroffen woningen weer elektriciteit heeft. In de stad Odessa raakten meerdere mensen gewond toen een woongebouw, kantoren en 2 onderwijsinstellingen werden getroffen. Ook in de hoofdstad Kiev vielen 7 gewonden bij aanvallen op onder meer een woontoren, een zorginstelling en een onderwijsinstituut. De Oekraïense luchtmacht zegt dat Rusland in de nacht van dinsdag op woensdag 174 drones en 4 raketten afvuurde, waarvan Oekraïne er 144 projectielen wist af te weren.
4: De Duitse politie denkt dat een storing bij een elektriciteitsstation in Bergheim in Noord-Rijn-Westfalen woensdag vermoedelijk een opzettelijke aanval was. Een verdeelstation raakte beschadigd. Een woordvoerder van de politie zegt dat ze niet uitgaan van een technisch mankement, maar van een opzettelijke actie. Het incident gebeurde een dag na een sabotageactie ten zuidoosten van Berlijn, waarbij explosieven zijn gebruikt die vergelijkbaar zijn met zwaar vuurwerk. De politie is een terreuronderzoek gestart en doorzoekt het gebied naar bewijsmateriaal. In Nepal zitten 46 medewerkers van een waterkrachtcentrale vast onder de grond na een overstroming. Ze bevinden zich in een kamerachtig bouwwerk in de tunnel van de Rasuwa Gadi-centrale, vlak bij de Chinese grens. Energiebedrijf NEA denkt dat ze nog in leven zijn omdat ze beschikken over eten en drinken. In totaal worden nog honderden mensen vermist in verschillende hydro-energieprojecten, waar tunnels geblokkeerd zijn door puin. In heel Nepal zijn 1114 doden geteld en worden ruim 3900 mensen vermist. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt dat opnieuw twee olietankers op zeemijnen zijn gevaren in de straat van Hormuz. Op de schepen zou brand zijn ontstaan en de bemanning zou zijn geëvacueerd. De Revolutionaire Garde stelt dat de tankers op een illegale route voeren en dat ze daartoe werden aangemoedigd door de Verenigde Staten. Teheran wil de scheepvaart in de straat van Hormuz kunnen controleren. Maandag werden ook twee olietankers geraakt door onbekende projectielen, waarbij volgens een Saoedisch bedrijf twee Filipijnse bemanningsleden om het leven zijn gekomen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, zegt dat de droneaanval in Leipzig deel uitmaakt van een langdurige poging van het Kremlin om de Europese Unie, haar democratische processen en haar steun aan Oekraïne te ondermijnen. Die poging is volgens Barrot een mislukking. De steun aan Oekraïne is juist gestaag toegenomen sinds 24 februari 2022. Barrot vindt dat de EU collectief nieuwe sancties tegen Rusland moet opleggen. Hij heeft, net als minister Berendsen, de Russische ambassadeur ontboden om krachtig te protesteren tegen de betrokkenheid van Rusland bij de aanval. Duitsland voelt brede steun van Europese bondgenoten na het aanwijzen van Rusland als verantwoordelijke voor mislukte droneaanvallen op het vliegveld van Leipzig. Dat zegt de Duitse buitenlandminister Johan Wadepul voor overleg met zijn ambtgenoten in Ierland. De Duitse regering verklaarde dinsdag officieel dat zij de hand van Rusland ziet achter de drones die onder meer tussen Oekraïnse vrachtvliegtuigen in Leipzig zijn gevonden. Wadepul zegt dat tal van landen daarop de Russische ambassadeur hebben ontboden. Als antwoord op het Russische geweld moeten EU-landen Oekraïne verder steunen en voorbereiden op de winter, aldus de minister. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW vinden dat vakbonden weer in gesprek moeten met het kabinet. Het minderheidskabinet heeft een groot deel van de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt of een jaar uitgesteld. De vakbonden FNV, CNV en VCP houden vast aan hun stakingen de komende dagen. Ze willen dat alle bezuinigingen helemaal worden geschrapt. De werkgevers benadrukken het belang van overleg over maatregelen om de economische groei aan te jagen. Nederland brengt een deel van de strategische olievoorraad op de markt. Het gaat om 780.000 vaten olie in handen van de staat. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei zegt dat de internationale oliemarkt onrustig blijft en de prijzen hoog zijn. Daarom komt Nederland samen met 31 andere IEA-landen in actie door een deel van de strategische olievoorraad vrij te geven. De IEA maakte in maart een afspraak met zijn leden om 400 miljoen vaten olie uit de noodreserves vrij te geven, als reactie op de sluiting van de cruciale straat van Hormuz. De voorraad bestaat voor de helft uit benzine en voor de rest uit diesel. Kerosine wordt achter de hand gehouden voor het geval de situatie verslechtert. EU-lidstaten hebben woensdag ingestemd met het tijdelijk afschaffen van importtarieven op ongeveer 80% van de Armeense producten. De maatregel geldt voor 2 jaar en moet Armenië steunen na handelsbeperkingen en dreigingen vanuit Rusland. Het gaat om tarieven op vers fruit, groenten, planten en drank, sectoren die met name geraakt worden door de Russische handelsbeperkingen. De stap kwam rondom parlementsverkiezingen die gewonnen werden door de EU-gezinde premier Nikol Pashinyan. Het Europees Parlement moet nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dat tijdens de plenaire vergadering in september.
5: Arbodienstverlener ArboUnie verwacht dat het aantal ziekmeldingen van werknemers in september zeer sterk stijgt. Volgens een analyse over de jaren 2020 tot en met 2025 ligt het aantal ziekmeldingen in september gemiddeld 69% hoger dan in augustus. Bedrijfsarts Corné Roele zegt dat de stijging niet simpelweg een motivatieprobleem is, maar komt door toegenomen drukte, meer onderlinge contacten en het begin van het verkoudheids- en griepseizoen. Bijna 3/4 van de ziekmeldingen in september duurt minder dan een week, met een gemiddelde verzuimduur van 4 dagen. Psychische klachten door bijvoorbeeld stress zijn de voornaamste oorzaak van langdurig verzuim.
6: De Europese Centrale Bank gaat naar alle waarschijnlijkheid volgende week donderdag de rente in de eurozone opnieuw verhogen. Dat denkt de Duitse Centrale Bank-president Joachim Nagel. De financiële markten schatten de kans op een renteverhoging in op ruim 95%. Dinsdag werd bekend dat de inflatie in het eurogebied in augustus is gestegen tot 3,3%. Nagel is voorzichtig over verdere verhogingen de komende maanden.
7: Herenmodewinkelketen Auger moet gegevens over de leden van zijn businessclub met de Belastingdienst delen. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. De fiscus vermoedt dat het lidmaatschap deels wordt gebruikt om privéuitgaven, zoals kleding of evenementen, als zakelijke kosten af te trekken. Auger weigerde eerder informatie over individuele leden te delen. De winkelketen moet de gegevens binnen 2 weken aanleveren.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft verdediger Nicolas Panayiotou aangetrokken van het Cypriotische Omonia Nicosia. De 26-jarige Cypriot heeft een contract getekend voor 3 jaar met een optie voor nog 1 jaar. Panayiotou speelde sinds 2019 voor Omonia Nicosia en kwam 22 keer uit voor Cyprus. De afgelopen weken was hij met zijn oude club nog actief in de voorrondes van de Champions League en de Europa League.
10: Verdediger Thilo Kehrer speelt de rest van het seizoen voor Ajax. De 29-jarige Duitse wordt per direct gehuurd van AS Monaco. Kehrer staat sinds 2024 onder contract bij de club uit het Vorstendom. Daarvoor speelde hij onder meer voor West Ham United en Paris Saint-Germain. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Kehrer veel ervaring meebrengt en zorgt voor gezonde concurrentie in de verdediging.
11: Luc Brouwers verlaat SC Heerenveen en gaat naar het Cypriotische Omonia Nicosia. De 28-jarige middenvelder had in Friesland nog een contract van 1 jaar. Op Cyprus tekent hij voor 2 jaar met een optie voor nog 1 jaar. Brouwers speelde sinds 2023 in Heerenveen en kwam in 92 officiële wedstrijden tot 14 doelpunten. De voormalig aanvoerder speelde eerder voor Go Ahead Eagles en FC Utrecht.
12: Zian Fleming verruilt Burnley voor Ipswich Town en blijft daarmee actief in de Premier League. De 28-jarige aanvaller heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt een contract getekend tot de zomer van 2030. Fleming zegt blij te zijn terug te keren op het hoogste niveau na een seizoen bij Burnley. Vorig seizoen werd hij topscorer van Burnley met 10 competitiedoelpunten en een treffer in een bekertoernooi. De geboren Amsterdammer speelde eerder voor PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard.
13: 7 Nederlandse atleten komen dit weekend in actie tijdens de 2-daagse finale van de Diamond League in Brussel. Femke Broeders-Bol loopt de 800 meter en neemt het op tegen onder meer de Zwitserse Europees kampioene Audrey Werro. Ook wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees kampioene Nadine Visser en Jorinde van Klinken en Maureen Koster doen mee aan de finale. Schilder, Van Klinken en Koster komen vrijdag in actie,
14: Broeders Bol en Visser zaterdag. Lieke Klaver en Myrthe van der Schoot lopen vrijdag de 400 meter op uitnodiging, maar strijden niet mee om de titel.

0: De oud-wereldkampioen richt zich nu op zijn overige doelen dit seizoen. Waarschijnlijk de wereldkampioenschappen eind deze maand in het Canadese Montreal. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar trek je paraplu niet meteen in. Er trekken namelijk enkele buien over en in het noordoosten kan het zelfs onweren. Het wordt tussen de 19 graden aan zee en 22 graden in het zuidoosten, met een matige wind uit het westen. Vanavond wordt het zwaar bewolkt en gaat het in het noordwesten regenen. Langs de kust en op het IJsselmeer steekt de wind flink op. Ook vannacht blijft het in het noordwesten af en toe regenen, met een zachte 15 tot 18 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of motregen, maar later kan de zon plaatselijk doorbreken. Het wordt 20 tot 23 graden en de wind blijft matig tot krachtig vanuit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. 9 mensen, onder wie enkele leden van de harde kern van Feyenoord, hebben van burgemeester Carola Schouten een gebiedsverbod van 2 jaar bij de Kuip gekregen. Ze waren betrokken bij de mishandeling van een Algerijnse voetbalsupporter op 3 juni bij het stadion rond de Interland Nederland-Algerije. Naast het gebiedsverbod krijgen de 9 van de KNVB een landelijk stadionverbod voor 3 jaar. 3 andere betrokkenen kregen een waarschuwing. De maatregel houdt geen verband met de wanordelijkheden vorige week bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord in Leeuwarden. Maatregelen om een virus in te dammen moeten tijdens een volgende pandemie gepaard gaan met meer oog voor de ingrijpende sociale gevolgen. Dat zegt toenmalig minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie over de coronamaatregelen. Ook met de lessen van nu waren maatregelen als de avondklok en scholensluiting misschien wel genomen, blikt Ollongren terug. Maar die hadden volgens haar vergezeld moeten worden van meer maatregelen om schadelijke bijeffecten te verzachten, zoals vereenzaming en stokkende ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een volgende keer zou het goed zijn om meer te luisteren naar deskundigen die de maatschappelijke gevolgen kunnen inschatten en niet alleen naar medische adviezen. Toenmalig minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken ging in het wetgevingsproces rond de coronatoegangsbewijzen tegen de adviezen van haar ambtenaren in. De ambtenaren adviseerden meerdere keren tegen de toegangsbewijzen, terwijl Ollongren binnen het kabinet voor beide varianten hiervan was. Dat werd duidelijk tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ambtenaren zagen bij beide coronatoegangsbewijzen grote inperkingen van grondrechten en adviseerden tegen de invoering, omdat mensen dan ongelijk behandeld zouden worden. Voor Ollongren wogen de voordelen voor een aantal mensen op tegen de ongelijkheid. De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag nog een verdachte aangehouden in de omgeving van Overasselt na de schietpartij in de Gelderse plaats. Het totale aantal aangehouden verdachten komt daarmee uit op 35. In de nacht van maandag op dinsdag werd een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten bij een woning aan de Ewijkseweg. Ook raakten 2 agenten zwaar gewond. De politie startte daarop een grootschalige zoekactie, waarbij dinsdag op meerdere plekken al 34 mensen werden aangehouden. 34-jarige man, die wordt verdacht van doodslag op zijn 5 maanden oude dochtertje, ontkent de beschuldigingen. Dat bleek woensdag op een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de man, Schen B. B. zou de baby door elkaar hebben geschud en

0: ernstig geweld op haar hoofdje hebben uitgeoefend. Het meisje overleed op 16 mei. De verdachte zegt voorlopig niet te willen meewerken aan een nader verhoor bij de politie, omdat hij zich niet kan vinden in voor hem belastende conclusies uit pathologisch onderzoek. Tijdens het boerenprotest bij het provinciehuis in Leeuwarden wordt opgeroepen tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een paar honderd demonstranten luisteren naar vertegenwoordigers van boerenactiegroepen die speechen op een podium. Volgens de plannen van landbouwminister Jamie van Essen moet er rondom ongeveer 100 natuurgebieden een stikstofarme bufferzone komen. Ook wil het kabinet een limiet van 2,6 koeien per hectare. Het doel is dat de landbouw in 2030 minimaal 23% minder stikstof uitstoot. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In de Oekraïnse regio Odessa zitten meer dan 350.000 huishoudens zonder stroom na Russische aanvallen. Netbeheerder DTEC meldt dat inmiddels circa een derde van de getroffen woningen weer elektriciteit heeft. In de stad Odessa raakten meerdere mensen gewond toen een woongebouw, kantoren en twee onderwijsinstellingen werden getroffen. Ook in de hoofdstad Kiev vielen 7 gewonden bij aanvallen op onder meer een woontoren, een zorginstelling en een onderwijsinstituut. De Oekraïense luchtmacht zegt dat Rusland in de nacht van dinsdag op woensdag 174 drones en 4 raketten afvuurde, waarvan Oekraïne er 144 projectielen wist af te weren. De Duitse politie denkt dat een storing bij een elektriciteitsstation in Bergheim in Noord-Rijn-Westfalen woensdag vermoedelijk een opzettelijke aanval was. Een verdeelstation raakte beschadigd. Een woordvoerder van de politie zegt dat ze niet uitgaan van een technisch mankement, maar van een opzettelijke actie. Het incident gebeurde een dag na een sabotageactie ten zuidoosten van Berlijn, waarbij explosieven zijn gebruikt die vergelijkbaar zijn met zwaar vuurwerk. De politie is een terreuronderzoek gestart en doorzoekt het gebied naar bewijsmateriaal. In Nepal zitten 46 medewerkers van een waterkrachtcentrale vast onder de grond na een overstroming. Ze bevinden zich in een kamerachtig bouwwerk in de tunnel van de Rasuwa Gadi-centrale, vlak bij de Chinese grens. Energiebedrijf NEA denkt dat ze nog in leven zijn omdat ze beschikken over eten en drinken. In totaal worden nog honderden mensen vermist in verschillende hydro-energieprojecten, waar tunnels geblokkeerd zijn door puin. In heel Nepal zijn 1114 doden geteld en worden ruim 3900 mensen vermist. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt dat opnieuw 2 olietankers op zeemijnen zijn gevaren in de straat van Hormuz. Op de schepen zou brand zijn ontstaan en de bemanning zou zijn geëvacueerd. De Revolutionaire Garde stelt dat de tankers op een illegale route voeren en dat ze daartoe werden aangemoedigd door de Verenigde Staten. Teheran wil de scheepvaart in de straat van Hormuz kunnen controleren. Maandag werden ook 2 olietankers geraakt door onbekende projectielen, waarbij volgens een Saoedisch bedrijf 2 Filipijnse bemanningsleden om het leven zijn gekomen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, zegt dat de droneaanval in Leipzig deel uitmaakt van een langdurige poging van het Kremlin om de Europese Unie, haar democratische processen en haar steun aan Oekraïne te ondermijnen. Die poging is volgens Barrot een mislukking. De steun aan Oekraïne is juist gestaag toegenomen sinds 24 februari 2022. Barrot vindt dat de EU collectief nieuwe sancties tegen Rusland moet opleggen. Hij heeft, net als minister Berendsen, de Russische ambassadeur ontboden om krachtig te protesteren tegen de betrokkenheid van Rusland bij de aanval.
0: Duitsland voelt brede steun van Europese bondgenoten na het aanwijzen van Rusland als verantwoordelijke voor mislukte drone-aanvallen op het vliegveld van Leipzig. Dat zegt de Duitse buitenlandminister Johan Wadepul voor overleg met zijn ambtgenoten in Ierland. De Duitse regering verklaarde dinsdag officieel dat zij de hand van Rusland ziet achter de drones die onder meer tussen Oekraïnse vrachtvliegtuigen in Leipzig zijn gevonden. Wadepul zegt dat tal van landen daarop de Russische ambassadeur hebben ontboden. Als antwoord op het Russische geweld moeten EU-landen Oekraïne verder steunen en voorbereiden op de winter, aldus de minister.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW vinden dat vakbonden weer in gesprek moeten met het kabinet. Het minderheidskabinet heeft een groot deel van de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt of een jaar uitgesteld. De vakbonden FNV, CNV en VCP houden vast aan hun stakingen de komende dagen. Ze willen dat alle bezuinigingen helemaal worden geschrapt. De werkgevers benadrukken het belang van overleg over maatregelen om de economische groei aan te jagen. Nederland brengt een deel van de strategische olievoorraad op de markt. Het gaat om 780.000 vaten olie in handen van de staat. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei zegt dat de internationale oliemarkt onrustig blijft en de prijzen hoog zijn. Daarom komt Nederland samen met 31 andere IEA-landen in actie door een deel van de strategische olievoorraad vrij te geven. De IEA maakte in maart een afspraak met zijn leden om 400 miljoen vaten olie uit de noodreserves vrij te geven, als reactie op de sluiting van de cruciale straat van Hormuz. De voorraad bestaat voor de helft uit benzine en voor de rest uit diesel. Kerosine wordt achter de hand gehouden voor het geval de situatie verslechtert. EU-lidstaten hebben woensdag ingestemd met het tijdelijk afschaffen van importtarieven op ongeveer 80% van de Armeense producten. De maatregel geldt voor 2 jaar en moet Armenië steunen na handelsbeperkingen en dreigingen vanuit Rusland. Het gaat om tarieven op vers fruit, groente, planten en drank, sectoren die met name geraakt worden door de Russische handelsbeperkingen. De stap kwam rondom parlementsverkiezingen die gewonnen werden door de EU-gezinde premier Nicole Pashinyan. Het Europees Parlement moet nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dat tijdens de plenaire vergadering in september.
0: Arbodienstverlener ArboUnie verwacht dat het aantal ziekmeldingen van werknemers in september zeer sterk stijgt. Volgens een analyse over de jaren 2020 tot en met 2025 ligt het aantal ziekmeldingen in september gemiddeld 69% hoger dan in augustus. Bedrijfsarts Corné Roele zegt dat de stijging niet simpelweg een motivatieprobleem is, maar komt door toegenomen drukte, meer onderlinge contacten en het begin van het verkoudheids- en griepseizoen. Bijna driekwart van de ziekmeldingen in september duurt minder dan een week, met een gemiddelde verzuimduur van 4 dagen. Psychische klachten door bijvoorbeeld stress zijn de voornaamste oorzaak van langdurig verzuim.
2: De Europese Centrale Bank gaat naar alle waarschijnlijkheid volgende week donderdag de rente in de eurozone opnieuw verhogen. Dat denkt de Duitse Centrale Bank-president Joachim Nagel. De financiële markten schatten de kans op een renteverhoging in op ruim 95%. Dinsdag werd bekend dat de inflatie in het eurogebied in augustus is gestegen tot 3,3%. Nagel is voorzichtig over verdere verhogingen de komende maanden.
0: Herenmodewinkelketen Auger moet gegevens over de leden van zijn businessclub met de Belastingdienst delen. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. De fiscus vermoedt dat het lidmaatschap deels wordt gebruikt om privéuitgaven, zoals kleding of evenementen, als zakelijke kosten af te trekken. Auger weigerde eerder informatie over individuele leden te delen. De winkelketen moet de gegevens binnen 2 weken aanleveren.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft verdediger Nicolas Panayiotou aangetrokken van het Cypriotische Omonia Nicosia. De 26-jarige Cypriot heeft een contract getekend voor 3 jaar met een optie voor nog een jaar. Panayiotou speelde sinds 2019 voor Omonia Nicosia en kwam 22 keer uit voor Cyprus. De afgelopen weken was hij met zijn oude club nog actief in de voorrondes van de Champions League en de Europa League. Verdediger Thilo Kehrer speelt de rest van het seizoen voor Ajax. De 29-jarige Duitse wordt per direct gehuurd van AS Monaco. Kehrer staat sinds 2024 onder contract bij de club uit het Vorstendom. Daarvoor speelde hij onder meer voor West Ham United en Paris Saint-Germain. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Kehrer veel ervaring meebrengt en zorgt voor gezonde concurrentie in de verdediging. Luc Brouwers verlaat SC Heerenveen en gaat naar het Cypriotische Omonia Nicosia. De 28-jarige middenvelder had in Friesland nog een contract van 1 jaar. Op Cyprus tekent hij voor 2 jaar met een optie voor nog 1 jaar. Brouwers speelde sinds 2023 in Heerenveen en kwam in 92 officiële wedstrijden tot 14 doelpunten. De voormalig aanvoerder speelde eerder voor Go Ahead Eagles en FC Utrecht. Zian Fleming verruilt Burnley voor Ipswich Town en blijft daarmee actief in de Premier League. De 28-jarige aanvaller heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt een contract getekend tot de zomer van 2030. Fleming zegt blij te zijn terug te keren op het hoogste niveau na een seizoen bij Burnley. Vorig seizoen werd hij topscorer van Burnley met 10 competitiedoelpunten en een treffer in een bekertoernooi. De geboren Amsterdammer speelde eerder voor PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard. 7 Nederlandse atleten komen dit weekend in actie tijdens de tweedaagse finale van de Diamond League in Brussel. Femke Broeders-Bol loopt de 800 meter en neemt het op tegen onder meer de Zwitserse Europees kampioene Audrey Werro. Ook wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees kampioene Nadine Visser en Jorinde van Klinken en Maureen Koster doen mee aan de finale. Schilder, Van Klinken en Koster komen vrijdag in actie, Broeders-Bol en Visser zaterdag. Lieke Klaver en Meerte van der Schoot lopen vrijdag de 400 meter op uitnodiging, maar strijden niet mee om de titel. Wielrenner Mats Pedersen stapt woensdag niet meer op in de 11e etappe van de Vuelta. De Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France was de afgelopen dagen ziek, meldt zijn ploeg Nidel Trek. Pedersen won in de Tour een etappe en het puntenklassement, maar kon dat in de Vuelta niet herhalen. Hij stond na 10 etappes 4e in het puntenklassement. De oud-wereldkampioen richt zich nu op zijn overige doelen dit seizoen. Waarschijnlijk de wereldkampioenschappen eind deze maand in het Canadese Montreal. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met in het oosten kans op enkele buien en mogelijk onweer. Later in de middag wordt het in het zuidwesten zwaar bewolkt met wat lichte regen. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond breidt de bewolking zich uit en gaat het in het noordwesten regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer neemt de zuidwestenwind toe naar krachtig, windkracht 6. Vannacht valt er vooral in het noordwesten regen, met temperaturen tussen 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. Morgen blijft het bewolkt met af en toe regen, vooral in het zuiden. De wind draait naar het westen en blijft aan de kust vrij krachtig.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: De demonstratie van boeren bij het Friese provinciehuis is afgelopen. Gedeputeerde Abel Kooistra van de BBB prees de organisatie voor het gemoedelijke verloop.
0: en zei dat de actie de grote zorgen in de agrarische sector over de stikstofplannen laat zien. Hij benadrukte dat de plannen van het kabinet niet de plannen van de provincie zijn. Een paar honderd mensen waren op de demonstratie afgekomen. De boeren gingen daarna in kolonnes over lokale wegen weer naar huis. De 49-jarige vrouw, die ervan wordt verdacht eind mei haar 64-jarige man te hebben doodgestoken in Tilburg, zegt dat ze handelde uit zelfverdediging. Danielle van der A. zou het slachtoffer in de nacht van 25 op 26 mei meerdere keren met een keukenmes in zijn borst hebben gestoken. Haar advocaat zegt dat ze zich moest verdedigen en daarbij te ver is doorgeschoten en dat bij haar fors letsel is geconstateerd. De officier van justitie vindt de noodweersituatie niet evident en wijst erop dat er verschillen zitten in de verklaringen. Van der A. blijft tot de volgende zitting in de cel en justitie verwacht in oktober dat het strafdossier compleet is.
9: Talpa Network zegt de NPO graag te helpen met het Eurovisie Songfestival, mocht daar behoefte aan zijn. Videodirecteur Frans Klein zegt dat Talpa de NPO heeft laten weten beschikbaar te zijn als ze willen samenwerken. Het is nog niet bekend wat de NPO volgend jaar met het Songfestival wil doen, nu Avro Tros heeft besloten opnieuw geen Nederlandse inzending te sturen. Veel andere omroepen hebben geen interesse in het evenement. De NPO hoopt op korte termijn een besluit te nemen over het Songfestival.
10: VVD-Kamerlid Ulisse Elian heeft kritiek op een rechterlijke uitspraak dat een Russische asielzoeker niet mag worden teruggestuurd naar Italië. Asielminister Bart van den Brink wilde hem terugsturen naar Italië, waar hij zich als eerste meldde. Maar de rechtbank Den Haag houdt dat tegen, omdat de opvang daar niet op orde zou zijn. Elian schrijft op X dat dit soort uitspraken een strenger asielbeleid frustreert. Vorig jaar schreven het OM, de president van de rechtbank Amsterdam en de Amsterdamse Orde van Advocaten in de Telegraaf dat zij zich zorgen maken om politici die uitspraken van rechters bekritiseren.
9: Maatregelen tegen hitte in gebouwen en woningen moeten effectiever worden toegepast bij mensen die het nodig hebben en beter in beleid worden gevat. Dat signaleert onderzoeksfinancier voor de zorg ZonMW naar aanleiding van de hittegolf in juni, toen voor het eerst code rood om hitte werd afgegeven door het KNMI. Kennis over wat te doen tegen hitte is er, maar het is nog niet duidelijk genoeg hoe deze maatregelen het beste kunnen worden ingezet bij kwetsbare groepen. ZonMW wil dat stappen die hitte kunnen beperken in de praktijk leidend worden en dat duidelijker is hoe hittemaatregelen verankerd kunnen worden in beleid. Door de extreme hitte in juni overleden volgens het RIVM meer mensen dan verwacht.
10: Het kabinet moet meer doen om het aantal bestuivers en weidevogels te laten toenemen. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport. Het huidige beleid is niet voldoende om de wettelijke doelen in 2030 te halen. Het Planbureau adviseert het beleid breder te trekken en meer samenhang aan te brengen, ook voor rivieren, zeeën en groen in de stad. Volgens het PBL zijn fundamentele keuzes over ruimtegebruik nodig en moet het kabinet een realistischer inschatting maken van de opgave.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs, nadat Duitsland officieel een beschuldigende vinger had gewezen naar dat land voor drones die in augustus werden aangetroffen op en nabij de luchthaven van Leipzig-Halle.
10: Een explosieve drone kwam door een mankement niet tot ontploffing. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. De Tsjechische politie is begonnen met de opgraving van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Jan Masaryk, die in 1948 onder verdachte omstandigheden stierf. Masaryk werd destijds dood aangetroffen in de tuin van het ministerie, onder een raam waar hij uit zou zijn gevallen. Sommige wetenschappers denken dat Sovjet-agenten hem naar beneden hebben gegooid. Anderen spreken van zelfmoord of een ongeluk. De politie heropende het onderzoek na de vondst van documenten in archieven van Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De resten van Masaryk worden nu onderzocht met moderne technieken. Een Europese goedkeuring voor Oekraïne voor de aanschaf van PAC-3 luchtafweerraketten gaat de goede kant op, zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Oekraïne diende woensdag een nieuw miljardenverzoek in voor de aanschaf van de raketten. Von der Leyen maakte dat bekend op een persconferentie met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte, waar ze het drone-incident op de luchthaven van Leipzig bespraken. Duitsland stelt Rusland verantwoordelijk voor dat incident, waarbij drones met explosieven werden gevonden op en rond het vliegveld. Het Estlandse parlement koos woensdag staatsrechtadvocaat Ulle Madise als nieuwe president. Ze wordt hiermee de tweede vrouwelijke president van het land. Madise had geen tegenkandidaten, omdat geen opponent voldoende steun had om zich te registreren. Sinds 2015 hield ze als ombudsvrouw toezicht op de naleving van wetten en overheidsregelgeving. Haar rol zal grotendeels ceremonieel zijn, met taken als staatsbezoeken en het ondertekenen van wetten. Het gezonken hoge snelheidsveer dat zondag verongelukte voor de kust van Noord-Cyprus is gevonden. Twee vaartuigen met onderzeedrones hebben het wrak bereikt op een diepte van ongeveer een halve kilometer. Aan boord waren 267 opvarenden, van wie 8 lichamen zijn geborgen en 20 mensen nog vermist zijn. De autoriteiten hopen uit de zwarte doos op te maken wat er precies is gebeurd. In Noord-Cyprus ging woensdag een derde dag van nationale rouw in. In de Oekraïnse regio Odessa zitten meer dan 350.000 huishoudens zonder stroom na Russische aanvallen. Netbeheerder DTEC meldt dat inmiddels circa een derde van de getroffen woningen weer elektriciteit heeft. In de stad Odessa raakten meerdere mensen gewond toen een woongebouw, kantoren en 2 onderwijsinstellingen werden getroffen. Ook in de hoofdstad Kiev vielen 7 gewonden bij aanvallen op onder meer een woontoren, een zorginstelling en een onderwijsinstituut. De Oekraïnse luchtmacht zegt dat Rusland in de nacht van dinsdag op woensdag 174 drones en 4 raketten afvuurde, waarvan Oekraïne er 144 projectielen wist af te weren.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse bank heeft een deel van de goudvoorraad uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Tussen maart en augustus 2026 is circa 86 ton goud overgebracht naar Londen. Londen is nu de standplaats met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist. De centrale bank wil de verhandelbaarheid van het goud verbeteren, zodat het sneller kan worden ingezet in crisissituaties. De totale Nederlandse goudvoorraad is 612,4 ton... en heeft een waarde van 72,2 miljard euro aan het einde van 2025. Premier Rob Jetten zegt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Samen met de Franse president Emmanuel Macron benadrukte hij in Eindhoven het belang van strategische autonomie voor Europa. Frankrijk en Nederland willen met andere Europese landen de krachten bundelen om grote techbedrijven sterker te maken. Volgens Jette is technologisch leiderschap belangrijk voor welvaart, veiligheid en militaire capaciteiten. De samenwerking tussen beide landen is gegroeid door het partnerschap tussen ASML en de Franse AI-startup Mistral. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 is gestegen tot een nieuw record, blijkt uit cijfers van United Consumers. Deskundigen verwachten dat de prijzen aan de pomp verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. Energiedeskundige Hans van Kleef sluit niet uit dat de prijs de 3 euro aantikt op de snelweg. Door beide oorlogen wordt minder olie geëxporteerd uit die regio's, wat de olieprijzen opdrijft. Ook de dieselprijs kan volgens Van Kleef richting de 3 euro per liter gaan, omdat veel raffinagecapaciteit in het Midden-Oosten niet beschikbaar is. Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW vinden dat vakbonden weer in gesprek moeten met het kabinet. Het minderheidskabinet heeft een groot deel van de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt of een jaar uitgesteld. De vakbonden FNV, CNV en VCP houden vast aan hun stakingen de komende dagen. Ze willen dat alle bezuinigingen helemaal worden geschrapt. De werkgevers benadrukken het belang van overleg over maatregelen om de economische groei aan te jagen. Nederland brengt een deel van de strategische olievoorraad op de markt. Het gaat om 780.000 vaten olie in handen van de staat. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei zegt dat de internationale oliemarkt onrustig blijft en de prijzen hoog zijn. Daarom komt Nederland samen met 31 andere IEA-landen in actie door een deel van de strategische olievoorraad vrij te geven. De IEA maakte in maart een afspraak met zijn leden om 400 miljoen vaten olie uit de noodreserves vrij te geven, als reactie op de sluiting van de cruciale straat van Hormuz. De voorraad bestaat voor de helft uit benzine en voor de rest uit diesel. Kerosine wordt achter de hand gehouden voor het geval de situatie verslechtert. EU-lidstaten hebben woensdag ingestemd met het tijdelijk afschaffen van importtarieven op ongeveer 80% van de Armeense producten. De maatregel geldt voor 2 jaar en moet Armenië steunen na handelsbeperkingen en dreigingen vanuit Rusland. Het gaat om tarieven op vers fruit, groente, planten en drank, sectoren die met name geraakt worden door de Russische handelsbeperkingen. De stap kwam rondom parlementsverkiezingen die gewonnen werden door de EU-gezinde premier Nikol Pashinyan. Het Europees Parlement moet nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dat tijdens de plenaire vergadering in september. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Zian Fleming verruilt Burnley voor Ipswich Town en blijft daarmee actief in de Premier League. De 28-jarige aanvaller heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt een contract getekend tot de zomer van 2030. Fleming zegt blij te zijn terug te keren op het hoogste niveau na een seizoen bij Burnley. Vorig seizoen werd hij topscorer van Burnley met 10 competitiedoelpunten en een treffer in een bekertoernooi. De geboren Amsterdammer speelde eerder voor PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard.
14: Luc Brouwers verlaat SC Heerenveen en gaat naar het Cypriotische Omonia Nicosia. De 28-jarige middenvelder had in Friesland nog een contract van 1 jaar. Op Cyprus tekent hij voor 2 jaar met een optie voor nog 1 jaar. Brouwers speelde sinds 2023 in Heerenveen en kwam in 92 officiële wedstrijden tot 14 doelpunten. De voormalig aanvoerder speelde eerder voor Go Ahead Eagles en FC Utrecht. Wielrenner Mats Pedersen stapt woensdag niet meer op in de 11e etappe van de Vuelta. De Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France was de afgelopen dagen ziek, meldt zijn ploeg Nidel Trek. Pedersen won in de Tour een etappe en het puntenklassement, maar kon dat in de Vuelta niet herhalen. Hij stond na 10 etappes 4e in het puntenklassement. De oud-wereldkampioen richt zich nu op zijn overige doelen dit seizoen. Waarschijnlijk de wereldkampioenschappen eind deze maand in het Canadese Montreal.
15: 7 Nederlandse atleten komen dit weekend in actie tijdens de tweedaagse finale van de Diamond League in Brussel.
16: Femke Broeders-Bol loopt de 800 meter en neemt het op tegen onder meer de Zwitserse Europees kampioene Audrey Werro. Ook wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees kampioene Nadine Visser en Jorinde van Klinken en Maureen Koster doen mee aan de finale. Schilder, Van Klinken en Koster komen vrijdag in actie, Broeders-Bol en Visser zaterdag. Lieke Klaver en Myrthe van der Schoot lopen vrijdag de 400 meter op uitnodiging, maar strijden niet mee om de titel. Ruim anderhalve maand voor het nieuwe schaatsseizoen is nog onduidelijk wat Jutta Leerdam gaat doen. De 27-jarige Olympisch kampioene op de 1000 meter heeft zich per 1 september aangesloten bij managementbureau SEG. Dat bureau gaat haar commerciële activiteiten in de Benelux ontwikkelen en managen. SEG noemt Leerdam een schaatster en internationale content creator, maar zegt niet welke activiteit de bovenhand krijgt. Leerdam maakt via haar eigen kanalen bekend wat ze gaat doen. Myron Boadu heeft een contract getekend bij het Engelse Watford. De 25-jarige aanvaller vertrok deze zomer transfervrij bij PSV. Boadu kwam vorig jaar over van AS Monaco en speelde 1 seizoen in Eindhoven. Door blessures kwam hij slechts 17 keer in actie en maakte 3 doelpunten. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In het oosten kunnen er enkele buien vallen met hier en daar kans op onweer. Later op de middag wordt het in het zuidwesten zwaar bewolkt met wat lichte regen. Het wordt rond de 22 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond trekt vanuit het westen bewolking binnen en gaat het in het noordwesten af en toe regenen. Langs de kust waait het krachtig op. Vannacht blijft het vooral in het noordwesten nat, met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen begint bewolkt, met af en toe regen. Later kan de zon even doorbreken. Het wordt 20 tot 23 graden, met aan de kust een vrij krachtige westenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad wilden tijdens de coronapandemie grote besluiten volledig overdoen. Dat zei oud-minister Vert Grapperhaus van Justitie woensdag tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij noemde als voorbeeld de coronatoegangsbewijzen, waarover al een motie was aangenomen en Europese regelgeving bestond. Toch wilden alle 25 burgemeesters het invoeren opnieuw bespreken. Ondanks zijn kritiek vond Grapperhaus dat het Veiligheidsberaad altijd goed en constructief heeft gefunctioneerd. De rechtbank in Haarlem oordeelt dat het computerprogramma Case Matcher geen directe invloed heeft op besluiten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. 4 Turkse asielzoekers hadden bezwaar gemaakt omdat de IND het gebruik van het programma niet had gemeld bij hun afgewezen aanvragen. Zij stelden dat Case Matcher een geavanceerd AI-systeem is met bepalende invloed op de besluitvorming. De IND zegt dat het programma niet zelf kan redeneren of acties kan uitvoeren. De rechtbank concludeert dat de dienst het gebruik daarom niet hoeft te vermelden in een besluit. De demonstratie van boeren bij het Friese provinciehuis is afgelopen. Gedeputeerde Abel Kooistra van de BBB prees de organisatie voor het gemoedelijke verloop en zei dat de actie de grote zorgen in de agrarische sector over de stikstofplannen laat zien. Hij benadrukte dat de plannen van het kabinet niet de plannen van de provincie zijn. Een paar honderd mensen waren op de demonstratie afgekomen. De boeren gingen daarna in kolonnes over lokale wegen weer naar huis. Talpa Network zegt de NPO graag te helpen met het Eurovisie Songfestival, mocht daar behoefte aan zijn. Videodirecteur Frans Klein zegt dat Talpa de NPO heeft laten weten beschikbaar te zijn als ze willen samenwerken. Het is nog niet bekend wat de NPO volgend jaar met het Songfestival wil doen, nu AvroTros heeft besloten opnieuw geen Nederlandse inzending te sturen. Veel andere omroepen hebben geen interesse in het evenement. De NPO hoopt op korte termijn een besluit te nemen over het Songfestival. De 49-jarige vrouw, die ervan wordt verdacht eind mei haar 64-jarige man te hebben doodgestoken in Tilburg, zegt dat ze handelde uit zelfverdediging. Danielle van der A. zou het slachtoffer in de nacht van 25 op 26 mei meerdere keren met een keukenmes in zijn borst hebben gestoken. Haar advocaat zegt dat ze zich moest verdedigen en daarbij te ver is doorgeschoten en dat bij haar fors letsel is geconstateerd. De officier van justitie vindt de noodweersituatie niet evident en wijst erop dat er verschillen zitten in de verklaringen. Van der A. blijft tot de volgende zitting in de cel en justitie verwacht in oktober dat het strafdossier compleet is. Nederland stuurt opnieuw een marineschip met noodgoederen naar Venezuela, dat in de zomer werd getroffen door een zware aardbeving. ZR-minus Pelikaan is vanuit Curaçao vertrokken met 150.000 liter drinkwater aan boord. De hulp wordt gegeven op verzoek van Venezuela, meldt het ministerie van Defensie. Eind juni bracht het patrouilleschip ZR-minus Groningen al hulpmiddelen naar het buurland. Door de aardbeving vielen meer dan 6.300 doden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse autoriteiten hebben twee verdachten in beeld voor het incident met drones bij de luchthaven van Leipzig. Het gaat om een in Rusland geboren Let en een man uit Belarus met een Russisch paspoort. De Let zou de logistiek en instructies hebben bedacht en vermoedelijk banden hebben met de Russische geheime dienst. Van de man uit Belarus is DNA gevonden op een van de drones en op een antenne in de buurt van de luchthaven. Begin augustus werden meerdere drones gevonden op en rond de luchthaven, waarmee volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken een aanslag werd geprobeerd.
21: Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs, nadat Duitsland officieel een beschuldigende vinger had gewezen naar dat land voor drones die in augustus werden aangetroffen op en nabij de luchthaven van Leipzig-Halle. Een explosieve drone kwam door een mankement niet tot ontploffing. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn.
22: Het Estlandse parlement koos woensdag staatsrechtadvocaat Ulle Madise als nieuwe president. Ze wordt hiermee de tweede vrouwelijke president van het land. Madise had geen tegenkandidaten omdat geen opponent voldoende steun had om zich te registreren. Sinds 2015 hield ze als ombudsvrouw toezicht op de naleving van wetten en overheidsregelgeving. Haar rol zal grotendeels ceremonieel zijn, met taken als staatsbezoeken en het ondertekenen van wetten. De Tsjechische politie is begonnen met de opgraving van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Jan Masaryk, die in 1948 onder verdachte omstandigheden stierf. Masaryk werd destijds dood aangetroffen in de tuin van het ministerie, onder een raam waar hij uit zou zijn gevallen. Sommige wetenschappers denken dat Sovjet-agenten hem naar beneden hebben gegooid. Anderen spreken van zelfmoord of een ongeluk.
1: De politie heropende het onderzoek na de vondst van documenten in archieven van Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De resten van Masaryk worden nu onderzocht met moderne technieken.
3: Een Europese goedkeuring voor Oekraïne voor de aanschaf van PEC-3 luchtafweerraketten gaat de goede kant op, zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Oekraïne diende woensdag een nieuw miljardenverzoek in voor de aanschaf van de raketten. Von der Leyen maakte dat bekend op een persconferentie met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte, waar ze het drone-incident op de luchthaven van Leipzig bespraken. Duitsland stelt Rusland verantwoordelijk voor dat incident, waarbij drones met explosieven werden gevonden op en rond het vliegveld.
5: Het gezonken hoge snelheidsveer dat zondag verongelukte voor de kust van Noord-Cyprus is gevonden. Twee vaartuigen met onderzeedrones hebben het wrak bereikt op een diepte van ongeveer een halve kilometer. Aan boord waren 267 opvarenden, van wie 8 lichamen zijn geborgen en 20 mensen nog vermist zijn. De autoriteiten hopen uit de zwarte doos op te maken wat er precies is gebeurd. In Noord-Cyprus ging woensdag een derde dag van nationale rouw in.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Premier Rob Jetten zegt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Samen met de Franse president Emmanuel Macron benadrukte hij in Eindhoven het belang van strategische autonomie voor Europa. Frankrijk en Nederland willen met andere Europese landen de krachten bundelen om grote techbedrijven sterker te maken. Volgens Jetten is technologisch leiderschap belangrijk voor welvaart, veiligheid en militaire capaciteiten. De samenwerking tussen beide landen is gegroeid door het partnerschap tussen ASML en de Franse AI-startup Mistral.
26: De Nederlandse bank heeft een deel van de goudvoorraad uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Tussen maart en augustus 2026 is circa 86 ton goud overgebracht naar Londen. Londen is nu de standplaats met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist. De centrale bank wil de verhandelbaarheid van het goud verbeteren, zodat het sneller kan worden ingezet in crisissituaties. De totale Nederlandse goudvoorraad is 612,4 ton en heeft een waarde van 72,2 miljard euro aan het einde van 2025.
27: De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 is gestegen tot een nieuw record, blijkt uit cijfers van United Consumers. Deskundigen verwachten dat de prijzen aan de pomp verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. Energiedeskundige Hans van Kleef sluit niet uit dat de prijs de 3 euro aantikt op de snelweg. Door beide oorlogen wordt minder olie geëxporteerd uit die regio's, wat de olieprijzen opdrijft. Ook de dieselprijs kan volgens van Kleef richting de 3 euro per liter gaan, omdat veel raffinagecapaciteit in het Midden-Oosten niet beschikbaar is.
28: Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW vinden dat vakbonden weer in gesprek moeten met het kabinet. Het minderheidskabinet heeft een groot deel van de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt of een jaar uitgesteld. De vakbonden FNV, CNV en VCP houden vast aan hun stakingen de komende dagen. Ze willen dat alle bezuinigingen helemaal worden geschrapt. De werkgevers benadrukken het belang van overleg over maatregelen om de economische groei aan te jagen.
29: Nederland brengt een deel van de strategische olievoorraad op de markt. Het gaat om 780.000 vaten olie in handen van de staat. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei zegt dat de internationale oliemarkt onrustig blijft en de prijzen hoog zijn. Daarom komt Nederland samen met 31 andere IEA-landen in actie door een deel van de strategische olievoorraad vrij te geven. De IEA maakte in maart een afspraak met zijn leden om 400 miljoen vaten olie uit de noodreserves vrij te geven, als reactie op de sluiting van de cruciale straat van Hormuz. De voorraad bestaat voor de helft uit benzine en voor de rest uit diesel. Kerosine wordt achter de hand gehouden voor het geval de situatie verslechtert.
0: EU-lidstaten hebben woensdag ingestemd met het tijdelijk afschaffen van importtarieven op ongeveer 80% van de Armeense producten. De maatregel geldt voor 2 jaar en moet Armenië steunen na handelsbeperkingen en dreigingen vanuit Rusland. Het gaat om tarieven op vers fruit, groenten, planten en drank, sectoren die met name geraakt worden door de Russische handelsbeperkingen. De stap kwam rondom parlementsverkiezingen die gewonnen werden door de EU-gezinde premier Nicole Pashinyan. Het Europees Parlement moet nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dat tijdens de plenaire vergadering in september.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Zion Fleming verruilt Burnley voor Ipswich Town en blijft daarmee actief in de Premier League. De 28-jarige aanvaller heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt een contract getekend tot de zomer van 2030. Fleming zegt blij te zijn terug te keren op het hoogste niveau na een seizoen bij Burnley. Vorig seizoen werd hij topscorer van Burnley met 10 competitiedoelpunten en een treffer in een bekertoernooi. De geboren Amsterdammer speelde eerder voor PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard.
8: Luc Brouwers verlaat SC Heerenveen en gaat naar het Cypriotische Omonia Nicosia. De 28-jarige middenvelder had in Friesland nog een contract van 1 jaar. Op Cyprus tekent hij voor 2 jaar met een optie voor nog 1 jaar. Brouwers speelde sinds 2023 in Heerenveen en kwam in 92 officiële wedstrijden tot 14 doelpunten. De voormalig aanvoerder speelde eerder voor Go Ahead Eagles en FC Utrecht.
9: Wielrenner Mats Pedersen stapt woensdag niet meer op in de 11e etappe van de Vuelta. De Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France was de afgelopen dagen ziek, meldt zijn ploeg Nidel Trek. Pedersen won in de Tour een etappe en het puntenklassement, maar kon dat in de Vuelta niet herhalen. Hij stond na 10 etappes 4e in het puntenklassement. De oud-wereldkampioen richt zich nu op zijn overige doelen dit seizoen. Waarschijnlijk de wereldkampioenschappen eind deze maand in het Canadese Montreal.
11: 7 Nederlandse atleten komen dit weekend in actie tijdens de 2-daagse finale van de Diamond League in Brussel. Femke Broeders-Bol loopt de 800 meter en neemt het op tegen onder meer de Zwitserse Europees kampioene Audrey Werro. Ook wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees kampioene Nadine Visser en Jorinde van Klinken en Maureen Koster doen mee aan de finale. Schilder, Van Klinken en Koster komen vrijdag in actie, Broeders-Bol en Visser zaterdag. Lieke Klaver en Myrthe van der Schoot lopen vrijdag de 400 meter op uitnodiging, maar strijden niet mee om de titel.
12: Ruim 1,5 maand voor het nieuwe schaatsseizoen is nog onduidelijk wat Jutta Leerdam gaat doen. De 27-jarige Olympisch kampioene op de 1000 meter heeft zich per 1 september aangesloten bij managementbureau SEG. Dat bureau gaat haar commerciële activiteiten in de Benelux ontwikkelen en managen. SEG noemt Leerdam een schaatster en internationale content creator, maar zegt niet welke activiteit de bovenhand krijgt. Leerdam maakt via haar eigen kanalen bekend wat ze gaat doen.
13: Myron Boadu heeft een contract getekend bij het Engelse Watford. De 25-jarige aanvaller vertrok deze zomer transfervrij bij PSV. Boadu kwam vorig jaar over van AS Monaco en speelde 1 seizoen in Eindhoven. Door blessures kwam hij slechts 17 keer in actie en maakte 3 doelpunten. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met in het oosten kans op een bui en mogelijk onweer. Later op de middag trekt vanuit het zuidwesten bewolking binnen met wat lichte regen. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond wordt het van het westen uit steeds bewolkter en gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind neemt langs de kust en op het IJsselmeer toe naar krachtig. Vannacht blijft het vooral in het noordwesten geregeld regenen, bij een zachte 15 tot 18 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later kan de zon af en toe doorbreken. De wind draait naar het westen en is matig, aan de kust krachtig. Middagtemperaturen liggen tussen de 20 en 23 graden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad wilden tijdens de coronapandemie grote besluiten volledig overdoen. Dat zei oud-minister Vert Grapperhaus van Justitie woensdag tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij noemde als voorbeeld de coronatoegangsbewijzen, waarover al een motie was aangenomen en Europese regelgeving bestond. Toch wilden alle 25 burgemeesters het invoeren opnieuw bespreken. Ondanks zijn kritiek vond Grapperhaus dat het Veiligheidsberaad altijd goed en constructief heeft gefunctioneerd. De rechtbank in Haarlem oordeelt dat het computerprogramma Case Matcher geen directe invloed heeft op besluiten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Vier Turkse asielzoekers hadden bezwaar gemaakt omdat de IND het gebruik van het programma niet had gemeld bij hun afgewezen aanvragen. Zij stelden dat Case Matcher een geavanceerd AI-systeem is met bepalende invloed op de besluitvorming. De IND zegt dat het programma niet zelf kan redeneren of acties kan uitvoeren. De rechtbank concludeert dat de dienst het gebruik daarom niet hoeft te vermelden in een besluit.
10: De demonstratie van boeren bij het Friese provinciehuis is afgelopen. Gedeputeerde Abel Kooistra van de BBB prees de organisatie voor het gemoedelijke verloop en zei dat de actie de grote zorgen in de agrarische sector over de stikstofplannen laat zien. Hij benadrukte dat de plannen van het kabinet niet de plannen van de provincie zijn. Een paar honderd mensen waren op de demonstratie afgekomen. De boeren gingen daarna in kolonnes over lokale wegen weer naar huis.
16: Talpa Network zegt de NPO graag te helpen met het Eurovisie Songfestival, mocht daar behoefte aan zijn. Videodirecteur Frans Klein zegt dat Talpa de NPO heeft laten weten beschikbaar te zijn als ze willen samenwerken. Het is nog niet bekend wat de NPO volgend jaar met het Songfestival wil doen, nu Avro Tros heeft besloten opnieuw geen Nederlandse inzending te sturen. Veel andere omroepen hebben geen interesse in het evenement. De NPO hoopt op korte termijn een besluit te nemen over het Songfestival.
17: De 49-jarige vrouw, die ervan wordt verdacht eind mei haar 64-jarige man te hebben doodgestoken in Tilburg, zegt dat ze handelde uit zelfverdediging. Danielle van der A. zou het slachtoffer in de nacht van 25 op 26 mei meerdere keren met een keukenmes in zijn borst hebben gestoken. Haar advocaat zegt dat ze zich moest verdedigen en daarbij te ver is doorgeschoten en dat bij haar fors letsel is geconstateerd. De officier van justitie vindt de noodweersituatie niet evident en wijst erop dat er verschillen zitten in de verklaringen. Van der A. blijft tot de volgende zitting in de cel en justitie verwacht in oktober dat het strafdossier compleet is.
18: Nederland stuurt opnieuw een marineschip met noodgoederen naar Venezuela, dat in de zomer werd getroffen door een zware aardbeving. ZR-minus Pelikaan is vanuit Curaçao vertrokken met 150.000 liter drinkwater aan boord. De hulp wordt gegeven op verzoek van Venezuela, meldt het ministerie van Defensie. Eind juni bracht het patrouilleschip ZR-minus Groningen al hulpmiddelen naar het buurland. Door de aardbeving vielen meer dan 6.300 doden.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet? zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De brand bij de Poolse droneproducent WBB Electronics was zonder twijfel het gevolg van sabotage. Dat zegt premier Donald Tusk. De drones van het bedrijf worden onder meer gebruikt door Oekraïne. Ook bij een producent van luchtvaartonderdelen in Lublin was recent brand.

0: constructies hebben bedacht en vermoedelijk banden hebben met de Russische geheime dienst. Van de man uit Belarus is DNA gevonden op een van de drones en op een antenne in de buurt van de luchthaven. Begin augustus werden meerdere drones gevonden op en rond de luchthaven, waarmee volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken een aanslag werd geprobeerd.
1: Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs, nadat Duitsland officieel een beschuldigende vinger had gewezen naar dat land voor drones die in augustus werden aangetroffen op en nabij de luchthaven van Leipzig-Halle. Een explosieve drone kwam door een mankement niet tot ontploffing. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Een Europese goedkeuring voor Oekraïne voor de aanschaf van PEC-3 luchtafweerraketten gaat de goede kant op, zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Oekraïne diende woensdag een nieuw miljardenverzoek in voor de aanschaf van de raketten. Von der Leyen maakte dat bekend op een persconferentie met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte, waar ze het drone-incident op de luchthaven van Leipzig bespraken. Duitsland stelt Rusland verantwoordelijk voor dat incident, waarbij drones met explosieven werden gevonden op en rond het vliegveld. Het Estlandse parlement koos woensdag staatsrechtadvocaat Ulle Madise als nieuwe president. Ze wordt hiermee de tweede vrouwelijke president van het land. Madise had geen tegenkandidaten, omdat geen opponent voldoende steun had om zich te registreren. Sinds 2015 hield ze als ombudsvrouw toezicht op de naleving van wetten en overheidsregelgeving. Haar rol zal grotendeels ceremonieel zijn, met taken als staatsbezoeken en het ondertekenen van wetten. Het gezonken hoge snelheidsveer dat zondag verongelukte voor de kust van Noord-Cyprus is gevonden. Twee vaartuigen met onderzeedrones hebben het wrak bereikt op een diepte van ongeveer een halve kilometer. Aan boord waren 267 opvarenden, van wie 8 lichamen zijn geborgen en 20 mensen nog vermist zijn. De autoriteiten hopen uit de zwarte doos op te maken wat er precies is gebeurd. In Noord-Cyprus ging woensdag een derde dag van nationale rouw in. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Premier Rob Jetten zegt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Samen met de Franse president Emmanuel Macron benadrukte hij in Eindhoven het belang van strategische autonomie voor Europa. Frankrijk en Nederland willen met andere Europese landen de krachten bundelen om grote techbedrijven sterker te maken. Volgens Jetten is technologisch leiderschap belangrijk voor welvaart, veiligheid en militaire capaciteiten. De samenwerking tussen beide landen is gegroeid door het partnerschap tussen ASML en de Franse AI-startup Mistral. De Nederlandse bank heeft een deel van de goudvoorraad uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Tussen maart en augustus 2026 is circa 86 ton goud overgebracht naar Londen. Londen is nu de standplaats met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist. De centrale bank wil de verhandelbaarheid van het goud verbeteren, zodat het sneller kan worden ingezet in crisissituaties. De totale Nederlandse goudvoorraad is 612,4 ton en heeft een waarde van 72,2 miljard euro aan het einde van 2025. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 is gestegen tot een nieuw record, blijkt uit cijfers van United Consumers. Deskundigen verwachten dat de prijzen aan de pomp verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. Energiedeskundige Hans van Kleef sluit niet uit dat de prijs de 3 euro aantikt op de snelweg. Door beide oorlogen wordt minder olie geëxporteerd uit die regio's,
0: wat de olieprijzen op

0: drijft. Ook de dieselprijs kan volgens Van Kleef richting de 3 euro per liter gaan, omdat veel raffinagecapaciteit in het Midden-Oosten niet beschikbaar is. Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW vinden dat vakbonden weer in gesprek moeten met het kabinet. Het minderheidskabinet heeft een groot deel van de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt of een jaar uitgesteld. De vakbonden FNV, CNV en VCP houden vast aan hun stakingen de komende dagen. Ze willen dat alle bezuinigingen helemaal worden geschrapt. De werkgevers benadrukken het belang van overleg over maatregelen om de economische groei aan te jagen. Nederland brengt een deel van de strategische olievoorraad op de markt. Het gaat om 780.000 vaten olie in handen van de staat. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei zegt dat de internationale oliemarkt onrustig blijft en de prijzen hoog zijn. Daarom komt Nederland samen met 31 andere IEA-landen in actie door een deel van de strategische olievoorraad vrij te geven. De IEA maakte in maart een afspraak met zijn leden om 400 miljoen vaten olie uit de noodreserves vrij te geven, als reactie op de sluiting van de cruciale straat van Hormuz. De voorraad bestaat voor de helft uit benzine en voor de rest uit diesel. Kerosine wordt achter de hand gehouden voor het geval de situatie verslechtert. EU-lidstaten hebben woensdag ingestemd met het tijdelijk afschaffen van importtarieven op ongeveer 80% van de Armeense producten. De maatregel geldt voor 2 jaar en moet Armenië steunen na handelsbeperkingen en dreigingen vanuit Rusland. Het gaat om tarieven op vers fruit, groente, planten en drank, sectoren die met name geraakt worden door de Russische handelsbeperkingen. De stap kwam rondom parlementsverkiezingen die gewonnen werden door de EU-gezinde premier Nicole Pashinyan. Het Europees Parlement moet nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dat tijdens de plenaire vergadering in september. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Zion Fleming verruilt Burnley voor Ipswich Town en blijft daarmee actief in de Premier League. De 28-jarige aanvaller heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt een contract getekend tot de zomer van 2030. Fleming zegt blij te zijn terug te keren op het hoogste niveau na een seizoen bij Burnley. Vorig seizoen werd hij topscorer van Burnley met 10 competitiedoelpunten en een treffer in een bekertoernooi. De geboren Amsterdammer speelde eerder voor PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard.
2: Luc Brouwers verlaat SC Heerenveen en gaat naar het Cypriotische Omonia Nicosia. De 28-jarige middenvelder had in Friesland nog een contract van 1 jaar. Op Cyprus tekent hij voor 2 jaar met een optie voor nog 1 jaar. Brouwers speelde sinds 2023 in Heerenveen en kwam in 92 officiële wedstrijden tot 14 doelpunten. De voormalig aanvoerder speelde eerder voor Go Ahead Eagles en FC Utrecht. Wielrenner Mats Pedersen stapt woensdag niet meer op in de 11e etappe van de Vuelta. De Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France was de afgelopen dagen ziek, meldt zijn ploeg Lidl Trek. Pedersen won in de Tour een etappe en het puntenklassement, maar kon dat in de Vuelta niet herhalen. Hij stond na 10 etappes 4e in het puntenklassement. De oud-wereldkampioen richt zich nu op zijn overige doelen dit seizoen. Waarschijnlijk de wereldkampioenschappen eind deze maand in het Canadese Montreal. 7 Nederlandse atleten komen dit weekend in actie tijdens de tweedaagse finale van de Diamond League in Brussel. Femke Broeders-Bol loopt de 800 meter en neemt het op tegen onder meer de Zwitserse Europees kampioene Audrey Werro. Ook wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees kampioene Nadine Visser en Jorinde van Klinken en Maureen Koster doen mee aan de finale. Schilder, Van Klinken en Koster komen vrijdag in actie, Broeders-Bol en Visser zaterdag. Lieke Klaver en Meerte van der Schoot lopen vrijdag de 400 meter op uitnodiging, maar strijden niet mee om de titel. Ruim 1,5 maand voor het nieuwe schaatsseizoen is nog onduidelijk wat Jutta Leerdam gaat doen. De 27-jarige Olympisch kampioene op de 1000 meter heeft zich per 1 september aangesloten bij managementbureau SEG. Dat bureau gaat haar commerciële activiteiten in de Benelux ontwikkelen en managen. Zeg noemt Leerdam een schaatster en internationale content creator, maar zegt niet welke activiteit de bovenhand krijgt. Leerdam maakt via haar eigen kanalen bekend wat ze gaat doen. Myron Boadu heeft een contract getekend bij het Engelse Watford. De 25-jarige aanvaller vertrok deze zomer transfervrij bij PSV. Boadu kwam vorig jaar over van AS Monaco en speelde één seizoen in Eindhoven. Door blessures kwam hij slechts 17 keer in actie en maakte 3 doelpunten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met in het oosten kans op een enkele bui en mogelijk onweer. Later in de middag wordt het in het zuidwesten bewolkt met wat lichte regen. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond trekt bewolking binnen vanuit het westen en gaat het in het noordwesten regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer neemt de wind toe naar krachtig. Vannacht blijft het vooral in het noordwesten regenen bij 15 tot 18 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe regen. Later kan de zon even doorbreken. De temperatuur ligt tussen 20 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus zegt dat hij zich tijdens de coronapandemie het juridisch geweten van het kabinet voelde. Hij vertelde de parlementaire enquêtecommissie dat hij daarom al in maart 2020 pleitte voor een noodwet om de coronamaatregelen juridisch beter te borgen. De maatregelen werden toen nog via noodverordeningen ingevoerd. Zijn collega-ministers waren midden in de crisis niet enthousiast over zijn voorstel. Samen met toenmalig minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken kon hij vanaf april aan de wet werken, die op 1 mei werd aangekondigd en in december werd ingevoerd. Ongeveer 40 Nederlandse mariniers beginnen maandag met een oefening aan de westkust van Groenland. Het is de eerste keer dat een Nederlandse eenheid op het eiland traint. De mariniers oefenen in Kangerlussuaq, boven de Poolcirkel. De NAVO wil met de oefening laten zien dat het Hoge Noorden goed wordt verdedigd, om Rusland en China af te schrikken. Ook moet de oefening de Verenigde Staten ervan weerhouden Groenland over te nemen van bondgenoot Denemarken. Naast Nederland doen 10 andere NAVO-landen mee aan oefening Arctic Shield, waarbij de 4 Noordse landen, België, Frankrijk en Canada, militairen sturen en Duitsland, Polen en Slovenië meekijken. De rechtbank in Haarlem oordeelt dat het computerprogramma Case Matcher geen directe invloed heeft op besluiten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. 4 Turkse asielzoekers hadden bezwaar gemaakt omdat de IND het gebruik van het programma niet had gemeld bij hun afgewezen aanvragen. Zij stelden dat Case Matcher een geavanceerd AI-systeem is met bepalende invloed op de besluitvorming. De IND zegt dat het programma niet zelf kan redeneren of acties kan uitvoeren. De rechtbank concludeert dat de dienst het gebruik daarom niet hoeft te vermelden in een besluit. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad wilden tijdens de coronapandemie grote besluiten volledig overdoen. Dat zei oud-minister Vert Grapperhaus van Justitie woensdag tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij noemde als voorbeeld de coronatoegangsbewijzen, waarover al een motie was aangenomen en Europese regelgeving bestond. Toch wilden alle 25 burgemeesters het invoeren opnieuw bespreken. Ondanks zijn kritiek vond Grapperhaus dat het Veiligheidsberaad altijd goed en constructief heeft gefunctioneerd. De demonstratie van boeren bij het Friese provinciehuis is afgelopen. Gedeputeerde Abel Kooistra van de BBB prees de organisatie voor het gemoedelijke verloop en zei dat de actie de grote zorgen in de agrarische sector over de stikstofplannen laat zien. Hij benadrukte dat de plannen van het kabinet niet de plannen van de provincie zijn. Een paar honderd mensen waren op de demonstratie afgekomen. De boeren gingen daarna in kolonnes over lokale wegen weer naar huis. De 49-jarige vrouw, die ervan wordt verdacht eind mei haar 64-jarige man te hebben doodgestoken in Tilburg, zegt dat ze handelde uit zelfverdediging. Danielle van der A. zou het slachtoffer in de nacht van 25 op 26 mei meerdere keren met een keukenmes in zijn borst hebben gestoken. Haar advocaat zegt dat ze zich moest verdedigen en daarbij te ver is doorgeschoten en dat bij haar fors letsel is geconstateerd. De officier van justitie vindt de noodweersituatie niet evident en wijst erop dat er verschillen zitten in de verklaringen. Van der A. blijft tot de volgende zitting in de cel en justitie verwacht in oktober dat het strafdossier compleet is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Esmail Bakai, woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, noemt de Amerikaanse aanval op een bruiloft een oorlogsmisdaad. Hij schrijft op X dat de aanval in Sirik onderdeel is van een wanhopige poging van Amerika om zijn falen te verbergen. Ook de Iraanse toponderhandelaar Mohammad Bagher Ghalibaf haalde uit naar de VS en vergeleek het land met Satan. Bij de aanval kwamen 4 mensen om het leven, onder wie een kind, en raakten tientallen anderen gewond, volgens de Rode Halve Maan. Iran voerde daarop drone- en raketaanvallen uit op Amerikaanse bases in de regio. De brand bij de Poolse droneproducent WBB Electronics was zonder twijfel het gevolg van sabotage. Dat zegt premier Donald Tusk. De drones van het bedrijf worden onder meer gebruikt door Oekraïne. Ook bij een producent van luchtvaartonderdelen in Lublin was recent brand. Tusk sluit niet uit dat ook die brand is aangestoken, maar overtuigend bewijs daarvoor is er nog niet. De Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten in beeld voor het incident met drones bij de luchthaven van Leipzig. Het gaat om een in Rusland geboren Let en een man uit Belarus met een Russisch paspoort. De Let zou de logistiek en instructies hebben bedacht en vermoedelijk banden hebben met de Russische geheime dienst. Van de man uit Belarus is DNA gevonden op een van de drones en op een antenne in de buurt van de luchthaven. Begin augustus werden meerdere drones gevonden op en rond de luchthaven, waarmee volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken een aanslag werd geprobeerd.
8: Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs, nadat Duitsland officieel een beschuldigende vinger had gewezen naar dat land voor drones die in augustus werden aangetroffen op en nabij de luchthaven van Leipzig-Halle. Een explosieve drone kwam door een mankement niet tot ontploffing. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het gezonken hoge snelheidsveer dat zondag verongelukte voor de kust van Noord-Cyprus is gevonden. 2 vaartuigen met onderzeedrones hebben het wrak bereikt op een diepte van ongeveer een halve kilometer. Aan boord waren 267 opvarenden, van wie 8 lichamen zijn geborgen en 20 mensen nog vermist zijn. De autoriteiten hopen uit de zwarte doos op te maken wat er precies is gebeurd. In Noord-Cyprus ging woensdag een derde dag van nationale rouw in.
9: Een Europese goedkeuring voor Oekraïne voor de aanschaf van PAC-3 luchtafweerraketten gaat de goede kant op, zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Oekraïne diende woensdag een nieuw miljardenverzoek in voor de aanschaf van de raketten. Von der Leyen maakte dat bekend op een persconferentie met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte, waar ze het drone-incident op de luchthaven van Leipzig bespraken. Duitsland stelt Rusland verantwoordelijk voor dat incident, waarbij drones met explosieven werden gevonden op en rond het vliegveld.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
12: Premier Rob Jetten zegt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Samen met de Franse president Emmanuel Macron benadrukte hij in Eindhoven het belang van strategische autonomie voor Europa. Frankrijk en Nederland willen met andere Europese landen de krachten bundelen om grote techbedrijven sterker te maken. Volgens Jetten is technologisch leiderschap belangrijk voor welvaart, veiligheid en militaire capaciteiten. De samenwerking tussen beide landen is gegroeid door het partnerschap tussen ASML en de Franse AI-startup Mistral.
13: De Nederlandse bank heeft een deel van de goudvoorraad uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Tussen maart en augustus 2026 is circa 86 ton goud overgebracht naar Londen. Londen is nu de standplaats met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist. De centrale bank wil de verhandelbaarheid van het goud verbeteren, zodat het sneller kan worden ingezet in crisissituaties. De totale Nederlandse goudvoorraad is 612,4 ton en heeft een waarde van 72,2 miljard euro aan het einde van 2025.
14: De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 is gestegen tot een nieuw record, blijkt uit cijfers van United Consumers. Deskundigen verwachten dat de prijzen aan de pomp verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. Energiedeskundige Hans van Kleef sluit niet uit dat de prijs de 3 euro aantikt op de snelweg. Door beide oorlogen wordt minder olie geëxporteerd uit die regio's, wat de olieprijzen opdrijft. Ook de dieselprijs kan volgens van Kleef richting de 3 euro per liter gaan, omdat veel raffinagecapaciteit in het Midden-Oosten niet beschikbaar is.
15: Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW vinden dat vakbonden weer in gesprek moeten met het kabinet. Het minderheidskabinet heeft een groot deel van de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt of een jaar uitgesteld. De vakbonden FNV, CNV en VCP houden vast aan hun stakingen de komende dagen. Ze willen dat alle bezuinigingen helemaal worden geschrapt. De werkgevers benadrukken het belang van overleg over maatregelen om de economische groei aan te jagen.
16: Nederland brengt een deel van de strategische olievoorraad op de markt. Het gaat om 780.000 vaten olie in handen van de staat. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei zegt dat de internationale oliemarkt onrustig blijft en de prijzen hoog zijn. Daarom komt Nederland samen met 31 andere IEA-landen in actie door een deel van de strategische olievoorraad vrij te geven. De IEA maakte in maart een afspraak met zijn leden om 400 miljoen vaten olie uit de noodreserves vrij te geven, als reactie op de sluiting van de cruciale straat van Hormuz. De voorraad bestaat voor de helft uit benzine en voor de rest uit diesel. Kerosine wordt achter de hand gehouden voor het geval de situatie verslechtert.
17: EU-lidstaten hebben woensdag ingestemd met het tijdelijk afschaffen van importtarieven op ongeveer 80% van de Armeense producten. De maatregel geldt voor 2 jaar en moet Armenië steunen na handelsbeperkingen en dreigingen vanuit Rusland. Het gaat om tarieven op vers fruit, groente, planten en drank, sectoren die met name geraakt worden door de Russische handelsbeperkingen. De stap kwam rondom parlementsverkiezingen die gewonnen werden door de EU-gezinde premier Nikol Pashinyan.
18: Het Europees Parlement moet nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dat tijdens de plenaire vergadering in september.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Zian Fleming verruilt Burnley voor Ipswich Town en blijft daarmee actief in de Premier League. De 28-jarige aanvaller heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt een contract getekend tot de zomer van 2030. Fleming zegt blij te zijn terug te keren op het hoogste niveau na een seizoen bij Burnley. Vorig seizoen werd hij topscorer van Burnley met 10 competitiedoelpunten en een treffer in een bekertoernooi. De geboren Amsterdammer speelde eerder voor PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard.
21: Luc Brouwers verlaat SC Heerenveen en gaat naar het Cypriotische Omonia Nicosia. De 28-jarige middenvelder had in Friesland nog een contract van een jaar. Op Cyprus tekent hij voor 2 jaar met een optie voor nog een jaar. Brouwers speelde sinds 2023 in Heerenveen en kwam in 92 officiële wedstrijden tot 14 doelpunten. De voormalig aanvoerder speelde eerder voor Go Ahead Eagles en FC Utrecht. Wielrenner Mats Pedersen stapt woensdag niet meer op in de 11e etappe van de Vuelta. De Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France was de afgelopen dagen ziek, meldt zijn ploeg Nidel Trek. Pedersen won in de Tour een etappe en het puntenklassement, maar kon dat in de Vuelta niet herhalen. Hij stond na 10 etappes 4e in het puntenklassement. De oud-wereldkampioen richt zich nu op zijn overige doelen dit seizoen. Waarschijnlijk de wereldkampioenschappen eind deze maand in het Canadese Montreal.
22: 7 Nederlandse atleten komen dit weekend in actie tijdens de tweedaagse finale van de Diamond League in Brussel. Femke Broeders-Bol loopt de 800 meter en neemt het op tegen onder meer de Zwitserse Europees kampioene Audrey Werro. Ook wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees kampioene Nadine Visser en Jorinde van Klinken en Maureen Koster doen mee aan de finale. Schilder, Van Klinken en Koster komen vrijdag in actie, Broeders-Bol en Visser zaterdag. Lieke Klaver en Meerte van der Schoot lopen vrijdag de 400 meter op uitnodiging, maar strijden niet mee om de titel. Ruim 1,5 maand voor het nieuwe schaatsseizoen is nog onduidelijk wat Jutta Leerdam gaat doen. De 27-jarige Olympisch kampioene op de 1000 meter heeft zich per 1 september aangesloten bij managementbureau SEG. Dat bureau gaat haar commerciële activiteiten in de Benelux ontwikkelen en managen. SEG noemt Leerdam een schaatster en internationale content creator, maar zegt niet welke activiteit de bovenhand krijgt. Leerdam maakt via haar eigen kanalen bekend wat ze gaat doen.
23: Myron Boadu heeft een contract getekend bij het Engelse Watford. De 25-jarige aanvaller vertrok deze zomer transfervrij bij PSV. Boadu kwam vorig jaar over van AS Monaco en speelde 1 seizoen in Eindhoven. Door blessures kwam hij slechts 17 keer in actie en maakte 3 doelpunten.
24: Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
27: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In het oosten kunnen er enkele buien vallen, met in het noordoosten kans op onweer. Later wordt het in het zuidwesten zwaar bewolkt met wat lichte regen. De temperatuur komt uit rond de 22 graden. De wind waait matig uit westelijke richtingen. Vanavond wordt het overal zwaarder bewolkt. In de noordwestelijke helft gaat het af en toe regenen. Langs de kust en op het IJsselmeer neemt de wind toe naar krachtig, windkracht 6. Vannacht blijft het in het noordwesten af en toe regenen. Het wordt zacht, met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe regen, vooral in het zuiden. De temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden.
28: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De informatieborden over het digitale tolsysteem van de A24 Blankenburg-verbinding bij Vlaardingen worden verbeterd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur heeft dat laten weten aan de ombudsman. De kleur van de borden wordt opvallender en de boodschap wordt vereenvoudigd en verduidelijkt. Hiermee moet voor weggebruikers duidelijker worden dat ze op een tolweg rijden en wat er van hen wordt verwacht. De aanpassing moet begin volgend jaar klaar zijn. De haven van Deventer is vanaf komende dinsdag weer bereikbaar voor de scheepvaart. De sluis die de haven met de IJssel verbindt was sinds 1 augustus dicht vanwege de lage waterstand. De sluis kan weer open omdat het waterpeil de komende 14 dagen minimaal 45 centimeter boven NAP zal zijn. Volgens de waterschapsvergunning mogen de deuren niet open als de waterstand onder de 45 centimeter is gezakt. Veel bedrijven, die zijn aangewezen op vervoer over water, hebben alternatieve mogelijkheden voor transport kunnen regelen. Oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus zegt dat hij zich tijdens de coronapandemie het juridisch geweten van het kabinet voelde. Hij vertelde de parlementaire enquêtecommissie dat hij daarom al in maart 2020 pleitte voor een noodwet om de coronamaatregelen juridisch beter te borgen. De maatregelen werden toen nog via noodverordeningen ingevoerd. Zijn collega-ministers waren midden in de crisis niet enthousiast over zijn voorstel. Samen met toenmalig minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken kon hij vanaf april aan de wet werken, die op 1 mei werd aangekondigd en in december werd ingevoerd. Ongeveer 40 Nederlandse mariniers beginnen maandag met een oefening aan de westkust van Groenland. Het is de eerste keer dat een Nederlandse eenheid op het eiland traint. De mariniers oefenen in Kangerlussuaq, boven de Poolcirkel. De NAVO wil met de oefening laten zien dat het Hoge Noorden goed wordt verdedigd, om Rusland en China af te schrikken. Ook moet de oefening de Verenigde Staten ervan weerhouden Groenland over te nemen van bondgenoot Denemarken. Naast Nederland doen 10 andere NAVO-landen mee aan oefening Arctic Shield, waarbij de 4 Noordse landen, België, Frankrijk en Canada, militairen sturen en Duitsland, Polen en Slovenië meekijken. De rechtbank in Haarlem oordeelt dat het computerprogramma Case Matcher geen directe invloed heeft op besluiten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. 4 Turkse asielzoekers hadden bezwaar gemaakt omdat de IND het gebruik van het programma niet had gemeld bij hun afgewezen aanvragen. Zij stelden dat Case Matcher een geavanceerd AI-systeem is met bepalende invloed op de besluitvorming. De IND zegt dat het programma niet zelf kan redeneren of acties kan uitvoeren. De rechtbank concludeert dat de dienst het gebruik daarom niet hoeft te vermelden in een besluit. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad wilden tijdens de coronapandemie grote besluiten volledig overdoen. Dat zei oud-minister Vert Grapperhaus van Justitie woensdag tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij noemde als voorbeeld de coronatoegangsbewijzen, waarover al een motie was aangenomen en Europese regelgeving bestond. Toch wilden alle 25 burgemeesters het invoeren opnieuw bespreken. Ondanks zijn kritiek vond Grapperhaus dat het Veiligheidsberaad altijd goed en constructief heeft gefunctioneerd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Iran noemt de Amerikaanse aanval op een bruiloft in Sirik een oorlogsmisdaad. Woordvoerder Esmail Bakai van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS met de aanval hun falen probeerde te verbergen. Bij het bombardement kwamen 4 mensen om het leven, onder wie een kind.
3: Tientallen anderen raakten gewond, meldt de Rode Halve Maan. Iran reageerde hierop door drone- en rakettenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse bases in de regio. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger zegt dat burgers nooit het doelwit zijn van het Amerikaanse leger.
4: De brand bij de Poolse droneproducent WBB Electronics was zonder twijfel het gevolg van sabotage. Dat zegt premier Donald Tusk. De drones van het bedrijf worden onder meer gebruikt door Oekraïne. Ook bij een producent van luchtvaartonderdelen in Lublin was recent brand. Tusk sluit niet uit dat ook die brand is aangestoken, maar overtuigend bewijs daarvoor is er nog niet.
6: De Duitse autoriteiten hebben twee verdachten in beeld voor het incident met drones bij de luchthaven van Leipzig. Het gaat om een in Rusland geboren Let en een man uit Belarus met een Russisch paspoort. De Let zou de logistiek en instructies hebben bedacht en vermoedelijk banden hebben met de Russische geheime dienst. Van de man uit Belarus is DNA gevonden op een van de drones en op een antenne in de buurt van de luchthaven. Begin augustus werden meerdere drones gevonden op en rond de luchthaven, waarmee volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken een aanslag werd geprobeerd.
7: Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs, nadat Duitsland officieel een beschuldigende vinger had gewezen naar dat land voor drones die in augustus werden aangetroffen op en nabij de luchthaven van Leipzig-Halle. Een explosieve drone kwam door een mankement niet tot ontploffing. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn.
8: Het gezonken hoge snelheidsveer dat zondag verongelukte voor de kust van Noord-Cyprus is gevonden. Twee vaartuigen met onderzeedrones hebben het wrak bereikt op een diepte van ongeveer een halve kilometer. Aan boord waren 267 opvarenden, van wie 8 lichamen zijn geborgen en 20 mensen nog vermist zijn. De autoriteiten hopen uit de zwarte doos op te maken wat er precies is gebeurd. In Noord-Cyprus ging woensdag een derde dag van nationale rouw in.
9: Een Europese goedkeuring voor Oekraïne voor de aanschaf van PAC-3 luchtafweerraketten gaat de goede kant op, zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Oekraïne diende woensdag een nieuw miljardenverzoek in voor de aanschaf van de raketten. Von der Leyen maakte dat bekend op een persconferentie met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte, waar ze het drone-incident op de luchthaven van Leipzig bespraken. Duitsland stelt Rusland verantwoordelijk voor dat incident, waarbij drones met explosieven werden gevonden op en rond het vliegveld.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Premier Rob Jette zegt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Samen met de Franse president Emmanuel Macron benadrukte hij in Eindhoven het belang van strategische autonomie voor Europa. Frankrijk en Nederland willen met andere Europese landen de krachten bundelen om grote techbedrijven sterker te maken. Volgens Jette is technologisch leiderschap belangrijk voor welvaart, veiligheid en militaire capaciteiten. De samenwerking tussen beide landen is gegroeid door het partnerschap tussen ASML en de Franse AI-startup Mistral.
29: De Nederlandse bank heeft een deel van de goudvoorraad uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Tussen maart en augustus 2026 is circa 86 ton goud overgebracht naar Londen. Londen is nu de standplaats met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist. De centrale bank wil de verhandelbaarheid van het goud verbeteren, zodat het sneller kan worden ingezet in crisissituaties. De totale Nederlandse goudvoorraad is 612,4 ton en heeft een waarde van 72,2 miljard euro aan het einde van 2025.
13: De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 is gestegen tot een nieuw record, blijkt uit cijfers van United Consumers. Deskundigen verwachten dat de prijzen aan de pomp verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. Energiedeskundige Hans van Kleef sluit niet uit dat de prijs de 3 euro aantikt op de snelweg. Door beide oorlogen wordt minder olie geëxporteerd uit die regio's, wat de olieprijzen opdrijft. Ook de dieselprijs kan volgens Van Kleef richting de 3 euro per liter gaan, omdat veel raffinagecapaciteit in het Midden-Oosten niet beschikbaar is.
14: Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW vinden dat vakbonden weer in gesprek moeten met het kabinet. Het minderheidskabinet heeft een groot deel van de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt of een jaar uitgesteld. De vakbonden FNV, CNV en VCP houden vast aan hun stakingen de komende dagen. Ze willen dat alle bezuinigingen helemaal worden geschrapt. De werkgevers benadrukken het belang van overleg over maatregelen om de economische groei aan te jagen.
15: Nederland brengt een deel van de strategische olievoorraad op de markt. Het gaat om 780.000 vaten olie in handen van de staat. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei zegt dat de internationale oliemarkt onrustig blijft en de prijzen hoog zijn. Daarom komt Nederland samen met 31 andere IEA-landen in actie door een deel van de strategische olievoorraad vrij te geven. De IEA maakte in maart een afspraak met zijn leden om 400 miljoen vaten olie uit de noodreserves vrij te geven, als reactie op de sluiting van de cruciale straat van Hormuz. De voorraad bestaat voor de helft uit benzine en voor de rest uit diesel. Kerosine wordt achter de hand gehouden voor het geval de situatie verslechtert.
16: EU-lidstaten hebben woensdag ingestemd met het tijdelijk afschaffen van importtarieven op ongeveer 80% van de Armeense producten. De maatregel geldt voor 2 jaar en moet Armenië steunen na handelsbeperkingen en dreigingen vanuit Rusland. Het gaat om tarieven op vers fruit, groente, planten en drank, sectoren die met name geraakt worden door de Russische handelsbeperkingen. De stap kwam rondom parlementsverkiezingen die gewonnen werden door de EU-gezinde premier Nicole Pashinyan. Het Europees Parlement moet nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dat tijdens de plenaire vergadering in september.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Zion Fleming verruilt Burnley voor Ipswich Town en blijft daarmee actief in de Premier League. De 28-jarige aanvaller heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt een contract getekend tot de zomer van 2030. Fleming zegt blij te zijn terug te keren op het hoogste niveau na een seizoen bij Burnley. Vorig seizoen werd hij topscorer van Burnley met 10 competitiedoelpunten en een treffer in een bekertoernooi. De geboren Amsterdammer speelde eerder voor PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard.
19: Luc Brouwers verlaat SC Heerenveen en gaat naar het Cypriotische Omonia Nicosia. De 28-jarige middenvelder had in Friesland nog een contract van 1 jaar. Op Cyprus tekent hij voor 2 jaar met een optie voor nog 1 jaar. Brouwers speelde sinds 2023 in Heerenveen en kwam in 92 officiële wedstrijden tot 14 doelpunten. De voormalig aanvoerder speelde eerder voor Go Ahead Eagles en FC Utrecht. Wielrenner Mats Pedersen stapt woensdag niet meer op in de 11e etappe van de Vuelta. De Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France was de afgelopen dagen ziek, meldt zijn ploeg Lidl Trek. Pedersen won in de Tour een etappe en het puntenklassement, maar kon dat in de Vuelta niet herhalen. Hij stond na 10 etappes 4e in het puntenklassement. De oud-wereldkampioen richt zich nu op zijn overige doelen dit seizoen. Waarschijnlijk de wereldkampioenschappen eind deze maand in het Canadese Montreal. 7 Nederlandse atleten komen dit weekend in actie tijdens de tweedaagse finale van de Diamond League in Brussel. Femke Broeders-Bol loopt de 800 meter en neemt het op tegen onder meer de Zwitserse Europees kampioene Audrey Werro. Ook wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees kampioene Nadine Visser en Jorinde van Klinken en Maureen Koster doen mee aan de finale. Schilder, Van Klinken en Koster komen vrijdag in actie, Broeders Bol en Visser zaterdag. Lieke Klaver en Myrthe van der Schoot lopen vrijdag de 400 meter op uitnodiging, maar strijden niet mee om de titel. Ruim anderhalve maand voor het nieuwe schaatsseizoen is nog onduidelijk wat Jutta Leerdam gaat doen. De 27-jarige Olympisch kampioene op de 1000 meter heeft zich per 1 september aangesloten bij managementbureau SEG. Dat bureau gaat haar commerciële activiteiten in de Benelux ontwikkelen en managen. SEG noemt Leerdam een schaatster en internationale content creator, maar zegt niet welke activiteit de bovenhand krijgt. Leerdam maakt via haar eigen kanalen bekend wat ze gaat doen. Myron Boadu heeft een contract getekend bij het Engelse Watford. De 25-jarige aanvaller vertrok deze zomer transfervrij bij PSV. Boadu kwam vorig jaar over van AS Monaco en speelde 1 seizoen in Eindhoven. Door blessures kwam hij slechts 17 keer in actie en maakte 3 doelpunten. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar in het oosten komen enkele buien voor met kans op onweer. Later op de middag wordt het in het zuidwesten zwaar bewolkt met wat lichte regen. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond breidt de bewolking zich uit en gaat het in het noordwesten af en toe regenen. Langs de kust en op het IJsselmeer neemt de wind toe naar krachtig. Vannacht blijft het vooral in het noordwesten regenen, bij 15 tot 18 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe regen, vooral in het zuiden. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. De wind komt uit het westen en is matig, aan zee krachtig.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. De advocaten van Richard K. hebben het gerechtshof in Leeuwarden gevraagd de zaak over de dubbele moord in Wijteveen uit te stellen. Raadsman Justus Reisinger deed dat verzoek vlak voor zijn pleidooi in hoger beroep. K. staat terecht voor de moord op Ineke en Sam in januari 2024. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag levenslang tegen hem. De advocaten willen meer tijd om een extra getuigenverhoor van woensdagochtend in hun pleidooi te verwerken.
25: Minister Vincent Karremans gaat de informatieborden over het digitale tolsysteem van de A24 Blankenburg-verbinding bij Vlaardingen verbeteren. De kleur van de borden wordt opvallender en de boodschap wordt vereenvoudigd. De aanpassing moet begin volgend jaar klaar zijn. Ombudsman Reinier van Zutphen had verzocht het tolsysteem begrijpelijker te maken na veel klachten van weggebruikers. Aan de administratiekosten van €9 bij een betalingsherinnering wil de minister niet tornen. De haven van Deventer is vanaf komende dinsdag weer bereikbaar voor de scheepvaart. De sluis die de haven met de IJssel verbindt was sinds 1 augustus dicht vanwege de lage waterstand. De sluis kan weer open omdat het waterpeil de komende 14 dagen minimaal 45 centimeter boven NAP zal zijn. Volgens de waterschapsvergunning mogen de deuren niet open als de waterstand onder de 45 centimeter is gezakt. Veel bedrijven, die zijn aangewezen op vervoer over water, hebben alternatieve mogelijkheden voor transport kunnen regelen.
26: Ongeveer 40 Nederlandse mariniers beginnen maandag met een oefening aan de westkust van Groenland. Het is de eerste keer dat een Nederlandse eenheid op het eiland traint. De mariniers oefenen in Kangerlussuaq, boven de Poolcirkel. De NAVO wil met de oefening laten zien dat het Hoge Noorden goed wordt verdedigd, om Rusland en China af te schrikken. Ook moet de oefening de Verenigde Staten ervan weerhouden Groenland over te nemen van bondgenoot Denemarken. Naast Nederland doen 10 andere NAVO-landen mee aan oefening Arctic Shield, waarbij de 4 Noordse landen, België, Frankrijk en Canada, militairen sturen en Duitsland, Polen en Slovenië meekijken. Oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus zegt dat hij zich tijdens de coronapandemie het juridisch geweten van het kabinet voelde. Hij vertelde de parlementaire enquêtecommissie dat hij daarom al in maart 2020 pleitte voor een noodwet om de coronamaatregelen juridisch beter te borgen. De maatregelen werden toen nog via noodverordeningen ingevoerd. Zijn collega-ministers waren midden in de crisis niet enthousiast over zijn voorstel. Samen met toenmalig minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken kon hij vanaf april aan de wet werken, die op 1 mei werd aangekondigd en in december werd ingevoerd. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad wilden tijdens de coronapandemie grote besluiten volledig overdoen. Dat zei oud-minister Vert Grapperhaus van Justitie woensdag tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij noemde als voorbeeld de coronatoegangsbewijzen, waarover al een motie was aangenomen en Europese regelgeving bestond. Toch wilden alle 25 burgemeesters het invoeren opnieuw bespreken. Ondanks zijn kritiek vond Grapperhaus dat het Veiligheidsberaad altijd goed en constructief heeft gefunctioneerd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De 43-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in het Zwitserse Aarau kampt met psychologische problemen. Bij de schietpartij afgelopen weekend overleed een 22-jarige Italiaanse. 5 anderen raakten gewond. De man heeft sinds zijn arrestatie nog niet gesproken. In zijn auto vond de politie 2 pistolen en een AK-47, die hij al 20 jaar legaal in bezit had. Vermoed wordt dat het om willekeurig uitgekozen slachtoffers gaat. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een bezoek gebracht aan een legerpost in de Gazastrook en verklaart dat Israël zich niet terugtrekt uit het Palestijnse gebied. Israël heeft 60% van de strook in handen en wil doorgaan met het uitschakelen van terroristen. In oktober 2025 sloot Israël een staakt het vuren met Hamas, waarbij werd afgesproken dat Israël zijn troepen zou terugtrekken en Hamas zich zou ontwapenen. Netanyahu wil echter niet terugtrekken voordat de ontwapening is afgerond. Sinds het bestand zijn zeker 1300 Palestijnen gedood.
1: Iran noemt de Amerikaanse aanval op een bruiloft in Sirik een oorlogsmisdaad. Woordvoerder Esmail Bakai van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS met de aanval hun falen probeerde te verbergen. Bij het bombardement kwamen 4 mensen om het leven, onder wie een kind. Tientallen anderen raakten gewond, meldt de Rode Halve Maan. Iran reageerde hierop door drone- en raketaanvallen uit te voeren op Amerikaanse bases in de regio. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger zegt dat burgers nooit het doelwit zijn van het Amerikaanse leger. De brand bij de Poolse droneproducent WBB Electronics was zonder twijfel het gevolg van sabotage. Dat zegt premier Donald Tusk. De drones van het bedrijf worden onder meer gebruikt door Oekraïne. Ook bij een producent van luchtvaartonderdelen in Lublin was recent brand. Tusk sluit niet uit dat ook die brand is aangestoken, maar overtuigend bewijs daarvoor is er nog niet. De Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten in beeld voor het incident met drones bij de luchthaven van Leipzig. Het gaat om een in Rusland geboren Let en een man uit Belarus met een Russisch paspoort. De Let zou de logistiek en instructies hebben bedacht en vermoedelijk banden hebben met de Russische geheime dienst. Van de man uit Belarus is DNA gevonden op 1 van de drones en op een antenne in de buurt van de luchthaven.
26: begin augustus werden meerdere drones gevonden op en rond de luchthaven, waarmee volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken een aanslag werd geprobeerd.
2: Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs, nadat Duitsland officieel een beschuldigende vinger had gewezen naar dat land voor drones die in augustus werden aangetroffen op en nabij de luchthaven van Leipzig-Halle. Een explosieve drone kwam door een mankement niet tot ontploffing. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3.300 banen, 10% van het personeelsbestand. Het Amerikaanse bedrijf achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden en structuren die niet langer goed functioneren. Door de ontslagen neemt het aantal managers met 20% af. Een deel krijgt een andere functie. De reorganisatie treft ook medewerkers die geen leidinggevende functie hebben. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. In Amsterdam staat het Europese hoofdkantoor van Uber.
8: Premier Rob Jetten zegt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Samen met de Franse president Emmanuel Macron benadrukte hij in Eindhoven het belang van strategische autonomie voor Europa. Frankrijk en Nederland willen met andere Europese landen de krachten bundelen om grote techbedrijven sterker te maken. Volgens Jetten is technologisch leiderschap belangrijk voor welvaart, veiligheid en militaire capaciteiten. De samenwerking tussen beide landen is gegroeid door het partnerschap tussen ASML en de Franse AI-startup Mistral.
9: De Nederlandse bank heeft een deel van de goudvoorraad uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Tussen maart en augustus 2026 is circa 86 ton goud overgebracht naar Londen. Londen is nu de standplaats met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist. De centrale bank wil de verhandelbaarheid van het goud verbeteren, zodat het sneller kan worden ingezet in crisissituaties. De totale Nederlandse goudvoorraad is 612,4 ton en heeft een waarde van 72,2 miljard euro aan het einde van 2025.
10: De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 is gestegen tot een nieuw record, blijkt uit cijfers van United Consumers. Deskundigen verwachten dat de prijzen aan de pomp verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. Energiedeskundige Hans van Kleef sluit niet uit dat de prijs de 3 euro aantikt op de snelweg. Door beide oorlogen wordt minder olie geëxporteerd uit die regio's, wat de olieprijzen opdrijft. Ook de dieselprijs kan volgens van Kleef richting de 3 euro per liter gaan, omdat veel raffinagecapaciteit in het Midden-Oosten niet beschikbaar is.
27: Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW vinden dat vakbonden weer in gesprek moeten met het kabinet. Het minderheidskabinet heeft een groot deel van de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt of een jaar uitgesteld. De vakbonden FNV, CNV en VCP houden vast aan hun stakingen de komende dagen. Ze willen dat alle bezuinigingen helemaal worden geschrapt. De werkgevers benadrukken het belang van overleg over maatregelen om de economische groei aan te jagen.
28: Nederland brengt een deel van de strategische olievoorraad op de markt. Het gaat om 780.000 vaten olie in handen van de staat. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei zegt dat de internationale oliemarkt onrustig blijft en de prijzen hoog zijn.
27: Daarom komt Nederland samen met 31 andere IEA-landen in actie door een deel van de strategische olievoorraad vrij te geven. De IEA maakte in maart een afspraak met zijn leden om 400 miljoen vaten olie uit de noodreserves vrij te geven, als reactie op de sluiting van de cruciale straat van Hormuz. De voorraad bestaat voor de helft uit benzine en voor de rest uit diesel. Kerosine wordt achter de hand gehouden voor het geval de situatie verslechtert.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.

0: De geboren Amsterdammer speelde eerder voor PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard. Luc Brouwers verlaat SC Heerenveen en gaat naar het Cypriotische Omonia Nicosia. De 28-jarige middenvelder had in Friesland nog een contract van een jaar. Op Cyprus tekent hij voor 2 jaar met een optie voor nog een jaar. Brouwers speelde sinds 2023 in Heerenveen en kwam in 92 officiële wedstrijden tot 14 doelpunten. De voormalig aanvoerder speelde eerder voor Go Ahead Eagles en FC Utrecht. Wielrenner Mats Pedersen stapt woensdag niet meer op in de 11e etappe van de Vuelta. De Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France was de afgelopen dagen ziek, meldt zijn ploeg Nidel Trek. Pedersen won in de Tour een etappe en het puntenklassement, maar kon dat in de Vuelta niet herhalen. Hij stond na 10 etappes 4e in het puntenklassement. De oud-wereldkampioen richt zich nu op zijn overige doelen dit seizoen. Waarschijnlijk de wereldkampioenschappen eind deze maand in het Canadese Montreal. 7 Nederlandse atleten komen dit weekend in actie tijdens de tweedaagse finale van de Diamond League in Brussel. Femke Broeders-Bol loopt de 800 meter en neemt het op tegen onder meer de Zwitserse Europees kampioene Audrey Werro. Ook wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees kampioene Nadine Visser en Jorinde van Klinken en Maureen Koster doen mee aan de finale. Schilder, Van Klinken en Koster komen vrijdag in actie, Broeders-Bol en Visser zaterdag. Lieke Klaver en Meerte van der Schoot lopen vrijdag de 400 meter op uitnodiging, maar strijden niet mee om de titel. Ruim 1,5 maand voor het nieuwe schaatsseizoen is nog onduidelijk wat Jutta Leerdam gaat doen. De 27-jarige Olympisch kampioene op de 1000 meter heeft zich per 1 september aangesloten bij managementbureau SEG. Dat bureau gaat haar commerciële activiteiten in de Benelux ontwikkelen en managen. SEG noemt Leerdam een schaatster en internationale content creator, maar zegt niet welke activiteit de bovenhand krijgt. Leerdam maakt via haar eigen kanalen bekend wat ze gaat doen. Myron Boadu heeft een contract getekend bij het Engelse Watford. De 25-jarige aanvaller vertrok deze zomer transfervrij bij PSV. Boadu kwam vorig jaar over van AS Monaco en speelde 1 seizoen in Eindhoven. Door blessures kwam hij slechts 17 keer in actie en maakte 3 doelpunten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met in het oosten enkele buien. In het zuidwesten is het zwaar bewolkt met lichte regen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind wordt krachtiger aan de kust en op het IJsselmeer. Vannacht blijft het vooral in het noordwesten regenen, met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen. Later klaart het plaatselijk op. In het noordwesten schijnt de zon vaker, maar landinwaarts blijft het regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 20 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Heusden wordt met loodvervuilde grond van een moestuincomplex weggehaald om gezondheidsrisico's bij jonge kinderen te voorkomen. De gemeente en provincie laten de verontreinigde grond verwijderen en vervangen door schone. Op 5 locaties in Kranendonk, Oosterhout, Bergen-op-Zoom en Heusden zijn te hoge loodwaardes aangetroffen en wordt de bodem gesaneerd. Lood kan bij jonge kinderen tot en met 6 jaar effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen. De provincie onderzoekt via project Bodemlood locaties waar kinderen in contact kunnen komen met vervuilde grond. Zoals scholen, kinderopvanglocaties, speelterreinen en moestuinen.

0: tuincomplexen. Het onderzoek op een grasveld bij Overasselt is nog altijd gaande. Woensdagmiddag arriveerden busjes van de forensische opsporing die onderzoek doen bij een greppel en bossage. Ook vliegt er een drone boven het gebied. De politie zoekt naar mogelijk bewijsmateriaal in verband met de schietpartij in Overasselt. De gemeente Heumen kon nog geen nieuwe informatie delen over bijvoorbeeld het sluiten van de woning die het doelwit was. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de zaak over de dubbele moord in Wijteveen uitgesteld. De advocaten van Richard K. vroegen om uitstel omdat ze meer tijd nodig hebben om een extra getuigenverhoor in hun pleidooi te verwerken. Een getuige, werkzaam bij de politie, vertelde woensdagochtend slachtoffer te zijn geweest van pesterijen door de twee slachtoffers in hun voormalige woonplaats Velzen-Zuid. Op 5 oktober wordt een vierde zittingsdag gepland. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag levenslang geëist tegen K. voor de moord op Ineke en Sam in januari 2024. Ongeveer 40 Nederlandse mariniers oefenen vanaf maandag aan de West-Groenlandse fjordenkust. Het is voor het eerst dat zo'n Nederlandse eenheid op Groenland gaat trainen. De mariniers nemen deel aan de NAVO-oefening Arctic Shield, samen met militairen uit 10 andere landen. De NAVO wil laten zien dat het bondgenootschap het Hoge Noorden goed verdedigt om Rusland en China af te schrikken. De oefening moet ook de Verenigde Staten ervan weerhouden Groenland van bondgenoot Denemarken over te nemen. Minister Vincent Karremans gaat de informatieborden over het digitale tolsysteem van de A24 Blankenburg-verbinding bij Vlaardingen verbeteren. De kleur van de borden wordt opvallender en de boodschap wordt vereenvoudigd. De aanpassing moet begin volgend jaar klaar zijn. Ombudsman Reinier van Zutphen had verzocht het tolsysteem begrijpelijker te maken na veel klachten van weggebruikers. Aan de administratiekosten van 9 euro bij een betalingsherinnering wil de minister niet tornen. De haven van Deventer is vanaf komende dinsdag weer bereikbaar voor de scheepvaart. De sluis die de haven met de IJssel verbindt was sinds 1 augustus dicht vanwege de lage waterstand. De sluis kan weer open omdat het waterpeil de komende 14 dagen minimaal 45 centimeter boven NAP zal zijn. Volgens de waterschapsvergunning mogen de deuren niet open als de waterstand onder de 45 centimeter is gezakt. Veel bedrijven, die zijn aangewezen op vervoer over water, hebben alternatieve mogelijkheden voor transport kunnen regelen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Netanyahu heeft een legerpost in de Gazastrook bezocht en gezegd dat Israël zich niet terugtrekt uit het Palestijnse gebied. Israël controleert inmiddels 60% van de strook en wil doorgaan met het uitschakelen van terroristen. In oktober 2025 sloot Israël een staakt het vuren met Hamas, waarbij werd afgesproken dat Israël zijn troepen zou terugtrekken en Hamas zich zou ontwapenen. Sinds het bestand zijn zeker 1300 Palestijnen gedood, meldt de BBC. Minister van Defensie Katz zei woensdag dat Israël nog steeds plannen heeft om Palestijnen uit Gaza te verwijderen, maar daarvoor wel toestemming nodig heeft van de Verenigde Staten. De 43-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in het Zwitserse Aarau kampt met psychologische problemen. Bij de schietpartij afgelopen weekend overleed een 22-jarige Italiaanse. 5 anderen raakten gewond. De man heeft sinds zijn arrestatie nog niet gesproken. In zijn auto vond de politie 2 pistolen en een AK-47, die hij al 20 jaar legaal in bezit had. Vermoed wordt dat het om willekeurig uitgekozen slachtoffers gaat. Iran noemt de Amerikaanse aanval op een bruiloft in Sirik een oorlogsmisdaad. Woordvoerder Esmail Bakai van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS met de aanval hun falen probeerde te verbergen. Bij het bombardement kwamen 4 mensen om het leven, onder wie een kind. Tientallen anderen raakten gewond, meldt de Rode Halve Maan. Iran reageerde hierop door drone- en raketaanvallen uit te voeren op Amerikaanse bases in de regio. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger zegt dat burgers nooit het doelwit zijn van het Amerikaanse leger. De brand bij de Poolse droneproducent WBB Electronics was zonder twijfel het gevolg van sabotage. Dat zegt premier Donald Tusk. De drones van het bedrijf worden onder meer gebruikt door Oekraïne. Ook bij een producent van luchtvaartonderdelen in Lublin was recent brand. Tusk sluit niet uit dat ook die brand is aangestoken, maar overtuigend bewijs daarvoor is er nog niet. De Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten in beeld voor het incident met drones bij de luchthaven van Leipzig. Het gaat om een in Rusland geboren Let en een man uit Belarus met een Russisch paspoort. De Let zou de logistiek en instructies hebben bedacht en vermoedelijk banden hebben met de Russische geheime dienst. Van de man uit Belarus is DNA gevonden op een van de drones en op een antenne in de buurt van de luchthaven. Begin augustus werden meerdere drones gevonden op en rond de luchthaven, waarmee volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken een aanslag werd geprobeerd.
2: Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs, nadat Duitsland officieel een beschuldigende vinger had gewezen naar dat land voor drones die in augustus werden aangetroffen op en nabij de luchthaven van Leipzig-Halle. Een explosieve drone kwam door een mankement niet tot ontploffing. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koerswinsten geopend na de verliezen van de afgelopen dagen. Beleggers blijven voorzichtig door gestegen olieprijzen en onrust op de obligatiemarkt. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 52.951 punten. Computermaker Dell Technologies klom bijna 13% door goed ontvangen kwartaalcijfers. De omzet steeg met 58% tot het record van $47 miljard, gestuwd door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. 6 Ryanair-vluchten zijn woensdag vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruim bagage, meldt Omroep Brabant. De koffers konden niet mee door een technische storing in het controlesysteem. Bagage die tussen 9.15 uur en 10.20 uur door het systeem ging, kon niet veilig worden aangeboden. Een woordvoerder van de luchthaven noemt het uitermate vervelend voor reizigers. Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3.300 banen, 10% van het personeelsbestand. Het Amerikaanse bedrijf achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden en structuren die niet langer goed functioneren. Door de ontslagen neemt het aantal managers met 20% af. Een deel krijgt een andere functie. De reorganisatie treft ook medewerkers die geen leidinggevende functie hebben. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. In Amsterdam staat het Europese hoofdkantoor van Uber. De Nederlandse bank heeft een deel van de goudvoorraad uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Tussen maart en augustus 2026 is circa 86 ton goud overgebracht naar Londen. Londen is nu de standplaats met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist. De centrale bank wil de verhandelbaarheid van het goud verbeteren,
2: zodat het sneller kan worden ingezet in crisissituaties. De totale Nederlandse goudvoorraad is 612,4 ton en heeft een waarde van 72,2 miljard euro aan het einde van 2025.
3: Premier Rob Jette zegt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Samen met de Franse president Emmanuel Macron benadrukte hij in Eindhoven het belang van strategische autonomie voor Europa. Frankrijk en Nederland willen met andere Europese landen de krachten bundelen om grote techbedrijven sterker te maken. Volgens Jette is technologisch leiderschap belangrijk voor welvaart, veiligheid en militaire capaciteiten. De samenwerking tussen beide landen is gegroeid door het partnerschap tussen ASML en de Franse AI-startup Mistral.
4: De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 is gestegen tot een nieuw record, blijkt uit cijfers van United Consumers. Deskundigen verwachten dat de prijzen aan de pomp verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. Energiedeskundige Hans van Kleef sluit niet uit dat de prijs de 3 euro aantikt op de snelweg. Door beide oorlogen wordt minder olie geëxporteerd uit die regio's, wat de olieprijzen opdrijft. Ook de dieselprijs kan volgens Van Kleef richting de 3 euro per liter gaan, omdat veel raffinagecapaciteit in het Midden-Oosten niet beschikbaar is.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Zion Fleming verruilt Burnley voor Ipswich Town en blijft daarmee actief in de Premier League. De 28-jarige aanvaller heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt een contract getekend tot de zomer van 2030. Fleming zegt blij te zijn terug te keren op het hoogste niveau na een seizoen bij Burnley. Vorig seizoen werd hij topscorer van Burnley met 10 competitiedoelpunten en een treffer in een bekertoernooi. De geboren Amsterdammer speelde eerder voor PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard. Wielrenner Mats Pedersen stapt woensdag niet meer op in de 11e etappe van de Vuelta. De Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France was de afgelopen dagen ziek, meldt zijn ploeg Lidl Trek. Pedersen won in de Tour een etappe en het puntenklassement, maar kon dat in de Vuelta niet herhalen. Hij stond na 10 etappes vierde in het puntenklassement. De oud-wereldkampioen richt zich nu op zijn overige doelen dit seizoen. Waarschijnlijk de wereldkampioenschappen eind deze maand in het Canadese Montreal. 7 Nederlandse atleten komen dit weekend in actie tijdens de tweedaagse finale van de Diamond League in Brussel. Femke Broeders-Bol loopt de 800 meter en neemt het op tegen onder meer de Zwitserse Europees kampioene Audrey Werro. Ook wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees kampioenen Nadine Visser en Jorinde van Klinken en Maureen Koster doen mee aan de finale. Schilder, Van Klinken en Koster komen vrijdag in actie, Broeders-Bol en Visser zaterdag. Lieke Klaver en Meerte van der Schoot lopen vrijdag de 400 meter op uitnodiging, maar strijden niet mee om de titel. Myron Boadu heeft een contract getekend bij het Engelse Watford. De 25-jarige aanvaller vertrok deze zomer transfervrij bij PSV. Boadu kwam vorig jaar over van AS Monaco en speelde 1 seizoen in Eindhoven. Door blessures kwam hij slechts 17 keer in actie en maakte 3 doelpunten. Ruim anderhalve maand voor het nieuwe schaatsseizoen is nog onduidelijk wat Jutta Leerdam gaat doen. De 27-jarige Olympisch kampioene op de 1000 meter heeft zich per 1 september aangesloten bij managementbureau SEG. Dat bureau gaat haar commerciële activiteiten in de Benelux ontwikkelen en managen. SEG noemt Leerdam een schaatster en internationale content creator, maar zegt niet welke activiteit de bovenhand krijgt. Leerdam maakt via haar eigen kanalen bekend wat ze gaat doen. Formule 1-coureur Isaac Hadjar mist ook de Grote Prijs van Italië vanwege een polsblessure. De Nieuw-Zeelander Liam Lawson vervangt hem opnieuw als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Hadjar staat met 68 punten 8e in het wereldkampioenschap met een 4e plaats in Monaco als beste resultaat. Lawson eindigde 2 weken geleden in Zandvoort als 7e. Verstappen crashte daar in de eerste ronde. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In het oosten vallen enkele buien. In het zuidwesten is het zwaar bewolkt met lichte regen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust soms vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. De wind wordt langs de kust en op het IJsselmeer krachtiger. Komende nacht regent het vooral in het noordwesten. De temperatuur ligt tussen 15 en 18 graden. Morgen blijft het bewolkt met af en toe regen. Later komt plaatselijk de zon door. De wind is matig tot krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: Minister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig laat zien dat Rusland steeds verder onder druk komt te staan. Duitsland heeft dinsdag vastgesteld dat Rusland achter het incident zit. Rusland escaleert volgens de minister met gevaarlijke hybride acties. Berendsen concludeert dat de druk vanuit de EU werkt. Het juiste antwoord is volgens hem de eenheid bewaren, de druk op Rusland opvoeren en Oekraïne blijven steunen.
12: De advocaten van Richard K. hebben het gerechtshof in Leeuwarden woensdag overtuigd de zaak over de dubbele moord in Wijterveen uit te stellen. K. staat terecht voor de moord op Ineke en Sam in januari 2024 na een conflict over een aan hen verkocht huis. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag levenslang geëist. De advocaten wilden meer tijd om een extra getuigenverhoor in hun pleidooi te verwerken. Op 5 oktober wordt een vierde zittingsdag gepland.
13: Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn bezoek aan Eindhoven woensdag kort stilgestaan bij het overlijden van de Noorse koning Harald. Hij noemde hem een uniek persoon, een grote vriend en iemand van wie hij veel heeft geleerd. Harald leerde mij je ambt heel serieus te nemen, maar jezelf niet, zei Willem-Alexander. De koning wenste de Noorse koninklijke familie en de Noorse bevolking veel sterkte. Ook wenste hij de nieuwe koning Hakon veel succes.
14: Ongeveer 40 Nederlandse mariniers oefenen vanaf maandag aan de West-Groenlandse fjordenkust. Het is voor het eerst dat zo'n Nederlandse eenheid op Groenland gaat trainen. De mariniers nemen deel aan de NAVO-oefening Arctic Shield, samen met militairen uit 10 andere landen. De NAVO wil laten zien dat het bondgenootschap het Hoge Noorden goed verdedigt om Rusland en China af te schrikken. De oefening moet ook de Verenigde Staten ervan weerhouden Groenland van bondgenoot Denemarken over te nemen.
15: Het onderzoek op een grasveld bij Overasselt is nog altijd gaande. Woensdagmiddag arriveerden busjes van de forensische opsporing die onderzoek doen bij een greppel en bossage. Ook vliegt er een drone boven het gebied. De politie zoekt naar mogelijk bewijsmateriaal in verband met de schietpartij in Overasselt. De gemeente Heumen kon nog geen nieuwe informatie delen over bijvoorbeeld het sluiten van de woning die het doelwit was.
16: In Heusden wordt met loodvervuilde grond van een moestuincomplex weggehaald om gezondheidsrisico's bij jonge kinderen te voorkomen. De gemeente en provincie laten de verontreinigde grond verwijderen en vervangen door schone. Op 5 locaties in Kranendonk, Oosterhout, Bergen op Zoom en Heusden zijn te hoge loodwaardes aangetroffen en wordt de bodem gesaneerd. Lood kan bij jonge kinderen tot en met 6 jaar effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen. De provincie onderzoekt via project Bodemlood locaties waar kinderen in contact kunnen komen met vervuilde grond, zoals scholen, kinderopvanglocaties, speelterreinen en moestuincomplexen.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Netanyahu heeft een legerpost in de Gazastrook bezocht en gezegd dat Israël zich niet terugtrekt uit het Palestijnse gebied. Israël controleert inmiddels 60% van de strook en wil doorgaan met het uitschakelen van terroristen. In oktober 2025 sloot Israël een staakt het vuren met Hamas, waarbij werd afgesproken dat Israël zijn troepen zou terugtrekken en Hamas zich zou ontwapenen. Sinds het bestand zijn zeker 1300 Palestijnen gedood, meldt de BBC. Minister van Defensie Katz zei woensdag dat Israël nog steeds plannen heeft om Palestijnen uit Gaza te verwijderen, maar daarvoor wel toestemming nodig heeft van de Verenigde Staten.
20: De 43-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in het Zwitserse Aarau kampt met psychologische problemen. Bij de schietpartij afgelopen weekend overleed een 22-jarige Italiaanse. 5 anderen raakten gewond. De man heeft sinds zijn arrestatie nog niet gesproken. In zijn auto vond de politie 2 pistolen en een AK-47, die hij al 20 jaar legaal in bezit had. Vermoed wordt dat het om willekeurig uitgekozen slachtoffers gaat.
21: Iran noemt de Amerikaanse aanval op een bruiloft in Sirik een oorlogsmisdaad. Woordvoerder Esmail Bakai van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS met de aanval hun falen probeerde te verbergen. Bij het bombardement kwamen 4 mensen om het leven, onder wie een kind. Tientallen anderen raakten gewond, meldt de Rode Halve Maan. Iran reageerde hierop door drone- en raketaanvallen uit te voeren op Amerikaanse bases in de regio. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger zegt dat burgers nooit het doelwit zijn van het Amerikaanse leger.
22: De brand bij de Poolse droneproducent WBB Electronics was zonder twijfel het gevolg van sabotage. Dat zegt premier Donald Tusk. De drones van het bedrijf worden onder meer gebruikt door Oekraïne. Ook bij een producent van luchtvaartonderdelen in Lublin was recent brand. Tusk sluit niet uit dat ook die brand is aangestoken, maar overtuigend bewijs daarvoor is er nog niet.
23: De Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten in beeld voor het incident met drones bij de luchthaven van Leipzig. Het gaat om een in Rusland geboren Let en een man uit Belarus met een Russisch paspoort. De Let zou de logistiek en instructies hebben bedacht en vermoedelijk banden hebben met de Russische geheime dienst. Van de man uit Belarus is DNA gevonden op een van de drones en op een antenne in de buurt van de luchthaven. Begin augustus werden meerdere drones gevonden op en rond de luchthaven, waarmee volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken een aanslag werd geprobeerd.
24: Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dat bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs, nadat Duitsland officieel een beschuldigende vinger had gewezen naar dat land voor drones die in augustus werden aangetroffen op en nabij de luchthaven van Leipzig-Halle. Een explosieve drone kwam door een mankement niet tot ontploffing. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
27: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koerswinsten geopend na de verliezen van de afgelopen dagen. Beleggers blijven voorzichtig door gestegen olieprijzen en onrust op de obligatiemarkt. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 52.951 punten. Computermaker Dell Technologies klom bijna 13% door goed ontvangen kwartaalcijfers. De omzet steeg met 58% tot het record van $47 miljard, gestuwd door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. 6 Ryanair-vluchten zijn woensdag vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruim bagage, meldt Omroep Brabant. De koffers konden niet mee door een technische storing in het controlesysteem. Bagage die tussen 9.15 uur en 10.20 uur door het systeem ging, kon niet veilig worden aangeboden. Een woordvoerder van de luchthaven noemt het uitermate vervelend voor reizigers. Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3.300 banen, 10% van het personeelsbestand. Het Amerikaanse bedrijf achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden en structuren die niet langer goed functioneren. Door de ontslagen neemt het aantal managers met 20% af. Een deel krijgt een andere functie. De reorganisatie treft ook medewerkers die geen leidinggevende functie hebben. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. In Amsterdam staat het Europese hoofdkantoor van Uber. De Nederlandse bank heeft een deel van de goudvoorraad uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Tussen maart en augustus 2026 is circa 86 ton goud overgebracht naar Londen. Londen is nu de standplaats met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist. De centrale bank wil de verhandelbaarheid van het goud verbeteren, zodat het sneller kan worden ingezet in crisissituaties. De totale Nederlandse goudvoorraad is 612,4 ton en heeft een waarde van €72,2 miljard aan het einde van 2025. Premier Rob Jetten zegt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Samen met de Franse president Emmanuel Macron benadrukte hij in Eindhoven het belang van strategische autonomie voor Europa. Frankrijk en Nederland willen met andere Europese landen de krachten bundelen om grote techbedrijven sterker te maken. Volgens Jetten is technologisch leiderschap belangrijk voor welvaart, veiligheid en militaire capaciteiten. De samenwerking tussen beide landen is gegroeid door het partnerschap tussen ASML en de Franse AI-startup Mistral. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 is gestegen tot een nieuw record, blijkt uit cijfers van United Consumers. Deskundigen verwachten dat de prijzen aan de pomp verder stijgen door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne. Energiedeskundige Hans van Kleef sluit niet uit dat de prijs de 3 euro aantikt op de snelweg. Door beide oorlogen wordt minder olie geëxporteerd uit die regio's, wat de olieprijzen opdrijft. Ook de dieselprijs kan volgens Van Kleef richting de 3 euro per liter gaan, omdat veel raffinagecapaciteit in het Midden-Oosten niet beschikbaar is.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Mats Pedersen stapt woensdag niet meer op in de 11e etappe van de Vuelta. De Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France was de afgelopen dagen ziek, meldt zijn ploeg Nidel Trek. Pedersen won in de Tour een etappe en het puntenklassement, maar kon dat in de Vuelta niet herhalen. Hij stond na 10 etappes 4e in het puntenklassement. De oud-wereldkampioen richt zich nu op zijn overige doelen dit seizoen. Waarschijnlijk de wereldkampioenschappen eind deze maand in het Canadese Montreal. 7 Nederlandse atleten komen dit weekend in actie tijdens de tweedaagse finale van de Diamond League in Brussel. Femke Broeders-Bol loopt de 800 meter en neemt het op tegen onder meer de Zwitserse Europees kampioene Audrey Werro. Ook wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder, Europees kampioene Nadine Visser en Jorinde van Klinken en Maureen Koster doen mee aan de finale. Schilder, Van Klinken en Koster komen vrijdag in actie, Broeders-Bol en Visser zaterdag. Lieke Klaver en Myrthe van der Schoot lopen vrijdag de 400 meter op uitnodiging, maar strijden niet mee om de titel. Ruim anderhalve maand voor het nieuwe schaatsseizoen is nog onduidelijk wat Jutta Leerdam gaat doen.
2: De 27-jarige Olympisch kampioen op de 1000 meter heeft zich per 1 september aangesloten bij managementbureau SEG. Dat bureau gaat haar commerciële activiteiten in de Benelux ontwikkelen en managen. SEG noemt Leerdam een schaatster en internationale content creator, maar zegt niet welke activiteit de bovenhand krijgt. Leerdam maakt via haar eigen kanalen bekend wat ze gaat doen. Myron Boadu heeft een contract getekend bij het Engelse Watford. De 25-jarige aanvaller vertrok deze zomer transfervrij bij PSV. Boadu kwam vorig jaar over van AS Monaco en speelde 1 seizoen in Eindhoven. Door blessures kwam hij slechts 17 keer in actie en maakte 3 doelpunten. Formule 1-coureur Isaac Hadjar mist ook de Grote Prijs van Italië vanwege een polsblessure. De Nieuw-Zeelander Liam Lawson vervangt hem opnieuw als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Hadjar staat met 68 punten 8e in het wereldkampioenschap, met een 4e plaats in Monaco als beste resultaat. Lawson eindigde 2 weken geleden in Zandvoort als 7e. Verstappen crashte daar in de eerste ronde. De voetbalbonden van Denemarken, Zweden en Finland willen samenwerken met de Europese Commissie om democratische waarden in het voetbalbestuur te waarborgen. De bondsvoorzitters schrijven in een open brief aan Eurocommissaris voor Sport Glenn Mikalev dat ze zich zorgen maken over recente ontwikkelingen bij Wereldvoetbalbond FIFA. Ze doelen daarbij op het omstreden commercialiseringsplan rond het WK voetbal dat inmiddels is ingetrokken. Volgens de bonden staat het karakter van de sport op het spel als fundamentele vragen over voetbalcompetities, instituties en de commerciële toekomst worden doorgezet zonder voldoende transparantie of democratische inspraak. Samen moeten we ervoor zorgen dat de ziel van het voetbal nooit meer te koop wordt gezet, schrijven ze. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar in het oosten vallen enkele buien. In het zuidwesten is het zwaar bewolkt, met af en toe lichte regen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. De zuidwestenwind steekt langs de kust en op het IJsselmeer op naar krachtig. Komende nacht regent het vooral in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen. Later komt plaatselijk de zon door. Het wordt 20 tot 23 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 40-tal Nederlandse mariniers oefent vanaf maandag aan de West-Groenlandse fjordenkust voor het eerst op het eiland. De training vindt plaats in Kangerlussuaq, boven de Poolcirkel, waar de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog een militaire basis vestigde. De NAVO wil met de oefening laten zien dat het Hoge Noorden goed wordt verdedigd, om Rusland en China af te schrikken. Ook moet het de VS ervan weerhouden Groenland over te nemen van bondgenoot Denemarken. Aan oefening Arctic Shield doen in totaal ongeveer 400 militairen uit 10 andere NAVO-landen mee, waaronder België, Frankrijk, Canada en de 4 Noordse landen.
17: Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de actie volstrekt onacceptabel. Duitsland stelde dinsdag vast dat Rusland verantwoordelijk is en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Moskou ontkent betrokkenheid. Berendsen zegt dat Rusland met dit soort acties angst wil zaaien en de Europese steun aan Oekraïne wil ondermijnen.
8: De ambassadeur was afwezig, daarom kwam de zaakgelastigde langs op het departement.
9: Het drone-incident in Leipzig laat zien dat Rusland steeds verder onder druk komt te staan, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Rusland escaleert volgens hem met hybride acties, omdat de druk vanuit de EU werkt. Het juiste antwoord is, volgens Berendsen, om de eenheid te bewaren, de druk op Rusland verder op te voeren en Oekraïne te blijven steunen. Op eventuele verdergaande maatregelen, zoals militair ingrijpen, wil hij niet vooruitlopen. Rusland heeft volgens hem iedere dag de mogelijkheid om aan tafel te komen en een diplomatieke oplossing te zoeken.
10: Een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdagochtend na een poging te vluchten met geweld aangehouden in Bunschoten-Spakenburg. Agenten kwamen rond 10 uur op een melding af van een situatie die voor omstanders dreigend was. De politie loste waarschuwingsschoten en hield de man vervolgens met geweld aan op het Zeilmakersplein. De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het optreden van de agenten.
11: De advocaten van Richard K. hebben het gerechtshof in Leeuwarden woensdag overtuigd de zaak over de dubbele moord in Wijteveen uit te stellen. K. staat terecht voor de moord op Ineke en Sam in januari 2024, na een conflict over een aan hen verkocht huis. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag levenslang geëist. De advocaten wilden meer tijd om een extra getuigenverhoor in hun pleidooi te verwerken. Op 5 oktober wordt een vierde zittingsdag gepland.
12: Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn bezoek aan Eindhoven woensdag kort stilgestaan bij het overlijden van de Noorse koning Harald. Hij noemde hem een uniek persoon, een grote vriend en iemand van wie hij veel heeft geleerd. Harald leerde mij je ambt heel serieus te nemen, maar jezelf niet, zei Willem-Alexander. De koning wenste de Noorse koninklijke familie en de Noorse bevolking veel sterkte. Ook wenste hij de nieuwe koning Hakon veel succes.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Noorse politie krijgt hulp van Zweden en Denemarken bij de veiligheidsoperatie rond de uitvaart van koning Harald. Het gaat om een van de grootste politieoperaties ooit in Noorwegen, zegt de politie in Oslo. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart op woensdag 9 september worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Vanuit Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig.
15: De Israëlische premier Netanyahu heeft een legerpost in de Gazastrook bezocht en gezegd dat Israël zich niet terugtrekt uit het Palestijnse gebied. Israël controleert inmiddels 60% van de strook en wil doorgaan met het uitschakelen van terroristen. In oktober 2025 sloot Israël een staakt het vuren met Hamas, waarbij werd afgesproken dat Israël zijn troepen zou terugtrekken en Hamas zich zou ontwapenen. Sinds het bestand zijn zeker 1300 Palestijnen gedood, meldt de BBC. Minister van Defensie Katz zei woensdag dat Israël nog steeds plannen heeft om Palestijnen uit Gaza te verwijderen, maar daarvoor wel toestemming nodig heeft van de Verenigde Staten.
16: De 43-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in het Zwitserse Aarau kampt met psychologische problemen. Bij de schietpartij afgelopen weekend overleed een 22-jarige Italiaanse. 5 anderen raakten gewond. De man heeft sinds zijn arrestatie nog niet gesproken. In zijn auto vond de politie 2 pistolen en een AK-47, die hij al 20 jaar legaal in bezit had. Vermoed wordt dat het om willekeurig uitgekozen slachtoffers gaat.
18: Iran noemt de Amerikaanse aanval op een bruiloft in Sirik een oorlogsmisdaad. Woordvoerder Esmail Bakai van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS met de aanval hun falen probeerde te verbergen. Bij het bombardement kwamen 4 mensen om het leven, onder wie een kind. Tientallen anderen raakten gewond, meldt de Rode Halve Maan. Iran reageerde hierop door drone- en raketaanvallen uit te voeren op Amerikaanse bases in de regio. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger zegt dat burgers nooit het doelwit zijn van het Amerikaanse leger. De brand bij de Poolse droneproducent WBB Electronics was zonder twijfel het gevolg van sabotage. Dat zegt premier Donald Tusk. De drones van het bedrijf worden onder meer gebruikt door Oekraïne. Ook bij een producent van luchtvaartonderdelen in Lublin was recent brand. Tusk sluit niet uit dat ook die brand is aangestoken, maar overtuigend bewijs daarvoor is er nog niet. De Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten in beeld voor het incident met drones bij de luchthaven van Leipzig. Het gaat om een in Rusland geboren Let en een man uit Belarus met een Russisch paspoort. De Let zou de logistiek en instructies hebben bedacht en vermoedelijk banden hebben met de Russische geheime dienst. Van de man uit Belarus is DNA gevonden op een van de drones en op een antenne in de buurt van de luchthaven. Begin augustus werden meerdere drones gevonden op en rond de luchthaven, waarmee volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken een aanslag werd geprobeerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Vanaf Eindhoven Airport zijn 6 vluchten van Ryanair vertrokken zonder ruim bagage, na een storing van de veiligheidscontrole. Door de storing kon het vliegveld tussen 9:15 en 10:20 niet garanderen dat alle bagage volledig was gecontroleerd. Ryanair koos ervoor om zonder bagage te vertrekken, terwijl Transavia en TUI later vertrokken na een nieuwe controle. Vluchten van andere maatschappijen liepen vertraging op. Passagiers met vragen over hun achtergebleven bagage moeten die stellen aan Ryanair, meldt de luchthaven.
21: Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3300 banen, oftewel 10% van zijn personeelsbestand. De Amerikaanse onderneming achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden die bij de huidige schaalgrootte niet langer goed functioneren. Kantoormedewerkers moeten weer op kantoor werken. Nog maar circa 1% mag op afstand werken. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Een woordvoerster van Uber Nederland gaf geen commentaar.
22: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koerswinsten geopend na de verliezen van de afgelopen dagen. Beleggers blijven voorzichtig door gestegen olieprijzen en onrust op de obligatiemarkt. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 52.951 punten. Computermaker Dell Technologies klom bijna 13% door goed ontvangen kwartaalcijfers. De omzet steeg met 58% tot het record van $47 miljard, gestuwd door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
20: 6 Ryanair-vluchten zijn woensdag vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruim bagage, meldt Omroep Brabant. De koffers konden niet mee door een technische storing in het controlesysteem. Bagage die tussen 9:15 en 10:20 door het systeem ging, kon niet veilig worden aangeboden. Een woordvoerder van de luchthaven noemt het uitermate vervelend voor reizigers.
21: Premier Rob Jetten zegt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Samen met de Franse president Emmanuel Macron benadrukte hij in Eindhoven het belang van strategische autonomie voor Europa. Frankrijk en Nederland willen met andere Europese landen de krachten bundelen om grote techbedrijven sterker te maken.
0: Volgens Jette is technologisch leiderschap belangrijk voor welvaart, veiligheid en militaire capaciteiten. De samenwerking tussen beide landen is gegroeid door het partnerschap tussen ASML en de Franse AI-startup Mistral.
1: De Nederlandse bank heeft een deel van de goudvoorraad uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Tussen maart en augustus 2026 is circa 86 ton goud overgebracht naar Londen. Londen is nu de standplaats met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist. De centrale bank wil de verhandelbaarheid van het goud verbeteren, zodat het sneller kan worden ingezet in crisissituaties. De totale Nederlandse goudvoorraad is 612,4 ton en heeft een waarde van 72,2 miljard euro aan het einde van 2025.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Mats Pedersen stapt woensdag niet meer op in de 11e etappe van de Vuelta. De Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France was de afgelopen dagen ziek, meldt zijn ploeg Nidel Trek. Pedersen won in de Tour een etappe en het puntenklassement, maar kon dat in de Vuelta niet herhalen. Hij stond na 10 etappes vierde in het puntenklassement. De oud-wereldkampioen richt zich nu op zijn overige doelen dit seizoen. Waarschijnlijk de wereldkampioenschappen eind deze maand in het Canadese Montreal. Ruim anderhalve maand voor het nieuwe schaatsseizoen is nog onduidelijk wat Jutta Leerdam gaat doen. De 27-jarige Olympisch kampioene op de 1000 meter heeft zich per 1 september aangesloten bij managementbureau SEG. Dat bureau gaat haar commerciële activiteiten in de Benelux ontwikkelen en managen. SEG noemt Leerdam een schaatster en internationale content creator, maar zegt niet welke activiteit de bovenhand krijgt. Leerdam maakt via haar eigen kanalen bekend wat ze gaat doen. Myron Boadu heeft een contract getekend bij het Engelse Watford. De 25-jarige aanvaller vertrok deze zomer transfervrij bij PSV. Boadu kwam vorig jaar over van AS Monaco en speelde 1 seizoen in Eindhoven. Door blessures kwam hij slechts 17 keer in actie en maakte 3 doelpunten. Formule 1-coureur Isaac Hadjar mist ook de Grote Prijs van Italië vanwege een polsblessure. De Nieuw-Zeelander Liam Lawson vervangt hem opnieuw als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Hadjar staat met 68 punten 8e in het wereldkampioenschap met een 4e plaats in Monaco als beste resultaat. Lawson eindigde 2 weken geleden in Zandvoort als 7e. Verstappen crashte daar in de eerste ronde. De voetbalbonden van Denemarken, Zweden en Finland willen samenwerken met de Europese Commissie om democratische waarden in het voetbalbestuur te waarborgen. De bondsvoorzitters schrijven in een open brief aan Eurocommissaris voor Sport Glenn Mikalev dat ze zich zorgen maken over recente ontwikkelingen bij Wereldvoetbalbond FIFA. Ze doelen daarbij op het omstreden commercialiseringsplan rond het WK voetbal dat inmiddels is ingetrokken. Volgens de bonden staat het karakter van de sport op het spel als fundamentele vragen over voetbalcompetities, instituties en de commerciële toekomst worden doorgezet zonder voldoende transparantie of democratische inspraak. Samen moeten we ervoor zorgen dat de ziel van het voetbal nooit meer te koop wordt gezet, schrijven ze. Max Verstappen kan niet goed inschatten waar Red Bull staat voor de Grote Prijs van Italië. Na de mislukte race op Zandvoort zegt de viervoudig wereldkampioen dat het lastig te voorspellen is hoe competitief het team in Monza zal zijn. Verstappen won de race in Monza vorig jaar, na 8 races zonder zegen. Hij noemt het circuit een van zijn favorieten en houdt van de snelheid en de gepassioneerde fans. Niet kunnen finishen in Zandvoort was een teleurstelling, maar het was volgens hem nog steeds speciaal om de fans daar voor de laatste keer te zien. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar in het oosten vallen er enkele buien. In het zuidwesten is het zwaar bewolkt, met af en toe lichte regen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit west tot zuidwest en is matig, langs de kust soms vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanaf het westen en gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De zuidwestenwind wordt langs de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vannacht blijft het vooral in het noordwesten regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen. Later kan de zon even doorbreken. Middagtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Van Weel past de werkwijze aan van het team Openbare Orde Inlichtingen. Een speciaal politieteam dat informatie verzamelt over mogelijke verstoringen van de openbare orde. De autoriteit persoonsgegevens en de landsadvocaat concludeerden dat het team onder bepaalde omstandigheden de grenzen van de politiewet kan overschrijden. Het team kan in het geheim worden ingezet bij demonstraties en voetbalwedstrijden en werkt soms met burgerinformanten. De politie maakt nu nadere afspraken over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en voert een scherpere toetsing in. Als de nieuwe aanpak volgend jaar niet werkt, wordt mogelijk gekeken of de wet moet worden aangepast. De politie heeft maandag een 32-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Die wordt verdacht van een geweldincident en het veroorzaken van een dodelijke botsing met een politieauto in Overveen. De man reed op 24 juni op een motor weg na een geweldincident op de Zeeweg en botste met vermoedelijk hoge snelheid op het fietspad tegen een politieauto. Zijn bijrijder, een 31-jarige man uit Amsterdam, raakte zwaar gewond en overleed enkele weken later in het ziekenhuis. De bestuurder werd ook opgenomen in het ziekenhuis. De politie hield hem niet eerder aan, omdat nog niet helder was wat er precies was gebeurd. Een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdagochtend na een poging te vluchten met geweld aangehouden in Bunschoten-Spakenburg. Agenten kwamen rond 10 uur op een melding af van een situatie die voor omstanders dreigend was. De politie loste waarschuwingsschoten en hield de man vervolgens met geweld aan op het Zeilmakersplein. De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het optreden van de agenten. Een veertigtal Nederlandse mariniers oefent vanaf maandag aan de West-Groenlandse fjordenkust voor het eerst op het eiland. De training vindt plaats in Kangerlussuaq, boven de Poolcirkel, waar de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog een militaire basis vestigde. De NAVO wil met de oefening laten zien dat het Hoge Noorden goed wordt verdedigd, om Rusland en China af te schrikken. Ook moet het de VS ervan weerhouden Groenland over te nemen van bondgenoot Denemarken. Aan oefening Arctic Shield doen in totaal ongeveer 400 militairen uit 10 andere NAVO-landen mee, waaronder België, Frankrijk, Canada en de 4 Noordse landen. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de actie volstrekt onacceptabel. Duitsland stelde dinsdag vast dat Rusland verantwoordelijk is en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Moskou ontkent betrokkenheid. Berendsen zegt dat Rusland met dit soort acties angst wil zaaien en de Europese steun aan Oekraïne wil ondermijnen. De ambassadeur was afwezig, daarom kwam de zaakgelastigde langs op het departement. Het drone-incident in Leipzig laat zien dat Rusland steeds verder onder druk komt te staan, zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Rusland escaleert volgens hem met hybride acties, omdat de druk vanuit de EU werkt. Het juiste antwoord is, volgens Berendsen, om de eenheid te bewaren, de druk op Rusland verder op te voeren en Oekraïne te blijven steunen. Op eventuele verdergaande maatregelen, zoals militair ingrijpen, wil hij niet vooruitlopen. Rusland heeft volgens hem iedere dag de mogelijkheid om aan tafel te komen en een diplomatieke oplossing te zoeken.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.

0: Republiek Congo is de 3000 gepasseerd. Daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het land. Het overlijdenspercentage ligt op 48,6%. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het opsporen van besmette personen en hun contacten een grote uitdaging blijft. Veel slachtoffers stonden niet bekend als contact van een besmet persoon. De Noorse politie krijgt hulp van Zweden en Denemarken bij de veiligheidsoperatie rond de uitvaart van koning Harald. Het gaat om een van de grootste politieoperaties ooit in Noorwegen, zegt de politie in Oslo. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart op woensdag 9 september worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Vanuit Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft een legerpost in de Gazastrook bezocht en gezegd dat Israël zich niet terugtrekt uit het Palestijnse gebied. Israël controleert inmiddels 60% van de strook en wil doorgaan met het uitschakelen van terroristen. In oktober 2025 sloot Israël een staakt het vuren met Hamas, waarbij werd afgesproken dat Israël zijn troepen zou terugtrekken en Hamas zich zou ontwapenen. Sinds het bestand zijn zeker 1300 Palestijnen gedood, meldt de BBC. Minister van Defensie Katz zei woensdag dat Israël nog steeds plannen heeft om Palestijnen uit Gaza te verwijderen, maar daarvoor wel toestemming nodig heeft van de Verenigde Staten. De 43-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in het Zwitserse Aarau kampt met psychologische problemen. Bij de schietpartij afgelopen weekend overleed een 22-jarige Italiaanse. Vijf anderen raakten gewond. De man heeft sinds zijn arrestatie nog niet gesproken. In zijn auto vond de politie twee pistolen en een AK-47, die hij al 20 jaar legaal in bezit had. Vermoed wordt dat het om willekeurig uitgekozen slachtoffers gaat. Iran noemt de Amerikaanse aanval op een bruiloft in Sirik een oorlogsmisdaad. Woordvoerder Esmail Bakai van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS met de aanval hun falen probeerde te verbergen. Bij het bombardement kwamen vier mensen om het leven, onder wie een kind. Tientallen anderen raakten gewond, meldt de Rode Halve Maan. Iran reageerde hierop door drone- en rakettenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse bases in de regio. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger zegt dat burgers nooit het doelwit zijn van het Amerikaanse leger. De brand bij de Poolse droneproducent WBB Electronics was zonder twijfel het gevolg van sabotage. Dat zegt premier Donald Tusk. De drones van het bedrijf worden onder meer gebruikt door Oekraïne. Ook bij een producent van luchtvaartonderdelen in Lublin was recent brand. Tusk sluit niet uit dat ook die brand is aangestoken, maar overtuigend bewijs daarvoor is er nog niet. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Vanaf Eindhoven Airport zijn 6 vluchten van Ryanair vertrokken zonder ruim bagage, na een storing van de veiligheidscontrole. Door de storing kon het vliegveld tussen 9:15 en 10:20 niet garanderen dat alle bagage volledig was gecontroleerd. Ryanair koos ervoor om zonder bagage te vertrekken, terwijl Transavia en TUI later vertrokken na een nieuwe controle. Vluchten van andere maatschappijen liepen vertraging op. Passagiers met vragen over hun achtergebleven bagage moeten die stellen aan Ryanair, meldt de luchthaven. Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3300 banen, oftewel 10% van zijn personeelsbestand. De Amerikaanse onderneming achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden die bij de huidige schaalgrootte niet langer goed functioneren. Kantoormedewerkers moeten weer op kantoor werken. Nog maar circa 1% mag op afstand werken. Of er ook in

0: Nederlands banen verdwijnen is niet bekend. Een woordvoerster van Uber Nederland gaf geen commentaar. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koerswinsten geopend na de verliezen van de afgelopen dagen. Beleggers blijven voorzichtig door gestegen olieprijzen en onrust op de obligatiemarkt. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 52.951 punten. Computermaker Dell Technologies klom bijna 13% door goed ontvangen kwartaalcijfers. De omzet steeg met 58% tot het record van $47 miljard, gestuwd door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Zes Ryanair-vluchten zijn woensdag vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruim bagage, meldt Omroep Brabant. De koffers konden niet mee door een technische storing in het controlesysteem. Bagage die tussen 9.15 uur en 10.20 uur door het systeem ging, kon niet veilig worden aangeboden. Een woordvoerder van de luchthaven noemt het uitermate vervelend voor reizigers. Premier Rob Jette zegt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Samen met de Franse president Emmanuel Macron benadrukte hij in Eindhoven het belang van strategische autonomie voor Europa. Frankrijk en Nederland willen met andere Europese landen de krachten bundelen om grote techbedrijven sterker te maken. Volgens Jette is technologisch leiderschap belangrijk voor welvaart, veiligheid en militaire capaciteiten. De samenwerking tussen beide landen is gegroeid door het partnerschap tussen ASML en de Franse AI-startup Mistral. De Nederlandse bank heeft een deel van de goudvoorraad uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Tussen maart en augustus 2026 is circa 86 ton goud overgebracht naar Londen. Londen is nu de standplaats met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist. De centrale bank wil de verhandelbaarheid van het goud verbeteren, zodat het sneller kan worden ingezet in crisissituaties. De totale Nederlandse goudvoorraad is 612,4 ton en heeft een waarde van €72,2 miljard aan het einde van 2025. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Mats Pedersen stapt woensdag niet meer op in de 11e etappe van de Vuelta. De Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France was de afgelopen dagen ziek, meldt zijn ploeg Nidel Trek. Pedersen won in de Tour een etappe en het puntenklassement, maar kon dat in de Vuelta niet herhalen. Hij stond na 10 etappes vierde in het puntenklassement. De oud-wereldkampioen richt zich nu op zijn overige doelen dit seizoen. Waarschijnlijk de wereldkampioenschappen eind deze maand in het Canadese Montreal. Ruim 1,5 maand voor het nieuwe schaatsseizoen is nog onduidelijk wat Jutta Leerdam gaat doen. De 27-jarige Olympisch kampioene op de 1000 meter heeft zich per 1 september aangesloten bij managementbureau SEG. Dat bureau gaat haar commerciële activiteiten in de Benelux ontwikkelen en managen. SEG noemt Leerdam een schaatster en internationale content creator, maar zegt niet welke activiteit de bovenhand krijgt. Leerdam maakt via haar eigen kanalen bekend wat ze gaat doen. Myron Boadu heeft een contract getekend bij het Engelse Watford. De 25-jarige aanvaller vertrok deze zomer transfervrij bij PSV. Boadu kwam vorig jaar over van AS Monaco en speelde 1 seizoen in Eindhoven. Door blessures kwam hij slechts 17 keer in actie en maakte 3 doelpunten. Formule 1-coureur Isaac Hadjar mist ook de Grote Prijs van Italië vanwege een polsblessure. De Nieuw-Zeelander Liam Lawson vervangt hem opnieuw als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Hadjar staat met 68 punten 8e in het wereldkampioenschap met een 4e plaats in Monaco als beste resultaat. Lawson eindigde 2 weken geleden in Zandvoort als 7e. Verstappen crashte daar in de eerste ronde. De voetbalbonden van Denemarken, Zweden en Finland willen samenwerken met de Europese Commissie om democratische waarden in het voetbalbestuur te waarborgen. De bondsvoorzitters schrijven in een open brief aan Eurocommissaris voor Sport Glenn Mikalev dat ze zich zorgen maken over recente ontwikkelingen bij Wereldvoetbalbond FIFA. Ze doelen daarbij op het omstreden commercialiseringsplan rond het WK voetbal dat inmiddels is ingetrokken. Volgens de bonden staat het karakter van de sport op het spel als fundamentele vragen over voetbalcompetities, instituties en de commerciële toekomst worden doorgezet zonder voldoende transparantie of democratische inspraak. Samen moeten we ervoor zorgen dat de ziel van het voetbal nooit meer te koop wordt gezet, schrijven ze. Max Verstappen kan niet goed inschatten waar Red Bull staat voor de grote prijs van Italië. Na de mislukte race op Zandvoort zegt de viervoudig wereldkampioen dat het lastig te voorspellen is hoe competitief het team in Monza zal zijn. Verstappen noemt Monza een van zijn favoriete circuits en houdt van het snelle karakter van de baan. Vorig jaar won hij er na 8 races zonder zegen. In de eerste vrije training op vrijdag neemt de Japanner Ayumu Iwasa plaats in de wagen van Verstappen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In het oosten vallen enkele buien. In het zuidwesten is het zwaar bewolkt met af en toe lichte regen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is matig. Langs de kust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking van het westen uit toe en gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. In het noordoosten eerst nog een enkele lichte bui. De wind wordt langs de kust en op het IJsselmeer krachtig. Komende nacht vooral in het noordwesten periode met regen. Minima tussen 15 en 18 graden. Morgen bewolkt met af en toe regen of motregen. Later kan lokaal de zon doorbreken. Middagtemperaturen tussen 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 27-jarige man die wordt verdacht van het neerschieten van een politiemedewerker in Schoonhoven ontkent dat hij daartoe opdracht kreeg van het Iraanse regime. Dat zei zijn advocaat woensdag tijdens een eerste zitting in de rechtbank in Den Haag. De verdachte zegt ook niet te hebben geweten dat het slachtoffer van Iraanse afkomst is en bij de politie werkte. Bij de aanslag op 19 maart raakte de man, die werkte bij het politiedienstencentrum en kritisch is op het regime in Teheran, zwaar gewond. De verdachte heeft toegegeven de schutter te zijn, maar beweert dat hij het slachtoffer bewust in zijn arm schoot, omdat hij hem niet wilde doden. De helft van de Europarlementariërs van Progressief Nederland wil dat de partij zich aansluit bij de Groenen in plaats van bij de Sociaaldemocraten. Het gaat om de 4 parlementariërs die namens GroenLinks zijn verkozen. Partijleider Jesse Klaver zei vorige maand juist dat hij vindt dat Pro zich moet aansluiten bij de Sociaaldemocraten. De 4 zeggen zich het meeste thuis te voelen bij de Groenen. Leden van Pro mogen tussen 18 en 25 september stemmen over de keuze. De politie heeft maandag een 32-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Die wordt verdacht van een geweldincident en het veroorzaken van een dodelijke botsing met een politieauto in Overveen. De man reed op 24 juni op een motor weg na een geweldincident op de Zeeweg en botste met vermoedelijk hoge snelheid op het fietspad tegen een politieauto. Zijn bijrijder, een 31-jarige man uit Amsterdam, raakte zwaar gewond en overleed enkele weken later in het ziekenhuis. De bestuurder werd ook opgenomen in het ziekenhuis. De politie hield hem niet eerder aan, omdat nog niet helder was wat er precies was gebeurd. Minister Van Weel past de werkwijze aan van het team Openbare Orde Inlichtingen, een speciaal politieteam dat informatie verzamelt over mogelijke verstoringen van de openbare orde. De autoriteit persoonsgegevens en de landsadvocaat
5: concludeerde dat het team onder bepaalde omstandigheden de grenzen van de politiewet kan overschrijden. Het team kan in het geheim worden ingezet bij demonstraties en voetbalwedstrijden en werkt soms met burgerinformanten. De politie maakt nu nadere afspraken over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en voert een scherpere toetsing in. Als de nieuwe aanpak volgend jaar niet werkt, wordt mogelijk gekeken of de wet moet worden aangepast. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de actie volstrekt onacceptabel. Duitsland stelde dinsdag vast dat Rusland verantwoordelijk is en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Moskou ontkent betrokkenheid. Berendsen zegt dat Rusland met dit soort acties angst wil zaaien en de Europese steun aan Oekraïne wil ondermijnen. De ambassadeur was afwezig, daarom kwam de zaakgelastigde langs op het departement. Een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdagochtend na een poging te vluchten met geweld aangehouden in Bunschoten-Spakenburg. Agenten kwamen rond 10 uur op een melding af van een situatie die voor omstanders dreigend was. De politie loste waarschuwingsschoten en hield de man vervolgens met geweld aan op het Zeilmakersplein. De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het optreden van de agenten.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 1225. In Nepal zijn 1204 mensen omgekomen, in Tibet 21. Sinds de overstromingen van vorige week woensdag worden duizenden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Met een derde vermiste Nederlander, een vrouw die in Nepal woont, is inmiddels contact geweest. Zij verblijft momenteel in de hoofdstad Kathmandu. Dat maakte minister Berendsen van Buitenlandse Zaken woensdag bekend. Het aantal doden door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de 3000 gepasseerd. Daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het land. Het overlijdenspercentage ligt op 48,6%. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het opsporen van besmette personen en hun contacten een grote uitdaging blijft. Veel slachtoffers stonden niet bekend als contact van een besmet persoon. De Noorse politie krijgt hulp van Zweden en Denemarken bij de veiligheidsoperatie rond de uitvaart van koning Harald. Het gaat om een van de grootste politieoperaties ooit in Noorwegen, zegt de politie in Oslo. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart op woensdag 9 september worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Vanuit Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft een legerpost in de Gazastrook bezocht en gezegd dat Israël zich niet terugtrekt uit het Palestijnse gebied. Israël controleert inmiddels 60% van de strook en wil doorgaan met het uitschakelen van terroristen. In oktober 2025 sloot Israël een staakt het vuren met Hamas, waarbij werd afgesproken dat Israël zijn troepen zou terugtrekken en Hamas zich zou ontwapenen. Sinds het bestand zijn zeker 1300 Palestijnen gedood, meldt de BBC. Minister van Defensie Katz zei woensdag dat Israël nog steeds plannen heeft om Palestijnen uit Gaza te verwijderen, maar daarvoor wel toestemming nodig heeft van de Verenigde Staten. De 43-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in het Zwitserse Aarau kampt met psychologische problemen. Bij de schietpartij afgelopen weekend overleed een 22-jarige Italiaanse. Vijf anderen raakten gewond. De man heeft sinds zijn arrestatie nog niet gesproken. In zijn auto vond de politie twee pistolen en een AK-47, die hij al 20 jaar legaal in bezit had. Vermoed wordt dat het om willekeurig uitgekozen slachtoffers gaat.
7: Iran noemt de Amerikaanse aanval op een bruiloft in Sirik een oorlogsmisdaad. Woordvoerder Esmail Bakai van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS met de aanval hun falen probeerde te verbergen. Bij het bombardement kwamen 4 mensen om het leven, onder wie een kind. Tientallen anderen raakten gewond, meldt de Rode Halve Maan. Iran reageerde hierop door drone- en raketaanvallen uit te voeren op Amerikaanse bases in de regio. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger zegt dat burgers nooit het doelwit zijn van het Amerikaanse leger.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Vanaf Eindhoven Airport zijn 6 vluchten van Ryanair vertrokken zonder ruim bagage, na een storing van de veiligheidscontrole. Door de storing kon het vliegveld tussen 9:15 en 10:20 niet garanderen dat alle bagage volledig was gecontroleerd. Ryanair koos ervoor om zonder bagage te vertrekken, terwijl Transavia en TUI later vertrokken na een nieuwe controle. Vluchten van andere maatschappijen liepen vertraging op. Passagiers met vragen over hun achtergebleven bagage moeten die stellen aan Ryanair, meldt de luchthaven. Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3300 banen, oftewel 10% van zijn personeelsbestand. De Amerikaanse onderneming achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden die bij de huidige schaalgrootte niet langer goed functioneren. Kantoormedewerkers moeten weer op kantoor werken. Nog maar circa 1% mag op afstand werken. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Een woordvoerster van Uber Nederland gaf geen commentaar. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koerswinsten geopend na de verliezen van de afgelopen dagen. Beleggers blijven voorzichtig door gestegen olieprijzen en onrust op de obligatiemarkt. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 52.951 punten. Computermaker Dell Technologies klom bijna 13% door goed ontvangen kwartaalcijfers. De omzet steeg met 58% tot het record van $47 miljard, gestuwd door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. 6 Ryanair-vluchten zijn woensdag vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruim bagage, meldt Omroep Brabant. De koffers konden niet mee door een technische storing in het controlesysteem. Bagage die tussen 9:15 en 10:20 door het systeem ging, kon niet veilig worden aangeboden. Een woordvoerder van de luchthaven noemt het uitermate vervelend voor reizigers. Premier Rob Jetten zegt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Samen met de Franse president Emmanuel Macron benadrukte hij in Eindhoven het belang van strategische autonomie voor Europa. Frankrijk en Nederland willen met andere Europese landen de krachten bundelen om grote techbedrijven sterker te maken. Volgens Jetten is technologisch leiderschap belangrijk voor welvaart, veiligheid en militaire capaciteiten. De samenwerking tussen beide landen is gegroeid door het partnerschap tussen ASML en de Franse AI-startup Mistral. De Nederlandse bank heeft een deel van de goudvoorraad uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Tussen maart en augustus 2026 is circa 86 ton goud overgebracht naar Londen. Londen is nu de standplaats met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist. De centrale bank wil de verhandelbaarheid van het goud verbeteren, zodat het sneller kan worden ingezet in crisissituaties. De totale Nederlandse goudvoorraad is 612,4 ton en heeft een waarde van 72,2 miljard euro aan het einde van 2025. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Mats Pedersen stapt woensdag niet meer op in de 11e etappe van de Vuelta. De Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France was de afgelopen dagen ziek, meldt zijn ploeg Nidel Trek. Pedersen won in de Tour een etappe en het puntenklassement, maar kon dat in de Vuelta niet herhalen. Hij stond na 10 etappes vierde in het puntenklassement. De oud-wereldkampioen richt zich nu op zijn overige doelen dit seizoen. Waarschijnlijk de wereldkampioenschappen eind deze maand in het Canadese Montreal. Ruim anderhalve maand voor het nieuwe schaatsseizoen is nog onduidelijk wat Jutta Leerdam gaat doen. De 27-jarige Olympisch kampioene op de 1000 meter heeft zich per 1 september aangesloten bij managementbureau SEG. Dat bureau gaat haar commerciële activiteiten in de Benelux ontwikkelen en managen. SEG noemt Leerdam een schaatster en internationale content creator, maar zegt niet welke activiteit de bovenhand krijgt. Leerdam maakt via haar eigen kanalen bekend wat ze gaat doen. Myron Boadu heeft een contract getekend bij het Engelse Watford. De 25-jarige aanvaller vertrok deze zomer transfervrij bij PSV. Boadu kwam vorig jaar over van AS Monaco en speelde 1 seizoen in Eindhoven. Door blessures kwam hij slechts 17 keer in actie en maakte 3 doelpunten. Formule 1-coureur Isaac Hadjar mist ook de grote prijs van Italië vanwege een polsblessure. De Nieuw-Zeelander Liam Lawson vervangt hem opnieuw als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Hadjar staat met 68 punten 8e in het wereldkampioenschap met een 4e plaats in Monaco als beste resultaat. Lawson eindigde 2 weken geleden in Zandvoort als 7e. Verstappen crashte daar in de eerste ronde. De voetbalbonden van Denemarken, Zweden en Finland willen samenwerken met de Europese Commissie om democratische waarden in het voetbalbestuur te waarborgen. De bondsvoorzitters schrijven in een open brief aan Eurocommissaris voor Sport Glenn Mikalev dat ze zich zorgen maken over recente ontwikkelingen bij Wereldvoetbalbond FIFA. Ze doelen daarbij op het omstreden commercialiseringsplan rond het WK voetbal dat inmiddels is ingetrokken. Volgens de bonden staat het karakter van de sport op het spel als fundamentele vragen over voetbalcompetities, instituties en de commerciële toekomst worden doorgezet zonder voldoende transparantie of democratische inspraak. Samen moeten we ervoor zorgen dat de ziel van het voetbal nooit meer te koop wordt gezet, schrijven ze. Max Verstappen kan niet goed inschatten waar Red Bull staat voor de grote prijs van Italië. Na de mislukte race op Zandvoort zegt de viervoudig wereldkampioen dat het lastig te voorspellen is hoe competitief het team in Monza zal zijn. Verstappen noemt Monza een van zijn favoriete circuits en houdt van het snelle karakter van de baan. Vorig jaar won hij er na 8 races zonder zegen. In de eerste vrije training op vrijdag neemt de Japanner Ayumu Iwasa plaats in de wagen van Verstappen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met in het oosten enkele buien. In het zuidwesten is het zwaar bewolkt met wat lichte regen. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige wind uit het westen. Aan de kust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. De wind wordt aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vannacht blijft het regenen in het noordwesten, met minimaal 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. Morgen is het bewolkt met af en toe regen, later kan de zon even doorbreken. De wind draait naar het westen en is matig tot krachtig. Middagtemperaturen liggen tussen de 20 en 23 graden. Morgenavond nog enkele buien, vooral in het midden en zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas met meerdere vuurwapens gevonden, meldt de Telegraaf. De politie heeft de tas inmiddels veiliggesteld. Onderzoek moet uitwijzen of de tas en de wapens verband houden met de incidenten in Overasselt. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het schot in de Leidse Vaart bij Heemstede verwijderd. Het schot was begin augustus geplaatst om verdere verspreiding van zout water naar de Bollenstreek te voorkomen. Het zoutgehalte van het water is nu voldoende verminderd, waardoor de stremming niet meer nodig is. De Leidse Vaart is daardoor weer open voor de pleziervaart. Ook de dijken worden langzaamaan weer vochtiger, waardoor de kans op nieuwe scheuren en schades kleiner wordt. De 27-jarige man, die ervan wordt verdacht op 19 maart een politiemedewerker neer te hebben geschoten in Schoonhoven, zegt dat hij niets weet van een opdracht van het Iraanse regime. Dat zei zijn advocaat woensdag tijdens een eerste zitting in de rechtbank in Den Haag. De verdachte stelt ook dat hij niet wist dat het slachtoffer van Iraanse afkomst is en bij de politie werkte. Het slachtoffer, een medewerker van het politiedienstencentrum die kritisch is op het regime in Teheran, raakte zwaar gewond. De verdachte heeft toegegeven dat hij de schutter is, maar beweert dat hij de man bewust in zijn arm schoot en niet wilde doden. De provincie Zuid-Holland heeft weer 7 gedeputeerden. Een ruime meerderheid van provinciale staten stemde in met de benoeming van BBB'er Robert Tieman. De oud-minister volgt Mariette van Leeuwen op, die vlak voor de zomer wethouder is geworden in Den Haag. Een deel van de oppositie vond een nieuwe gedeputeerde niet nodig, omdat op 17 maart volgend jaar verkiezingen zijn. Volgens BBB-fractievoorzitter Niels Oosterom vereist de portefeuille van Van Leeuwen, met onder meer financiën en de provinciale stikstofaanpak, wel bestuurlijke aandacht en politieke verantwoordelijkheid. Beledigende appjes die oud-justitieminister Vert Grapperhaus stuurde over medebewindspersonen en burgemeesters werkten voor hem als uitlaatklep. Dat zei de CDA'er tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij uitte zich onder meer laatdunkend over onderwijsminister Arie Slob en burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, die het Veiligheidsberaad leidde. Grapperhaus zei dat hij na zulke berichten juist weer beter kon samenwerken met de mensen over wie hij had geappt. De berichten waren niet direct gericht aan de personen in kwestie, maar verstuurd naar anderen. De helft van de Europarlementariërs van Progressief Nederland wil dat de partij zich aansluit bij de Groenen in plaats van bij de Sociaaldemocraten. Het gaat om de 4 parlementariërs die namens GroenLinks zijn verkozen. Partijleider Jesse Klaver zei vorige maand juist dat hij vindt dat Pro zich moet aansluiten bij de Sociaaldemocraten. De 4 zeggen zich het meeste thuis te voelen bij de Groenen. Leden van Pro mogen tussen 18 en 25 september stemmen over de keuze. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd, nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 1225. In Nepal zijn 1204 mensen omgekomen, in Tibet 21. Sinds de overstromingen van vorige week woensdag worden duizenden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Met een derde vermiste Nederlander, een vrouw die in Nepal woont, is inmiddels contact geweest. Zij verblijft momenteel in de hoofdstad Kathmandu. Dat maakte minister Berendsen van Buitenlandse Zaken woensdag bekend.
6: Het aantal doden door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de 3000 gepasseerd. Daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het land. Het overlijdenspercentage ligt op 48,6%. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het opsporen van besmette personen en hun contacten een grote uitdaging blijft. Veel slachtoffers stonden niet bekend als contact van een besmet persoon.
10: De Noorse politie krijgt hulp van Zweden en Denemarken bij de veiligheidsoperatie rond de uitvaart van koning Harald. Het gaat om een van de grootste politieoperaties ooit in Noorwegen, zegt de politie in Oslo. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart op woensdag 9 september worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Vanuit Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig.
6: De Israëlische premier Netanyahu heeft een legerpost in de Gazastrook bezocht en gezegd dat Israël zich niet terugtrekt uit het Palestijnse gebied. Israël controleert inmiddels 60% van de strook en wil doorgaan met het uitschakelen van terroristen. In oktober 2025 sloot Israël een staakt het vuren met Hamas, waarbij werd afgesproken dat Israël zijn troepen zou terugtrekken en Hamas zich zou ontwapenen. Sinds het bestand zijn zeker 1300 Palestijnen gedood, meldt de BBC. Minister van Defensie Katz zei woensdag dat Israël nog steeds plannen heeft om Palestijnen uit Gaza te verwijderen, maar daarvoor wel toestemming nodig heeft van de Verenigde Staten.
10: De 43-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in het Zwitserse Aarau kampt met psychologische problemen. Bij de schietpartij afgelopen weekend overleed een 22-jarige Italiaanse. 5 anderen raakten gewond. De man heeft sinds zijn arrestatie nog niet gesproken. In zijn auto vond de politie 2 pistolen en een AK-47, die hij al 20 jaar legaal in bezit had. Vermoed wordt dat het om willekeurig uitgekozen slachtoffers gaat.
6: Iran noemt de Amerikaanse aanval op een bruiloft in Sirik een oorlogsmisdaad. Woordvoerder Esmail Bakai van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS met de aanval hun falen probeerde te verbergen. Bij het bombardement kwamen 4 mensen om het leven, onder wie een kind. Tientallen anderen raakten gewond, meldt de Rode Halve Maan. Iran reageerde hierop door drone- en raketaanvallen uit te voeren op Amerikaanse bases in de regio. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger zegt dat burgers nooit het doelwit zijn van het Amerikaanse leger.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Vanaf Eindhoven Airport zijn 6 vluchten van Ryanair vertrokken zonder ruim bagage, na een storing van de veiligheidscontrole. Door de storing kon het vliegveld tussen 9:15 en 10:20 niet garanderen dat alle bagage volledig was gecontroleerd. Ryanair koos ervoor om zonder bagage te vertrekken, terwijl Transavia en TUI later vertrokken na een nieuwe controle. Vluchten van andere maatschappijen liepen vertraging op. Passagiers met vragen over hun achtergebleven bagage moeten die stellen aan Ryanair, meldt de luchthaven.
6: Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3300 banen, oftewel 10% van zijn personeelsbestand. De Amerikaanse onderneming achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden die bij de huidige schaalgrootte niet langer goed functioneren. Kantoormedewerkers moeten weer op kantoor werken. Nog maar circa 1% mag op afstand werken. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Een woordvoerster van Uber Nederland gaf geen commentaar.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koerswinsten geopend na de verliezen van de afgelopen dagen. Beleggers blijven voorzichtig door gestegen olieprijzen en onrust op de obligatiemarkt.
6: De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 52.951 punten. Computermaker Dell Technologies klom bijna 13% door goed ontvangen kwartaalcijfers. De omzet steeg met 58% tot het record van $47 miljard, gestuwd door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
11: 6 Ryanair-vluchten zijn woensdag vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruim bagage, meldt Omroep Brabant. De koffers konden niet mee door een technische storing in het controlesysteem. Bagage die tussen 9.15 uur en 10.20 uur door het systeem ging, kon niet veilig worden aangeboden. Een woordvoerder van de luchthaven noemt het uitermate vervelend voor reizigers.
12: Premier Rob Jetten zegt dat de Europese Unie zelf een techreus moet worden. Samen met de Franse president Emmanuel Macron benadrukte hij in Eindhoven het belang van strategische autonomie voor Europa. Frankrijk en Nederland willen met andere Europese landen de krachten bundelen om grote techbedrijven sterker te maken. Volgens Jetten is technologisch leiderschap belangrijk voor welvaart, veiligheid en militaire capaciteiten. De samenwerking tussen beide landen is gegroeid door het partnerschap tussen ASML en de Franse AI-startup Mistral.
13: De Nederlandse bank heeft een deel van de goudvoorraad uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Tussen maart en augustus 2026 is circa 86 ton goud overgebracht naar Londen. Londen is nu de standplaats met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist. De centrale bank wil de verhandelbaarheid van het goud verbeteren, zodat het sneller kan worden ingezet in crisissituaties. De totale Nederlandse goudvoorraad is 612,4 ton en heeft een waarde van €72,2 miljard aan het einde van 2025.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Ruim anderhalve maand voor het nieuwe schaatsseizoen is nog onduidelijk wat Jutta Leerdam gaat doen. De 27-jarige Olympisch kampioene op de 1000 meter heeft zich per 1 september aangesloten bij managementbureau SEG. Dat bureau gaat haar commerciële activiteiten in de Benelux ontwikkelen en managen. SEG noemt Leerdam een schaatster en internationale content creator, maar zegt niet welke activiteit de bovenhand krijgt. Leerdam maakt via haar eigen kanalen bekend wat ze gaat doen.
16: Formule 1-coureur Isaac Hadjar mist ook de grote prijs van Italië vanwege een polsblessure. De Nieuw-Zeelander Liam Lawson vervangt hem opnieuw als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Hadjar staat met 68 punten achtste in het wereldkampioenschap met een 4e plaats in Monaco als beste resultaat. Lawson eindigde 2 weken geleden in Zandvoort als 7e. Verstappen crashte daar in de eerste ronde. De voetbalbonden van Denemarken, Zweden en Finland willen samenwerken met de Europese Commissie om democratische waarden in het voetbalbestuur te waarborgen. De bondsvoorzitters schrijven in een open brief aan Eurocommissaris voor Sport Glenn Mikalev dat ze zich zorgen maken over recente ontwikkelingen bij Wereldvoetbalbond FIFA. Ze doelen daarbij op het omstreden commercialiseringsplan rond het WK voetbal dat inmiddels is ingetrokken. Volgens de bonden staat het karakter van de sport op het spel als fundamentele vragen over voetbalcompetities, instituties en de commerciële toekomst worden doorgezet zonder voldoende transparantie of democratische inspraak. Samen moeten we ervoor zorgen dat de ziel van het voetbal nooit meer te koop wordt gezet, schrijven ze. Max Verstappen kan niet goed inschatten waar Red Bull staat voor de grote prijs van Italië. Na de mislukte race op Zandvoort zegt de viervoudig wereldkampioen dat het lastig te voorspellen is hoe competitief het team in Monza zal zijn. Verstappen noemt Monza een van zijn favoriete circuits en houdt van het snelle karakter van de baan. Vorig jaar won hij er na 8 races zonder zegen. In de eerste vrije training op vrijdag neemt de Japanner Ayumu Iwasa plaats in de wagen van Verstappen. PSV heeft aanvaller Sam Lammers teruggehaald van FC Twente. De 29-jarige spits tekent een contract voor 2 seizoenen bij de club die hij in 2020 verliet. Lammers doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2015 zijn debuut voor Jong PSV.
15: Een jaar later kwam hij voor het eerst in actie voor het eerste elftal. Daarna speelde hij onder meer voor Heerenveen, Atalanta, Eintracht Frankfurt, Rangers en FC Utrecht. Lammers is de zevende aanwinst van PSV deze zomer. Matthew Brennan heeft zijn derde ritzege geboekt in de Vuelta. De Brit van Visma Leasebike won woensdag de 11e etappe in de massasprint. Brian Coquard werd tweede voor Jordi Meus. In het algemeen klassement gaat Enric Mas nog altijd aan de leiding voor Primoz Roglic en Felix Gall. Wout van Aert leidt het puntenklassement.
17: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
19: Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In het oosten zijn er enkele buien. In het zuidwesten is het zwaar bewolkt met af en toe lichte regen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De zuidwestenwind wordt langs de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vannacht valt er vooral in het noordwesten regen. Het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. De wind blijft matig tot krachtig. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon plaatselijk door. Het wordt 20 tot 23 graden. De wind draait naar het westen en blijft aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet weigert een deel van de begroting voor volgend jaar eerder openbaar te maken, ondanks een verzoek van een Kamermeerderheid. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt voor advies en dat het Centraal Planbureau zich nog buigt over de wijzigingen. De Kamer krijgt de stukken, zoals gebruikelijk, de vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo. De coalitieleiders van D66, VVD en CDA werden het pas op het allerlaatste moment eens over de begroting, maar na een groot deel van de plannen een dag eerder al uitlekte. Zuid-Holland heeft weer 7 gedeputeerden na de benoeming van BBB'er Robert Tieman. De oud-minister van Infrastructuur en Waterstaat volgt Mariette van Leeuwen op, die wethouder is geworden in Den Haag. Een deel van de oppositie wilde liever met 6 bestuurders doorgaan tot de verkiezingen van 17 maart volgend jaar. Tieman is al de 5e gedeputeerde die tussentijds aantreedt. Van de 7 bestuurders die in de zomer van 2023 werden gepresenteerd, zijn er nog maar 2 in functie. Een 27-jarige man die ervan wordt verdacht op 19 maart een politiemedewerker neer te hebben geschoten in Schoonhoven, zegt niets te weten van een opdracht van het Iraanse regime. Dat zei zijn advocaat woensdag tijdens een eerste zitting in de rechtbank in Den Haag. Het 36-jarige slachtoffer, dat kritisch is op het regime in Teheran, raakte zwaar gewond. De verdachte heeft toegegeven dat hij de schutter is, maar beweert dat hij de man bewust in zijn arm schoot en niet wilde doden. De rechtbank hoopt de zaak op 3 februari inhoudelijk te behandelen. Beledigende appjes die oud-justitieminister Vert Grapperhaus stuurde over medebewindspersonen en burgemeesters werkten voor hem als uitlaatklep. Dat zei de CDA'er woensdag tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij uitte zich onder meer laatdunkend over onderwijsminister Arie Slob en burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Grapperhaus zei dat de berichten niet afleiden van de inhoud en dat hij na zulke berichten juist weer beter kon samenwerken. Hij erkende dat dit niet de schoonheidsprijs verdient. In de provinciale politiek in Groningen is spanning ontstaan over de plaatsing van windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Ontwikkelingsbedrijf Wintermolen zou jaren geleden toestemming hebben gekregen voor 2 turbines, maar energiebedrijf Vattenfall wil er 24 neerzetten en heeft daar een vergunning voor. Het dagelijks bestuur van de provincie adviseert provinciale staten om een verklaring van geen bedenkingen te weigeren aan Wintermolen. Maar de grootste partij, BBB, gaat hier vooralsnog niet in mee en vraagt gedeputeerde Marian van Dijken om alsnog tot een oplossing te komen.
20: Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas met meerdere vuurwapens gevonden, meldt de Telegraaf. De politie heeft de tas inmiddels veiliggesteld. Onderzoek moet uitwijzen of de tas en de wapens verband houden met de incidenten in Overasselt.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen.
24: Er is brede steun binnen de EU voor een visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere beperkingen voor Russische toeristen. Dat zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten pleiten daar al langer voor, maar overeenstemming is er nog niet. Kallas hoopt dat het drone-incident in Leipzig twijfelende landen overtuigt van de noodzaak. Een van de verdachten zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen.
25: De Verenigde Staten roepen landen op hun banden met Nicaragua te herzien na pogingen om de oppositie uit te sluiten van de verkiezingen. Het parlement in Nicaragua stemde dinsdag in eerste lezing in met een grondwetswijziging die deelname aan verkiezingen onmogelijk maakt voor mensen die betrokken waren bij de anti-overheidsprotesten van 2018. Ook moet de termijn van de president met een jaar worden verlengd, van 6 naar 7 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemt het een poging om een illegitieme dynastie te bestendigen.
26: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 1225. In Nepal zijn 1204 mensen omgekomen, in Tibet 21. Sinds de overstromingen van vorige week woensdag worden duizenden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Met een derde vermiste Nederlander, een vrouw die in Nepal woont, is inmiddels contact geweest. Zij verblijft momenteel in de hoofdstad Kathmandu. Dat maakte minister Berendsen van Buitenlandse Zaken woensdag bekend.
27: Het aantal doden door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de 3000 gepasseerd. Daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het land. Het overlijdenspercentage ligt op 48,6%. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het opsporen van besmette personen en hun contacten een grote uitdaging blijft. Veel slachtoffers stonden niet bekend als contact van een besmet persoon.
28: De Noorse politie krijgt hulp van Zweden en Denemarken bij de veiligheidsoperatie rond de uitvaart van koning Harald. Het gaat om een van de grootste politieoperaties ooit in Noorwegen, zegt de politie in Oslo. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart op woensdag 9 september worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Vanuit Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. Beleggers handelden voorzichtig door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de olieprijzen verder stegen. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat de ECB volgende week waarschijnlijk de rente in de eurozone opnieuw verhoogt om hoge inflatie tegen te gaan. De belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 0,5%. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,2% hoger op 11.003,67 punten. Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3300 banen, oftewel 10% van zijn personeelsbestand. De Amerikaanse onderneming achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden die bij de huidige schaalgrootte niet langer goed functioneren. Kantoormedewerkers moeten weer op kantoor werken. Nog maar circa 1% mag op afstand werken. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Een woordvoerster van Uber Nederland gaf geen commentaar. Vanaf Eindhoven Airport zijn 6 vluchten van Ryanair vertrokken zonder ruim bagage, na een storing van de veiligheidscontrole. Door de storing kon het vliegveld tussen 9:15 en 10:20 niet garanderen dat alle bagage volledig was gecontroleerd. Ryanair koos ervoor om zonder bagage te vertrekken, terwijl Transavia en TUI later vertrokken na een nieuwe controle. Vluchten van andere maatschappijen liepen vertraging op. Passagiers met vragen over hun achtergebleven bagage moeten die stellen aan Ryanair, meldt de luchthaven. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koerswinsten geopend na de verliezen van de afgelopen dagen. Beleggers blijven voorzichtig door gestegen olieprijzen en onrust op de obligatiemarkt. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 52.951 punten. Computermaker Dell Technologies klom bijna 13% door goed ontvangen kwartaalcijfers. De omzet steeg met 58% tot het record van $47 miljard, gestuwd door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. 6 Ryanair-vluchten zijn woensdag vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruim bagage, meldt Omroep Brabant. De koffers konden niet mee door een technische storing in het controlesysteem. Bagage die tussen 9:15 en 10:20 door het systeem ging, kon niet veilig worden aangeboden. Een woordvoerder van de luchthaven noemt het uitermate vervelend voor reizigers. De Nederlandse bank heeft een deel van de goudvoorraad uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Tussen maart en augustus 2026 is circa 86 ton goud overgebracht naar Londen. Londen is nu de standplaats met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist. De centrale bank wil de verhandelbaarheid van het goud verbeteren, zodat het sneller kan worden ingezet in crisissituaties. De totale Nederlandse goudvoorraad is 612,4 ton en heeft een waarde van €72,2 miljard aan het einde van 2025.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen kan niet goed inschatten waar Red Bull staat voor de Grote Prijs van Italië. Na de mislukte race op Zandvoort zegt de viervoudig wereldkampioen dat het lastig te voorspellen is hoe competitief het team in Monza zal zijn. Verstappen noemt Monza een van zijn favoriete circuits en houdt van het snelle karakter van de baan. Vorig jaar won hij er na 8 races zonder zegen. In de eerste vrije training op vrijdag neemt de Japanner Ayumu Iwasa plaats in de wagen van Verstappen.
7: PSV heeft aanvaller Sam Lammers teruggehaald van FC Twente. De 29-jarige spits tekent een contract voor 2 seizoenen bij de club die hij in 2020 verliet. Lammers doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2015 zijn debuut voor Jong PSV. Een jaar later kwam hij voor het eerst in actie voor het eerste elftal. Daarna speelde hij onder meer voor Heerenveen, Atalanta, Eintracht Frankfurt, Rangers en FC Utrecht. Lammers is de 7e aanwinst van PSV deze zomer. Matthew Brennan heeft woensdag zijn 3e ritzege geboekt in de Vuelta.

0: doelman gehaald vanwege de langdurige blessure van Rijk Jansen. De keeper komt transfervrij over van het Duitse SPVGG Greuther Fürth. Boevink speelde eerder tussen 2017 en 2019 voor het belofte elftal van FC Groningen. Jansen liep vrijdag een zware kruisbandblessure op tijdens een training. Ajax huurt de 19-jarige Spaanse aanvaller Leo Salazar tot het eind van het seizoen van RCD Espanyol met een optie tot koop. Salazar sluit zich in eerste instantie aan bij Jong Ajax. Hij doorliep de jeugdopleiding van Espanyol en speelde voor Spaanse jeugdelftallen. Voor het eerste elftal van de club uit zijn geboortestad Barcelona kwam hij nog niet uit. De clubs in de Premier League hebben voor het tweede jaar op rij een transferrecord gebroken. Ze gaven samen 4 miljard euro uit, meer dan de 3,6 miljard euro van vorig jaar. Manchester City had een groot aandeel in de hoge uitgaven. De club haalde onder meer de Argentijnse middenvelder Enzo Fernandez voor 145 miljoen euro van Chelsea. Evenveel als het recordbedrag dat Liverpool in 2025 betaalde voor spits Alexander Isak. City gaf in totaal ongeveer 525 miljoen euro uit aan transfers. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In het oosten zijn er enkele buien. In het zuidwesten is het zwaar bewolkt met af en toe lichte regen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust af en toe vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De zuidwestenwind wordt langs de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vannacht valt er vooral in het noordwesten regen. Het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. De wind blijft matig tot krachtig. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon plaatselijk door. Het wordt 20 tot 23 graden. De wind draait naar het westen en blijft aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet weigert een deel van de begroting voor volgend jaar eerder openbaar te maken, ondanks een verzoek van een Kamermeerderheid. Minister Heijne van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt voor advies en dat het Centraal Planbureau zich nog buigt over de wijzigingen. De Kamer krijgt de stukken, zoals gebruikelijk, de vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo. De coalitieleiders van D66, VVD en CDA werden het pas op het allerlaatste moment eens over de begroting, maar na een groot deel van de plannen een dag eerder al uitlekte.
8: Zuid-Holland heeft weer 7 gedeputeerden na de benoeming van BBB'er Robert Tieman. De oud-minister van Infrastructuur en Waterstaat volgt Mariette van Leeuwen op, die wethouder is geworden in Den Haag. Een deel van de oppositie wilde liever met 6 bestuurders doorgaan tot de verkiezingen van 17 maart volgend jaar. Tieman is al de 5e gedeputeerde die tussentijds aantreedt. Van de 7 bestuurders die in de zomer van 2023 werden gepresenteerd, zijn er nog maar 2 in functie. Een 27-jarige man die ervan wordt verdacht op 19 maart een politiemedewerker neer te hebben geschoten in Schoonhoven, zegt niets te weten van een opdracht van het Iraanse regime. Dat zei zijn advocaat woensdag tijdens een eerste zitting in de rechtbank in Den Haag. Het 36-jarige slachtoffer, dat kritisch is op het regime in Teheran, raakte zwaar gewond. De verdachte heeft toegegeven dat hij de schutter is, maar beweert dat hij de man bewust in zijn arm schoot en niet wilde doden. De rechtbank hoopt de zaak op 3 februari inhoudelijk te behandelen.

0: beledigende appjes die oud-justitieminister Vert Grapperhaus stuurde over medebewindspersonen en burgemeesters, werkten voor hem als uitlaatklep. Dat zei de CDA'er woensdag tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij uitte zich onder meer laatdunkend over onderwijsminister Arie Slob en burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Grapperhaus zei dat de berichten niet afleiden van de inhoud en dat hij na zulke berichten juist weer beter kon samenwerken. Hij erkende dat dit niet de schoonheidsprijs verdient. In de provinciale politiek in Groningen is spanning ontstaan over de plaatsing van windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Ontwikkelingsbedrijf Wintermolen zou jaren geleden toestemming hebben gekregen voor 2 turbines, maar energiebedrijf Vattenfall wil er 24 neerzetten en heeft daar een vergunning voor. Het dagelijks bestuur van de provincie adviseert provinciale staten om een verklaring van geen bedenkingen te weigeren aan Wintermolen. Maar de grootste partij, BBB, gaat hier vooralsnog niet in mee en vraagt gedeputeerde Marianne van Dijken om alsnog tot een oplossing te komen. Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas met meerdere vuurwapens gevonden, meldt de Telegraaf. De politie heeft de tas inmiddels veiliggesteld. Onderzoek moet uitwijzen of de tas en de wapens verband houden met de incidenten in Overasselt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen. Er is brede steun binnen de EU voor een visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere beperkingen voor Russische toeristen. Dat zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten pleiten daar al langer voor, maar overeenstemming is er nog niet. Kallas hoopt dat het drone-incident in Leipzig twijfelende landen overtuigt van de noodzaak. Een van de verdachten zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De Verenigde Staten roepen landen op hun banden met Nicaragua te herzien na pogingen om de oppositie uit te sluiten van de verkiezingen. Het parlement in Nicaragua stemde dinsdag in eerste lezing in met een grondwetswijziging die deelname aan verkiezingen onmogelijk maakt voor mensen die betrokken waren bij de anti-overheidsprotesten van 2018. Ook moet de termijn van de president met een jaar worden verlengd, van 6 naar 7 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemt het een poging om een illegitieme dynastie te bestendigen. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 1225. In Nepal zijn 1204 mensen omgekomen, in Tibet 21. Sinds de overstromingen van vorige week woensdag worden duizenden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Met een derde vermiste Nederlander, een vrouw die in Nepal woont, is inmiddels contact geweest. Zij verblijft momenteel in de hoofdstad Kathmandu. Dat maakte minister Berendsen van Buitenlandse Zaken woensdag bekend. Het aantal doden door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de 3000 gepasseerd. Daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het land. Het overlijdenspercentage ligt op 48,6%. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het opsporen van besmette personen en hun contacten een grote uitdaging blijft. Veel slachtoffers stonden niet bekend als contact van een besmet persoon. De Noorse politie krijgt hulp van Zweden en Denemarken bij de veiligheidsoperatie rond de uitvaart van koning Harald. Het gaat om een van de grootste politieoperaties ooit in Noorwegen, zegt de politie in Oslo. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart op woensdag 9 september worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Vanuit Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. Beleggers handelden voorzichtig door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de olieprijzen verder stegen. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat de ECB volgende week waarschijnlijk de rente in de eurozone opnieuw verhoogt om hoge inflatie tegen te gaan. De belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt zakten tot 0,5%. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,2% hoger op 11.003,67 punten. Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3300 banen, oftewel 10% van zijn personeelsbestand. De Amerikaanse onderneming achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden die bij de huidige schaalgrootte niet langer goed functioneren. Kantoormedewerkers moeten weer op kantoor werken. Nog maar circa 1% mag op afstand werken. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Een woordvoerster van Uber Nederland gaf geen commentaar. Vanaf Eindhoven Airport zijn 6 vluchten van Ryanair vertrokken zonder ruim bagage, na een storing van de veiligheidscontrole. Door de storing kon het vliegveld tussen 9.15 uur en 10.20 uur niet garanderen dat alle bagage volledig was gecontroleerd. Ryanair koos ervoor om zonder bagage te vertrekken, terwijl Transavia en TUI later vertrokken na een nieuwe controle. Vluchten van andere maatschappijen liepen vertraging op. Passagiers met vragen over hun achtergebleven bagage moeten die stellen aan Ryanair, meldt de luchthaven. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koerswinsten geopend na de verliezen van de afgelopen dagen. Beleggers blijven voorzichtig door gestegen olieprijzen en onrust op de obligatiemarkt. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 52.951 punten. Computermaker Dell Technologies klom bijna 13% door goed ontvangen kwartaalcijfers. De omzet steeg met 58% tot het record van $47 miljard, gestuwd door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. 6 Ryanair-vluchten zijn woensdag vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruim bagage, meldt Omroep Brabant. De koffers konden niet mee door een technische storing in het controlesysteem. Bagage die tussen 9.15 uur en 10.20 uur door het systeem ging, kon niet veilig worden aangeboden. Een woordvoerder van de luchthaven noemt het uitermate vervelend voor reizigers. De Nederlandse bank heeft een deel van de goudvoorraad uit de Verenigde Staten en Canada gehaald. Tussen maart en augustus 2026 is circa 86 ton goud overgebracht naar Londen. Londen is nu de standplaats met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist. De centrale bank wil de verhandelbaarheid van het goud verbeteren, zodat het sneller kan worden ingezet in crisissituaties. De totale Nederlandse goudvoorraad is 612,4 ton en heeft een waarde van €72,2 miljard aan het einde van 2025. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen kan niet goed inschatten waar Red Bull staat voor de grote prijs van Italië. Na de mislukte race op Zandvoort zegt de viervoudig wereldkampioen dat het lastig te voorspellen is hoe competitief het team in Monza zal zijn. Verstappen noemt Monza een van zijn favoriete circuits en houdt van het snelle karakter van de baan. Vorig jaar won hij er na 8 races zonder zegen. In de eerste vrije training op vrijdag neemt de Japanner Ayumu Iwasa plaats in de wagen van Verstappen. PSV heeft aanvaller Sam Lammers teruggehaald van FC Twente. De 29-jarige spits tekent een contract voor 2 seizoenen bij de club die hij in 2020 verliet. Lammers doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2015 zijn debuut voor Jong PSV. Een jaar later kwam hij voor het eerst in actie voor het eerste elftal. Daarna speelde hij onder meer voor Heerenveen, Atalanta, Eintracht Frankfurt, Rangers en FC Utrecht. Lammers is de 7e aanwinst van PSV deze zomer. Matthew Brennan heeft woensdag zijn 3e ritzege geboekt in de Vuelta. De Brit van Visma Leasebike was in de 11e etappe de beste in de massasprint. Brian Coquard uit Frankrijk werd 2e voor de Belg Jordi Meus. In het algemeen klassement gaat de Spanjaard Enric Mas nog altijd aan de leiding. De Vuelta gaat donderdag verder met een bergetappe naar Calar Alto, aankomst bergop. FC Groningen heeft met Pelle Boevink een extra doelman gehaald vanwege de langdurige blessure van Rijk Jansen. De keeper komt transfervrij over van het Duitse SPVGG Greuther Fürth. Boevink speelde eerder tussen 2017 en 2019 voor het belofte elftal van FC Groningen. Jansen liep vrijdag een zware kruisbandblessure op tijdens een training. Ajax huurt de 19-jarige Spaanse aanvaller Leo Salazar tot het eind van het seizoen van RCD Espanyol met een optie tot koop. Salazar sluit zich in eerste instantie aan bij Jong Ajax. Hij doorliep de jeugdopleiding van Espanyol en speelde voor Spaanse jeugdelftallen. Voor het eerste elftal van de club uit zijn geboortestad Barcelona kwam hij nog niet uit. De clubs in de Premier League hebben voor het 2e jaar op rij een transferrecord gebroken. Ze gaven samen 4 miljard euro uit, meer dan de 3,6 miljard euro van vorig jaar. Manchester City had een groot aandeel in de hoge uitgaven. De club haalde onder meer de Argentijnse middenvelder Enzo Fernandez voor 145 miljoen euro van Chelsea. Evenveel als het recordbedrag dat Liverpool in 2025 betaalde voor spits Alexander Isak. City gaf in totaal ongeveer 525 miljoen euro uit aan transfers. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het westen meer bewolking binnen. In het oosten kan het eerst nog even regenen. Later gaat het vooral in het noordwesten af en toe regenen. De zuidwestenwind is matig, maar aan de kust en op het IJsselmeer steekt de wind op naar krachtig, windkracht 6. Vannacht blijft het in het noordwesten nat met perioden van regen. De temperatuur daalt naar 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. De zuidwestenwind blijft matig tot krachtig. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon plaatselijk door. In de middag is het vooral in het noordwesten zonniger. Landinwaarts valt nog wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden bij een matige tot krachtige westenwind.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft woensdagmiddag bij een zoekactie in Wijchen een verdachte tas gevonden. Dat gebeurde na het geweld in Overasselt. De Telegraaf schrijft dat er wapens in de tas zitten, maar de politie bevestigt dat niet. De inhoud van de tas wordt op dit moment onderzocht. Vier Europarlementariërs van Progressief Nederland willen dat de partij zich aansluit bij de Europese Groene Partij. Het gaat om de vier parlementariërs die namens GroenLinks zijn verkozen. Partijleider Jesse Klaver zei vorige maand juist dat hij vindt dat PRO zich moet aansluiten bij de Partij van Europese Socialisten. Tussen 18 en 25 september stemmen de leden van PRO over de keuze. Volgens Europarlementariër Tineke Strik staat de Europese Groene Partij het dichtst bij de waarden van PRO.
6: Het kabinet weigert een deel van de begroting voor volgend jaar nu al openbaar te maken, ondanks een verzoek van een Kamermeerderheid. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting eerst nog langs de Raad van State en het Centraal Planbureau moet. De Kamer krijgt de stukken, zoals gebruikelijk, de vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo. Oppositiepartijen zijn verontwaardigd over het gebrek aan openheid, terwijl een groot deel van de plannen al was uitgelekt. De coalitieleiders werden pas op het allerlaatste moment eens over de begroting. Twee boeren hebben woensdag een bekeuring gekregen bij de demonstratie in Leeuwarden, omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Ze kregen eerder al een waarschuwing, maar werden later opnieuw betrapt met een onleesbaar nummerbord. Meerdere mensen zijn aangesproken op het rijden zonder kenteken, maar de anderen hebben het kenteken alsnog zichtbaar gemaakt. De gemeente Leeuwarden meldt dat de demonstratie is afgelopen en dat vrijwel alle deelnemers de stad hebben verlaten. Er waren ongeveer 250 tractoren. In de Groningse provinciale politiek is spanning ontstaan over de plaatsing van windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Ontwikkelingsbedrijf Wintermolen zou jaren geleden toestemming hebben gekregen voor twee turbines, maar energiebedrijf Vattenfall wil er 24 neerzetten en heeft daar een vergunning voor. Het dagelijks bestuur adviseert provinciale staten om geen toestemming te geven aan Wintermolen. Maar de grootste partij, BBB, gaat daar vooralsnog niet in mee. BBB wil eerst het complete verhaal op tafel en vraagt gedeputeerde Van Dijken om alsnog met beide bedrijven te praten. Van Dijken weigert nieuw overleg en zegt dat alles al is geprobeerd om tot overeenstemming te komen.
7: Zuid-Holland heeft weer 7 gedeputeerden na de benoeming van BBB'er Robert Tieman. De oud-minister van Infrastructuur en Waterstaat volgt Mariette van Leeuwen op, die wethouder is geworden in Den Haag. Een deel van de oppositie wilde liever met 6 bestuurders doorgaan tot de verkiezingen van 17 maart volgend jaar. Tieman is al de 5e gedeputeerde die tussentijds aantreedt. Van de 7 bestuurders die in de zomer van 2023 werden gepresenteerd, zijn er nog maar 2 in functie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen.
10: De Verenigde Staten roepen landen op hun banden met Nicaragua te herzien na pogingen om de oppositie uit te sluiten van de verkiezingen. Het parlement in Nicaragua stemde dinsdag in eerste lezing in met een grondwetswijziging die deelname aan verkiezingen onmogelijk maakt voor mensen die betrokken waren bij de anti-overheidsprotesten van 2018. Ook moet de termijn van de president met een jaar worden verlengd, van 6 naar 7 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio,
0: noemt het een poging om een illegitieme dynastie te bestendigen.
11: Er is brede steun binnen de EU voor een visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere beperkingen voor Russische toeristen. Dat zegt EU-buitenlandschef Kaja Kallas na een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten pleiten daar al langer voor, maar overeenstemming is er nog niet. Kallas hoopt dat het drone-incident in Leipzig twijfelende landen overtuigt van de noodzaak. Een van de verdachten zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen.
12: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 1225. In Nepal zijn 1204 mensen omgekomen, in Tibet 21. Sinds de overstromingen van vorige week woensdag worden duizenden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Met een derde vermiste Nederlander, een vrouw die in Nepal woont, is inmiddels contact geweest. Zij verblijft momenteel in de hoofdstad Kathmandu. Dat maakte minister Berendsen van Buitenlandse Zaken woensdag bekend.
13: Het aantal doden door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de 3000 gepasseerd. Daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het land. Het overlijdenspercentage ligt op 48,6%. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het opsporen van besmette personen en hun contacten een grote uitdaging blijft. Veel slachtoffers stonden niet bekend als contact van een besmet persoon.
14: De Noorse politie krijgt hulp van Zweden en Denemarken bij de veiligheidsoperatie rond de uitvaart van koning Harald. Het gaat om een van de grootste politieoperaties ooit in Noorwegen, zegt de politie in Oslo. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart op woensdag 9 september worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Vanuit Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Uitstel van de hervorming van box 3 kan funest zijn voor particuliere verhuurders, waarschuwt belangenbehartiger Vastgoedbelang. De organisatie zegt dat de huidige belastingheffing verhuurders op zulke hoge kosten jaagt dat ze ermee stoppen. Een beoogde hervorming waarbij vermogenden vanaf 2028 belasting betalen over het daadwerkelijk behaalde rendement zou soelaas bieden. Maar het minderheidskabinet wil de behandeling van dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer uitstellen. Voorzitter Niek Verra zegt dat veel verhuurders 2028 niet eens halen en dat verder uitstel leidt tot een krimpende huurwoningvoorraad. Vastgoedbelang stelt dat er in de tussentijd hoe dan ook een oplossing moet komen voor de vastgoedmarkt.
18: De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. Beleggers handelden voorzichtig door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de olieprijzen verder stegen. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zei dat de ECB volgende week waarschijnlijk de rente in de eurozone opnieuw verhoogt om hoge inflatie tegen te gaan. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,2% hoger op 1103,67 punten. Terwijl de belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt tot 0,5% zakten. ING klom meer dan 2% na een verhoging van het beleggingsadvies door Morgan Stanley.
19: Vanaf Eindhoven Airport zijn 6 vluchten van Ryanair vertrokken zonder ruim bagage, na een storing van de veiligheidscontrole. Door de storing kon het vliegveld tussen 9:15 en 10:20 niet garanderen dat alle bagage volledig was gecontroleerd. Ryanair koos ervoor om zonder bagage te vertrekken, terwijl Transavia en TUI later vertrokken na een nieuwe controle. Vluchten van andere maatschappijen liepen vertraging op. Passagiers met vragen over hun achtergebleven bagage moeten die stellen aan Ryanair, meldt de luchthaven.
20: Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3300 banen, oftewel 10% van zijn personeelsbestand. De Amerikaanse onderneming achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden die bij de huidige schaalgrootte niet langer goed functioneren. Kantoormedewerkers moeten weer op kantoor werken. Nog maar circa 1% mag op afstand werken. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Een woordvoerster van Uber Nederland gaf geen commentaar.
21: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koerswinsten geopend na de verliezen van de afgelopen dagen. Beleggers blijven voorzichtig door gestegen olieprijzen en onrust op de obligatiemarkt. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 52.951 punten. Computermaker Dell Technologies klom bijna 13% door goed ontvangen kwartaalcijfers. De omzet steeg met 58% tot het record van $47 miljard, gestuwd door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
20: Zes Ryanair-vluchten zijn woensdag vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruim bagage, meldt Omroep Brabant. De koffers konden niet mee door een technische storing in het controlesysteem. Bagage die tussen 9.15 uur en 10.20 uur door het systeem ging, kon niet veilig worden aangeboden. Een woordvoerder van de luchthaven noemt het uitermate vervelend voor reizigers.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft aanvaller Sam Lammers teruggehaald van FC Twente. De 29-jarige spits tekent een contract voor 2 seizoenen bij de club die hij in 2020 verliet. Lammers doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2015 zijn debuut voor Jong PSV. Een jaar later kwam hij voor het eerst in actie voor het eerste elftal. Daarna speelde hij onder meer voor Heerenveen, Atalanta, Eintracht Frankfurt, Rangers en FC Utrecht. Lammers is de 7e aanwinst van PSV deze zomer. Matthew Brennan heeft woensdag zijn 3e ritzege geboekt in de Vuelta. De Brit van Visma Leasebike was in de 11e etappe de beste in de massasprint. Brian Coquard uit Frankrijk werd 2e voor de Belg Jordi Meus. In het algemeen klassement gaat de Spanjaard Enric Mas nog altijd aan de leiding. De Vuelta gaat donderdag verder met een bergetappe naar Calar Alto, aankomst bergop. FC Groningen heeft met Pelle Boevink een extra doelman gehaald vanwege de langdurige blessure van Rijk Jansen. De keeper komt transfervrij over van het Duitse SPVGG Greuther Fürth. Boevink speelde eerder tussen 2017 en 2019 voor het belofte elftal van FC Groningen. Jansen liep vrijdag een zware kruisbandblessure op tijdens een training. Ajax huurt de 19-jarige Spaanse aanvaller Leo Salazar tot het eind van het seizoen van RCD Espanyol met een optie tot koop. Salazar sluit zich in eerste instantie aan bij Jong Ajax. Hij doorliep de jeugdopleiding van Espanyol en speelde voor Spaanse jeugdelftallen. Voor het eerste elftal van de club uit zijn geboortestad Barcelona kwam hij nog niet uit. Ajax huurt vleugelaanvaller Simon Adingra voor de rest van het seizoen van het Engelse Sunderland. De 24-jarige international van Ivoorkust komt over met een koopoptie. Adingra speelde eerder voor FC Nordsjælland, Brighton, Union Sint-Gillis en werd de laatste maanden van het afgelopen seizoen verhuurd aan AS Monaco. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Adingra snelheid, diepgang en een sterke mentaliteit meebrengt. Dat profiel kan het spel van Ajax direct meer dreiging geven. De clubs in de Premier League hebben voor het 2e jaar op rij het transferrecord verbroken. Ze gaven gezamenlijk €4 miljard uit, meer dan het vorige record van €3,6 miljard. Manchester City had een groot aandeel, met ongeveer €525 miljoen aan uitgaven. De club haalde onder meer de Argentijnse middenvelder Enzo Fernandez van Chelsea voor €145 miljoen. Chelsea gaf voor de selectie van trainer Xabi Alonso zo'n €406 miljoen uit. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. In het noordwesten gaat het af en toe regenen. In het oosten kan er nog een enkele bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer wordt het later krachtig. Vannacht blijft het regenen, vooral in het noordwesten. Het wordt 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon af en toe door. De wind draait naar het westen en blijft krachtig aan de kust. Middagtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: De vier Europarlementariërs van GroenLinks binnen Progressief Nederland willen dat de partij zich aansluit bij de Europese Groene Partij en niet bij de Partij van Europese Socialisten. Tineke Strik, Kim van Sparretak, Ufuk Kaya en Catharina Vieira zeggen zich het meeste thuis te voelen bij de Groenen. Partijleider Jesse Klaver adviseerde juist om aan te sluiten bij de Socialisten, gebaseerd op een adviescommissie die wees op de machtige invloed van die fractie. Leden van PRO stemmen tussen 18 en 25 september over de keuze. De vier Europarlementariërs blijven actief voor de PRO-delegatie in Europa, ongeacht de uitslag.
25: De politie heeft woensdagmiddag bij een zoekactie in Wijchen een verdachte tas gevonden. Dat gebeurde na het geweld in Overasselt. De Telegraaf schrijft dat er wapens in de tas zitten, maar de politie bevestigt dat niet. De inhoud van de tas wordt op dit moment onderzocht.
26: Het kabinet weigert een deel van de begroting voor volgend jaar nu al openbaar te maken, ondanks een verzoek van een Kamermeerderheid. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting eerst nog langs de Raad van State en het Centraal Planbureau moet. De Kamer krijgt de stukken, zoals gebruikelijk, de vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo. Oppositiepartijen zijn verontwaardigd over het gebrek aan openheid, terwijl een groot deel van de plannen al was uitgelekt. De coalitieleiders werden pas op het allerlaatste moment eens over de begroting.
27: Twee boeren hebben woensdag een bekeuring gekregen bij de demonstratie in Leeuwarden, omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Ze kregen eerder al een waarschuwing, maar werden later opnieuw betrapt met een onleesbaar nummerbord. Meerdere mensen zijn aangesproken op het rijden zonder kenteken, maar de anderen hebben het kenteken alsnog zichtbaar gemaakt. De gemeente Leeuwarden meldt dat de demonstratie is afgelopen en dat vrijwel alle deelnemers de stad hebben verlaten. Er waren ongeveer 250 tractoren.
28: In de Groningse provinciale politiek is spanning ontstaan over de plaatsing van windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Ontwikkelingsbedrijf Wintermolen zou jaren geleden toestemming hebben gekregen voor twee turbines, maar energiebedrijf Vattenfall wil er 24 neerzetten en heeft daar een vergunning voor. Het dagelijks bestuur adviseert provinciale staten om geen toestemming te geven aan Wintermolen. Maar de grootste partij, BBB, gaat daar vooralsnog niet in mee. BBB wil eerst het complete verhaal op tafel en vraagt gedeputeerde Van Dijken om alsnog met beide bedrijven te praten. Van Dijken weigert nieuw overleg en zegt dat alles al is geprobeerd om tot overeenstemming te komen.
29: Zuid-Holland heeft weer 7 gedeputeerden na de benoeming van BBB'er Robert Tieman. De oud-minister van Infrastructuur en Waterstaat volgt Mariette van Leeuwen op, die wethouder is geworden in Den Haag. Een deel van de oppositie wilde liever met 6 bestuurders doorgaan tot de verkiezingen van 17 maart volgend jaar. Tieman is al de 5e gedeputeerde die tussentijds aantreedt. Van de 7 bestuurders, die in de zomer van 2023 werden gepresenteerd,
28: zijn er nog maar 2 in functie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen.
7: De Verenigde Staten roepen landen op hun banden met Nicaragua te herzien na pogingen om de oppositie uit te sluiten van de verkiezingen. Het parlement in Nicaragua stemde dinsdag in eerste lezing in met een grondwetswijziging die deelname aan verkiezingen onmogelijk maakt voor mensen die betrokken waren bij de anti-overheidsprotesten van 2018. Ook moet de termijn van de president met een jaar worden verlengd, van 6 naar 7 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemt het een poging om een illegitieme dynastie te bestendigen.
8: Er is brede steun binnen de EU voor een visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere beperkingen voor Russische toeristen. Dat zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten pleiten daar al langer voor, maar overeenstemming is er nog niet. Kallas hoopt dat het drone-incident in Leipzig twijfelende landen overtuigt van de noodzaak. Een van de verdachten zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen.
9: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 1225. In Nepal zijn 1204 mensen omgekomen, in Tibet 21. Sinds de overstromingen van vorige week woensdag worden duizenden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Met een derde vermiste Nederlander, een vrouw die in Nepal woont, is inmiddels contact geweest. Zij verblijft momenteel in de hoofdstad Kathmandu. Dat maakte minister Berendsen van Buitenlandse Zaken woensdag bekend.
10: Het aantal doden door de Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de 3000 gepasseerd. Daarmee is het de dodelijkste Ebola-uitbraak ooit in het land. Het overlijdenspercentage ligt op 48,6%. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het opsporen van besmette personen en hun contacten een grote uitdaging blijft. Veel slachtoffers stonden niet bekend als contact van een besmet persoon.
11: De Noorse politie krijgt hulp van Zweden en Denemarken bij de veiligheidsoperatie rond de uitvaart van koning Harald. Het gaat om een van de grootste politieoperaties ooit in Noorwegen, zegt de politie in Oslo. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart op woensdag 9 september worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Vanuit Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: Uitstel van de hervorming van Box 3 kan funest zijn voor particuliere verhuurders. Dat zegt belangenbehartiger Vastgoedbelang in een reactie op uitgelekte begrotingsplannen. De organisatie stelt dat de huidige belastingdruk op vastgoed extreem is, vooral bij woningen in de sociale en middenhuur. Veel verhuurders halen 2028 niet eens, waardoor de huurwoningvoorraad krimpt terwijl woningzoekenden nu al in de knel zitten.
15: Vastgoedbelang stelt dat er in de tussentijd hoe dan ook een oplossing moet komen voor de vastgoedmarkt.
16: De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. Beleggers handelden voorzichtig door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de olieprijzen verder stegen. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zei dat de ECB volgende week waarschijnlijk de rente in de eurozone opnieuw verhoogt om hoge inflatie tegen te gaan. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,2% hoger op 1103,67 punten. Terwijl de belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt tot 0,5% zakten. ING klom meer dan 2% na een verhoging van het beleggingsadvies door Morgan Stanley.
17: Vanaf Eindhoven Airport zijn 6 vluchten van Ryanair vertrokken zonder ruim bagage, na een storing van de veiligheidscontrole. Door de storing kon het vliegveld tussen 9:15 en 10:20 niet garanderen dat alle bagage volledig was gecontroleerd. Ryanair koos ervoor om zonder bagage te vertrekken, terwijl Transavia en TUI later vertrokken na een nieuwe controle. Vluchten van andere maatschappijen liepen vertraging op. Passagiers met vragen over hun achtergebleven bagage moeten die stellen aan Ryanair, meldt de luchthaven.
18: Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3300 banen, oftewel 10% van zijn personeelsbestand. De Amerikaanse onderneming achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden die bij de huidige schaalgrootte niet langer goed functioneren. Kantoormedewerkers moeten weer op kantoor werken. Nog maar circa 1% mag op afstand werken. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Een woordvoerster van Uber Nederland gaf geen commentaar.
19: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koerswinsten geopend na de verliezen van de afgelopen dagen. Beleggers blijven voorzichtig door gestegen olieprijzen en onrust op de obligatiemarkt. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 52.951 punten. Computermaker Dell Technologies klom bijna 13% door goed ontvangen kwartaalcijfers. De omzet steeg met 58% tot het record van $47 miljard, gestuwd door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
17: 6 Ryanair-vluchten zijn woensdag vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder ruim bagage, meldt Omroep Brabant. De koffers konden niet mee door een technische storing in het controlesysteem. Bagage die tussen 9:15 en 10:20 door het systeem ging, kon niet veilig worden aangeboden. Een woordvoerder van de luchthaven noemt het uitermate vervelend voor reizigers.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft aanvaller Sam Lammers teruggehaald van FC Twente. De 29-jarige spits tekent een contract voor 2 seizoenen bij de club die hij in 2020 verliet. Lammers doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2015 zijn debuut voor Jong PSV. Een jaar later kwam hij voor het eerst in actie voor het eerste elftal. Daarna speelde hij onder meer voor Heerenveen, Atalanta, Eintracht Frankfurt, Rangers en FC Utrecht. Lammers is de 7e aanwinst van PSV deze zomer. Matthew Brennan heeft woensdag zijn 3e ritzege geboekt in de Vuelta. De Brit van Visma Leasebike was in de 11e etappe de beste in de massasprint. Brian Coquard uit Frankrijk werd 2e voor de Belg Jordi Meus. In het algemeen klassement gaat de Spanjaard Enric Mas nog altijd aan de leiding. De Vuelta gaat donderdag verder met een bergetappe naar Calar Alto, aankomst bergop. FC Groningen heeft met Pelle Boevink een extra doelman gehaald vanwege de langdurige blessure van Rijk Jansen. De keeper komt transfervrij over van het Duitse SPVGG Greuther Fürth. Boevink speelde eerder tussen 2017 en 2019 voor het belofte elftal van FC Groningen. Jansen liep vrijdag een zware kruisbandblessure op tijdens een training. Ajax huurt de 19-jarige Spaanse aanvaller Leo Salazar tot het eind van het seizoen van RCD Espanyol met een optie tot koop. Salazar sluit zich in eerste instantie aan bij Jong Ajax. Hij doorliep de jeugdopleiding van Espanyol en speelde voor Spaanse jeugdelftallen. Voor het eerste elftal van de club uit zijn geboortestad Barcelona kwam hij nog niet uit. Ajax huurt vleugelaanvaller Simon Adingra voor de rest van het seizoen van het Engelse Sunderland. De 24-jarige international van Ivoorkust komt over met een koopoptie. Adingra speelde eerder voor FC Nordsjælland, Brighton, Union Sint-Gillis en werd de laatste maanden van het afgelopen seizoen verhuurd aan AS Monaco. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Adingra snelheid, diepgang en een sterke mentaliteit meebrengt. Dat profiel kan het spel van Ajax direct meer dreiging geven. De clubs in de Premier League hebben voor het tweede jaar op rij het transferrecord verbroken. Ze gaven gezamenlijk 4 miljard euro uit, meer dan het vorige record van 3,6 miljard. Manchester City had een groot aandeel, met ongeveer 525 miljoen euro aan uitgaven. De club haalde onder meer de Argentijnse middenvelder Enzo Fernandez van Chelsea voor 145 miljoen euro. Chelsea gaf voor de selectie van trainer Xabi Alonso zo'n 406 miljoen euro uit. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. In het oosten kan er eerst nog een enkele bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, maar langs de kust en op het IJsselmeer neemt hij toe naar krachtig. Vannacht blijft het in het noordwesten af en toe regenen, met temperaturen tussen 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon plaatselijk door. Middagtemperaturen liggen tussen 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen en blijft matig tot krachtig, vooral in de kustgebieden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft woensdagmiddag bij een zoekactie in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in de tas zitten, maar de politie bevestigt dat niet. Dinsdag werd in Overasselt een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakte twee agenten zwaar gewond. Het slachtoffer zou zijn ingehuurd om de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. te bewaken. In totaal zijn er sinds dinsdag 35 mensen aangehouden.
22: In de Groningse provinciale politiek is spanning ontstaan over de plaatsing van twee windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Energiebedrijf Vattenfall wil op die locatie 24 windturbines neerzetten en heeft daar een vergunning voor. Maar ontwikkelingsbedrijf Wintermolen claimt dat jaren geleden is afgesproken dat zij daar twee turbines mogen plaatsen. Het dagelijks bestuur adviseert Provinciale Staten om geen toestemming te geven aan Wintermolen, maar de grootste partij BBB gaat daar vooralsnog niet in mee. BBB wil eerst het complete verhaal op tafel en wil voorkomen dat de provincie een torenhoge schadeclaim krijgt. Provinciale Staten besloten dat fracties nog extra schriftelijke vragen mogen stellen. Later deze maand volgt een voorlopig besluit.
23: De vier Europarlementariërs van GroenLinks binnen Progressief Nederland willen dat de partij zich aansluit bij de Europese Groene Partij en niet bij de Partij van Europese Socialisten. Tineke Strik, Kim van Sparretak, Ufuk Kaya en Catharina Vieira zeggen zich het meeste thuis te voelen bij de Groenen. Partijleider Jesse Klaver adviseerde juist om aan te sluiten bij de Socialisten, gebaseerd op een adviescommissie die wees op de machtige invloed van die fractie. Leden van PRO stemmen tussen 18 en 25 september over de keuze. De vier Europarlementariërs blijven actief voor de PRO-delegatie in Europa, ongeacht de uitslag.
6: Het kabinet weigert een deel van de begroting voor volgend jaar nu al openbaar te maken, ondanks een verzoek van een Kamermeerderheid. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting eerst nog langs de Raad van State en het Centraal Planbureau moet. De Kamer krijgt de stukken, zoals gebruikelijk, de vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo. Oppositiepartijen zijn verontwaardigd over het gebrek aan openheid, terwijl een groot deel van de plannen al was uitgelekt. De coalitieleiders werden pas op het allerlaatste moment eens over de begroting.
7: Twee boeren hebben woensdag een bekeuring gekregen bij de demonstratie in Leeuwarden, omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Ze kregen eerder al een waarschuwing, maar werden later opnieuw betrapt met een onleesbaar nummerbord. Meerdere mensen zijn aangesproken op het rijden zonder kenteken, maar de anderen hebben het kenteken alsnog zichtbaar gemaakt. De gemeente Leeuwarden meldt dat de demonstratie is afgelopen en dat vrijwel alle deelnemers de stad hebben verlaten. Er waren ongeveer 250 tractoren.
8: Zuid-Holland heeft weer 7 gedeputeerden na de benoeming van BBB'er Robert Tieman. De oud-minister van Infrastructuur en Waterstaat volgt Mariette van Leeuwen op, die wethouder is geworden in Den Haag. Een deel van de oppositie wilde liever met 6 bestuurders doorgaan tot de verkiezingen van 17 maart volgend jaar. Tieman is al de 5e gedeputeerde die tussentijds aantreedt. Van de 7 bestuurders die in de zomer van 2023 werden gepresenteerd, zijn er nog maar 2 in functie.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen.
26: De Verenigde Staten roepen landen op hun banden met Nicaragua te herzien na pogingen om de oppositie uit te sluiten van de verkiezingen. Het parlement in Nicaragua stemde dinsdag in eerste lezing in met een grondwetswijziging die deelname aan verkiezingen onmogelijk maakt voor mensen die betrokken waren bij de anti-overheidsprotesten van 2018. Ook moet de termijn van de president met een jaar worden verlengd, van 6 naar 7 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemt het een poging om een illegitieme dynastie te bestendigen.
27: Er is brede steun binnen de EU voor een visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere beperkingen voor Russische toeristen. Dat zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten pleiten daar al langer voor, maar overeenstemming is er nog niet. Kallas hoopt dat het drone-incident in Leipzig twijfelende landen overtuigt van de noodzaak. Een van de verdachten zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen.
28: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 1225. In Nepal zijn 1204 mensen omgekomen, in Tibet 21. Sinds de overstromingen van vorige week woensdag worden duizenden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Met een derde vermiste Nederlander, een vrouw die in Nepal woont, is inmiddels contact geweest. Zij verblijft momenteel in de hoofdstad Kathmandu.
0: Dat maakte minister Berendsen van Buitenlandse Zaken woensdag bekend.
10: Het aantal doden door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de 3000 gepasseerd. Daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het land. Het overlijdenspercentage ligt op 48,6%. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het opsporen van besmettingen

0: Bij de uitvaart op woensdag 9 september worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Vanuit Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Stakende medewerkers hebben woensdag voor schade gezorgd bij wasserijen. De vakbond FNV organiseerde een staking bij 5 wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. Volgens de bond legden ongeveer 400 mensen het werk neer uit onvrede over onderhandelingen voor een nieuwe cao. De werkgevers spreken van een kleine 200 stakers. Directeur Arthur Linsen van brancheorganisaties FTN en Netex zegt dat de impact per bedrijf verschilde, maar dat er in sommige gevallen sprake was van serieuze productieterugval. Uitstel van de hervorming van Box 3 kan funest zijn voor particuliere verhuurders. Dat zegt belangenbehartiger Vastgoedbelang in een reactie op uitgelekte begrotingsplannen. De organisatie stelt dat de huidige belastingdruk op vastgoed extreem is, vooral bij woningen in de sociale en middenhuur. Veel verhuurders halen 2028 niet eens, waardoor de huurwoningvoorraad krimpt terwijl woningzoekenden nu al in de knel zitten. Vastgoedbelang stelt dat er in de tussentijd hoe dan ook een oplossing moet komen voor de vastgoedmarkt. De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. Beleggers handelden voorzichtig door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de olieprijzen verder stegen. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zei dat de ECB volgende week waarschijnlijk de rente in de eurozone opnieuw verhoogt om hoge inflatie tegen te gaan. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,2% hoger op 1103,67 punten, terwijl de belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt tot 0,5% zakten. ING klom meer dan 2% na een verhoging van het beleggingsadvies door Morgan Stanley. Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3300 banen, oftewel 10% van zijn personeelsbestand. De Amerikaanse onderneming achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden die bij de huidige schaalgrootte niet langer goed functioneren. Kantoormedewerkers moeten weer op kantoor werken. Nog maar circa 1% mag op afstand werken. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Een woordvoerster van Uber Nederland gaf geen commentaar. Vanaf Eindhoven Airport zijn 6 vluchten van Ryanair vertrokken zonder ruim bagage, na een storing van de veiligheidscontrole. Door de storing kon het vliegveld tussen 9.15 uur en 10.20 uur niet garanderen dat alle bagage volledig was gecontroleerd. Ryanair koos ervoor om zonder bagage te vertrekken, terwijl Transavia en TUI later vertrokken na een nieuwe controle. Vluchten van andere maatschappijen liepen vertraging op. Passagiers met vragen over hun achtergebleven bagage moeten die stellen aan Ryanair, meldt de luchthaven. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koerswinsten geopend na de verliezen van de afgelopen dagen. Beleggers blijven voorzichtig door gestegen olieprijzen en onrust op de obligatiemarkt. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 52.951 punten. Computermaker Dell Technologies klom bijna 13% door goed ontvangen kwartaalcijfers. De omzet steeg met 58% tot het record van $47 miljard, gestuwd door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Groningen heeft met Pelle Boevink een extra doelman gehaald vanwege de langdurige blessure van Rijk Jansen. De keeper komt transfervrij over van het Duitse SPVGG Greuther Fürth. Boevink speelde eerder tussen 2017 en

0: 2019 voor het belofte elftal van FC Groningen. Jansen liep vrijdag een zware kruisbandblessure op tijdens een training. Matthew Brennan heeft woensdag zijn derde ritzege geboekt in de Vuelta. De Brit van Visma Leasebike was in de 11e etappe de beste in de massasprint. Brian Coquard uit Frankrijk werd tweede voor de Belg Jordi Meus. In het algemeen klassement gaat de Spanjaard Enric Mas nog altijd aan de leiding. De Vuelta gaat donderdag verder met een bergetappe naar Calar Alto, aankomst bergop. Ajax huurt de 19-jarige Spaanse aanvaller Leo Salazar tot het eind van het seizoen van RCD Espanyol met een optie tot koop. Salazar sluit zich in eerste instantie aan bij Jong Ajax. Hij doorliep de jeugdopleiding van Espanyol en speelde voor Spaanse jeugdelftallen. Voor het eerste elftal van de club uit zijn geboortestad Barcelona kwam hij nog niet uit. Ajax huurt vleugelaanvaller Simon Adingra voor de rest van het seizoen van het Engelse Sunderland. De 24-jarige international van Ivoorkust komt over met een koopoptie. Adingra speelde eerder voor FC Nordsjælland, Brighton, Union Sint-Gillis en werd de laatste maanden van het afgelopen seizoen verhuurd aan AS Monaco. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Adingra snelheid, diepgang en een sterke mentaliteit meebrengt. Dat profiel kan het spel van Ajax direct meer dreiging geven. De clubs in de Premier League hebben voor het tweede jaar op rij het transferrecord verbroken. Ze gaven gezamenlijk 4 miljard euro uit, meer dan het vorige record van 3,6 miljard. Manchester City had een groot aandeel, met ongeveer 525 miljoen euro aan uitgaven. De club haalde onder meer de Argentijnse middenvelder Enzo Fernandez van Chelsea voor 145 miljoen euro. Chelsea gaf voor de selectie van trainer Xabi Alonso zo'n 406 miljoen euro uit. PSV heeft het contract van aanvaller Amir Bouhandi verlengd tot de zomer van 2031. De 18-jarige Nederlander met Marokkaanse roots speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van de club. Hij maakte in november zijn debuut voor Jong PSV en kwam dit seizoen 4 keer in actie voor het eerste elftal. Zondag gaf hij als invaller 2 assists bij de ruime zege op FC Utrecht, 1-6. Bouhandi zegt het vertrouwen van de club te voelen en wil de komende jaren het maximale uit zijn potentieel halen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. In het oosten kan er eerst nog een enkele bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, maar langs de kust en op het IJsselmeer neemt hij toe naar krachtig. Vannacht blijft het in het noordwesten af en toe regenen, met temperaturen tussen 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon plaatselijk door. Middagtemperaturen liggen tussen 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen en blijft matig tot krachtig, vooral in de kustgebieden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft woensdagmiddag bij een zoekactie in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in de tas zitten, maar de politie bevestigt dat niet. Dinsdag werd in Overasselt een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakte 2 agenten zwaar gewond. Het slachtoffer zou zijn ingehuurd om de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. te bewaken. In totaal zijn er sinds dinsdag 35 mensen aangehouden. In de Groningse provinciale politiek is spanning ontstaan over de plaatsing van 2 windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Energiebedrijf Vattenfall wil op die locatie 24 windturbines neerzetten en heeft daar een vergunning voor. Maar ontwikkelingsbedrijf Wintermolen claimt dat jaren geleden is afgesproken dat zij daar 2 turbines mogen plaatsen. Het dagelijks bestuur adviseert Provinciale Staten om geen toestemming te geven aan windmolen, maar de grootste partij BBB gaat daar vooralsnog niet in mee. BBB wil eerst het complete verhaal op tafel en wil voorkomen dat de provincie een torenhoge schadeclaim krijgt. Provinciale Staten besloten dat fracties nog extra schriftelijke vragen mogen stellen. Later deze maand volgt een voorlopig besluit. De 4 Europarlementariërs van GroenLinks binnen Progressief Nederland willen dat de partij zich aansluit bij de Europese Groene Partij en niet bij de Partij van Europese Socialisten. Tineke Strik, Kim van Sparretak, Ufuk Kaya en Catharina Vieira zeggen zich het meeste thuis te voelen bij de Groenen. Partijleider Jesse Klaver adviseerde juist om aan te sluiten bij de Socialisten, gebaseerd op een adviescommissie die wees op de machtige invloed van die fractie. Leden van PRO stemmen tussen 18 en 25 september over de keuze. De 4 Europarlementariërs blijven actief voor de PRO-delegatie in Europa, ongeacht de uitslag.
5: Het kabinet weigert een deel van de begroting voor volgend jaar nu al openbaar te maken, ondanks een verzoek van een Kamermeerderheid. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting eerst nog langs de Raad van State en het Centraal Planbureau moet. De Kamer krijgt de stukken, zoals gebruikelijk, de vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo. Oppositiepartijen zijn verontwaardigd over het gebrek aan openheid, terwijl een groot deel van de plannen al was uitgelekt. De coalitieleiders werden pas op het allerlaatste moment eens over de begroting.
6: 2 boeren hebben woensdag een bekeuring gekregen bij de demonstratie in Leeuwarden, omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Ze kregen eerder al een waarschuwing, maar werden later opnieuw betrapt met een onleesbaar nummerbord. Meerdere mensen zijn aangesproken op het rijden zonder kenteken, maar de anderen hebben het kenteken alsnog zichtbaar gemaakt. De gemeente Leeuwarden meldt dat de demonstratie is afgelopen en dat vrijwel alle deelnemers de stad hebben verlaten. Er waren ongeveer 250 tractoren.
5: Zuid-Holland heeft weer 7 gedeputeerden na de benoeming van BBB'er Robert Tieman. De oud-minister van Infrastructuur en Waterstaat volgt Mariette van Leeuwen op, die wethouder is geworden in Den Haag. Een deel van de oppositie wilde liever met 6 bestuurders doorgaan tot de verkiezingen van 17 maart volgend jaar. Tieman is al de 5e gedeputeerde die tussentijds aantreedt. Van de 7 bestuurders die in de zomer van 2023 werden gepresenteerd, zijn er nog maar 2 in functie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaya Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten, zoals Patriots, op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen.
8: De Verenigde Staten roepen landen op hun banden met Nicaragua te herzien na pogingen om de oppositie uit te sluiten van de verkiezingen. Het parlement in Nicaragua stemde dinsdag in eerste lezing in met een grondwetswijziging die deelname aan verkiezingen onmogelijk maakt voor mensen die betrokken waren bij de anti-overheidsprotesten van 2018. Ook moet de termijn van de president met een jaar worden verlengd, van 6 naar 7 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio,
9: noemt het een poging om een illegitieme dynastie te bestendigen.
10: Er is brede steun binnen de EU voor een visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere beperkingen voor Russische toeristen. Dat zegt EU-buitenlandschef Kaja Kallas na een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten pleiten daar al langer voor, maar overeenstemming is er nog niet. Kallas hoopt dat het drone-incident in Leipzig twijfelende landen overtuigt van de noodzaak. Een van de verdachten zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen.
11: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 1225. In Nepal zijn 1204 mensen omgekomen, in Tibet 21. Sinds de overstromingen van vorige week woensdag worden duizenden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Met een derde vermiste Nederlander, een vrouw die in Nepal woont, is inmiddels contact geweest. Zij verblijft momenteel in de hoofdstad Kathmandu. Dat maakte minister Berendsen van Buitenlandse Zaken woensdag bekend.
12: Het aantal doden door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de 3000 gepasseerd. Daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het land. Het overlijdenspercentage ligt op 48,6%. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het opsporen van besmette personen en hun contacten een grote uitdaging blijft. Veel slachtoffers stonden niet bekend als contact van een besmet persoon.
13: De Noorse politie krijgt hulp van Zweden en Denemarken bij de veiligheidsoperatie rond de uitvaart van koning Harald. Het gaat om een van de grootste politieoperaties ooit in Noorwegen, zegt de politie in Oslo. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart op woensdag 9 september worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Vanuit Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Stakende medewerkers hebben woensdag voor schade gezorgd bij wasserijen. De vakbond FNV organiseerde een staking bij 5 wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. Volgens de bond legden ongeveer 400 mensen het werk neer uit onvrede over onderhandelingen voor een nieuwe cao. De werkgevers spreken van een kleine 200 stakers. Directeur Arthur Linsen van brancheorganisaties FTN en Netex zegt dat de impact per bedrijf verschilde, maar dat er in sommige gevallen sprake was van serieuze productieterugval.
16: Uitstel van de hervorming van Box 3 kan funest zijn voor particuliere verhuurders. Dat zegt belangenbehartiger Vastgoedbelang in een reactie op uitgelekte begrotingsplannen. De organisatie stelt dat de huidige belastingdruk op vastgoed extreem is, vooral bij woningen in de sociale en middenhuur. Veel verhuurders halen 2028 niet eens, waardoor de huurwoningvoorraad krimpt terwijl woningzoekenden nu al in de knel zitten. Vastgoedbelang stelt dat er in de tussentijd hoe dan ook een oplossing moet komen voor de vastgoedmarkt.
17: De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. Beleggers handelden voorzichtig door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de olieprijzen verder stegen. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zei dat de ECB volgende week waarschijnlijk de rente in de eurozone opnieuw verhoogt om hoge inflatie tegen te gaan. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,2% hoger op 1103,67 punten, terwijl de belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt tot 0,5% zakten. ING klom meer dan 2% na een verhoging van het beleggingsadvies door Morgan Stanley.
18: Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3300 banen, oftewel 10% van zijn personeelsbestand.
19: De Amerikaanse onderneming achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden die bij de huidige schaalgrootte niet langer goed functioneren. Kantoormedewerkers moeten weer op kantoor werken. Nog maar circa 1% mag op afstand werken. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Een woordvoerster van Uber Nederland gaf geen commentaar.
20: Vanaf Eindhoven Airport zijn 6 vluchten van Ryanair vertrokken zonder ruim bagage, na een storing van de veiligheidscontrole. Door de storing kon het vliegveld tussen 9:15 en 10:20 niet garanderen dat alle bagage volledig was gecontroleerd. Ryanair koos ervoor om zonder bagage te vertrekken, terwijl Transavia en TUI later vertrokken na een nieuwe controle. Vluchten van andere maatschappijen liepen vertraging op. Passagiers met vragen over hun achtergebleven bagage moeten die stellen aan Ryanair, meldt de luchthaven.
21: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koerswinsten geopend na de verliezen van de afgelopen dagen. Beleggers blijven voorzichtig door gestegen olieprijzen en onrust op de obligatiemarkt. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,4% hoger op 52.951 punten. Computermaker Dell Technologies klom bijna 13% door goed ontvangen kwartaalcijfers. De omzet steeg met 58% tot het record van $47 miljard, gestuwd door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. FC Groningen heeft met Pelle Boevink een extra doelman gehaald vanwege de langdurige blessure van Rijk Jansen. De keeper komt transfervrij over van het Duitse SPVGG Greuther Fürth. Boevink speelde eerder tussen 2017 en 2019 voor het belofte elftal van FC Groningen. Jansen liep vrijdag een zware kruisbandblessure op tijdens een training. Matthew Brennan heeft woensdag zijn derde ritzege geboekt in de Vuelta. De Brit van Visma Leasebike was in de 11e etappe de beste in de massasprint. Brian Coquard uit Frankrijk werd tweede voor de Belg Jordi Meus. In het algemeen klassement gaat de Spanjaard Enric Mas nog altijd aan de leiding. De Vuelta gaat donderdag verder met een bergetappe naar Calar Alto, aankomst bergop. Ajax huurt de 19-jarige Spaanse aanvaller Leo Salazar tot het eind van het seizoen van RCD Espanyol met een optie tot koop. Salazar sluit zich in eerste instantie aan bij Jong Ajax. Hij doorliep de jeugdopleiding van Espanyol en speelde voor Spaanse jeugdelftallen. Voor het eerste elftal van de club uit zijn geboortestad Barcelona kwam hij nog niet uit. Ajax huurt vleugelaanvaller Simon Adingra voor de rest van het seizoen van het Engelse Sunderland. De 24-jarige international van Ivoorkust komt over met een koopoptie. Adingra speelde eerder voor FC Nordsjælland, Brighton, Union Sint-Gillis en werd de laatste maanden van het afgelopen seizoen verhuurd aan AS Monaco. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Adingra snelheid, diepgang en een sterke mentaliteit meebrengt. Dat profiel kan het spel van Ajax direct meer dreiging geven. De clubs in de Premier League hebben voor het tweede jaar op rij het transferrecord verbroken. Ze gaven gezamenlijk €4 miljard uit, meer dan het vorige record van €3,6 miljard. Manchester City had een groot aandeel, met ongeveer €525 miljoen aan uitgaven. De club haalde onder meer de Argentijnse middenvelder Enzo Fernandez van Chelsea voor €145 miljoen. Chelsea gaf voor de selectie van trainer Xabi Alonso zo'n €406 miljoen uit. PSV heeft het contract van aanvaller Amir Bouhandi verlengd tot de zomer van 2031. De 18-jarige Nederlander met Marokkaanse roots speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van de club. Hij maakte in november zijn debuut voor Jong PSV en kwam dit seizoen 4 keer in actie voor het eerste elftal. Zondag gaf hij als invaller 2 assists bij de ruime zege op FC Utrecht, 1-6. Bouhandi zegt het vertrouwen van de club te voelen en wil de komende jaren het maximale uit zijn potentieel halen. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er wat lichte regen vallen. In de noordwestelijke helft gaat het later op de avond af en toe regenen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer neemt die toe naar krachtig. Vannacht valt er vooral in het noordwesten regen bij een graad of 15 tot 18. Morgenochtend blijft het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon plaatselijk door. Morgenmiddag wordt het 20 tot 23 graden. In het noordwesten komt de zon er af en toe bij, landinwaarts regent het nog wat. De westenwind blijft matig tot krachtig. Morgenavond zijn er vooral in het midden en zuiden enkele buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft woensdagmiddag bij een zoekactie in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in de tas zitten, maar de politie bevestigt dat niet. Dinsdag werd in Overasselt een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakte twee agenten zwaar gewond. Het slachtoffer zou zijn ingehuurd om de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. te bewaken. In totaal zijn er sinds dinsdag 35 mensen aangehouden.
4: In de Groningse provinciale politiek is spanning ontstaan over de plaatsing van twee windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Energiebedrijf Vattenfall wil op die locatie 24 windturbines neerzetten en heeft daar een vergunning voor. Maar ontwikkelingsbedrijf Wintermolen claimt dat jaren geleden is afgesproken dat zij daar twee turbines mogen plaatsen. Het dagelijks bestuur adviseert Provinciale Staten om geen toestemming te geven aan Wintermolen, maar de grootste partij BBB gaat daar vooralsnog niet in mee. BBB wil eerst het complete verhaal op tafel en wil voorkomen dat de provincie een torenhoge schadeclaim krijgt. Provinciale Staten besloten dat fracties nog extra schriftelijke vragen mogen stellen. Later deze maand volgt een voorlopig besluit. De vier Europarlementariërs van GroenLinks binnen Progressief Nederland willen dat de partij zich aansluit bij de Europese Groene Partij en niet bij de Partij van Europese Socialisten. Tineke Strik, Kim van Sparretak, Ufuk Kaya en Catharina Vieira zeggen zich het meeste thuis te voelen bij de Groenen. Partijleider Jesse Klaver adviseerde juist om aan te sluiten bij de socialisten, gebaseerd op een adviescommissie die wees op de machtige invloed van die fractie. Leden van PRO stemmen tussen 18 en 25 september over de keuze. De vier Europarlementariërs blijven actief voor de PRO-delegatie in Europa, ongeacht de uitslag.
24: Twee boeren hebben woensdag een bekeuring gekregen bij de demonstratie in Leeuwarden omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Ze kregen eerder al een waarschuwing, maar werden later opnieuw betrapt met een onleesbaar nummerbord. Meerdere mensen zijn aangesproken op het rijden zonder kenteken, maar de anderen hebben het kenteken alsnog zichtbaar gemaakt. De gemeente Leeuwarden meldt dat de demonstratie is afgelopen en dat vrijwel alle deelnemers de stad hebben verlaten. Er waren ongeveer 250 tractoren.
25: Het kabinet weigert een deel van de begroting voor volgend jaar nu al openbaar te maken, ondanks een verzoek van een Kamermeerderheid. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting eerst nog langs de Raad van State en het Centraal Planbureau moet. De Kamer krijgt de stukken, zoals gebruikelijk, de vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo. Oppositiepartijen zijn verontwaardigd over het gebrek aan openheid, terwijl een groot deel van de plannen al was uitgelekt. De coalitieleiders werden pas op het allerlaatste moment eens over de begroting. Zuid-Holland heeft weer 7 gedeputeerden na de benoeming van BBB'er Robert Tieman. De oud-minister van Infrastructuur en Waterstaat volgt Mariette van Leeuwen op, die wethouder is geworden in Den Haag. Een deel van de oppositie wilde liever met 6 bestuurders doorgaan tot de verkiezingen van 17 maart volgend jaar. Tieman is al de 5e gedeputeerde die tussentijds aantreedt. Van de 7 bestuurders die in de zomer van 2023 werden gepresenteerd, zijn er nog maar 2 in functie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg. Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen.
6: Er is brede steun binnen de EU voor een visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere beperkingen voor Russische toeristen. Dat zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten pleiten daar al langer voor, maar overeenstemming is er nog niet. Kallas hoopt dat het drone-incident in Leipzig twijfelende landen overtuigt van de noodzaak. Een van de verdachten zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen.
7: De Verenigde Staten roepen landen op hun banden met Nicaragua te herzien na pogingen om de oppositie uit te sluiten van de verkiezingen. Het parlement in Nicaragua stemde dinsdag in eerste lezing in met een grondwetswijziging die deelname aan verkiezingen onmogelijk maakt voor mensen die betrokken waren bij de anti-overheidsprotesten van 2018. Ook moet de termijn van de president met een jaar worden verlengd, van 6 naar 7 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemt het een poging om een illegitieme dynastie te bestendigen.
8: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 1225. In Nepal zijn 1204 mensen omgekomen, in Tibet 21. Sinds de overstromingen van vorige week woensdag worden duizenden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Met een derde vermiste Nederlander, een vrouw die in Nepal woont, is inmiddels contact geweest. Zij verblijft momenteel in de hoofdstad Kathmandu. Dat maakte minister Berendsen van Buitenlandse Zaken woensdag bekend.
9: Het aantal doden door de Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de 3000 gepasseerd. Daarmee is het de dodelijkste Ebola-uitbraak ooit in het land. Het overlijdenspercentage ligt op 48,6%. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het opsporen van besmette personen en hun contacten een grote uitdaging blijft. Veel slachtoffers stonden niet bekend als contact van een besmet persoon.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal.
11: Altijd nu.
12: En nu het economisch nieuws. Het Chinese moederbedrijf Wingtech mag bestuurders van chipmaker Nexperia laten verhoren voor de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft dat toegestaan, maar beperkt het verhoor tot feiten over de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Nexperia en Wingtech zijn sinds vorig jaar in een vechtscheiding beland door ingrijpen van het kabinet. Het verhoor begint pas als een lopend onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia is afgerond. Topman Wing Zhang is sinds het najaar van 2025 geschorst.
13: Stakende medewerkers zorgen voor schade bij wasserijen. Vakbond FNV organiseerde woensdag een staking bij 5 wasserijen, waarbij volgens de bond 400 mensen het werk neerlegden uit onvrede over onderhandelingen voor een nieuwe cao. Werkgevers spreken van 200 stakers en vrezen voor meer acties. Het conflict draait onder meer over loonsverhoging. FNV eist 6% extra en automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan een met CNV bereikt resultaat van 4,3% loonstijging.
14: Uitstel van de hervorming van Box 3 kan funest zijn voor particuliere verhuurders. Dat zegt belangenbehartiger Vastgoedbelang in een reactie op uitgelekte begrotingsplannen. De organisatie stelt dat de huidige belastingdruk op vastgoed extreem is, vooral bij woningen in de sociale en middenhuur. Veel verhuurders halen 2028 niet eens, waardoor de huurwoningvoorraad krimpt, terwijl woningzoekenden nu al in de knel zitten. Vastgoedbelang stelt dat er in de tussentijd hoe dan ook een oplossing moet komen voor de vastgoedmarkt.
15: De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. Beleggers handelden voorzichtig door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de olieprijzen verder stegen. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zei dat de ECB volgende week waarschijnlijk de rente in de eurozone opnieuw verhoogt om hoge inflatie tegen te gaan. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,2% hoger op 1103,67 punten. Terwijl de belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt tot 0,5% zakten. ING klom meer dan 2% na een verhoging van het beleggingsadvies door Morgan Stanley.
16: Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3300 banen, oftewel 10% van zijn personeelsbestand. De Amerikaanse onderneming achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden die bij de huidige schaalgrootte niet langer goed functioneren. Kantoormedewerkers moeten weer op kantoor werken. Nog maar circa 1% mag op afstand werken. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Een woordvoerster van Uber Nederland gaf geen commentaar.
26: Vanaf Eindhoven Airport zijn 6 vluchten van Ryanair vertrokken zonder ruim bagage, na een storing van de veiligheidscontrole. Door de storing kon het vliegveld tussen 9.15 uur en 10.20 uur niet garanderen dat alle bagage volledig was gecontroleerd. Ryanair koos ervoor om zonder bagage te vertrekken, terwijl Transavia en TUI later vertrokken na een nieuwe controle. Vluchten van andere maatschappijen liepen vertraging op. Passagiers met vragen over hun achtergebleven bagage moeten die stellen aan Ryanair, meldt de luchthaven.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. FC Groningen heeft met Pelle Boevink een extra doelman gehaald vanwege de langdurige blessure van Rijk Jansen. De keeper komt transfervrij over van het Duitse SPVGG Greuther Fürth. Boevink speelde eerder tussen 2017 en 2019 voor het belofte elftal van FC Groningen. Jansen liep vrijdag een zware kruisbandblessure op tijdens een training. Ajax huurt de 19-jarige Spaanse aanvaller Leo Salazar tot het eind van het seizoen van RCD Espanyol met een optie tot koop. Salazar sluit zich in eerste instantie aan bij Jong Ajax. Hij doorliep de jeugdopleiding van Espanyol en speelde voor Spaanse jeugdelftallen. Voor het eerste elftal van de club uit zijn geboortestad Barcelona kwam hij nog niet uit. Ajax huurt vleugelaanvaller Simon Adingra voor de rest van het seizoen van het Engelse Sunderland. De 24-jarige international van Ivoorkust komt over met een koopoptie. Adingra speelde eerder voor FC Nordsjælland, Brighton, Union Sint-Gillis en werd de laatste maanden van het afgelopen seizoen verhuurd aan AS Monaco. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Adingra snelheid, diepgang en een sterke mentaliteit meebrengt. Dat profiel kan het spel van Ajax direct meer dreiging geven. De clubs in de Premier League hebben voor het tweede jaar op rij het transferrecord verbroken. Ze gaven gezamenlijk 4 miljard euro uit, meer dan het vorige record van 3,6 miljard. Manchester City had een groot aandeel, met ongeveer 525 miljoen euro aan uitgaven. De club haalde onder meer de Argentijnse middenvelder Enzo Fernandez van Chelsea voor 145 miljoen euro. Chelsea gaf voor de selectie van trainer Xabi Alonso zo'n 406 miljoen euro uit. PSV heeft het contract van aanvaller Amir Bouhandi verlengd tot de zomer van 2031. De 18-jarige Nederlander met Marokkaanse roots speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van de club. Hij maakte in november zijn debuut voor Jong PSV en kwam dit seizoen 4 keer in actie voor het eerste elftal. Zondag gaf hij als invaller 2 assists bij de ruime zege op FC Utrecht, 1-6. Bouhandi zegt het vertrouwen van de club te voelen en wil de komende jaren het maximale uit zijn potentieel halen. De KNVB ziet in verschillende initiatieven van Europese voetbalbonden overeenstemming over zorgen rond de FIFA. De bond stelde de UEFA voor om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. De voetbalbonden van Denemarken, Zweden en Finland riepen Eurocommissaris voor Sport, Glenn Mikalev, op tot samenwerking met de Europese Commissie om democratische waarden binnen het voetbalbestuur te waarborgen. De KNVB heeft dagelijks contact met de UEFA en collega-bonden binnen en buiten Europa. Op hoofdlijnen is er veel overeenstemming over de zorgen en de noodzaak om met elkaar te spreken over de toekomst van de FIFA. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er wat lichte regen vallen. In de noordwestelijke helft van het land gaat het af en toe regenen. De zuidwestenwind is zwak tot matig, maar aan de kust en op het IJsselmeer neemt die toe naar krachtig, windkracht 6. Vannacht vooral in het noordwesten periode met regen. Het wordt 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. De zuidwestenwind blijft aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgen een bewolkte dag met af en toe motregen. Later kan de zon af en toe doorbreken. De wind draait naar het westen en het wordt tussen de 20 en 23 graden. Morgenavond half tot zwaar bewolkt, met vooral in het midden en zuiden af en toe een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Joeri Minses van Heumen roept inwoners van Overasselt op rustig te blijven na de geweldsuitbarsting van dinsdag. Na de schietpartij en de grote politieinzet gaat er een dreigvideo rond waarin gemaskerde mannen zeggen de veroordeelde crimineel Jan G. te zullen vermoorden. De mannen dreigen ook familieleden, vrienden en anderen die G. helpen niet te sparen. Dinsdagochtend werd bij een huis in het Gelderse dorp een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten. Volgens verschillende media was hij daar om het huis van G. te bewaken.
19: De politie heeft woensdagmiddag bij een zoekactie in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in de tas zitten, maar de politie bevestigt dat niet. Dinsdag werd in Overasselt een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakte 2 agenten zwaar gewond.
1: Het slachtoffer zou zijn ingehuurd om de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. te bewaken. In totaal zijn er sinds dinsdag 35 mensen aangehouden.
2: In de Groningse provinciale politiek is spanning ontstaan over de plaatsing van twee windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Energiebedrijf Vattenfall wil op die locatie 24 windturbines neerzetten en heeft daar een vergunning voor. Maar ontwikkelingsbedrijf Wintermolen claimt dat jaren geleden is afgesproken dat zij daar twee turbines mogen plaatsen. Het dagelijks bestuur adviseert provinciale staten om geen toestemming te geven aan Wintermolen, maar de grootste partij BBB gaat daar vooralsnog niet in mee. BBB wil eerst het complete verhaal op tafel en wil voorkomen dat de provincie een torenhoge schadeclaim krijgt. Provinciale staten besloten dat fracties nog extra schriftelijke vragen mogen stellen. Later deze maand volgt een voorlopig besluit.
4: De vier Europarlementariërs van GroenLinks binnen Progressief Nederland willen dat de partij zich aansluit bij de Europese Groene Partij en niet bij de Partij van Europese Socialisten. Tineke Strik, Kim van Sparretak, Ufuk Kaya en Catharina Vieira zeggen zich het meeste thuis te voelen bij de Groenen. Partijleider Jesse Klaver adviseerde juist om aan te sluiten bij de Socialisten, gebaseerd op een adviescommissie die wees op de machtige invloed van die fractie. Leden van PRO stemmen tussen 18 en 25 september over de keuze. De vier Europarlementariërs blijven actief voor de PRO-delegatie in Europa, ongeacht de uitslag.
20: Het kabinet weigert een deel van de begroting voor volgend jaar nu al openbaar te maken, ondanks een verzoek van een Kamermeerderheid. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting eerst nog langs de Raad van State en het Centraal Planbureau moet. De Kamer krijgt de stukken, zoals gebruikelijk, de vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo. Oppositiepartijen zijn verontwaardigd over het gebrek aan openheid, terwijl een groot deel van de plannen al was uitgelekt. De coalitieleiders werden pas op het allerlaatste moment eens over de begroting.
21: Twee boeren hebben woensdag een bekeuring gekregen bij de demonstratie in Leeuwarden, omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Ze kregen eerder al een waarschuwing, maar werden later opnieuw betrapt met een onleesbaar nummerbord. Meerdere mensen zijn aangesproken op het rijden zonder kenteken, maar de anderen hebben het kenteken alsnog zichtbaar gemaakt. De gemeente Leeuwarden meldt dat de demonstratie is afgelopen en dat vrijwel alle deelnemers de stad hebben verlaten. Er waren ongeveer 250 tractoren.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws.
25: Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg.
29: Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen.
5: Er is brede steun binnen de EU voor een visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere beperkingen voor Russische toeristen. Dat zegt EU-buitenlandschef Kaja Kallas na een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten pleiten daar al langer voor, maar overeenstemming is er nog niet. Kallas hoopt dat het drone-incident in Leipzig twijfelende landen overtuigt van de noodzaak. Een van de verdachten zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen.
6: De Verenigde Staten roepen landen op hun banden met Nicaragua te herzien na pogingen om de oppositie uit te sluiten van de verkiezingen. Het parlement in Nicaragua stemde dinsdag in eerste lezing in met een grondwetswijziging die deelname aan verkiezingen onmogelijk maakt voor mensen die betrokken waren bij de anti-overheidsprotesten van 2018. Ook moet de termijn van de president met een jaar worden verlengd, van 6 naar 7 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemt het een poging om een illegitieme dynastie te bestendigen.
7: Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 1225. In Nepal zijn 1204 mensen omgekomen, in Tibet 21. Sinds de overstromingen van vorige week woensdag worden duizenden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Met een derde vermiste Nederlander, een vrouw die in Nepal woont, is inmiddels contact geweest. Zij verblijft momenteel in de hoofdstad Kathmandu. Dat maakte minister Berendsen van Buitenlandse Zaken woensdag bekend.
8: Het aantal doden door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de 3000 gepasseerd. Daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het land. Het overlijdenspercentage ligt op 48,6%. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het opsporen van besmette personen en hun contacten een grote uitdaging blijft. Veel slachtoffers stonden niet bekend als contact van een besmet persoon.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Stakende medewerkers zorgen voor schade bij wasserijen. Vakbond FNV organiseerde woensdag een staking bij 5 wasserijen, waarbij volgens de bond 400 mensen het werk neerlegden uit onvrede over onderhandelingen voor een nieuwe cao. Werkgevers spreken van 200 stakers en vrezen voor meer acties. Het conflict draait onder meer over loonsverhoging. FNV eist 6% extra en automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan een met CNV bereikt resultaat van 4,3% loonstijging.
13: Het Chinese moederbedrijf Wingtech mag bestuurders van chipmaker Nexperia laten verhoren voor de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft dat toegestaan, maar beperkt het verhoor tot feiten over de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Nexperia en Wingtech zijn sinds vorig jaar in een vechtscheiding beland door ingrijpen van het kabinet. Het verhoor begint pas als een lopend onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia is afgerond. Topman Wing Zhang is sinds het najaar van 2025 geschorst.
14: Uitstel van de hervorming van Box 3 kan funest zijn voor particuliere verhuurders. Dat zegt belangenbehartiger Vastgoedbelang in een reactie op uitgelekte begrotingsplannen. De organisatie stelt dat de huidige belastingdruk op vastgoed extreem is, vooral bij woningen in de sociale en middenhuur. Veel verhuurders halen 2028 niet eens, waardoor de huurwoningvoorraad krimpt terwijl woningzoekenden nu al in de knel zitten. Vastgoedbelang stelt dat er in de tussentijd hoe dan ook een oplossing moet komen voor de vastgoedmarkt.
15: De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. Beleggers handelden voorzichtig door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de olieprijzen verder stegen.
0: De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zei dat de ECB volgende week waarschijnlijk de rente in de eurozone opnieuw verhoogt om hoge inflatie tegen te gaan. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,2% hoger op 1103,67 punten. Terwijl de belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt tot 0,5% zakten. ING klom meer dan 2% na een verhoging van het beleggingsadvies door Morgan Stanley.
3: Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3300 banen, oftewel 10% van zijn personeelsbestand. De Amerikaanse onderneming achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden die bij de huidige schaalgrootte niet langer goed functioneren. Kantoormedewerkers moeten weer op kantoor werken. Nog maar circa 1% mag op afstand werken. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Een woordvoerster van Uber Nederland gaf geen commentaar.
11: Vanaf Eindhoven Airport zijn 6 vluchten van Ryanair vertrokken zonder ruim bagage, na een storing van de veiligheidscontrole. Door de storing kon het vliegveld tussen 9.15 uur en 10.20 uur niet garanderen dat alle bagage volledig was gecontroleerd. Ryanair koos ervoor om zonder bagage te vertrekken, terwijl Transavia en TUI later vertrokken na een nieuwe controle. Vluchten van andere maatschappijen liepen vertraging op. Passagiers met vragen over hun achtergebleven bagage moeten die stellen aan Ryanair, meldt de luchthaven.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Ajax huurt vleugelaanvaller Simon Adingra voor de rest van het seizoen van het Engelse Sunderland. De 24-jarige international van Ivoorkust komt over met een koopoptie. Adingra speelde eerder voor FC Nordsjælland, Brighton, Union Sint-Gillis en werd de laatste maanden van het afgelopen seizoen verhuurd aan AS Monaco. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Adingra snelheid, diepgang en een sterke mentaliteit meebrengt. Dat profiel kan het spel van Ajax direct meer dreiging geven. De clubs in de Premier League hebben voor het tweede jaar op rij het transferrecord verbroken. Ze gaven gezamenlijk 4 miljard euro uit, meer dan het vorige record van 3,6 miljard. Manchester City had een groot aandeel, met ongeveer 525 miljoen euro aan uitgaven. De club haalde onder meer de Argentijnse middenvelder Enzo Fernandez van Chelsea voor 145 miljoen euro. Chelsea gaf voor de selectie van trainer Xabi Alonso zo'n 406 miljoen euro uit. PSV heeft het contract van aanvaller Amir Bouhandi verlengd tot de zomer van 2031. De 18-jarige Nederlander met Marokkaanse roots speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van de club. Hij maakte in november zijn debuut voor Jong PSV en kwam dit seizoen 4 keer in actie voor het eerste elftal. Zondag gaf hij als invaller 2 assists bij de ruime zege op FC Utrecht, 1-6. Bouhandi zegt het vertrouwen van de club te voelen en wil de komende jaren het maximale uit zijn potentieel halen. FC Twente stuurt de Amerikaanse aanvaller Taylor Booth terug naar zijn geboorteland. De tweevoudige international speelt tot het einde van dit seizoen op huurbasis voor Real Salt Lake City in de Major League Soccer. Booth kwam in 2025 over van FC Utrecht en speelde 18 wedstrijden voor FC Twente. Matthias Vácek heeft de openingstijdrit van de ZLM Tour gewonnen. De Tsjech van Lidl Trek was de snelste over 21,2 kilometer met start en finish in het Zeeuwse Capelle. Hij finishte in 23 minuten en 48 seconden, 19 seconden voor de Deen Niklas Larsen en 24 seconden voor de Zweed Jacob Söderqvist. Wessel Moeris is de beste Nederlander, op de 6e plaats met 32 seconden achterstand. De ZLM Tour telt 5 etappes en duurt tot en met zondag. De KNVB ziet in verschillende initiatieven van Europese voetbalbonden overeenstemming over zorgen rond de FIFA. De bond reageert daarmee op de open brief van Scandinavische bonden aan Eurocommissaris Glenn Micallef en op de eigen brief aan de UEFA. De KNVB stelde eerder voor om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam.
1: De Scandinavische bonden roepen op tot samenwerking met de Europese Commissie om democratische waarden binnen het voetbalbestuur te waarborgen. De komende maanden ontmoeten Europese bonden elkaar meerdere keren, onder meer rond het 100-jarig bestaan van de Griekse bond en in oktober in Berlijn. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd

0: met regen. Het wordt 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. De zuidwestenwind blijft aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgen een bewolkte dag met af en toe motregen. Later kan de zon af en toe doorbreken. De wind draait naar het westen en het wordt tussen de 20 en 23 graden. Morgenavond half tot zwaar bewolkt, met vooral in het midden en zuiden af en toe een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Joeri Minses van Heumen roept inwoners van Overasselt op rustig te blijven na de geweldsuitbarsting van dinsdag. Na de schietpartij en de grote politieinzet gaat er een dreigvideo rond waarin gemaskerde mannen zeggen de veroordeelde crimineel Jan G. te zullen vermoorden. De mannen dreigen ook familieleden, vrienden en anderen die G. helpen niet te sparen. Dinsdagochtend werd bij een huis in het Gelderse dorp een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten. Volgens verschillende media was hij daar om het huis van G. te bewaken. De politie heeft woensdagmiddag bij een zoekactie in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in de tas zitten, maar de politie bevestigt dat niet. Dinsdag werd in Overasselt een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakte twee agenten zwaar gewond. Het slachtoffer zou zijn ingehuurd om de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. te bewaken. In totaal zijn er sinds dinsdag 35 mensen aangehouden. In de Groningse provinciale politiek is spanning ontstaan over de plaatsing van twee windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Energiebedrijf Vattenfall wil op die locatie 24 windturbines neerzetten en heeft daar een vergunning voor. Maar ontwikkelingsbedrijf Wintermolen claimt dat jaren geleden is afgesproken dat zij daar twee turbines mogen plaatsen. Het dagelijks bestuur adviseert provinciale staten om geen toestemming te geven aan Wintermolen, maar de grootste partij BBB gaat daar vooralsnog niet in mee. BBB wil eerst het complete verhaal op tafel en wil voorkomen dat de provincie een torenhoge schadeclaim krijgt. Provinciale staten besloten dat fracties nog extra schriftelijke vragen mogen stellen. Later deze maand volgt een voorlopig besluit. De vier Europarlementariërs van GroenLinks binnen Progressief Nederland willen dat de partij zich aansluit bij de Europese Groene Partij en niet bij de Partij van Europese Socialisten. Tineke Strik, Kim van Sparretak, Ufuk Kaya en Catharina Vieira zeggen zich het meeste thuis te voelen bij de Groenen. Partijleider Jesse Klaver adviseerde juist om aan te sluiten bij de socialisten, gebaseerd op een adviescommissie die wees op de machtige invloed van die fractie. Leden van PRO stemmen tussen 18 en 25 september over de keuze. De vier Europarlementariërs blijven actief voor de PRO-delegatie in Europa, ongeacht de uitslag. Het kabinet weigert een deel van de begroting voor volgend jaar nu al openbaar te maken, ondanks een verzoek van een Kamermeerderheid. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting eerst nog langs de Raad van State en het Centraal Planbureau moet. De Kamer krijgt de stukken, zoals gebruikelijk, de vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo. Oppositiepartijen zijn verontwaardigd over het gebrek aan openheid, terwijl een groot deel van de plannen al was uitgelekt. De coalitieleiders werden pas op het allerlaatste moment eens over de begroting. Twee boeren hebben woensdag een bekeuring gekregen bij de demonstratie in Leeuwarden, omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Ze kregen eerder al een waarschuwing, maar werden later opnieuw betrapt met een onleesbaar nummerbord. Meerdere mensen zijn aangesproken op het rijden zonder kenteken, maar de anderen hebben het kenteken alsnog zichtbaar gemaakt. De gemeente Leeuwarden meldt dat de demonstratie is afgelopen en dat vrijwel alle deelnemers de stad hebben verlaten. Er waren ongeveer 200.

0: 350 tractoren.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg. Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen. Er is brede steun binnen de EU voor een visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere beperkingen voor Russische toeristen. Dat zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten pleiten daar al langer voor, maar overeenstemming is er nog niet. Kallas hoopt dat het drone-incident in Leipzig twijfelende landen overtuigt van de noodzaak. Een van de verdachten zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De Verenigde Staten roepen landen op hun banden met Nicaragua te herzien na pogingen om de oppositie uit te sluiten van de verkiezingen. Het parlement in Nicaragua stemde dinsdag in eerste lezing in met een grondwetswijziging die deelname aan verkiezingen onmogelijk maakt voor mensen die betrokken waren bij de anti-overheidsprotesten van 2018. Ook moet de termijn van de president met een jaar worden verlengd, van 6 naar 7 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemt het een poging om een illegitieme dynastie te bestendigen. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar 1225. In Nepal zijn 1204 mensen omgekomen, in Tibet 21. Sinds de overstromingen van vorige week woensdag worden duizenden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Met een derde vermiste Nederlander, een vrouw die in Nepal woont, is inmiddels contact geweest. Zij verblijft momenteel in de hoofdstad Kathmandu. Dat maakte minister Berendsen van Buitenlandse Zaken woensdag bekend. Het aantal doden door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de 3000 gepasseerd. Daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het land. Het overlijdenspercentage ligt op 48,6%. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het opsporen van besmette personen en hun contacten een grote uitdaging blijft. Veel slachtoffers stonden niet bekend als contact van een besmet persoon. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Stakende medewerkers zorgen voor schade bij wasserijen. Vakbond FNV organiseerde woensdag een staking bij 5 wasserijen, waarbij volgens de bond 400 mensen het werk neerlegden uit onvrede over onderhandelingen voor een nieuwe cao. Werkgevers spreken van 200 stakers en vrezen voor meer acties. Het conflict draait onder meer over loonsverhoging. FNV eist 6% extra en automatische prijscompensatie. Terwijl werkgevers vasthouden aan een met CNV bereikt resultaat van 4,3% loonstijging. Het Chinese moederbedrijf Wingtech mag bestuurders van chipmaker Nexperia laten verhoren voor de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft dat toegestaan, maar beperkt het verhoor tot feiten over de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Nexperia en Wingtech zijn sinds vorig jaar in een vechtscheiding beland door ingrijpen van het kabinet. Het verhoor begint pas als een lopend onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia is afgerond. Topman Wing Zhang is sinds het najaar van 2025 geschorst. Uitstel van de hervorming van Box 3 kan funest zijn voor particuliere verhuurders. Dat zegt belangenbehartiger Vastgoedbelang in een reactie op uitgelekte begrotingsplannen. De organisatie stelt dat de huidige belastingdruk op vastgoed extreem is, vooral bij woningen in de sociale en middenhuur. Veel verhuurders halen 2028 niet eens, waardoor de huurwoningvoorraad krimpt terwijl woningzoekenden nu al in de knel zitten. Vastgoedbelang stelt dat er in de tussentijd hoe dan ook een oplossing moet komen voor de vastgoedmarkt. De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. Beleggers handelden voorzichtig door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de olieprijzen verder stegen. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zei dat de ECB volgende week waarschijnlijk de rente in de eurozone opnieuw verhoogt om hoge inflatie tegen te gaan. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,2% hoger op 1103,67 punten. Terwijl de belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt tot 0,5% zakten. ING klom meer dan 2% na een verhoging van het beleggingsadvies door Morgan Stanley. Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3300 banen, oftewel 10% van zijn personeelsbestand. De Amerikaanse onderneming achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden die bij de huidige schaalgrootte niet langer goed functioneren. Kantoormedewerkers moeten weer op kantoor werken. Nog maar circa 1% mag op afstand werken. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Een woordvoerster van Uber Nederland gaf geen commentaar. Vanaf Eindhoven Airport zijn 6 vluchten van Ryanair vertrokken zonder ruim bagage, na een storing van de veiligheidscontrole. Door de storing kon het vliegveld tussen 9:15 en 10:20 niet garanderen dat alle bagage volledig was gecontroleerd. Ryanair koos ervoor om zonder bagage te vertrekken, terwijl Transavia en TUI later vertrokken na een nieuwe controle. Vluchten van andere maatschappijen liepen vertraging op. Passagiers met vragen over hun achtergebleven bagage moeten die stellen aan Ryanair, meldt de luchthaven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax huurt vleugelaanvaller Simon Adingra voor de rest van het seizoen van het Engelse Sunderland. De 24-jarige international van Ivoorkust komt over met een koopoptie. Adingra speelde eerder voor FC Nordsjælland, Brighton, Union Sint-Gillis en werd de laatste maanden van het afgelopen seizoen verhuurd aan AS Monaco. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Adingra snelheid, diepgang en een sterke mentaliteit meebrengt. Dat profiel kan het spel van Ajax direct meer dreiging geven. De clubs in de Premier League hebben voor het tweede jaar op rij het transferrecord verbroken. Ze gaven gezamenlijk 4 miljard euro uit, meer dan het vorige record van 3,6 miljard. Manchester City had een groot aandeel, met ongeveer 525 miljoen euro aan uitgaven. De club haalde onder meer de Argentijnse middenvelder Enzo Fernandez van Chelsea voor 145 miljoen euro. Chelsea gaf voor de selectie van trainer Xabi Alonso zo'n 406 miljoen euro uit. PSV heeft het contract van aanvaller Amir Bouhandi verlengd tot de zomer van 2031. De 18-jarige Nederlander met Marokkaanse roots speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van de club.
0: Hij maakte in november zijn debuut voor Jong PSV en kwam dit seizoen 4 keer in actie voor het eerste elftal. Zondag gaf hij als invaller 2 assists bij de ruime zege op FC Utrecht, 1-6. Bouhandi zegt het vertrouwen van de club te voelen en wil de komende jaren het maximale uit zijn potentieel halen. FC Twente stuurt de Amerikaanse aanvaller Taylor Booth terug naar zijn geboorteland. De tweevoudige international speelt tot het einde van dit seizoen op huurbasis voor Real Salt Lake City in de Major League Soccer. Booth kwam in 2025 over van FC Utrecht en speelde 18 wedstrijden voor FC Twente. Matthias Vácek heeft de openingstijdrit van de ZLM Tour gewonnen. De Tsjech van Lidl Trek was de snelste over 21,2 kilometer met start en finish in het Zeeuwse Capelle. Hij finishte in 23 minuten en 48 seconden, 19 seconden voor de Deen Niklas Larsen en 24 seconden voor de Zweed Jacob Söderqvist. Wessel Moeris is de beste Nederlander, op de 6e plaats met 32 seconden achterstand. De ZLM Tour telt 5 etappes en duurt tot en met zondag. De KNVB ziet in verschillende initiatieven van Europese voetbalbonden overeenstemming over zorgen rond de FIFA. De bond reageert daarmee op de open brief van Scandinavische bonden aan Eurocommissaris Glenn Micallef en op de eigen brief aan de UEFA. De KNVB stelde eerder voor om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. De Scandinavische bonden roepen op tot samenwerking met de Europese Commissie om democratische waarden binnen het voetbalbestuur te waarborgen. De komende maanden ontmoeten Europese bonden elkaar meerdere keren, onder meer rond het 100-jarig bestaan van de Griekse bond en in oktober in Berlijn. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er her en der wat lichte regen vallen. In de noordwestelijke helft van het land gaat het later op de avond af en toe regenen. De wind is zuidwestelijk en zwak tot matig. Langs de kust en op het IJsselmeer wordt het krachtig. Vannacht blijft het in het noordwesten regelmatig regenen, bij 15 tot 18 graden. Morgenochtend is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon hier en daar door. Morgenmiddag wordt het 20 tot 23 graden. In het noordwesten schijnt af en toe de zon, landinwaarts valt er nog regen. De westenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Heumen maakt donderdag bekend of het huis in Overasselt, dat dinsdag werd belaagd door tientallen bewapende mensen, wordt gesloten. Ook komt er dan meer informatie over eventuele aanvullende maatregelen, liet burgemeester Juri Minses woensdag weten. Het huis aan de Ewijkse weg is al vaker beschoten. Volgens diverse media woont de veroordeelde crimineel Jan G. er. Bij de aanval van dinsdag kwam een 51-jarige man uit Wiegen om het leven, naar verluidt de bewaker van de woning. Op woensdag ging een video rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze G zullen vermoorden en dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen. Burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen roept de inwoners van Overasselt en omgeving op om rustig te blijven na dreigbeelden die in de media circuleren. De dag na de schietpartij en de massale politieinzet gaat er een dreigvideo rond, waar mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze de veroordeelde crimineel Jan G. zullen vermoorden. Ook zeggen de gemaskerde mannen dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen. Dinsdagochtend werd bij een huis in het Gelderse dorp een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten. Volgens verschillende media was hij daar om het huis van G te bewaken. Daarnaast raakten twee agenten die op de melding afgingen zwaar gewond. De politie heeft woensdagmiddag bij een zoekactie in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in de tas zitten, maar de politie bevestigt dat niet. Dinsdag werd in Overasselt een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakte twee agenten zwaar gewond. Het slachtoffer zou zijn ingehuurd om de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. te bewaken. In totaal zijn er sinds dinsdag 35 mensen aangehouden. In de Groningse provinciale politiek is spanning ontstaan over de plaatsing van twee windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Energiebedrijf Vattenfall wil op die locatie 24 windturbines neerzetten en heeft daar een vergunning voor. Maar ontwikkelingsbedrijf Wintermolen claimt dat jaren geleden is afgesproken dat zij daar twee turbines mogen plaatsen. Het dagelijks bestuur adviseert provinciale staten om geen toestemming te geven aan Wintermolen, maar de grootste partij BBB gaat daar vooralsnog niet in mee. BBB wil eerst het complete verhaal op tafel en wil voorkomen dat de provincie een torenhoge schadeclaim krijgt. Provinciale staten besloten dat fracties nog extra schriftelijke vragen mogen stellen. Later deze maand volgt een voorlopig besluit. De vier Europarlementariërs van GroenLinks binnen Progressief Nederland willen dat de partij zich aansluit bij de Europese Groene Partij en niet bij de Partij van Europese Socialisten. Tineke Strik, Kim van Sparretak, Ufuk Kaya en Catharina Vieira zeggen zich het meeste thuis te voelen bij de Groenen. Partijleider Jesse Klaver adviseerde juist om aan te sluiten bij de socialisten, gebaseerd op een adviescommissie die wees op de machtige invloed van die fractie. Leden van PRO stemmen tussen 18 en 25 september over de keuze. De vier Europarlementariërs blijven actief voor de PRO-delegatie in Europa, ongeacht de uitslag. Twee boeren hebben woensdag een bekeuring gekregen bij de demonstratie in Leeuwarden, omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Ze kregen eerder al een waarschuwing, maar werden later opnieuw betrapt met een onleesbaar nummerbord. Meerdere mensen zijn aangesproken op het rijden zonder kenteken, maar de anderen hebben het kenteken alsnog zichtbaar gemaakt. De gemeente Leeuwarden meldt dat de demonstratie is afgelopen en dat vrijwel alle deelnemers de stad hebben verlaten. Er waren ongeveer 250 tractoren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag. Een Maltese rechtbank heeft zakenman Jorgen Fenech vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia in 2017. De journalist kwam om bij een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. De familie van Caruana Galizia zegt dat de vrijspraak haar de gerechtigheid ontzegt die ze verdient. Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus.
6: Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg.
8: Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen.
6: Er is brede steun binnen de EU voor een visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere beperkingen voor Russische toeristen. Dat zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten pleiten daar al langer voor, maar overeenstemming is er nog niet. Kallas hoopt dat het drone-incident in Leipzig twijfelende landen overtuigt van de noodzaak. Een van de verdachten zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen.
1: De Verenigde Staten roepen landen op hun banden met Nicaragua te herzien na pogingen om de oppositie uit te sluiten van de verkiezingen. Het parlement in Nicaragua stemde dinsdag in eerste lezing in met een grondwetswijziging die deelname aan verkiezingen onmogelijk maakt voor mensen die betrokken waren bij de anti-overheidsprotesten van 2018. Ook moet de termijn van de president met een jaar worden verlengd, van 6 naar 7 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemt het een poging om een illegitieme dynastie te bestendigen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie. Het Chinese moederbedrijf Wingtech mag bestuurders van chipmaker Nexperia laten verhoren voor de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft dat toegestaan, maar beperkt het verhoor tot feiten over de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Nexperia en Wingtech zijn sinds vorig jaar in een vechtscheiding beland door ingrijpen van het kabinet. Het verhoor begint pas als een lopend onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia is afgerond. Topman Wing Zhang is sinds het najaar van 2025 geschorst. Stakende medewerkers zorgen voor schade bij wasserijen. Vakbond FNV organiseerde woensdag een staking bij 5 wasserijen, waarbij volgens de bond 400 mensen het werk neerlegden uit onvrede over onderhandelingen voor een nieuwe cao. Werkgevers spreken van 200 stakers en vrezen voor meer acties. Het conflict draait onder meer over loonsverhoging. FNV eist 6% extra en automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan een met CNV bereikt resultaat van 4,3% loonstijging. Uitstel van de hervorming van Box 3 kan funest zijn voor particuliere verhuurders. Dat zegt belangenbehartiger Vastgoedbelang in een reactie op uitgelekte begrotingsplannen. De organisatie stelt dat de huidige belastingdruk op vastgoed extreem is, vooral bij woningen in de sociale en middenhuur. Veel verhuurders halen 2028 niet eens, waardoor de huurwoningvoorraad krimpt terwijl woningzoekenden nu al in de knel zitten. Vastgoedbelang stelt dat er in de tussentijd hoe dan ook een oplossing moet komen voor de vastgoedmarkt.
6: De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. Beleggers handelden voorzichtig door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de olieprijzen verder stegen. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zei dat de ECB volgende week waarschijnlijk de rente in de eurozone opnieuw verhoogt om hoge inflatie tegen te gaan. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,2% hoger op 1103,67 punten. Terwijl de belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt tot 0,5% zakten. ING klom meer dan 2% na een verhoging van het beleggingsadvies door Morgan Stanley.
9: Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3300 banen, oftewel 10% van zijn personeelsbestand. De Amerikaanse onderneming achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden die bij de huidige schaalgrootte niet langer goed functioneren. Kantoormedewerkers moeten weer op kantoor werken. Nog maar circa 1% mag op afstand werken. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Een woordvoerster van Uber Nederland gaf geen commentaar.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft het contract van aanvaller Amir Bouhandi verlengd tot de zomer van 2031. De 18-jarige Nederlander met Marokkaanse roots speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van de club. Hij maakte in november zijn debuut voor Jong PSV en kwam dit seizoen 4 keer in actie voor het eerste elftal. Zondag gaf hij als invaller 2 assists bij de ruime zege op FC Utrecht, 1-6. Bouhandi zegt het vertrouwen van de club te voelen en wil de komende jaren het maximale uit zijn potentieel halen.
11: Matthias Vaatsek heeft de openingstijdrit van de ZLM Tour gewonnen. De Tsjech van Lidl Trek was de snelste over 21,2 kilometer met start en finish in het Zeeuwse Capelle. Hij finishte in 23 minuten en 48 seconden, 19 seconden voor de Deen Niklas Larsen en 24 seconden voor de Zweed Jacob Söderqvist. Wessel Moeris is de beste Nederlander op de 6e plaats met 32 seconden achterstand. De ZLM Tour telt 5 etappes en duurt tot en met zondag.
12: FC Twente stuurt de Amerikaanse aanvaller Taylor Booth terug naar zijn geboorteland. De tweevoudige international speelt tot het einde van dit seizoen op huurbasis voor Real Salt Lake City in de Major League Soccer. Booth kwam in 2025 over van FC Utrecht en speelde 18 wedstrijden voor FC Twente.
13: De KNVB ziet in verschillende initiatieven van Europese voetbalbonden overeenstemming over zorgen rond de FIFA. De bond reageert daarmee op de open brief van Scandinavische bonden aan Eurocommissaris Glenn Micallef en op de eigen brief aan de UEFA. De KNVB stelde eerder voor om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. De Scandinavische bonden roepen op tot samenwerking met de Europese Commissie om democratische waarden binnen het voetbalbestuur te waarborgen. De komende maanden ontmoeten Europese bonden elkaar meerdere keren, onder meer rond het 100-jarig bestaan van de Griekse bond en in oktober in Berlijn.
14: Feyenoord heeft aanvaller Rhys Nelson teruggehaald naar de Kuip. De Rotterdamse club en de 26-jarige vleugelaanvaller hebben een contract voor dit seizoen getekend. Nelson speelde in het seizoen 2021-2022 al op huurbasis voor Feyenoord en was toen van Arsenal. Zijn contract bij Arsenal liep deze zomer af, waardoor hij nu transfervrij kon worden vastgelegd. Nelson zegt zich bij Feyenoord altijd thuis te hebben gevoeld en kijkt uit naar het nieuwe Champions League seizoen.
15: PSV heeft middenvelder Isaac Babari tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta. De clubs hebben een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst. Babari kwam in 2018 naar de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2023 zijn debuut voor het eerste elftal. Vorig jaar werd de 21-jarige Nederlandse jeugdinternational verhuurd aan het Belgische Royal Antwerp FC.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio.
1: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er her en der wat lichte regen vallen. In de noordwestelijke helft van het land gaat het later op de avond af en toe regenen. De wind is zuidwestelijk en zwak tot matig. Langs de kust en op het IJsselmeer wordt het krachtig. Vannacht blijft het in het noordwesten regelmatig regenen, bij 15 tot 18 graden. Morgenochtend is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon hier en daar door. Morgenmiddag wordt het 20 tot 23 graden. In het noordwesten schijnt af en toe de zon, landinwaarts valt er nog regen. De westenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Heumen maakt donderdag bekend of het huis in Overasselt, dat dinsdag werd belaagd door tientallen bewapende mensen, wordt gesloten. Ook komt er dan meer informatie over eventuele aanvullende maatregelen, liet burgemeester Juri Minses woensdag weten. Het huis aan de Ewijkseweg is al vaker beschoten. Volgens diverse media woont de veroordeelde crimineel Jan G. er. Bij de aanval van dinsdag kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven, naar verluidt de bewaker van de woning. Op woensdag ging een video rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze G. zullen vermoorden en dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen. Burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen roept de inwoners van Overasselt en omgeving op om rustig te blijven na dreigbeelden die in de media circuleren. De dag na de schietpartij en de massale politieinzet gaat er een dreigvideo rond, waar mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze de veroordeelde crimineel Jan G. zullen vermoorden. Ook zeggen de gemaskerde mannen dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen. Dinsdagochtend werd bij een huis in het Gelderse dorp een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten. Volgens verschillende media was hij daar om het huis van G. te bewaken. Daarnaast raakten twee agenten die op de melding afgingen zwaar gewond. De politie heeft woensdagmiddag bij een zoekactie in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in de tas zitten, maar de politie bevestigt dat niet. Dinsdag werd in Overasselt een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakte twee agenten zwaar gewond. Het slachtoffer zou zijn ingehuurd om de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. te bewaken. In totaal zijn er sinds dinsdag 35 mensen aangehouden. In de Groningse provinciale politiek is spanning ontstaan over de plaatsing van twee windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Energiebedrijf Vattenfall wil op die locatie 24 windturbines neerzetten en heeft daar een vergunning voor. Maar ontwikkelingsbedrijf Wintermolen claimt dat jaren geleden is afgesproken dat zij daar twee turbines mogen plaatsen. Het dagelijks bestuur adviseert provinciale staten om geen toestemming te geven aan Wintermolen, maar de grootste partij BBB gaat daar vooralsnog niet in mee. BBB wil eerst het complete verhaal op tafel en wil voorkomen dat de provincie een torenhoge schadeclaim krijgt. Provinciale staten besloten dat fracties nog extra schriftelijke vragen mogen stellen. Later deze maand volgt een voorlopig besluit. De vier Europarlementariërs van GroenLinks binnen Progressief Nederland willen dat de partij zich aansluit bij de Europese Groene Partij en niet bij de Partij van Europese Socialisten. Tineke Strik, Kim van Sparretak, Ufuk Kaya en Catharina Vieira zeggen zich het meeste thuis te voelen bij de Groenen. Partijleider Jesse Klaver adviseerde juist om aan te sluiten bij de Socialisten, gebaseerd op een adviescommissie die wees op de machtige invloed van die fractie. Leden van PRO stemmen tussen 18 en 25 september over de keuze. De vier Europarlementariërs blijven actief voor de PRO-delegatie in Europa, ongeacht de uitslag. Twee boeren hebben woensdag een bekeuring gekregen bij de demonstratie in Leeuwarden, omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Ze kregen eerder al een waarschuwing, maar werden later opnieuw betrapt met een onleesbaar nummerbord. Meerdere mensen zijn aangesproken op het rijden zonder kenteken, maar de anderen hebben het kenteken alsnog zichtbaar gemaakt. De gemeente Leeuwarden meldt dat de demonstratie is afgelopen en dat vrijwel alle deelnemers de stad hebben verlaten. Er waren ongeveer 250 tractoren.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag.
19: Een Maltese rechtbank heeft zakenman Jorgen Fenech vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia in 2017. De journalist kwam om bij een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. De familie van Caruana Galizia zegt dat de vrijspraak haar de gerechtigheid ontzegt die ze verdient.
20: Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg.
21: Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen.
22: Er is brede steun binnen de EU voor een visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere beperkingen voor Russische toeristen. Dat zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten pleiten daar al langer voor, maar overeenstemming is er nog niet. Kallas hoopt dat het drone-incident in Leipzig twijfelende landen overtuigt van de noodzaak. Een van de verdachten zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen.
23: De Verenigde Staten roepen landen op hun banden met Nicaragua te herzien na pogingen om de oppositie uit te sluiten van de verkiezingen. Het parlement in Nicaragua stemde dinsdag in eerste lezing in met een grondwetswijziging die deelname aan verkiezingen onmogelijk maakt voor mensen die betrokken waren bij de anti-overheidsprotesten van 2018. Ook moet de termijn van de president met een jaar worden verlengd, van 6 naar 7 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemt het een poging om een illegitieme dynastie te bestendigen.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie. Het Chinese moederbedrijf Wingtech mag bestuurders van chipmaker Nexperia laten verhoren voor de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft dat toegestaan, maar beperkt het verhoor tot feiten over de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Nexperia en Wingtech zijn sinds vorig jaar in een vechtscheiding beland door ingrijpen van het kabinet. Het verhoor begint pas als een lopend onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia is afgerond. Topman Wing Zhang is sinds het najaar van 2025 geschorst. Stakende medewerkers zorgen voor schade bij wasserijen. Vakbond FNV organiseerde woensdag een staking bij 5 wasserijen, waarbij volgens de bond 400 mensen het werk neerlegden uit onvrede over onderhandelingen voor een nieuwe cao. Werkgevers spreken van 200 stakers en vrezen voor meer acties. Het conflict draait onder meer over loonsverhoging. FNV eist 6% extra en automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan een met CNV bereikt resultaat van 4,3% loonstijging. Uitstel van de hervorming van Box 3 kan funest zijn voor particuliere verhuurders. Dat zegt belangenbehartiger Vastgoedbelang in een reactie op uitgelekte begrotingsplannen. De organisatie stelt dat de huidige belastingdruk op vastgoed extreem is, vooral bij woningen in de sociale en middenhuur. Veel verhuurders halen 2028 niet eens, waardoor de huurwoningvoorraad krimpt terwijl woningzoekenden nu al in de knel zitten. Vastgoedbelang stelt dat er in de tussentijd hoe dan ook een oplossing moet komen voor de vastgoedmarkt. De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. Beleggers handelden voorzichtig door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de olieprijzen verder stegen. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zei dat de ECB volgende week waarschijnlijk de rente in de eurozone opnieuw verhoogt om hoge inflatie tegen te gaan. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,2% hoger op 1103,67 punten. Terwijl de belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt tot 0,5% zakten. ING klom meer dan 2% na een verhoging van het beleggingsadvies door Morgan Stanley.
8: Uber schrapt wereldwijd ongeveer 3300 banen, oftewel 10% van zijn personeelsbestand. De Amerikaanse onderneming achter de taxi- en maaltijdbezorg-apps wil het aantal managementlagen verminderen en geld vrijmaken voor onder meer zelfrijdende robotaxis. Topman Dara Khosrowshahi zegt dat de groei van Uber heeft gezorgd voor versnipperde verantwoordelijkheden die bij de huidige schaalgrootte niet langer goed functioneren. Kantoormedewerkers moeten weer op kantoor werken. Nog maar circa 1% mag op afstand werken. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is niet bekend. Een woordvoerster van Uber Nederland gaf geen commentaar.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft het contract van aanvaller Amir Bouhandi verlengd tot de zomer van 2031. De 18-jarige Nederlander met Marokkaanse roots speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van de club. Hij maakte in november zijn debuut voor Jong PSV en kwam dit seizoen 4 keer in actie voor het eerste elftal. Zondag gaf hij als invaller 2 assists bij de ruime zege op FC Utrecht, 1-6. Bouhandi zegt het vertrouwen van de club te voelen en wil de komende jaren het maximale uit zijn potentieel halen. Matthias Vácek heeft de openingstijdrit van de ZLM Tour gewonnen. De Tsjech van Lidl Trek was de snelste over 21,2 kilometer met start en finish in het Zeeuwse Capelle. Hij finishte in 23 minuten en 48 seconden, 19 seconden voor de Deen Niklas Larsen en 24 seconden voor de Zweed Jacob Söderqvist. Wessel Moeris is de beste Nederlander, op de zesde plaats met 32 seconden achterstand. De ZLM Tour telt 5 etappes en duurt tot en met zondag. FC Twente stuurt de Amerikaanse aanvaller Taylor Booth terug naar zijn geboorteland. De tweevoudige international speelt tot het einde van dit seizoen op huurbasis voor Real Salt Lake City in de Major League Soccer. Booth kwam in 2025 over van FC Utrecht en speelde 18 wedstrijden voor FC Twente. De KNVB ziet in verschillende initiatieven van Europese voetbalbonden overeenstemming over zorgen rond de FIFA. De bond reageert daarmee op de open brief van Scandinavische bonden aan Eurocommissaris Glenn Micallef en op de eigen brief aan de UEFA. De KNVB stelde eerder voor om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. De Scandinavische bonden roepen op tot samenwerking met de Europese Commissie om democratische waarden binnen het voetbalbestuur te waarborgen. De komende maanden ontmoeten Europese bonden elkaar meerdere keren, onder meer rond het 100-jarig bestaan van de Griekse Bond en in oktober in Berlijn. Feyenoord heeft aanvaller Rice Nelson teruggehaald naar de Kuip. De Rotterdamse club en de 26-jarige vleugelaanvaller hebben een contract voor dit seizoen getekend. Nelson speelde in het seizoen 2021-2022 al op huurbasis voor Feyenoord en was toen van Arsenal. Zijn contract bij Arsenal liep deze zomer af, waardoor hij nu transfervrij kon worden vastgelegd. Nelson zegt zich bij Feyenoord altijd thuis te hebben gevoeld en kijkt uit naar het nieuwe Champions League seizoen. PSV heeft middenvelder Isaac Babari tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta. De clubs hebben een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst. Babari kwam in 2018 naar de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2023 zijn debuut voor het eerste elftal. Vorig jaar werd de 21-jarige Nederlandse jeugdinternational verhuurd aan het Belgische Royal Antwerp FC. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het westen meer bewolking binnen. In het noordwesten gaat het af en toe regenen. In het oosten valt eerst nog een enkele bui. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vannacht blijft het in het noordwesten regelmatig regenen. De temperatuur daalt naar 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon even door. De wind draait naar het westen. Middagtemperaturen liggen tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het tekort aan studentenwoningen in Nederland blijft groot en daalt nauwelijks. Dit jaar gaat het om ruim 20.200 woningen. Vorig jaar waren dat er 21.000. Studentenhuisvesters bouwen sinds 2022 gemiddeld bijna 5.000 woningen per jaar. Maar dat is niet genoeg. Kenniscentrum Kenses zegt dat sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen kunnen bouwen als ze meer ruimte krijgen. Zonder extra maatregelen blijft er over 8 jaar een tekort van 10.000 tot 35.000 studentenwoningen. In Hogeveen is vanavond iemand overleden die waarschijnlijk is neergestoken. De politie kreeg om 6:30 s'avonds een melding van een steekincident bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat.
1: Daar troffen agenten een zwaargewond persoon aan die ondanks hulpverlening ter plekke overleed. Een verdachte is aangehouden.
12: Burgemeester Joeri Minsis van de gemeente Heumen roept de inwoners van Overasselt en omgeving op om rustig te blijven na dreigbeelden die in de media circuleren. De dag na de schietpartij en de massale politieinzet gaat er een dreigvideo rond, maar mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze de veroordeelde crimineel Jan G. zullen vermoorden. Ook zeggen de gemaskerde mannen dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen. Dinsdagochtend werd bij een huis in het Gelderse dorp een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten. Volgens verschillende media was hij daar om het huis van G. te bewaken. Daarnaast raakten twee agenten die op de melding afgingen zwaar gewond.
13: De gemeente Heumen maakt donderdag bekend of het huis in Overasselt, dat dinsdag werd belaagd door tientallen bewapende mensen, wordt gesloten. Ook komt er dan meer informatie over eventuele aanvullende maatregelen, liet burgemeester Joeri Minsis woensdag weten. Het huis aan de Ewijkse weg is al vaker beschoten. Volgens diverse media woont de veroordeelde crimineel Jan G. er. Bij de aanval van dinsdag kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven, naar verluidt de bewaker van de woning. Op woensdag ging een video rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze G. zullen vermoorden en dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen.
14: De politie heeft woensdagmiddag bij een zoekactie in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in de tas zitten, maar de politie bevestigt dat niet. Dinsdag werd in Overasselt een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakte twee agenten zwaar gewond. Het slachtoffer zou zijn ingehuurd om de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. te bewaken. In totaal zijn er sinds dinsdag 35 mensen aangehouden.
15: In de Groningse provinciale politiek is spanning ontstaan over de plaatsing van twee windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Energiebedrijf Vattenfall wil op die locatie 24 windturbines neerzetten en heeft daar een vergunning voor. Maar ontwikkelingsbedrijf Wintermolen claimt dat jaren geleden is afgesproken dat zij daar twee turbines mogen plaatsen. Het dagelijks bestuur adviseert Provinciale Staten om geen toestemming te geven aan Wintermolen, maar de grootste partij BBB gaat daar vooralsnog niet in mee. BBB wil eerst het complete verhaal op tafel en wil voorkomen dat de provincie een torenhoge schadeclaim krijgt. Provinciale Staten besloten dat fracties nog extra schriftelijke vragen mogen stellen. Later deze maand volgt een voorlopig besluit.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. De Maltese zakenman Jorgen Fennek is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fennek vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
28: In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag.
27: Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn.

0: welke landen het gaat, maakte Callas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen. Er is brede steun binnen de EU voor een visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere beperkingen voor Russische toeristen. Dat zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten pleiten daar al langer voor, maar overeenstemming is er nog niet. Kallas hoopt dat het drone-incident in Leipzig twijfelende landen overtuigt van de noodzaak. Een van de verdachten zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De Verenigde Staten roepen landen op hun banden met Nicaragua te herzien na pogingen om de oppositie uit te sluiten van de verkiezingen. Het parlement in Nicaragua stemde dinsdag in eerste lezing in met een grondwetswijziging die deelname aan verkiezingen onmogelijk maakt voor mensen die betrokken waren bij de anti-overheidsprotesten van 2018. Ook moet de termijn van de president met een jaar worden verlengd, van 6 naar 7 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemt het een poging om een illegitieme dynastie te bestendigen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie. Het Chinese moederbedrijf Wingtech mag bestuurders van chipmaker Nexperia laten verhoren voor de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft dat toegestaan, maar beperkt het verhoor tot feiten over de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Nexperia en Wingtech zijn sinds vorig jaar in een vechtscheiding beland door ingrijpen van het kabinet. Het verhoor begint pas als een lopend onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia is afgerond. Topman Wing Zhang is sinds het najaar van 2025 geschorst. Stakende medewerkers zorgen voor schade bij wasserijen. Vakbond FNV organiseerde woensdag een staking bij 5 wasserijen, waarbij volgens de bond 400 mensen het werk neerlegden uit onvrede over onderhandelingen voor een nieuwe cao. Werkgevers spreken van 200 stakers en vrezen voor meer acties. Het conflict draait onder meer over loonsverhoging. FNV eist 6% extra en automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan een met CNV bereikt resultaat van 4,3% loonstijging. Uitstel van de hervorming van Box 3 kan funest zijn voor particuliere verhuurders. Dat zegt belangenbehartiger Vastgoedbelang in een reactie op uitgelekte begrotingsplannen. De organisatie stelt dat de huidige belastingdruk op vastgoed extreem is, vooral bij woningen in de sociale en middenhuur. Veel verhuurders halen 2028 niet eens, waardoor de huurwoningvoorraad krimpt terwijl woningzoekenden nu al in de knel zitten. Vastgoedbelang stelt dat er in de tussentijd hoe dan ook een oplossing moet komen.

0: komen voor de vastgoedmarkt. De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. Beleggers handelden voorzichtig door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de olieprijzen verder stegen. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zei dat de ECB volgende week waarschijnlijk de rente in de eurozone opnieuw verhoogt om hoge inflatie tegen te gaan. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,2% hoger op 1103,67 punten. Terwijl de belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt tot 0,5% zakten. ING klom meer dan 2% na een verhoging van het beleggingsadvies door Morgan Stanley.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Twente stuurt de Amerikaanse aanvaller Taylor Booth terug naar zijn geboorteland. De tweevoudige international speelt tot het einde van dit seizoen op huurbasis voor Real Salt Lake City in de Major League Soccer. Booth kwam in 2025 over van FC Utrecht en speelde 18 wedstrijden voor FC Twente. De KNVB ziet in verschillende initiatieven van Europese voetbalbonden overeenstemming over zorgen rond de FIFA. De bond reageert daarmee op de open brief van Scandinavische bonden aan Eurocommissaris Glenn Micallef en op de eigen brief aan de UEFA. De KNVB stelde eerder voor om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. De Scandinavische bonden roepen op tot samenwerking met de Europese Commissie om democratische waarden binnen het voetbalbestuur te waarborgen. De komende maanden ontmoeten Europese bonden elkaar meerdere keren, onder meer rond het 100-jarig bestaan van de Griekse bond en in oktober in Berlijn. Feyenoord heeft aanvaller Rice Nelson teruggehaald naar de Kuip. De Rotterdamse club en de 26-jarige vleugelaanvaller hebben een contract voor dit seizoen getekend. Nelson speelde in het seizoen 2021-2022 al op huurbasis voor Feyenoord en was toen van Arsenal. Zijn contract bij Arsenal liep deze zomer af, waardoor hij nu transfervrij kon worden vastgelegd. Nelson zegt zich bij Feyenoord altijd thuis te hebben gevoeld en kijkt uit naar het nieuwe Champions League seizoen. PSV heeft middenvelder Isaac Babari tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta. De clubs hebben een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst. Babari kwam in 2018 naar de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2023 zijn debuut voor het eerste elftal. Vorig jaar werd de 21-jarige Nederlandse jeugdinternational verhuurd aan het Belgische Royal Antwerp FC. De voetbalsters van PSV missen het hoofdtoernooi van de Champions League. In de returnwedstrijd van de laatste kwalificatieronde speelden ze 1-1 tegen het Deense HB Keuken. Omdat de eerste wedstrijd in Eindhoven in 1-0 voor Keuken was geëindigd, was PSV uitgeschakeld. Cassandra Koronen schoot de Denen vlak na rust op voorsprong, waarna Liz Rijsbergen gelijk maakte. PSV komt nu uit in de Europa Cup. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg de Brit Jan Gowinski in 3 sets, 6-3, 6-1 en 7-6. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander in de eerste 2 sets telkens 2 keer en besliste de derde set in de tiebreak. In de volgende ronde speelt hij tegen de Italiaanse qualifier Andrea Guerrieri of de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur. Van de Zandschulp haalde in 2021 de kwartfinales in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het westen meer bewolking binnen. In het noordwesten gaat het af en toe regenen. In het oosten valt eerst nog een enkele bui. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vannacht blijft het in het noordwesten regelmatig regenen. De temperatuur daalt naar 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. Morgen is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon even door.
4: De wind draait naar het westen. Middagtemperaturen liggen tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het tekort aan studentenwoningen in Nederland blijft groot en daalt nauwelijks. Dit jaar gaat het om ruim 20.200 woningen. Vorig jaar waren dat er 21.000. Studentenhuisvesters bouwen sinds 2022 gemiddeld bijna 5.000 woningen per jaar. Maar dat is niet genoeg. Kenniscentrum Kenses zegt dat sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen kunnen bouwen als ze meer ruimte krijgen. Zonder extra maatregelen blijft er over 8 jaar een tekort van 10.000 tot 35.000 studentenwoningen. In Hogeveen is vanavond iemand overleden die waarschijnlijk is neergestoken. De politie kreeg om 6:30 s'avonds een melding van een steekincident bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Daar troffen agenten een zwaargewond persoon aan die ondanks hulpverlening ter plekke overleed. Een verdachte is aangehouden.
7: Burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen roept de inwoners van Overasselt en omgeving op om rustig te blijven na dreigbeelden die in de media circuleren. De dag na de schietpartij en de massale politieinzet gaat er een dreigvideo rond, maar mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze de veroordeelde crimineel Jan G. zullen vermoorden. Ook zeggen de gemaskerde mannen dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen. Dinsdagochtend werd bij een huis in het Gelderse dorp een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten. Volgens verschillende media was hij daar om het huis van G. te bewaken. Daarnaast raakten 2 agenten die op de melding afgingen zwaar gewond. De gemeente Heumen maakt donderdag bekend of het huis in Overasselt, dat dinsdag werd belaagd door tientallen bewapende mensen, wordt gesloten. Ook komt er dan meer informatie over eventuele aanvullende maatregelen, liet burgemeester Juri Minses woensdag weten. Het huis aan de Ewijkseweg is al vaker beschoten. Volgens diverse media woont de veroordeelde crimineel Jan G. er. Bij de aanval van dinsdag kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven, naar verluidt de bewaker van de woning. Op woensdag ging een video rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze G. zullen vermoorden en dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen.
8: De politie heeft woensdagmiddag bij een zoekactie in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in de tas zitten, maar de politie bevestigt dat niet. Dinsdag werd in Overasselt een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakte 2 agenten zwaar gewond. Het slachtoffer zou zijn ingehuurd om de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. te bewaken. In totaal zijn er sinds dinsdag 35 mensen aangehouden.
9: In de Groningse provinciale politiek is spanning ontstaan over de plaatsing van 2 windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Energiebedrijf Vattenfall wil op die locatie 24 windturbines neerzetten en heeft daar een vergunning voor. Maar ontwikkelingsbedrijf Wintermolen claimt dat jaren geleden is afgesproken dat zij daar 2 turbines mogen plaatsen. Het dagelijks bestuur adviseert provinciale staten om geen toestemming te geven aan Wintermolen, maar de grootste partij BBB gaat daar vooralsnog niet in mee. BBB wil eerst het complete verhaal op tafel en wil voorkomen dat de provincie een torenhoge schadeclaim krijgt. Provinciale staten besloten dat fracties nog extra schriftelijke vragen mogen stellen. Later deze maand volgt een voorlopig besluit.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag. Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg. Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen. Er is brede steun binnen de EU voor een visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere beperkingen voor Russische toeristen. Dat zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Diverse lidstaten pleiten daar al langer voor, maar overeenstemming is er nog niet. Kallas hoopt dat het drone-incident in Leipzig twijfelende landen overtuigt van de noodzaak. Een van de verdachten zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De Verenigde Staten roepen landen op hun banden met Nicaragua te herzien na pogingen om de oppositie uit te sluiten van de verkiezingen. Het parlement in Nicaragua stemde dinsdag in eerste lezing in met een grondwetswijziging die deelname aan verkiezingen onmogelijk maakt voor mensen die betrokken waren bij de anti-overheidsprotesten van 2018. Ook moet de termijn van de president met een jaar worden verlengd, van 6 naar 7 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemt het een poging om een illegitieme dynastie te bestendigen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken.
12: Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie. Het Chinese moederbedrijf Wingtech mag bestuurders van chipmaker Nexperia laten verhoren voor de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft dat toegestaan, maar beperkt het verhoor tot feiten over de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Nexperia en Wingtech zijn sinds vorig jaar in een vechtscheiding beland door ingrijpen van het kabinet. Het verhoor begint pas als een lopend onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia is afgerond. Topman Wing Zhang is sinds het najaar van 2025 geschorst. Stakende medewerkers zorgen voor schade bij wasserijen. Vakbond FNV organiseerde woensdag een staking bij 5 wasserijen, waarbij volgens de bond 400 mensen het werk neerlegden uit onvrede over onderhandelingen voor een nieuwe cao. Werkgevers spreken van 200 stakers en vrezen voor meer acties. Het conflict draait onder meer over loonsverhoging. FNV eist 6% extra en automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan een met CNV bereikt resultaat van 4,3% loonstijging.
13: Uitstel van de hervorming van Box 3 kan funest zijn voor particuliere verhuurders. Dat zegt belangenbehartiger Vastgoedbelang in een reactie op uitgelekte begrotingsplannen. De organisatie stelt dat de huidige belastingdruk op vastgoed extreem is, vooral bij woningen in de sociale en middenhuur. Veel verhuurders halen 2028 niet eens, waardoor de huurwoningvoorraad krimpt terwijl woningzoekenden nu al in de knel zitten. Vastgoedbelang stelt dat er in de tussentijd hoe dan ook een oplossing moet komen voor de vastgoedmarkt.
12: De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. Beleggers handelden voorzichtig door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de olieprijzen verder stegen. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zei dat de ECB volgende week waarschijnlijk de rente in de eurozone opnieuw verhoogt om hoge inflatie tegen te gaan. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,2% hoger op 1103,67 punten, terwijl de belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt tot 0,5% zakten. ING klom meer dan 2% na een verhoging van het beleggingsadvies door Morgan Stanley.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. FC Twente stuurt de Amerikaanse aanvaller Taylor Booth terug naar zijn geboorteland. De tweevoudige international speelt tot het einde van dit seizoen op huurbasis voor Real Salt Lake City in de Major League Soccer. Booth kwam in 2025 over van FC Utrecht en speelde 18 wedstrijden voor FC Twente.
16: De KNVB ziet in verschillende initiatieven van Europese voetbalbonden overeenstemming over zorgen rond de FIFA. De bond reageert daarmee op de open brief van Scandinavische bonden aan Eurocommissaris Glenn Micallef en op de eigen brief aan de UEFA. De KNVB stelde eerder voor om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. De Scandinavische bonden roepen op tot samenwerking met de Europese Commissie om democratische waarden binnen het voetbalbestuur te waarborgen. De komende maanden ontmoeten Europese bonden elkaar meerdere keren, onder meer rond het 100-jarig bestaan van de Griekse bond en in oktober in Berlijn.
17: Feyenoord heeft aanvaller Rice Nelson teruggehaald naar de Kuip. De Rotterdamse club en de 26-jarige vleugelaanvaller hebben een contract voor dit seizoen getekend. Nelson speelde in het seizoen 2021-2022 al op huurbasis voor Feyenoord en was toen van Arsenal. Zijn contract bij Arsenal liep deze zomer af, waardoor hij nu transfervrij kon worden vastgelegd. Nelson zegt zich bij Feyenoord altijd thuis te hebben gevoeld en kijkt uit naar het nieuwe Champions League seizoen. PSV heeft middenvelder Isaac Babari tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta.
18: De clubs hebben een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst. Babadi kwam in 2018 naar de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2023 zijn debuut voor het eerste elftal. Vorig jaar werd de 21-jarige Nederlandse jeugdinternational verhuurd aan het Belgische Royal Antwerp FC. De voetbalsters van PSV missen het hoofdtoernooi van de Champions League. In de returnwedstrijd van de laatste kwalificatieronde speelden ze 1-1 tegen het Deense HB Keuken. Omdat de eerste wedstrijd in Eindhoven in 1-0 voor Keuken was geëindigd, was PSV uitgeschakeld. Cassandra Koronen schoot de Denen vlak na rust op voorsprong, waarna Liz Rijsbergen gelijk maakte. PSV komt nu uit in de Europa Cup. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg de Brit Jan Gowinski in 3 sets, 6-3, 6-1 en 7-6. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander in de eerste 2 sets telkens 2 keer en besliste de 3e set in de tiebreak. In de volgende ronde speelt hij tegen de Italiaanse qualifier Andrea Guerrieri of de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur. Van de Zandschulp haalde in 2021 de kwartfinales in New York. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe en valt er plaatselijk lichte regen. Later op de avond gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De wind is zwak tot matig en neemt aan de kust toe naar windkracht 6. Vannacht vooral in het noordwesten periode met regen, met temperaturen tussen 15 en 18 graden. De wind blijft matig tot krachtig uit zuidwestelijke richting. Morgen bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon soms door. Middagtemperatuur tussen 20 en 23 graden. De wind draait naar het westen en blijft matig tot krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Hogeveen is vanavond iemand overleden die waarschijnlijk is neergestoken. De politie kreeg om 6:30 s'avonds een melding van een steekincident bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Daar troffen agenten een zwaargewond persoon aan die ondanks hulpverlening ter plekke overleed. Een verdachte is aangehouden. Het tekort aan studentenwoningen in Nederland blijft groot en daalt nauwelijks. Dit jaar gaat het om ruim 20.200 woningen. Vorig jaar waren dat er 21.000. Studentenhuisvesters bouwen sinds 2022 gemiddeld bijna 5.000 woningen per jaar. Maar dat is niet genoeg. Kenniscentrum Kenses zegt dat sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen kunnen bouwen als ze meer ruimte krijgen. Zonder extra maatregelen blijft er over 8 jaar een tekort van 10.000 tot 35.000 studentenwoningen. De gemeente Heumen maakt donderdag bekend of het huis in Overasselt, dat dinsdag werd belaagd door tientallen bewapende mensen, wordt gesloten. Ook komt er dan meer informatie over eventuele aanvullende maatregelen, liet burgemeester Juri Minses woensdag weten. Het huis aan de Ewijkseweg is al vaker beschoten. Volgens diverse media woont de veroordeelde crimineel Jan G. er. Bij de aanval van dinsdag kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven, naar verluidt de bewaker van de woning. Op woensdag ging een video rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze G. zullen vermoorden en dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen. Burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen roept de inwoners van Overasselt en omgeving op om rustig te blijven na dreigbeelden die in de media circuleren. De dag na de schietpartij en de massale politieinzet gaat er een dreigvideo rond, maar mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze de veroordeelde crimineel Jan G. zullen vermoorden. Ook zeggen de gemaskerde mannen dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen. Dinsdagochtend werd bij een huis in het Gelderse dorp een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten. Volgens verschillende media was hij daar om het huis van G. te bewaken. Daarnaast raakten twee agenten die op de melding afgingen zwaar gewond. De politie heeft woensdagmiddag bij een zoekactie in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in de tas zitten, maar de politie bevestigt dat niet. Dinsdag werd in Overasselt een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakte twee agenten zwaar gewond. Het slachtoffer zou zijn ingehuurd om de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. te bewaken. In totaal zijn er sinds dinsdag 35 mensen aangehouden.
0: In de Groningse provinciale politiek is spanning ontstaan over de plaatsing van twee windturbines in de Emmapolder bij de Eemshaven. Energiebedrijf Vattenfall wil op die locatie 24 windturbines neerzetten en heeft daar een vergunning voor. Maar ontwikkelingsbedrijf Wintermolen claimt dat jaren geleden is afgesproken dat zij daar twee turbines mogen plaatsen. Het dagelijks bestuur adviseert provinciale staten om geen toestemming te geven aan Wintermolen, maar de grootste partij BBB gaat daar vooralsnog niet in mee. BBB wil eerst het complete verhaal op tafel en wil voorkomen dat de provincie een torenhoge schadeclaim krijgt. Provinciale staten besloten dat fracties nog extra schriftelijke vragen mogen stellen. Later deze maand volgt een voorlopig besluit. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert.
23: De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
24: In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag.
25: Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg. Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen.
2: De Verenigde Staten roepen landen op hun banden met Nicaragua te herzien na pogingen om de oppositie uit te sluiten van de verkiezingen. Het parlement in Nicaragua stemde dinsdag in eerste lezing in met een grondwetswijziging die deelname aan verkiezingen onmogelijk maakt voor mensen die betrokken waren bij de anti-overheidsprotesten van 2018. Ook moet de termijn van de president met een jaar worden verlengd, van 6 naar 7 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemt het een poging om een illegitieme dynastie te bestendigen.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
25: Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie. Stakende medewerkers zorgen voor schade bij wasserijen. Vakbond FNV organiseerde woensdag een staking bij 5 wasserijen, waarbij volgens de bond 400 mensen het werk neerlegden uit onvrede over onderhandelingen voor een nieuwe cao. Werkgevers spreken van 200 stakers en vrezen voor meer acties. Het conflict draait onder meer over loonsverhoging. FNV eist 6% extra en automatische prijscompensatie.
21: terwijl werkgevers vasthouden aan een met CNV bereikt resultaat van 4,3% loonstijging.
7: Het Chinese moederbedrijf Wingtech mag bestuurders van chipmaker Nexperia laten verhoren voor de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft dat toegestaan, maar beperkt het verhoor tot feiten over de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Nexperia en Wingtech zijn sinds vorig jaar in een vechtscheiding beland door ingrijpen van het kabinet. Het verhoor begint pas als een lopend onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia is afgerond. Topman Wing Zhang is sinds het najaar van 2025 geschorst.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. FC Twente stuurt de Amerikaanse aanvaller Taylor Booth terug naar zijn geboorteland. De tweevoudige international speelt tot het einde van dit seizoen op huurbasis voor Real Salt Lake City in de Major League Soccer. Booth kwam in 2025 over van FC Utrecht en speelde 18 wedstrijden voor FC Twente. De KNVB ziet in verschillende initiatieven van Europese voetbalbonden overeenstemming over zorgen rond de FIFA. De bond reageert daarmee op de open brief van Scandinavische bonden aan Eurocommissaris Glenn Micallef en op de eigen brief aan de UEFA. De KNVB stelde eerder voor om een internationale top over de toekomst van de FIFA te organiseren in Amsterdam. De Scandinavische bonden roepen op tot samenwerking met de Europese Commissie om democratische waarden binnen het voetbalbestuur te waarborgen. De komende maanden ontmoeten Europese bonden elkaar meerdere keren, onder meer rond het 100-jarig bestaan van de Griekse bond en in oktober in Berlijn. Feyenoord heeft aanvaller Rhys Nelson teruggehaald naar de Kuip. De Rotterdamse club en de 26-jarige vleugelaanvaller hebben een contract voor dit seizoen getekend. Nelson speelde in het seizoen 2021-2022 al op huurbasis voor Feyenoord en was toen van Arsenal. Zijn contract bij Arsenal liep deze zomer af, waardoor hij nu transfervrij kon worden vastgelegd. Nelson zegt zich bij Feyenoord altijd thuis te hebben gevoeld en kijkt uit naar het nieuwe Champions League seizoen. PSV heeft middenvelder Isaac Babari tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta. De clubs hebben een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst. Babari kwam in 2018 naar de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2023 zijn debuut voor het eerste elftal. Vorig jaar werd de 21-jarige Nederlandse jeugdinternational verhuurd aan het Belgische Royal Antwerp FC. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg de Brit Jan Gowinski in 3 sets. 6-3, 6-1 en 7-6. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander in de eerste 2 sets telkens 2 keer en besliste de 3e set in de tiebreak. In de volgende ronde speelt hij tegen de Italiaanse qualifier Andrea Guerrieri of de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur. Van de Zandschulp haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De voetbalsters van PSV missen het hoofdtoernooi van de Champions League. In de returnwedstrijd van de laatste kwalificatieronde speelden ze 1-1 tegen het Deense HB Keuge. De eerste wedstrijd in Eindhoven hadden de Eindhovenaren met 1-0 verloren. Cassandra Korhonen schoot Keuge vlak na rust op voorsprong, waarna Liz Rijsbergen de stand gelijk trok. PSV komt nu uit in de Europa Cup. De voetbalsters van Feyenoord bereikten wel de tweede voorronde van de Europa Cup. Na een 2-1-nederlaag bij Anderlecht was een 3-1-zege in Rotterdam voldoende. Romé van de Lavoir, Sterre Kroeze en Victoria Della Peruta scoorden voor Feyenoord. Marie Minnaert maakte het enige doelpunt voor de Belgische club.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking van het westen uit toe en kan er plaatselijk lichte regen vallen. Later op de avond gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De zuidwestenwind is zwak tot matig, maar wordt aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vannacht vooral in het noordwesten periode met regen, bij temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgenochtend blijft het bewolkt met af en toe motregen. Later kan de zon doorbreken. Morgenmiddag in het noordwesten af en toe zon. Landinwaarts meer regen. Het wordt 20 tot 23 graden. De westenwind blijft aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenavond half tot zwaar bewolkt met in het midden en zuiden af en toe een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Amsterdamse gemeenteraad moet voortaan duidelijk worden geïnformeerd als het stadsbestuur niet op tijd komt met een voortgangsrapportage over grote projecten, zoals de Oostbrug over het IJ. Ook voorlopige cijfers gaan naar de raad als die relevant zijn. Dat volgt uit moties van de oppositie die woensdagavond zijn aangenomen. Aanleiding was een artikel van AT5 over een mogelijke kostenstijging van de Oostbrug van 325 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Voormalig verkeerswethouder Melanie van der Horst zei dat de ramingen destijds te onzeker waren om met de raad te delen. Maar de oppositie was kritisch over de gang van zaken.
14: Wethouder Tom de Nooijer van Oldebroek geeft de verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug aan het college van burgemeester en wethouders. Dat maakte hij woensdagavond bekend tijdens een debat over een omstreden vakantiefoto waarop hij in de pro-Russische regio Transnistrië poseert met een Kalashnikov, meldt Omroep Gelderland. De Nooijer bood publiekelijk zijn excuses aan en zei dat hij niet voldeed aan de gevoeligheid en verantwoordelijkheid die van een bestuurder mag worden verlangd. Eerder had de 26-jarige wethouder al schriftelijk excuses aangeboden voor de foto en zijn bezoek aan Transnistrië.
15: In Hogeveen is vanavond iemand overleden die waarschijnlijk is neergestoken. De politie kreeg om 6:30 s'avonds een melding van een steekincident bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Daar troffen agenten een zwaargewond persoon aan die ondanks hulpverlening ter plekke overleed. Een verdachte is aangehouden.
16: Het tekort aan studentenwoningen in Nederland blijft groot en daalt nauwelijks. Dit jaar gaat het om ruim 20.200 woningen. Vorig jaar waren dat er 21.000. Studentenhuisvesters bouwen sinds 2022 gemiddeld bijna 5.000 woningen per jaar. Maar dat is niet genoeg. Kenniscentrum Kenses zegt dat sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen kunnen bouwen als ze meer ruimte krijgen. Zonder extra maatregelen blijft er over 8 jaar een tekort van 10.000 tot 35.000 studentenwoningen.
17: Burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen roept de inwoners van Overasselt en omgeving op om rustig te blijven na dreigbeelden die in de media circuleren. De dag na de schietpartij en de massale politieinzet gaat er een dreigvideo rond, maar mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze de veroordeelde crimineel Jan G. zullen vermoorden. Ook zeggen de gemaskerde mannen dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen. Dinsdagochtend werd bij een huis in het Gelderse dorp een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten. Volgens verschillende media was hij daar om het huis van G. te bewaken. Daarnaast raakten 2 agenten die op de melding afgingen zwaar gewond.
18: De gemeente Heumen maakt donderdag bekend of het huis in Overasselt, dat dinsdag werd belaagd door tientallen bewapende mensen, wordt gesloten. Ook komt er dan meer informatie over eventuele aanvullende maatregelen, liet burgemeester Juri Minses woensdag weten. Het huis aan de Ewijkse weg is al vaker beschoten.
21: Volgens diverse media woont de veroordeelde crimineel Jan G. er. Bij de aanval van dinsdag kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven, naar verluidt de bewaker van de woning. Op woensdag ging een video rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze G. zullen vermoorden en dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert.
1: De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
5: In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag.
19: Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg.
20: Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen.
22: De Verenigde Staten roepen landen op hun banden met Nicaragua te herzien na pogingen om de oppositie uit te sluiten van de verkiezingen. Het parlement in Nicaragua stemde dinsdag in eerste lezing in met een grondwetswijziging die deelname aan verkiezingen onmogelijk maakt voor mensen die betrokken waren bij de anti-overheidsprotesten van 2018. Ook moet de termijn van de president met een jaar worden verlengd, van 6 naar 7 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemt het een poging om een illegitieme dynastie te bestendigen.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
4: Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden.
6: Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector.
7: De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken.
8: Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie.
24: Stakende medewerkers zorgen voor schade bij wasserijen. Vakbond FNV organiseerde woensdag een staking bij 5 wasserijen, waarbij volgens de bond 400 mensen het werk neerlegden uit onvrede over onderhandelingen voor een nieuwe cao. Werkgevers spreken van 200 stakers en vrezen voor meer acties. Het conflict draait onder meer over loonsverhoging. FNV eist 6% extra en automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan een met CNV bereikt resultaat van 4,3% loonstijging.
25: Het Chinese moederbedrijf Wingtech mag bestuurders van chipmaker Nexperia laten verhoren voor de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft dat toegestaan, maar beperkt het verhoor tot feiten over de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Nexperia en Wingtech zijn sinds vorig jaar in een vechtscheiding beland door ingrijpen van het kabinet. Het verhoor begint pas als een lopend onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia is afgerond. Topman Wing Zhang is sinds het najaar van 2025 geschorst.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. FC Twente stuurt de Amerikaanse aanvaller Taylor Booth terug naar zijn geboorteland. De tweevoudige international speelt tot het einde van dit seizoen op huurbasis voor Real Salt Lake City in de Major League Soccer. Booth kwam in 2025 over van FC Utrecht en speelde 18 wedstrijden voor FC Twente. PSV heeft middenvelder Isaac Babari tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta. De clubs hebben een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst. Babari kwam in 2018 naar de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2023 zijn debuut voor het eerste elftal. Vorig jaar werd de 21-jarige Nederlandse jeugdinternational verhuurd aan het Belgische Royal Antwerp FC. Feyenoord heeft aanvaller Rice Nelson teruggehaald naar de Kuip. De Rotterdamse club en de 26-jarige vleugelaanvaller hebben een contract voor dit seizoen getekend. Nelson speelde in het seizoen 2021-2022 al op huurbasis voor Feyenoord en was toen van Arsenal. Zijn contract bij Arsenal liep deze zomer af, waardoor hij nu transfervrij kon worden vastgelegd. Nelson zegt zich bij Feyenoord altijd thuis te hebben gevoeld en kijkt uit naar het nieuwe Champions League seizoen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft de

0: PSV missen het hoofdtoernooi van de Champions League. In de returnwedstrijd van de laatste kwalificatieronde speelden ze 1-1 tegen het Deense HB Keuge. De eerste wedstrijd in Eindhoven hadden de Eindhovenaren met 1-0 verloren. Cassandra Korhonen schoot Keuge vlak na rust op voorsprong, waarna Liz Rijsbergen de stand gelijk trok. PSV komt nu uit in de Europa Cup. De voetbalsters van Feyenoord bereikten wel de tweede voorronde van de Europa Cup. Na een 2-1 nederlaag bij Anderlecht was een 3-1 zege in Rotterdam voldoende. Romé van de Lavoir, Sterre Kroeze en Victoria Della Peruta scoorden voor Feyenoord. Marie Minnaert maakte het enige doelpunt voor de Belgische club. FC Twente heeft de 20-jarige Poolse verdediger Michał Rosiak aangetrokken. Hij komt over van Śląsk Wrocław en tekent een contract tot medio 2030 met een optie voor nog een seizoen. Rosiak speelde 10 jaar in de jeugdopleiding van Arsenal en keerde vorig jaar terug naar Polen. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat de club Rosiak al een tijd volgde. Hij noemt de rechtsback opbouwend en aanvallend sterk. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking van het westen uit toe en kan er plaatselijk lichte regen vallen. Later op de avond gaat het in het noordwesten af en toe regenen. De zuidwestenwind is zwak tot matig, maar wordt aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vannacht vooral in het noordwesten periode met regen, bij temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgenochtend blijft het bewolkt met af en toe motregen. Later kan de zon doorbreken. Morgenmiddag in het noordwesten af en toe zon. Landinwaarts meer regen. Het wordt 20 tot 23 graden. De westenwind blijft aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenavond half tot zwaar bewolkt, met in het midden en zuiden af en toe een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Amsterdamse gemeenteraad moet voortaan duidelijk worden geïnformeerd als het stadsbestuur niet op tijd komt met een voortgangsrapportage over grote projecten, zoals de Oostbrug over het IJ. Ook voorlopige cijfers gaan naar de raad als die relevant zijn. Dat volgt uit moties van de oppositie die woensdagavond zijn aangenomen. Aanleiding was een artikel van AT5 over een mogelijke kostenstijging van de Oostbrug van 325 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Voormalig verkeerswethouder Melanie van der Horst zei dat de ramingen destijds te onzeker waren om met de raad te delen. Maar de oppositie was kritisch over de gang van zaken. Wethouder Tom de Nooijer van Oldebroek geeft de verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug aan het college van burgemeester en wethouders. Dat maakte hij woensdagavond bekend tijdens een debat over een omstreden vakantiefoto waarop hij in de pro-Russische regio Transnistrië poseert met een Kalasjnikov, meldt Omroep Gelderland. De Nooijer bood publiekelijk zijn excuses aan en zei dat hij niet voldeed aan de gevoeligheid en verantwoordelijkheid die van een bestuurder mag worden verlangd. Eerder had de 26-jarige wethouder al schriftelijk excuses aangeboden voor de foto en zijn bezoek aan Transnistrië. In Hogeveen is vanavond iemand overleden die waarschijnlijk is neergestoken. De politie kreeg om 6:30 s'avonds een melding van een steekincident bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Daar troffen agenten een zwaargewond persoon aan die ondanks hulpverlening ter plekke overleed. Een verdachte is aangehouden. Het tekort aan studentenwoningen in Nederland blijft groot en daalt nauwelijks. Dit jaar gaat het om ruim 20.200 woningen. Vorig jaar waren dat er 21.000. studentenhuisvesters,

0: bouwen sinds 2022 gemiddeld bijna 5000 woningen per jaar. Maar dat is niet genoeg. Kenniscentrum Kenses zegt dat sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen kunnen bouwen als ze meer ruimte krijgen. Zonder extra maatregelen blijft er over 8 jaar een tekort van 10.000 tot 35.000 studentenwoningen. Burgemeester Joeri Minses van de gemeente Heumen roept de inwoners van Overasselt en omgeving op om rustig te blijven na dreigbeelden die in de media circuleren. De dag na de schietpartij en de massale politieinzet gaat er een dreigvideo rond, maar mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze de veroordeelde crimineel Jan G. zullen vermoorden. Ook zeggen de gemaskerde mannen dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen. Dinsdagochtend werd bij een huis in het Gelderse dorp een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten. Volgens verschillende media was hij daar om het huis van G. te bewaken. Daarnaast raakten 2 agenten die op de melding afgingen zwaar gewond. De gemeente Heumen maakt donderdag bekend of het huis in Overasselt, dat dinsdag werd belaagd door tientallen bewapende mensen, wordt gesloten. Ook komt er dan meer informatie over eventuele aanvullende maatregelen, liet burgemeester Joeri Minses woensdag weten. Het huis aan de Ewijkse weg is al vaker beschoten. Volgens diverse media woont de veroordeelde crimineel Jan G. er. Bij de aanval van dinsdag kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven, naar verluidt de bewaker van de woning. Op woensdag ging een video rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze G. zullen vermoorden en dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert. De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag. Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn.
0: Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg.
2: Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen.
3: De Verenigde Staten roepen landen op hun banden met Nicaragua te herzien na pogingen om de oppositie uit te sluiten van de verkiezingen. Het parlement in Nicaragua stemde dinsdag in eerste lezing in met een grondwetswijziging die deelname aan verkiezingen onmogelijk maakt voor mensen die betrokken waren bij de anti-overheidsprotesten van 2018. Ook moet de termijn van de president met een jaar worden verlengd, van 6 naar 7 jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemt het een poging om een illegitieme dynastie te bestendigen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie. Stakende medewerkers zorgen voor schade bij wasserijen. Vakbond FNV organiseerde woensdag een staking bij 5 wasserijen, waarbij volgens de bond 400 mensen het werk neerlegden uit onvrede over onderhandelingen voor een nieuwe cao. Werkgevers spreken van 200 stakers en vrezen voor meer acties. Het conflict draait onder meer over loonsverhoging. FNV eist 6% extra en automatische prijscompensatie.
0: terwijl werkgevers vasthouden aan een met CNV bereikt resultaat van 4,3% loonstijging.
2: Het Chinese moederbedrijf Wingtech mag bestuurders van chipmaker Nexperia laten verhoren voor de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft dat toegestaan, maar beperkt het verhoor tot feiten over de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Nexperia en Wingtech zijn sinds vorig jaar in een vechtscheiding beland door ingrijpen van het kabinet. Het verhoor begint pas als een lopend onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia is afgerond. Topman Wing Zhang is sinds het najaar van 2025 geschorst.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Twente stuurt de Amerikaanse aanvaller Taylor Booth terug naar zijn geboorteland. De tweevoudige international speelt tot het einde van dit seizoen op huurbasis voor Real Salt Lake City in de Major League Soccer. Booth kwam in 2025 over van FC Utrecht en speelde 18 wedstrijden voor FC Twente. PSV heeft middenvelder Isaac Babari tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta. De clubs hebben een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst. Babari kwam in 2018 naar de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2023 zijn debuut voor het eerste elftal. Vorig jaar werd de 21-jarige Nederlandse jeugdinternational verhuurd aan het Belgische Royal Antwerp FC. Feyenoord heeft aanvaller Rice Nelson teruggehaald naar de Kuip. De Rotterdamse club en de 26-jarige vleugelaanvaller hebben een contract voor dit seizoen getekend. Nelson speelde in het seizoen 2021-2022 al op huurbasis voor Feyenoord en was toen van Arsenal. Zijn contract bij Arsenal liep deze zomer af, waardoor hij nu transfervrij kon worden vastgelegd. Nelson zegt zich bij Feyenoord altijd thuis te hebben gevoeld en kijkt uit naar het nieuwe Champions League seizoen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg de Brit Jan Gowinski in 3 sets, 6-3, 6-1 en 7-6. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander in de eerste 2 sets telkens 2 keer en besliste de 3e set in de tiebreak. In de volgende ronde speelt hij tegen de Italiaanse qualifier Andrea Guerrieri of de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur. Van de Zandschulp haalde in 2021 de kwartfinales in New York. De voetbalsters van PSV missen het hoofdtoernooi van de Champions League. In de returnwedstrijd van de laatste kwalificatieronde speelden ze 1-1 tegen het Deense HB Keuge. De eerste wedstrijd in Eindhoven hadden de Eindhovenaren met 1-0 verloren. Cassandra Korhonen schoot Keuge vlak na rust op voorsprong, waarna Liz Rijsbergen de stand gelijk trok. PSV komt nu uit in de Europa Cup. De voetbalsters van Feyenoord bereikten wel de tweede voorronde van de Europa Cup. Na een 2-1 nederlaag bij Anderlecht was een 3-1 zege in Rotterdam voldoende. Romé van de Lavoir, Sterre Kroeze en Victoria Della Peruta scoorden voor Feyenoord. Marie Minnaert maakte het enige doelpunt voor de Belgische club. FC Twente heeft de 20-jarige Poolse verdediger Michał Rosiak aangetrokken. Hij komt over van Śląsk Wrocław en tekent een contract tot medio 2030 met een optie voor nog een seizoen. Rosiak speelde 10 jaar in de jeugdopleiding van Arsenal en keerde vorig jaar terug naar Polen. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat de club Rosiak al een tijd volgde. Hij noemt de rechtsback opbouwend en aanvallend sterk. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt er vooral in het noordwesten af en toe wat motregen. De zuidwestenwind is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht blijft het in het noordwesten geregeld regenen. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Morgenochtend is het bewolkt met nog wat motregen. Later breekt de zon soms door. Morgenmiddag schijnt de zon vooral in het noordwesten, maar landinwaarts regent het nog af en toe. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgenavond is het half tot zwaar bewolkt en vallen er in het midden en zuiden enkele buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Hoogeveen heeft twee verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst één persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een tweede verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen.
7: Wethouder Tom de Nooijer van Oldebroek geeft de verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug aan het college van burgemeester en wethouders. Dat maakte hij woensdagavond bekend tijdens een debat over een omstreden vakantiefoto waarop hij in de pro-Russische regio Transnistrië poseert met een Kalasjnikov, meldt Omroep Gelderland. De Nooijer bood publiekelijk zijn excuses aan en zei dat hij niet voldeed aan de gevoeligheid en verantwoordelijkheid die van een bestuurder mag worden verlangd. Eerder had de 26-jarige wethouder al schriftelijk excuses aangeboden voor de foto en zijn bezoek aan Transnistrië.
8: De Amsterdamse gemeenteraad moet voortaan duidelijk worden geïnformeerd als het stadsbestuur niet op tijd komt met een voortgangsrapportage over grote projecten, zoals de Oostbrug over het IJ. Ook voorlopige cijfers gaan naar de raad als die relevant zijn. Dat volgt uit moties van de oppositie die woensdagavond zijn aangenomen. Aanleiding was een artikel van AT5 over een mogelijke kostenstijging van de Oostbrug van 325 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Voormalig verkeerswethouder Melanie van der Horst zei dat de ramingen destijds te onzeker waren om met de raad te delen. Maar de oppositie was kritisch over de gang van zaken.
7: Het tekort aan studentenwoningen in Nederland blijft groot en daalt nauwelijks. Dit jaar gaat het om ruim 20.200 woningen. Vorig jaar waren dat er 21.000. Studentenhuisvesters bouwen sinds 2022 gemiddeld bijna 5.000 woningen per jaar. Maar dat is niet genoeg. Kenniscentrum Kenses zegt dat sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen kunnen bouwen als ze meer ruimte krijgen. Zonder extra maatregelen blijft er over 8 jaar een tekort van 10.000 tot 35.000 studentenwoningen.
0: In Hoogeveen is vanavond iemand overleden die waarschijnlijk is neergestoken. De politie kreeg om 6:30 s'avonds een melding van een steekincident bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Daar troffen agenten een zwaargewond persoon aan die ondanks hulpverlening ter plekke overleed. Een verdachte is aangehouden. De gemeente Heumen maakt donderdag bekend of het huis in Overasselt, dat dinsdag werd belaagd door tientallen bewapende mensen, wordt gesloten. Ook komt er dan meer informatie over eventuele aanvullende maatregelen, liet burgemeester Juri Minses woensdag weten. Het huis aan de Ewijkseweg is al vaker beschoten. Volgens diverse media woont de veroordeelde crimineel Jan G. er. Bij de aanval van dinsdag kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven, naar verluidt de bewaker van de woning. Op woensdag ging een video rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze G. zullen vermoorden en dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
9: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden inwoners van de Spaanse exclave Ceuta zijn de straat op gegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd. In juli staken meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko de grens over naar Ceuta. De meeste zijn teruggekeerd, maar duizenden mensen, waaronder minderjarigen, zijn achtergebleven in geïmproviseerde kampen. De betogers vinden dat meer moet worden gedaan om de stad met ruim 80.000 inwoners door de crisis te helpen.
11: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert.
12: De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag.
13: Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg.
14: Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%. De S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
17: Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector.
18: Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden.
19: De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken.
20: Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie.
21: Het Chinese moederbedrijf Wingtech mag bestuurders van chipmaker Nexperia laten verhoren voor de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft dat toegestaan, maar beperkt het verhoor tot feiten over de terugbetaling van een lening van 480 miljoen dollar. Nexperia en Wingtech zijn sinds vorig jaar in een vechtscheiding beland door ingrijpen van het kabinet. Het verhoor begint pas als een lopend onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia is afgerond. Topman Wing Zhang is sinds het najaar van 2025 geschorst.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft middenvelder Isaac Babari tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta. De clubs hebben een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst. Babari kwam in 2018 naar de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2023 zijn debuut voor het eerste elftal. Vorig jaar werd de 21-jarige Nederlandse jeugdinternational verhuurd aan het Belgische Royal Antwerp FC. Feyenoord heeft aanvaller Rice Nelson teruggehaald naar de Kuip. De Rotterdamse club en de 26-jarige vleugelaanvaller hebben een contract voor dit seizoen getekend. Nelson speelde in het seizoen 2021-2022 al op huurbasis voor Feyenoord en was toen van Arsenal. Zijn contract bij Arsenal liep deze zomer af, waardoor hij nu transfervrij kon worden vastgelegd. Nelson zegt zich bij Feyenoord altijd thuis te hebben gevoeld en kijkt uit naar het nieuwe Champions League seizoen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg de Brit Jan Gowinski in 3 sets, 6-3, 6-1 en 7-6. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander in de eerste 2 sets telkens 2 keer en besliste de 3e set in de tiebreak. In de volgende ronde speelt hij tegen de Italiaanse qualifier Andrea Guerrieri of de als 6e geplaatste Australier Alex de Minaur. Van de Zandschulp haalde in 2021 de kwartfinales in New York. FC Twente heeft de 20-jarige Poolse verdediger Michał Rosiak aangetrokken. Hij komt over van Slonsk Wrocław en tekent een contract tot medio 2030 met een optie voor nog een seizoen. Rosjak speelde 10 jaar in de jeugdopleiding van Arsenal en keerde vorig jaar terug naar Polen. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat de club Rosjak al een tijd volgde. Hij noemt de rechtsback opbouwend en aanvallend sterk. De voetbalsters van PSV zijn er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. In de returnwedstrijd van de laatste kwalificatieronde speelden ze 1-1 tegen het Deense HB Keuge. Omdat de eerste wedstrijd in Eindhoven in een 1-0 nederlaag was geëindigd, was PSV uitgeschakeld. Ook Ajax mist het hoofdtoernooi na een 2-1 nederlaag bij Real Madrid, waardoor beide clubs uitkomen in de Europa Cup. De voetbalsters van Feyenoord bereikten wel de tweede voorronde van de Europa Cup door Anderlecht over 2 wedstrijden te verslaan. Ajax en Amoricio van Axel Dongen hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van zijn contract. De speler had nog een verbintenis tot en met 30 juni 2027. Van Axel Dongen speelde sinds 2013 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte in december 2021 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot 8 officiële wedstrijden en werd het afgelopen seizoen verhuurd aan SC Heerenveen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt er vooral in het noordwesten af en toe wat motregen. De zuidwestenwind is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht blijft het in het noordwesten geregeld regenen. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Morgenochtend is het bewolkt met nog wat motregen. Later breekt de zon soms door. Morgenmiddag schijnt de zon vooral in het noordwesten, maar landinwaarts regent het nog af en toe. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgenavond is het half tot zwaar bewolkt en vallen er in het midden en zuiden enkele buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Hogeveen heeft 2 verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst 1 persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een 2e verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen.
25: Wethouder Tom de Nooijer van Oldebroek geeft de verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug aan het college van burgemeester en wethouders. Dat maakte hij woensdagavond bekend tijdens een debat over een omstreden vakantiefoto waarop hij in de pro-Russische regio Transnistrië poseert met een Kalashnikov, meldt Omroep Gelderland. De Nooijer bood publiekelijk zijn excuses aan en zei dat hij niet voldeed aan de gevoeligheid en verantwoordelijkheid die van een bestuurder mag worden verlangd. Eerder had de 26-jarige wethouder al schriftelijk excuses aangeboden voor de foto en zijn bezoek aan Transnistrië.
26: De Amsterdamse gemeenteraad moet voortaan duidelijk worden geïnformeerd als het stadsbestuur niet op tijd komt met een voortgangsrapportage over grote projecten, zoals de Oostbrug over het IJ. Ook voorlopige cijfers gaan naar de raad als die relevant zijn. Dat volgt uit moties van de oppositie die woensdagavond zijn aangenomen. Aanleiding was een artikel van AT5 over een mogelijke kostenstijging van de Oostbrug van 325 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Voormalig verkeerswethouder Melanie van der Horst zei dat de ramingen destijds te onzeker waren om met de raad te delen. Maar de oppositie was kritisch over de gang van zaken. Het tekort aan studentenwoningen in Nederland blijft groot en daalt nauwelijks. Dit jaar gaat het om ruim 20.200 woningen. Vorig jaar waren dat er 21.000. Studentenhuisvesters bouwen sinds 2022 gemiddeld bijna 5.000 woningen per jaar. Maar dat is niet genoeg. Kenniscentrum Kenses zegt dat sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen kunnen bouwen als ze meer ruimte krijgen. Zonder extra maatregelen blijft er over 8 jaar een tekort van 10.000 tot 35.000 studentenwoningen. In Hogeveen is vanavond iemand overleden die waarschijnlijk is neergestoken. De politie kreeg om 6:30 s'avonds een melding van een steekincident bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Daar troffen agenten een zwaargewond persoon aan die ondanks hulpverlening ter plekke overleed. Een verdachte is aangehouden. De gemeente Heumen maakt donderdag bekend of het huis in Overasselt, dat dinsdag werd belaagd door tientallen bewapende mensen, wordt gesloten. Ook komt er dan meer informatie over eventuele aanvullende maatregelen, liet burgemeester Juri Minses woensdag weten. Het huis aan de Ewijkse weg is al vaker beschoten. Volgens diverse media woont de veroordeelde crimineel Jan G. er. Bij de aanval van dinsdag kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven, naar verluidt de bewaker van de woning. Op woensdag ging een video rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking zeggen dat ze G. zullen vermoorden en dat ze zijn familieleden, vrienden en anderen die hem helpen niet zullen sparen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden inwoners van de Spaanse exclave Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd. In juli staken meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko de grens over naar Ceuta. De meesten zijn teruggekeerd, maar duizenden mensen, waaronder minderjarigen, zijn achtergebleven in geïmproviseerde kampen. De betogers vinden dat meer moet worden gedaan om de stad met ruim 80.000 inwoners door de crisis te helpen.
6: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert.
7: De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.
8: In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag.
10: Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur.
9: Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg. Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%. De S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie. Het Chinese moederbedrijf WingTech mag bestuurders van chipmaker Nexperia laten verhoren voor de Nederlandse rechter.
21: De rechtbank in Arnhem heeft dat toegestaan, maar beperkt het verhoor tot feiten over de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Nexperia en Wingtech zijn sinds vorig jaar in een vechtscheiding beland door ingrijpen van het kabinet. Het verhoor begint pas als een lopend onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia is afgerond. Topman Wing Zhang is sinds het najaar van 2025 geschorst.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft middenvelder Isaac Babari tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta. De clubs hebben een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst. Babari kwam in 2018 naar de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2023 zijn debuut voor het eerste elftal. Vorig jaar werd de 21-jarige Nederlandse jeugdinternational verhuurd aan het Belgische Royal Antwerp FC. Feyenoord heeft aanvaller Rice Nelson teruggehaald naar de Kuip. De Rotterdamse club en de 26-jarige vleugelaanvaller hebben een contract voor dit seizoen getekend. Nelson speelde in het seizoen 2021-2022 al op huurbasis voor Feyenoord en was toen van Arsenal. Zijn contract bij Arsenal liep deze zomer af, waardoor hij nu transfervrij kon worden vastgelegd. Nelson zegt zich bij Feyenoord altijd thuis te hebben gevoeld en kijkt uit naar het nieuwe Champions League seizoen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg de Brit Jan Gowinski in 3 sets, 6-3, 6-1 en 7-6. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander in de eerste 2 sets telkens 2 keer en besliste de 3e set in de tiebreak. In de volgende ronde speelt hij tegen de Italiaanse qualifier Andrea Guerrieri of de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur. Van de Zandschulp haalde in 2021 de kwartfinales in New York. FC Twente heeft de 20-jarige Poolse verdediger Michał Rosiak aangetrokken. Hij komt over van Śląsk Wrocław en tekent een contract tot medio 2030 met een optie voor nog een seizoen. Rosiak speelde 10 jaar in de jeugdopleiding van Arsenal en keerde vorig jaar terug naar Polen. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat de club Rosiak al een tijd volgde. Hij noemt de rechtsback opbouwend en aanvallend sterk. De voetbalsters van PSV zijn er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. In de returnwedstrijd van de laatste kwalificatieronde speelden ze 1-1 tegen het Deense HB Keuren. Omdat de eerste wedstrijd in Eindhoven in een 1-0 nederlaag was geëindigd, was PSV uitgeschakeld. Ook Ajax mist het hoofdtoernooi na een 2-1 nederlaag bij Real Madrid, waardoor beide clubs uitkomen in de Europa Cup. De voetbalsters van Feyenoord bereikten wel de tweede voorronde van de Europa Cup door Anderlecht over 2 wedstrijden te verslaan. Ajax en Amoricio van Axel Dongen hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van zijn contract. De speler had nog een verbintenis tot en met 30 juni 2027. Van Axel Dongen speelde sinds 2013 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte in december 2021 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot 8 officiële wedstrijden en werd het afgelopen seizoen verhuurd aan SC Heerenveen. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt er vooral in het noordwesten af en toe wat motregen. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht blijft het in het noordwesten af en toe regenen. Het koelt af tot 15 graden in het oosten. Aan zee wordt het 18 graden. Morgenochtend is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon plaatselijk door. De wind draait naar het westen en blijft aan de kust vrij krachtig. Morgenmiddag klaart het op in het noordwesten. Landinwaarts valt er nog een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
17: Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro.
18: De politie in Hogeveen heeft twee verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst één persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een tweede verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen.
19: Wethouder Tom de Nooijer van Oldebroek geeft de verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug aan het college van burgemeester en wethouders. Dat maakte hij woensdagavond bekend tijdens een debat over een omstreden vakantiefoto waarop hij in de pro-Russische regio Transnistrië poseert met een Kalasjnikov, meldt Omroep Gelderland. De Nooijer bood publiekelijk zijn excuses aan en zei dat hij niet voldeed aan de gevoeligheid en verantwoordelijkheid die van een bestuurder mag worden verlangd. Eerder had de 26-jarige wethouder al schriftelijk excuses aangeboden voor de foto en zijn bezoek aan Transnistrië.
20: De Amsterdamse gemeenteraad moet voortaan duidelijk worden geïnformeerd als het stadsbestuur niet op tijd komt met een voortgangsrapportage over grote projecten, zoals de Oostbrug over het IJ. Ook voorlopige cijfers gaan naar de raad als die relevant zijn. Dat volgt uit moties van de oppositie die woensdagavond zijn aangenomen. Aanleiding was een artikel van AT5 over een mogelijke kostenstijging van de Oostbrug van 325 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Voormalig verkeerswethouder Melanie van der Horst zei dat de ramingen destijds te onzeker waren om met de raad te delen. Maar de oppositie was kritisch over de gang van zaken.
22: In Hogeveen is vanavond iemand overleden die waarschijnlijk is neergestoken. De politie kreeg om 6:30 s'avonds een melding van een steekincident bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Daar troffen agenten een zwaargewond persoon aan die ondanks hulpverlening ter plekke overleed. Een verdachte is aangehouden.
23: Het tekort aan studentenwoningen in Nederland blijft groot en daalt nauwelijks. Dit jaar gaat het om ruim 20.200 woningen. Vorig jaar waren dat er 21.000. Studentenhuisvesters bouwen sinds 2022 gemiddeld bijna 5.000 woningen per jaar. Maar dat is niet genoeg. Kenniscentrum Kenses zegt dat sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen kunnen bouwen als ze meer ruimte krijgen. Zonder extra maatregelen blijft er over 8 jaar een tekort van 10.000 tot 35.000 studentenwoningen.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws.
30: Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden.
0: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet

0: juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert. De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag. Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg. Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%. De S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de 3e keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden.

0: De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie. Het Chinese moederbedrijf Wingtech mag bestuurders van chipmaker Nexperia laten verhoren voor de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft dat toegestaan, maar beperkt het verhoor tot feiten over de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Nexperia en Wingtech zijn sinds vorig jaar in een vechtscheiding beland door ingrijpen van het kabinet. Het verhoor begint pas als een lopend onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia is afgerond. Topman Wing Zhang is sinds het najaar van 2025 geschorst.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft middenvelder Isaac Babari tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta. De clubs hebben een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst. Babari kwam in 2018 naar de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2023 zijn debuut voor het eerste elftal. Vorig jaar werd de 21-jarige Nederlandse jeugdinternational verhuurd aan het Belgische Royal Antwerp FC. Feyenoord heeft aanvaller Rice Nelson teruggehaald naar de Kuip. De Rotterdamse club en de 26-jarige vleugelaanvaller hebben een contract voor dit seizoen getekend. Nelson speelde in het seizoen 2021-2022 al op huurbasis voor Feyenoord en was toen van Arsenal. Zijn contract bij Arsenal liep deze zomer af, waardoor hij nu transfervrij kon worden vastgelegd. Nelson zegt zich bij Feyenoord altijd thuis te hebben gevoeld en kijkt uit naar het nieuwe Champions League seizoen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg de Brit Jan Gowinski in 3 sets, 6-3, 6-1 en 7-6. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander in de eerste 2 sets telkens 2 keer en besliste de 3e set in de tiebreak. In de volgende ronde speelt hij tegen de Italiaanse qualifier Andrea Guerrieri of de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur. Van de Zandschulp haalde in 2021 de kwartfinales in New York. FC Twente heeft de 20-jarige Poolse verdediger Michał Rosiak aangetrokken. Hij komt over van Śląsk Wrocław en tekent een contract tot medio 2030 met een optie voor nog een seizoen. Rosiak speelde 10 jaar in de jeugdopleiding van Arsenal en keerde vorig jaar terug naar Polen. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat de club Rosiak al een tijd volgde. Hij noemt de rechtsback opbouwend en aanvallend sterk. De voetbalsters van PSV zijn er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. In de returnwedstrijd van de laatste kwalificatieronde speelden ze 1-1 tegen het Deense HB Keuren. Omdat de eerste wedstrijd in Eindhoven in een 1-0 nederlaag was geëindigd, was PSV uitgeschakeld. Ook Ajax mist het hoofdtoernooi na een 2-1 nederlaag bij Real Madrid, waardoor beide clubs uitkomen in de Europa Cup. De voetbalsters van Feyenoord bereikten wel de tweede voorronde van de Europa Cup door Anderlecht over 2 wedstrijden te verslaan. Ajax en Amoricho van Axel Dongen hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van zijn contract. De speler had nog een verbintenis tot en met 30 juni 2027. Van Axel Dongen speelde sinds 2013 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte in december 2021 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot 8 officiële wedstrijden en werd het afgelopen seizoen verhuurd aan SC Heerenveen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt er vooral in het noordwesten af en toe wat motregen. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht blijft het in het noordwesten regenachtig, met minimumtemperaturen tussen 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. Morgenochtend is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon plaatselijk door. De wind draait naar het westen. Morgenmiddag komt de zon vooral in het noordwesten tevoorschijn. Landinwaarts valt nog wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgenavond is het half tot zwaar bewolkt, met in het midden en zuiden af en toe een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi. Maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog één persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro. De politie in Hogeveen heeft twee verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst één persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een tweede verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen. De Amsterdamse gemeenteraad moet voortaan duidelijk worden geïnformeerd als het stadsbestuur niet op tijd komt met een voortgangsrapportage over grote projecten, zoals de Oostbrug over het IJ. Ook voorlopige cijfers gaan naar de raad als die relevant zijn. Dat volgt uit moties van de oppositie die woensdagavond zijn aangenomen. Aanleiding was een artikel van AT5 over een mogelijke kostenstijging van de Oostbrug van 325 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Voormalig verkeerswethouder Melanie van der Horst zei dat de ramingen destijds te onzeker waren om met de raad te delen. Maar de oppositie was kritisch over de gang van zaken. Wethouder Tom de Nooijer van Oldebroek geeft de verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug aan het college van burgemeester en wethouders. Dat maakte hij woensdagavond bekend tijdens een debat over een omstreden vakantiefoto waarop hij in de pro-Russische regio Transnistrië poseert met een Kalashnikov, meldt Omroep Gelderland. De Nooier bood publiekelijk zijn excuses aan en zei dat hij niet voldeed aan de gevoeligheid en verantwoordelijkheid die van een bestuurder mag worden verlangd. Eerder had de 26-jarige wethouder al schriftelijk excuses aangeboden voor de foto en zijn bezoek aan Transnistrië.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert. De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag. Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg. Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen.
0: Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie. Het Chinese moederbedrijf Wingtech mag bestuurders van chipmaker Nexperia laten verhoren voor de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft dat toegestaan, maar beperkt het verhoor tot feiten over de terugbetaling van een lening van 480 miljoen dollar. Nexperia en Wingtech zijn sinds vorig jaar in een vechtscheiding beland door ingrijpen van het kabinet. Het verhoor begint pas als een lopend onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia is afgerond. Topman Wing Zhang is sinds het najaar van 2025 geschorst. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft middenvelder Isaac Babari tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta. De clubs hebben een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst. Babari kwam in 2018 naar de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2023 zijn debuut voor het eerste elftal. Vorig jaar werd de 21-jarige Nederlandse jeugdinternational verhuurd aan het Belgische Royal Antwerp FC. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg de Brit Jan Gowinski in 3 sets, 6-3, 6-1 en 7-6. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander in de eerste 2 sets telkens 2 keer en besliste de 3e set in de tiebreak. In de volgende ronde speelt hij tegen de Italiaanse qualifier Andrea Guerrieri of de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur. Van de Zandschulp haalde in 2021 de kwartfinales in New York.
2: FC Twente heeft de 20-jarige Poolse verdediger Michał Rosiak aangetrokken. Hij komt over van Śląsk Wrocław en tekent een contract tot medio 2030 met een optie voor nog een seizoen. Rosiak speelde 10 jaar in de jeugdopleiding van Arsenal en keerde vorig jaar terug naar Polen. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat de club Rosiak al een tijd volgde. Hij noemt de rechtsback opbouwend en aanvallend sterk. Ajax en Amoricio van Axel Dongen hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van zijn contract. De speler had nog een verbintenis tot en met 30 juni 2027. Van Axel Dongen speelde sinds 2013 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte in december 2021 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot 8 officiële wedstrijden en werd het afgelopen seizoen verhuurd aan SC Heerenveen. De voetbalsters van PSV zijn er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. In de returnwedstrijd van de laatste kwalificatieronde speelden ze 1-1 tegen het Deense HB Keuge. Omdat de eerste wedstrijd in Eindhoven in een 1-0 nederlaag was geëindigd, was PSV uitgeschakeld. Ook Ajax mist het hoofdtoernooi na een 2-1 nederlaag bij Real Madrid, waardoor beide clubs uitkomen in de Europa Cup. De voetbalsters van Feyenoord bereikten wel de tweede voorronde van de Europa Cup door Anderlecht over 2 wedstrijden te verslaan. AZ heeft de 22-jarige verdediger Maxime Dekker verkocht aan Willem II. Dekker verlaat de club uit Alkmaar na 9 jaar en tekent in Tilburg een contract tot medio 2029. Hij debuteerde in 2022 in het eerste elftal van AZ en kwam in totaal 56 keer in actie voor de club. Dekker kwam ook uit voor Jong Oranje. Hij noemt de overstap naar Willem II een nieuwe uitdaging. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt er vooral in het noordwesten af en toe wat motregen. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht blijft het in het noordwesten regenachtig, met minimumtemperaturen tussen 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. Morgenochtend is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon plaatselijk door. De wind draait naar het westen. Morgenmiddag komt de zon vooral in het noordwesten tevoorschijn. Landinwaarts valt nog wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgenavond is het half tot zwaar bewolkt, met in het midden en zuiden af en toe een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi. Maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro. De politie in Hogeveen heeft twee verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst één persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een tweede verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen. De Amsterdamse gemeenteraad moet voortaan duidelijk worden geïnformeerd als het stadsbestuur niet op tijd komt met een voortgangsrapportage over grote projecten, zoals de Oostbrug over het IJ. Ook voorlopige cijfers gaan naar de raad als die relevant zijn. Dat volgt uit moties van de oppositie die woensdagavond zijn aangenomen. Aanleiding was een artikel van AT5 over een mogelijke kostenstijging van de Oostbrug van 325 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Voormalig verkeerswethouder Melanie van der Horst zei dat de ramingen destijds te onzeker waren om met de raad te delen. Maar de oppositie was kritisch over de gang van zaken. Wethouder Tom de Nooijer van Oldebroek geeft de verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug aan het college van burgemeester en wethouders. Dat maakte hij woensdagavond bekend tijdens een debat over een omstreden vakantiefoto waarop hij in de pro-Russische regio Transnistrië poseert met een Kalashnikov, meldt Omroep Gelderland. De Nooijer bood publiekelijk zijn excuses aan en zei dat hij niet voldeed aan de gevoeligheid en verantwoordelijkheid die van een bestuurder mag worden verlangd. Eerder had de 26-jarige wethouder al schriftelijk excuses aangeboden voor de foto en zijn bezoek aan Transnistrië. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert. De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano.
0: De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag. Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg. Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen met extra luchtverdediging. Dat zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na een bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Om welke landen het gaat, maakte Kallas niet bekend. Oekraïne heeft een groot tekort aan materieel voor luchtverdediging, zoals onderscheppingsraketten. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%. De S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug.

0: te dringen. Volgens Enemoy bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie. Het Chinese moederbedrijf Wingtech mag bestuurders van chipmaker Nexperia laten verhoren voor de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft dat toegestaan, maar beperkt het verhoor tot feiten over de terugbetaling van een lening van $480 miljoen. Nexperia en Wingtech zijn sinds vorig jaar in een vechtscheiding beland door ingrijpen van het kabinet. Het verhoor begint pas als een lopend onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Nexperia is afgerond. Topman Wing Zhang is sinds het najaar van 2025 geschorst. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft middenvelder Isaac Babari tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta. De clubs hebben een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst. Babari kwam in 2018 naar de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2023 zijn debuut voor het eerste elftal. Vorig jaar werd de 21-jarige Nederlandse jeugdinternational verhuurd aan het Belgische Royal Antwerp FC. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De 30-jarige Nederlander versloeg de Brit Jan Gowinski in 3 sets, 6-3, 6-1 en 7-6. Van de Zandschulp brak zijn tegenstander in de eerste 2 sets telkens 2 keer en besliste de 3e set in de tiebreak. In de volgende ronde speelt hij tegen de Italiaanse qualifier Andrea Guerrieri of de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur. Van de Zandschulp haalde in 2021 de kwartfinales in New York. FC Twente heeft de 20-jarige Poolse verdediger Michał Rosiak aangetrokken. Hij komt over van Śląsk Wrocław en tekent een contract tot medio 2030 met een optie voor nog een seizoen. Rosiak speelde 10 jaar in de jeugdopleiding van Arsenal en keerde vorig jaar terug naar Polen. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat de club Rosiak al een tijd volgde. Hij noemt de rechtsback opbouwend en aanvallend sterk. Ajax en Amoricio van Axel Dongen hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van zijn contract. De speler had nog een verbintenis tot en met 30 juni 2027. Van Axel Dongen speelde sinds 2013 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte in december 2021 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot 8 officiële wedstrijden en werd het afgelopen seizoen verhuurd aan SC Heerenveen. De voetbalsters van PSV zijn er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. In de returnwedstrijd van de laatste kwalificatieronde speelden ze 1-1 tegen het Deense HB Keuge. Omdat de eerste wedstrijd in Eindhoven in een 1-0 nederlaag was geëindigd, was PSV uitgeschakeld. Ook Ajax mist het hoofdtoernooi na een 2-1 nederlaag bij Real Madrid, waardoor beide clubs uitkomen in de Europa Cup. De voetbalsters van Feyenoord bereikten wel de tweede voorronde van de Europa Cup door Anderlecht over 2 wedstrijden te verslaan. AZ heeft de 22-jarige verdediger Maxime Dekker verkocht aan Willem II. Dekker verlaat de club uit Alkmaar na 9 jaar en tekent in Tilburg een contract tot medio 2029. Hij debuteerde in 2022 in het eerste elftal van AZ en kwam in totaal 56 keer in actie voor de club. Dekker kwam ook uit voor Jong Oranje. Hij noemt de overstap naar Willem II een nieuwe uitdaging. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond valt er vooral in het noordwesten af en toe wat motregen. De wind waait uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht blijft het in het noordwesten geregeld regenen. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Morgenochtend is het bewolkt met af en toe regen. Later kan de zon plaatselijk doorbreken. Morgenmiddag schijnt de zon vooral in het noordwesten, maar landinwaarts regent het nog af en toe. De temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden.

0: Morgenavond is het bewolkt met in het midden en zuiden af en toe een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi. Maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog één persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro. De politie in Hogeveen heeft twee verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst één persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakte later een tweede verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen. Wethouder Tom de Nooijer van Oldebroek geeft de verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug aan het college van burgemeester en wethouders. Dat maakte hij woensdagavond bekend tijdens een debat over een omstreden vakantiefoto waarop hij in de pro-Russische regio Transnistrië poseert met een Kalasjnikov, meldt Omroep Gelderland. De Nooijer bood publiekelijk zijn excuses aan en zei dat hij niet voldeed aan de gevoeligheid en verantwoordelijkheid die van een bestuurder mag worden verlangd. Eerder had de 26-jarige wethouder al schriftelijk excuses aangeboden voor de foto en zijn bezoek aan Transnistrië. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet. Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert. De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag. Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen. Tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt,
2: gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
3: Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Ajax en Amoricio van Axel Dongen hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van zijn contract. De speler had nog een verbintenis tot en met 30 juni 2027. Van Axel Dongen speelde sinds 2013 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte in december 2021 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot 8 officiële wedstrijden en werd het afgelopen seizoen verhuurd aan SC Heerenveen. AZ heeft de 22-jarige verdediger Maxime Dekker verkocht aan Willem II. Dekker verlaat de club uit Alkmaar na 9 jaar en tekent in Tilburg een contract tot medio 2029. Hij debuteerde in 2022 in het eerste elftal van AZ en kwam in totaal 56 keer in actie voor de club. Dekker kwam ook uit voor Jong Oranje. Hij noemt de overstap naar Willem II een nieuwe uitdaging. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. De NBA heeft Los Angeles Clippers zwaar bestraft voor het omzeilen van het salarisplafond bij sterspeler Kawhi Leonard. Volgens onderzoek kreeg de 35-jarige basketballer via een sponsordeal een deel van zijn salaris betaald.

0: vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Ulrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond valt er vooral in het noordwesten af en toe wat motregen. De wind waait uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht blijft het in het noordwesten geregeld regenen. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Morgenochtend is het bewolkt met af en toe regen. Later kan de zon plaatselijk doorbreken. Morgenmiddag schijnt de zon vooral in het noordwesten, maar landinwaarts regent het nog af en toe. De temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. Morgenavond is het bewolkt met in het midden en zuiden af en toe een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Weiger zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi. Maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro. De politie in Hogeveen heeft 2 verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst 1 persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakte later een 2e verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen. Wethouder Tom de Nooijer van Oldebroek geeft de verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug aan het college van burgemeester en wethouders. Dat maakt

0: maakte hij woensdagavond bekend tijdens een debat over een omstreden vakantiefoto waarop hij in de pro-Russische regio Transnistrië poseert met een Kalasjnikov, meldt Omroep Gelderland. De Nooier bood publiekelijk zijn excuses aan en zei dat hij niet voldeed aan de gevoeligheid en verantwoordelijkheid die van een bestuurder mag worden verlangd. Eerder had de 26-jarige wethouder al schriftelijk excuses aangeboden voor de foto en zijn bezoek aan Transnistrië. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet. Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert. De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag. Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
3: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
2: De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met een derde van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag.
5: Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16%, na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
2: Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector.
5: De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken.
2: Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Ajax en Amoricio van Axel Dongen hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van zijn contract. De speler had nog een verbintenis tot en met 30 juni 2027. Van Axel Dongen speelde sinds 2013 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte in december 2021 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot 8 officiële wedstrijden en werd het afgelopen seizoen verhuurd aan SC Heerenveen. AZ heeft de 22-jarige verdediger Maxime Dekker verkocht aan Willem II. Dekker verlaat de club uit Alkmaar na 9 jaar en tekent in Tilburg een contract tot medio 2029. Hij debuteerde in 2022 in het eerste elftal van AZ en kwam in totaal 56 keer in actie voor de club. Dekker kwam ook uit voor Jong Oranje. Hij noemt de overstap naar Willem II een nieuwe uitdaging. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. De NBA heeft de Los Angeles Clippers zwaar bestraft voor het omzeilen van het salarisplafond bij sterspeler Kawhi Leonard. Volgens onderzoek kreeg de 35-jarige basketballer via een sponsordeal een deel van zijn salaris betaald. De club mag 5 jaar lang niet kiezen in de eerste ronde van de draft, voor het eerst in 2029 en krijgt een boete van $30 miljoen. Eigenaar Steve Ballmer mag een jaar lang geen activiteiten voor het team en de competitie uitvoeren. Leonard moet $700.000 betalen aan de NBA. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Uldrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Uldrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt er vooral in het noordwesten af en toe wat motregen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht blijft het in het noordwesten geregeld regenen, met minima tussen 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. Morgen begint bewolkt met wat regen. Later breekt de zon af en toe door. Middagtemperaturen liggen tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Morgenavond kan er nog een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was. Maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast.
0: Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan.
13: Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi. Maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog één persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen.
0: De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro. De politie in Hogeveen heeft twee verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst één persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een tweede verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet.
14: Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden.
4: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli.
0: Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van

0: Iraanse havens uitvoert. De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag. Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot €400 miljoen. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%. De S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16%, na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan $7 miljard voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de 3e keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector.
0: De Belastingdienst ontvangt

0: vangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax en Amoricio van Axel Dongen hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van zijn contract. De speler had nog een verbintenis tot en met 30 juni 2027. Van Axel Dongen speelde sinds 2013 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte in december 2021 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot 8 officiële wedstrijden en werd het afgelopen seizoen verhuurd aan SC Heerenveen. AZ heeft de 22-jarige verdediger Maxime Dekker verkocht aan Willem II. Dekker verlaat de club uit Alkmaar na 9 jaar en tekent in Tilburg een contract tot medio 2029. Hij debuteerde in 2022 in het eerste elftal van AZ en kwam in totaal 56 keer in actie voor de club. Dekker kwam ook uit voor Jong Oranje. Hij noemt de overstap naar Willem II een nieuwe uitdaging. De NBA heeft de Los Angeles Clippers zwaar bestraft voor het omzeilen van het salarisplafond bij sterspeler Kawhi Leonard. Volgens onderzoek kreeg de 35-jarige basketballer via een sponsordeal een deel van zijn salaris betaald. De club mag 5 jaar lang niet kiezen in de eerste ronde van de draft, voor het eerst in 2029 en krijgt een boete van $30 miljoen. Eigenaar Steve Ballmer mag een jaar lang geen activiteiten voor het team en de competitie uitvoeren. Leonard moet $700.000 betalen aan de NBA. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Uldrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Uldrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. Bayern München heeft de 2e ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de 2e Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt er vooral in het noordwesten af en toe wat motregen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht blijft het in het noordwesten geregeld regenen, met minima tussen 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. Morgen begint bewolkt met wat

0: Regen. Later breekt de zon af en toe door. Middagtemperaturen liggen tussen de 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Morgenavond kan er nog een bui vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi, maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen. De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Weiger zijn wapens aangetroffen nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan €10.000 opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar €20.000. De politie in Hogeveen heeft 2 verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst 1 persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een 2e verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet. Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert. De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag. Rusland ontbiedt de Duitse ambassadeur. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. Meerdere Europese landen ontboden deze week hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen. Tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg.

0: 16%. De S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16%, na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax en Amoricio van Axel Dongen hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van zijn contract. De speler had nog een verbintenis tot en met 30 juni 2027. Van Axel Dongen speelde sinds 2013 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte in december 2021 zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam tot 8 officiële wedstrijden en werd het afgelopen seizoen verhuurd aan SC Heerenveen. AZ heeft de 22-jarige verdediger Maxime Dekker verkocht aan Willem II. Dekker verlaat de club uit Alkmaar na 9 jaar en tekent in Tilburg een contract tot medio 2029. Hij debuteerde in 2022 in het eerste elftal van AZ en kwam in totaal 56 keer in actie voor de club. Dekker kwam ook uit voor Jong Oranje. Hij noemt de overstap naar Willem II een nieuwe uitdaging. De NBA heeft Los Angeles Clippers zwaar bestraft voor het omzeilen van het salarisplafond bij sterspeler Kawhi Leonard. Volgens onderzoek kreeg de 35-jarige basketballer via een sponsordeal een deel van zijn salaris betaald. De club mag 5 jaar lang niet kiezen in de eerste ronde van de draft, voor het eerst in 2029 en krijgt een boete van $30 miljoen. Eigenaar Steve Ballmer mag een jaar lang geen activiteiten voor het team en de competitie uitvoeren. Leonard moet $700.000 betalen aan de NBA. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Uldrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Uldrikis

0: speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond valt er vooral in het noordwesten af en toe wat motregen. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht blijft het in het noordwesten regelmatig regenen. De temperatuur daalt naar 15 graden in het oosten en 18 graden aan zee. Morgen begint bewolkt met af en toe regen. Later breekt de zon hier en daar door. De wind draait naar het westen. Middagtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. Morgenavond vooral in het midden en zuiden kans op een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi, maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen.
5: De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt.

0: De woning waar de schietpartij plaatsvond, blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro. De politie in Hogeveen heeft twee verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 's avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst één persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een tweede verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
3: Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet.
4: Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden.
5: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert.
6: De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienza.

0: hun Russische ambassadeurs nadat Duitsland Rusland beschuldigde van een drone-incident bij de luchthaven Leipzig-Halle in augustus. Duitsland sluit als strafmaatregel het Russische consulaat-generaal in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Rusland sluit op zijn beurt het Goethe-instituut en het Duitse consulaat-generaal in Sint-Petersburg. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen. Tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met een derde van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters. Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. AZ

0: heeft de 22-jarige verdediger Maxime Dekker verkocht aan Willem II. Dekker verlaat de club uit Alkmaar na 9 jaar en tekent in Tilburg een contract tot medio 2029. Hij debuteerde in 2022 in het eerste elftal van AZ en kwam in totaal 56 keer in actie voor de club. Dekker kwam ook uit voor Jong Oranje. Hij noemt de overstap naar Willem II een nieuwe uitdaging. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Ulrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Ulrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. Bayern München heeft de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalden. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. De NBA heeft de Los Angeles Clippers zwaar bestraft voor het omzeilen van het salarisplafond bij sterspeler Kawhi Leonard. Volgens onderzoek kreeg de 35-jarige basketballer via een sponsordeal een deel van zijn salaris betaald. De club mag 5 jaar lang niet kiezen in de eerste ronde van de draft, voor het eerst in 2029 en krijgt een boete van $30 miljoen. Eigenaar Steve Ballmer mag een jaar lang geen activiteiten voor het team en de competitie uitvoeren. Leonard moet $700.000 betalen aan de NBA. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van Mason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er vooral in het noordwesten af en toe regen. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind, vooral aan zee. Vanochtend is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon wat door. De wind draait naar het westen en is matig tot krachtig. Vanmiddag komt de zon af en toe tevoorschijn. Landinwaarts valt er nog een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met kans op een lichte bui. Vannacht neemt de regen toe, vooral in het noorden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen valt er overdag veel regen, vooral in het zuiden. In het noordwesten klaart het later wat op. Het wordt rond de 20 graden. De wind is krachtig met windstoten tot 75 km per uur. Langs de kust mogelijk windkracht 7. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de

0: afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi, maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen. De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Weiger zijn wapens aangetroffen, nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan €10.000 opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar €20.000. De politie in Hogeveen heeft 2 verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst 1 persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een 2e verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog. Zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival. Voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015.
3: Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd
0: dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet.
2: Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden.
3: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de Straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert.
2: De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. In België zijn tijdens de hittegolven van afgelopen zomer meer dan 2335 meer mensen overleden dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De meeste oversterfte viel in de eerste hittegolf, van 18 juni tot 3 juli. Toen stierven 2035 mensen meer dan verwacht, bijna de helft meer dan normaal. Opvallend was dat ook onder inwoners jonger dan 65 jaar de oversterfte relatief hoog lag. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De uitgaven aan televisiereclame in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar met 2,5% gestegen, tot 400 miljoen euro. Het is de eerste keer sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, meldt tv-marketingorganisatie Screenforce. De stijging komt vooral door commercials op lineaire tv-zenders en video-on-demand-platforms. De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche, met 1/3 van de totale bestedingen. De kijktijd naar live en uitgestelde tv daalde met 2,3% tot 117 minuten per dag. Wall Street heeft woensdag terrein teruggewonnen na 3 dagen van verliezen. Beleggers gingen op koopjesjacht, omdat sommige aandelen door de eerdere dalingen aantrekkelijk geprijsd leken. De Dow Jones-index steeg 16%, de S&P 500 en de Nasdaq wonnen beide 15%. De koerswinsten werden wel getemperd door een verkoopgolf op de obligatiemarkt, gevoed door de hoge Amerikaanse staatsschuld en oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Computermaker Dell was een grote winnaar, met een plus van bijna 16% na een recordomzet door de grote vraag naar servers voor AI-datacenters.
3: Buitenlandse energiebedrijven zoals het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni gaan de komende jaren fors investeren in Venezuela om de olieproductie op te voeren. Chevron trekt daar meer dan 7 miljard dollar voor uit. De akkoorden werden woensdag in Caracas ondertekend, in aanwezigheid van interim-president Delcy Rodriguez en de Amerikaanse energieminister Chris Wright. Wright zei te werken op wat hij Trump-tempo noemt en dat president Trump een snelle transformatie van Venezuela wilde zien. De deals staan los van een recent aangekondigde overeenkomst tussen Caracas en Washington over 17 olievelden. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft geweigerd Google te dwingen zijn advertentieplatform AdX te verkopen. Het is de derde keer in korte tijd dat Amerikaanse autoriteiten niet slagen in een poging een techconcern op te knippen. Via AdX betalen uitgevers Google een commissie van 20% om advertenties te veilen. Justitie had betoogd dat Google niet langer te vertrouwen is om de online advertentiebeurs te runnen. Maar de rechter vond een gedwongen verkoop niet de oplossing. Volgens persbureau Reuters voedt de uitspraak twijfel of rechters wel opgewassen zijn tegen de macht van de techsector. De Belastingdienst ontvangt 4 maanden na de overstap naar Rabobank nog altijd 1 op de 10 betalingen via het oude ING-rekeningnummer. Daarom start de fiscus binnenkort een campagne op radio en internet om iedereen opnieuw te wijzen op de verandering. Het gaat vaak mis bij zelf ingestelde periodieke overboekingen. Bij automatische incasso hoeft niets te worden aangepast. De Belastingdienst waarschuwt ook voor phishing en benadrukt nooit via e-mail, sms, berichtenapps of telefoon te vragen om direct geld over te maken. Scheepvaartconcern Maersk gaat een groot containerschip uitrusten met een rotorzeil. Het Britse bedrijf Anemoi plaatst volgend jaar een 35 meter hoog cilindervormig zeil op het schip voor een proef. Het zeil moet helpen het brandstofverbruik terug te dringen. Volgens Anemoi bespaart elk rotorzeil ongeveer 1 ton brandstof per dag en circa 3 ton aan CO2-uitstoot. Maersk ziet de proef als een waardevolle kans om praktijkervaring op te doen met de technologie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen heeft op de laatste dag van de transfermarkt de Letse spits Roberts Ulrikis vastgelegd. De 28-jarige aanvaller komt over van het Duitse Arminia Bielefeld en tekent voor 1 seizoen. Ulrikis speelde eerder in Nederland voor SC Cambuur van 2021 tot en met 2024. Vorig seizoen kwam hij in Duitsland tot 17 wedstrijden en 4 doelpunten. De NBA heeft de Los Angeles Clippers zwaar bestraft voor het omzeilen van het salarisplafond bij sterspeler Kawhi Leonard. Volgens onderzoek kreeg de 35-jarige basketballer via een sponsordeal een deel van zijn salaris betaald. De club mag 5 jaar lang niet kiezen in de eerste ronde van de draft, voor het eerst in 2029 en krijgt een boete van $30 miljoen. Eigenaar Steve Ballmer mag een jaar lang geen activiteiten voor het team en de competitie uitvoeren. Leonard moet $700.000 betalen aan de NBA. PSV heeft de 19-jarige middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De Schotse landskampioen en PSV zijn het eens geworden over de transfer. Van den Berg tekent in Glasgow voor 4 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in de zomer van 2023 over van Vitesse en speelde 6 officiële wedstrijden in het eerste elftal van PSV. Van den Berg zegt dankbaar te zijn voor zijn tijd in Eindhoven en kijkt met trots terug op zijn periode bij de club. Bayern München heeft de 2e ronde van de Duitse beker bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de 2e Bundesliga. Osnabrück kwam vroeg op voorsprong door Robin Meissner, maar Harry Kane maakte gelijk. Tom Bischoff zorgde voor de voorsprong, waarna Michael Olise en opnieuw Kane uit een strafschop de eindstand bepaalde. Kane zei na afloop dat het nooit gemakkelijk is in een uitwedstrijd met een goede sfeer. Willem II huurt de 18-jarige Deense spits Chido Obi tot het einde van het seizoen van Manchester United. Obi speelde eerder in de jeugdopleidingen van FC Kopenhagen en Arsenal. Begin vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Premier League toen hij inviel tegen Tottenham Hotspur. In de wedstrijd tegen Brentford werd hij de jongste basisspeler ooit van Manchester United en verbrak daarmee het record van

0: Jason Greenwood. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Obi een talentvolle spits is die van waarde kan zijn voor het team. Jesper de Jong heeft op de US Open voor het eerst de tweede ronde bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Italiaan Francesco Passaro in 5 sets, 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. De partij werd dinsdag gestaakt vanwege regen, maar de Jong draaide een dag later de wedstrijd om. In de volgende ronde speelt hij tegen de Belg Zizou Bergs. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er vooral in het noordwesten af en toe regen. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind, vooral aan zee. Vanochtend is het bewolkt met af en toe motregen. Later breekt de zon wat door. De wind draait naar het westen en is matig tot krachtig. Vanmiddag komt de zon af en toe tevoorschijn. Landinwaarts valt er nog een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met kans op een lichte bui. Vannacht neemt de regen toe, vooral in het noorden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen valt er overdag veel regen, vooral in het zuiden. In het noordwesten klaart het later wat op. Het wordt rond de 20 graden. De wind is krachtig met windstoten tot 75 km per uur. Langs de kust mogelijk windkracht 7.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het binnenlands nieuws. Pieter Omtzigt noemt het extreem pijnlijk dat de vermeende opdrachtgever van de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia woensdag is vrijgesproken. De oud-politicus hield zich als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa bezig met de afhandeling van de zaak. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van Malta aan het licht en kwam in 2017 om het leven door een autobom. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Jorgen Fenech de opdrachtgever was, maar een jury sprak hem vrij. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal krijgen minder kosteloze rechtsbijstand dan voorheen, schrijft Trouw. Wie bij de gemeente hulp zoekt en daarbij een advocaat nodig heeft, moet die voortaan zelf betalen. Ook in andere procedures is de vergoeding voor advocaatkosten deels ingeperkt. Het ministerie van Financiën en de Raad voor Rechtsbijstand hebben de voorwaarden aangepast. Enkele jaren geleden werd gratis rechtsbijstand juist ingevoerd, omdat toeslagenouders niet zelf zouden moeten betalen voor een juridische strijd tegen de overheid die hen onrecht heeft aangedaan. Er gaan nepbeelden rond van een arrestatie in het Gelderse Balgooi, maar de politie zegt dat daar niemand is aangehouden. Na de massale schietpartij in het nabijgelegen Overasselt zijn in totaal 35 mensen aangehouden. De meeste arrestaties vonden plaats op de dag van de schietpartij zelf. Woensdag werd nog 1 persoon aangehouden in Overasselt. De politie vraagt om de nepbeelden niet te delen.
6: De mobiele eenheid heeft woensdag meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Ook in het nabijgelegen Wijchen zijn wapens aangetroffen nadat een inwoner de politie tipte over een verdachte tas in de struiken. De politie onderzoekt nog of de in beslag genomen voorwerpen verband houden met het geweld in Overasselt. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft voorlopig een plaatsdelict. Donderdag is de politie nog aanwezig voor verder onderzoek in het dorp en omgeving. Bij een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt is binnen een dag meer dan 10.000

0: euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige man uit Wijchen. De beveiliger zou zijn ingehuurd om het huis te bewaken dat dinsdagochtend onder vuur kwam te liggen. De Wijchenaar had zelf geen uitvaartverzekering. De organisator wil hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid geven en heeft het streefbedrag verhoogd naar 20.000 euro. De politie in Hogeveen heeft twee verdachten aangehouden na een dodelijk incident woensdagavond. Een persoon overleed aan verwondingen die leken op steekwonden, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het om een steekpartij gaat. Het incident gebeurde rond 6:30 s'avonds bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. Agenten hielden eerst één persoon aan in de buurt van de plek waar het slachtoffer werd gevonden en pakten later een tweede verdachte op een andere locatie op. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet de politie nog geen mededelingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de lijkschouwer van Jackson, haar laatste woonplaats. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Wilson was een van de grote jazznamen van de jaren 80 en 90. Ze trad op in het voorprogramma van Miles Davis en toerde met Wynton Marsalis en won een Grammy voor haar album New Moon Daughter uit 1995. Met haar lage, heese stem hield ze de blues-traditie van haar geboortestaat Mississippi hoog. Zowel in eigen nummers als in covers van artiesten als Joni Mitchell en Van Morrison. Ze trad meerdere keren op tijdens het North Sea Jazz Festival. Voor het eerst in 1994 en voor het laatst in 2015. Een federale rechter heeft een nieuw presidentieel decreet van Trump geblokkeerd dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. In de Verenigde Staten geldt het zogenoemde birthright citizenship. Wie er geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap. Trump wilde met het decreet geboortetoerisme tegengaan. Het Hoge Rechtshof had eind juni de uitvoering van een eerder decreet afgewezen, omdat dat in strijd was met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet. Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis. De betogers eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal. Ook in Madrid, Barcelona en Bilbao werd gedemonstreerd uit solidariteit met de bevolking van Ceuta. Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse exclave. Duizenden van hen zijn achtergebleven en verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden.
3: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de nieuwe aanvalscampagne tegen Iran niet te lang zal duren, maar dreigt tegelijk met nieuwe aanvallen. De Amerikaanse krijgsmacht heeft volgens Trump verschillende Iraanse doelen vernietigd, waaronder een raket voor het afwerpen van mijnen en radar- en raketsystemen. Trump zegt dat alle nieuwe apparatuur die Iran probeerde te bouwen langs de straat van Hormuz is vernietigd. De aanvallen volgden op de zwaarste confrontaties tussen Washington en Teheran sinds juli. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz, terwijl de VS een tegenblokkade van Iraanse havens uitvoert.
2: De Maltese zakenman Jorgen Fenech is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. De journalist kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag. Ze bracht corruptie op het hoogste politieke niveau aan het licht. De jury sprak Fenech vrij na 8 uur beraad. Eerder werden 5 personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. 2 van hen kregen levenslang.